stand houden. Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam en ik zal zijn koninklijke macht voor altijd in stand houden. Ik zal een vader voor hem zijn en hij zal mijn zoon zijn. Als hij de verkeerde weg opgaat, zal ik hem straffen met slagen en striemen. Maar nooit zal ik hem uit mijn gunst stoten, zoals ik heb gedaan met Saul, die ik verstoten heb voor u. Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd. Uw troon staat voor eeuwig vast. Al deze woorden, heel dit visioen, bracht Nathan over aan David. Toen ging koning David het heiligdom binnen. Hij nam plaats voor de Heer en zei: Wie ben ik, Heer God? En wat is mijn huis dat u mij zo ver gebracht hebt? En u is dit alles nog niet genoeg, Heer God. Ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt u. Is dit voor een mens wel weggelegd, Heer God? Wat kan David verder nog tegen u zeggen? U weet wat er in uw dienaar omgaat, Heer God. Om uw woord na te komen en in uw goedheid doet u zulke grote dingen voor uw dienaar en u maakt ze hem ook bekend. U bent dan ook groot, Heer God. Niemand is zoals u. Er is geen God buiten u. Zo hebben wij het altijd gehoord. En welk volk is als uw volk Israël? Het is het enige op aarde dat God heeft verlost om het tot zijn volk te maken. Zodoende hebt u uw naam gevestigd en hebt u grote geduchte daden verricht voor uw land, voor uw volk dat u uit Egypte, uit de volken en hun goden vrijkocht. Voor altijd hebt u uw volk Israël bevestigd als uw volk en u, de Heer, bent hun God. Houd daarom, Heer God, altijd het woord dat u gesproken hebt tot uw dienaar en tot zijn huis en handel volgens uw woord. Dan zal uw naam voor altijd groot zijn. Dan zal gezegd worden: de Heer van de machten is God over Israël en het huis van uw dienaar David blijft vaststaan voor u. U, Heer van de machten, God van Israël, u hebt uw dienaar geopenbaard. Ik zal een huis voor u bouwen. Daardoor heeft uw dienaar de moed gevonden om dit gebed tot u te richten. Wel nu dan, Heer God, u bent God en uw woorden zijn betrouwbaar. U hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd. Ik bid u, zegen dan u het huis van uw dienaar, dat het altijd voor u mag blijven bestaan. U zelf, Heer God, hebt gesproken, uw rijke zegen zal voor altijd rusten op het huis van uw dienaar.

Uit het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 18. Enige tijd later versloeg David de Filistijnen. Hij onderwierp hen en nam hun de teugels uit handen. Ook versloeg hij de Moabieten. Hij beval hun plat op de grond te gaan liggen en ging er toen langs met een meetlint dat hij uitlegde. Twee lengten voor wie moesten sterven, één lengte voor wie in leven mocht blijven. Zo onderwierp David de Moabieten en maakte hen schatplichtig. David versloeg ook Hadadezer, de zoon van Rechob en koning van Soba, toen deze uitgerukt was om aan de rivier zijn gezag te herstellen. David nam 1700 wagenmenners van Hadadezer gevangen en 20.000 man voetvolk. Hij maakte alle wagens onbruikbaar op 100 na. Toen de Arameërs van Damascus Hadadezer, de koning van Soba, te hulp kwamen, sloeg David 22.000 Arameërs neer. Hij legerde een garnizoen bij de Arameërs van Damascus. Zo onderwierp David de Arameërs en maakte hen schatplichtig. Zo gaf de Heer aan David de overwinning bij al zijn veldtochten. David maakte zich meester van de gouden schilden die aan de dienaren van Hadadezer hadden toebehoord en liet ze naar Jeruzalem brengen. In Betach en Berotai, twee steden van Hadadezer, maakte koning David zich meester van een grote hoeveelheid brons. Toen Toi, de koning van Hamat, hoorde dat David de gehele legermacht van Hadadezer verslagen had, stuurde hij zijn zoon Joram naar koning David om zijn opwachting bij hem te maken en hem geluk te wensen dat hij Hadadezer in de strijd had weten te verslaan. Hadadezer had namelijk met Toi altijd op voet van oorlog geleefd. Joram bracht geschenken mee van zilver, goud en brons. Ook deze geschenken wijdde koning David aan de Heer, zoals hij ook gedaan had met het zilver en het goud dat buitgemaakt was op alle volken die hij onderworpen had. Arameërs, Moabieten, Ammonieten, Filistijnen en Amalekieten. En op Hadadezer, de zoon van Rechob en koning van Soba. David heeft op zijn terugweg nog roem verworven door in het zoutal 18.000 Edomieten neer te slaan. In Edom legerde hij garnizoenen, overal in Edom, zodat alle Edomieten aan David onderworpen waren. Zo gaf de Heer aan David de overwinning bij al zijn veldtochten. David was koning over heel Israël en zorgde voor heel zijn volk voor recht en gerechtigheid. Joab, de zoon van Seruja, was opperbevelhebber van het leger. Jozafat, de zoon van Achilut, was raadsheer. Sadok, de zoon van Achitub en Achimelech, de zoon van Abjatar, waren priester. Seraja was schrijver. Benaja, de zoon van Jojada, was bevelhebber over de Keretieten en Peletieten, en de zonen van David waren priester.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 13. David vroeg: is er nog iemand van de familie van Saul in leven? Omwille van Jonathan zou ik hem een gunst willen bewijzen. De familie van Saul had een dienaar die Siba heette. Hij werd bij David geroepen en de koning vroeg hem: bent u Siba? Hij antwoordde: om u te dienen. Daarop vroeg de koning: is er nog iemand van de familie van Saul in leven? Ik zou aan hem de goedgunstigheid van God willen bewijzen. Siba antwoordde de koning: ja, er is nog een zoon van Jonathan in leven. Hij is verlamd aan beide voeten. De koning vroeg: waar woont hij? Siba antwoordde: in het huis van Makir, de zoon van Amiel in Lo-Debar. De koning liet hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel in Lo-Debar. Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich voor hem neer en bracht hem hulde. David vroeg: bent u Mephibosheth? Hij antwoordde: om u te dienen. David zei tegen hem: u hoeft niet bang te zijn. Omwille van uw vader Jonathan ga ik u een gunst bewijzen. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en u zult voortaan aan mijn tafel eten. Mephibosheth boog en zei: waarom bent u bezorgd om uw knecht, die niet meer waard is dan een dode hond? Daarna riep de koning Siba, de dienaar van Saul, en zei: alles wat van Saul en zijn familie was, schenk ik aan de zoon van uw heer. U moet dat land bewerken met uw zonen en knechten en de opbrengst afdragen aan de zoon van uw heer, zodat hij ervan kan leven. En Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortaan aan mijn tafel eten. Siba had 15 zonen en 20 knechten. Siba zei tegen de koning: uw dienaar zal alles doen wat zijn heer de koning beveelt. En Mephibosheth at aan Davids tafel alsof hij een zoon van de koning was. Mephibosheth had een zoontje dat Micha heette. Iedereen die in het huis van Siba woonde, stond onder het gezag van Mephibosheth. Mephibosheth

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 19. Enige tijd later stierf de koning van de Ammonieten. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Ganun. Toen zei David: met Ganun, de zoon van Nagas, wil ik even vriendschappelijk zijn als zijn vader met mij was. Daarom stuurde David hovelingen naar Ganun om hem zijn deelneming te betuigen met het verlies van zijn vader. Maar toen die hovelingen in het land van de Ammonieten kwamen, zeiden de vooraanstaande Ammonieten tegen Ganun, hun heer: dacht u dat David u zijn deelneming betuigt, omdat hij uw vader wil eren? Hij heeft zijn hovelingen natuurlijk gestuurd om de stad te laten verkennen en bespioneren en die dan te verwoesten. Daarop nam Ganun de hovelingen van David gevangen en hij liet hun baard voor de helft wegscheren en hun kleren halverwege afknippen tot op hun achterste en stuurde hen zo weg. Toen dit aan David gemeld werd, stuurde hij boden naar de mannen die zo diep vernederd waren en liet hun zeggen: blijf in Jericho tot uw baard weer is aangegroeid en kom dan terug. De Ammonieten begrepen wel dat ze het nu bij David verbruid hadden. Zij stuurden mannen uit om troepen te werven onder de Arameërs van Bet-Rehob. Van die van Soba huurden zij 20.000 man voetvolk, van de koning van Maaka 1.000 man en verder de mannen van Top, 12.000 in getal. David hoorde dit en hij stuurde er Joab met al zijn keurtroepen op af. De Ammonieten kwamen naar buiten en stelden zich voor de poort in slagorde op. De Arameërs van Soba en Rehob en de mannen van Top en Maaka vormden met elkaar een andere slagorde op enige afstand van de stad. Joab, die zag dat hij van voren en van achteren bedreigd werd, deed een keuze uit de keurtroepen van Israël en stelde deze mannen op tegen de Arameërs. De rest van het leger vertrouwde hij toe aan zijn broer Abisai om die tegen de Ammonieten op te stellen. Hij zei: als de Arameërs te sterk voor mij zijn, moet jij mij te hulp komen. Worden de Ammonieten jou te machtig, dan help ik jou. Wees sterk. Laat ons samen sterk zijn voor ons volk en voor de steden van onze God. De Heer zal wel doen wat hij goed acht. Vervolgens viel Joab met zijn leger de Arameërs aan en zij sloegen voor hem op de vlucht. Toen de Ammonieten merkten dat de Arameërs op de vlucht gingen, namen zij de wijk voor Abisai en trokken zij zich terug in de stad. Daarop staakte Joab de strijd tegen de Ammonieten en ging naar Jeruzalem terug. Nadat de Arameërs ontdekten dat zij door de Israëlieten waren verslagen, verzamelden zij opnieuw hun troepen. Hadadezer stuurde boden naar de Arameërs aan de overkant van de rivier en beval hun uit te rukken. Aangevoerd door Sobak, de bevelhebber van de troepen van Hadadezer, gingen zij naar Gelam. Dit werd aan David gemeld en hij verzamelde alle Israëlieten, stak de Jordaan over en bereikte Gelam. De Arameërs stelden zich tegenover David op en bonden de strijd met hem aan. Zij moesten echter voor de Israëlieten wijken en David doodde 700 paarden en 40.000 strijders van de Arameërs. Ook Sobak, hun bevelhebber, versloeg hij. Hij stierf ter plaatse. Nu begrepen alle koningen die aan Hadadezer onderworpen waren dat zij niet tegen de Israëlieten opgewassen waren. Zij sloten dus vrede met de Israëlieten en onderwierpen zich. De Arameërs durfden de Ammonieten niet nog een keer te helpen.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 27. Omstreeks de jaarwisseling, wanneer de koningen ten strijde trekken, liet David Joab met zijn eigen lijfwacht en alle Israëlieten uitrukken. Zij vernietigden de Ammonieten en belegerden Rabba. David zelf bleef in Jeruzalem. Op een avond stond David van zijn rustbed op en liep wat op en neer op het dakterras van het paleis. Vanaf het terras zag hij een vrouw die aan het baden was. Zij was heel mooi. David liet naar de vrouw informeren en er werd hem gezegd: "Het is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hittiet." David stuurde boden om de vrouw te halen. Zij kwam bij hem en hij sliep met haar toen hij zich van haar onreinheid had gezuiverd. Daarna ging zij weer naar huis. Maar de vrouw was zwanger geworden en zij liet David weten: "Ik ben zwanger." Daarop stuurde David een boodschap naar Joab: "Stuur Uria de Hittiet naar mij toe." Joab stuurde Uria naar David. Uria kwam bij hem en David informeerde hoe het met Joab ging en met het leger en met de oorlog. Daarna zei hij tegen Uria: "Ga naar huis en neem een bad." Toen Uria het paleis verliet, werden koninklijke geschenken achter hem aangedragen. Maar Uria overnachtte in het portaal van het paleis bij de dienaren van zijn heer en hij ging niet naar huis. Toen aan David gemeld werd dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen Uria: "U hebt toch een hele reis achter de rug. Waarom bent u dan niet naar huis gegaan?" Uria antwoordde: "De ark, Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, en mijn heer Joab en de dienaren van mijn heer liggen in de open lucht. Kan ik dan naar mijn huis gaan om daar te eten en te drinken en bij mijn vrouw te slapen? Zowaar u leeft, dat doe ik niet." David zei tegen Uria: "Blijf vandaag ook nog hier, morgen laat ik u vertrekken." Zo bleef Uria in Jeruzalem die dag en de dag erna. David nodigde hem uit om aan zijn tafel te eten en te drinken en hij voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds weer slapen op zijn brits bij de dienaren van zijn heer en hij ging niet naar huis. De volgende ochtend schreef David een brief aan Joab die hij door Uria liet overbrengen. In die brief schreef hij het volgende: "Zet Uria vooraan in de strijd, waar het hevigst gevochten wordt, en trek u dan achter hem terug, zodat hij wordt getroffen en sneuvelt." Joab zette Uria bij de belegering van de stad op een bepaalde plaats, waarvan hij wist dat er sterke troepen stonden. De bewoners van de stad deden een uitval tegen Joab. Een deel van het leger van de dienaren van David sneuvelde, ook Uria de Hittiet vond de dood. Joab stuurde een bode naar David om verslag uit te brengen over de strijd. Hij beval de bode: "Als u de koning verslag hebt uitgebracht over de strijd, zal hij wel kwaad worden en tegen u zeggen: 'Waarom moesten jullie zo dicht bij de stad gaan vechten? Je weet toch wat ze zo van de muur naar beneden gooien.' Is Abimelech, de zoon van Jerubaal, niet getroffen door een molensteen die een vrouw van de muur af op hem neersmeet, waardoor hij de dood vond in Thebes? Waarom kwamen jullie dan zo dicht bij de muur? Je moet dan zeggen: 'Ook uw dienaar Uria de Hittiet is gesneuveld.'" De bode vertrok en bij David gekomen meldde hij hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David: "Die mannen waren zo sterk dat ze een uitval tegen ons konden doen. Wij hebben ze toen teruggedreven tot voor de poort. Maar daar begonnen de boogschieters vanaf de muur op uw dienaren te schieten. Daarbij zijn enkele mannen van de koning gesneuveld. Ook uw dienaar Uria de Hittiet is omgekomen." David zei tegen de bode: "Zeg tegen Joab: trek u dit voorval maar niet al te erg aan. Het zwaard verslindt nu deze, dan weer die. Zet de strijd tegen de stad krachtig voort en maak haar met de grond gelijk. Zo moet u hem moed inspreken." Toen de vrouw van Uria vernam dat haar man dood was, hield zij de rouwklacht over haar echtgenoot. Nadat de rouw voorbij was, liet David haar halen en nam hij haar op in zijn huis. Zij werd zijn vrouw en schonk hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heer.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 31. Daarom stuurde de Heer Nathan naar David. De profeet kwam bij de koning en zei tegen hem: twee mannen leefden eens in dezelfde stad. De een was rijk, de ander arm. De rijke bezat heel veel schapen en runderen. De arme had niets, behalve één enkel lammetje dat hij gekocht had. Hij had het in leven kunnen houden en het was bij hem opgegroeid tussen zijn kinderen. Het dier at van zijn bord, het dronk uit zijn beker en het sliep op zijn schoot. Het was als een dochter. Op een dag kreeg de rijke man bezoek, maar hij kon er niet toe komen om een schaap of rund uit zijn eigen kudde te nemen en dat klaar te maken voor de reiziger die bij hem was gekomen. Hij pakte het lam van de armen en maakte dat klaar voor zijn gast. David was diep verontwaardigd over die man en hij zei tegen Nathan: zo waar de Heer leeft, de man die dat gedaan heeft, verdient de dood. En het lam moet hij vierdubbel vergoeden, omdat hij er niet voor is teruggeschrokken zoiets ergs te doen. Toen sprak Nathan tot David: die man, dat bent u. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël. Ik heb u bevrijd uit de macht van Saul. Ik heb u het huis van uw heer geschonken en u de beschikking gegeven over zijn vrouwen. Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven en als dat te weinig was geweest, dan had ik er nog evenveel aan willen toevoegen. Waarom hebt u dan het gebod van de Heer geminacht en iets gedaan dat hem mishaagt? Uria, de Hethiet, hebt u met het zwaard geslagen. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hemzelf hebt u vermoord door het zwaard van de Ammonieten. Daarom zal het zwaard nooit meer wijken van uw huis, omdat u mij hebt geminacht en de vrouw van Uria, de Hethiet, tot vrouw hebt genomen. Zo spreekt de Heer: voorwaar, uit uw eigen huis ga ik ongeluk over u brengen. Ik zal uw vrouwen onder uw ogen van u afnemen en ze aan iemand geven die dicht bij u staat. Op klaarlichte dag zal die met uw vrouwen gaan slapen. U hebt in het verborgen gehandeld, maar ik zal voor de ogen van heel Israël handelen en op klaarlichte dag. Toen zei David tegen Nathan: ik heb tegen de Heer gezondigd. Nathan antwoordde: dan heeft de Heer u deze zonde vergeven, u zult niet sterven. Maar omdat u door deze daad de vijanden van de Heer een reden hebt gegeven om kwaad te spreken, zal wel het kind dat geboren is moeten sterven. Daarop ging Nathan naar huis en de Heer sloeg het kind dat de vrouw van Uria aan David had geschonken met een zware ziekte. En David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en als hij zich terugtrok voor de nacht, ging hij op de grond slapen. De oudsten van het hof drongen er bij hem op aan dat hij niet langer op de grond zou slapen, maar hij wilde niet luisteren. Hij weigerde ook met hen te eten. Op de zevende dag stierf het kind. De hovelingen durfden David niet te vertellen dat het kind dood was. Ze dachten: hij wilde al niet naar ons luisteren toen het kind nog leefde. Hoe kunnen we hem dan nu zeggen dat het kind dood is? Hij begaat een ongeluk. Maar toen David zijn hovelingen met elkaar zag fluisteren, begreep hij dat het kind gestorven was en hij vroeg: is het kind dood? Zij antwoordde: ja, het is dood. David stond op van de grond. Hij waste zich, zalfde zich en trok andere kleren aan. Hij ging het heiligdom van de Heer binnen en hij boog zich neer. Daarna ging hij naar huis, vroeg om voedsel en at wat hem werd voorgezet. Zijn hovelingen zeiden tegen hem: waarom doet u dit? Toen het kind nog leefde, hebt u gevast en geweend, maar nu het dood is, staat u op en eet. David antwoordde: zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik dacht: wie weet, misschien is de Heer mij genadig en blijft de jongen in leven. Maar nu is hij dood, waarom zal ik dan nog vasten? Kan ik hem terughalen? Ik ga wel naar hem, maar hij komt niet terug naar mij. Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Salomo. De Heer had het kind lief en zond door de profeet Nathan de boodschap dat hij omwille van de Heer het kind Jedidja noemde.
Joab deed een aanval op Rabbat Ammon en stond op het punt de koningsstad in te nemen. Toen stuurde hij boden naar David met het bericht: ik heb een aanval gedaan op Rabba en ik heb de benedenstad aan het water al ingenomen. Breng nu de rest van het leger op de been, beleger de stad zelf en neem haar in. Anders moet ik de stad veroveren en komt ze op mijn naam te staan. David bracht dus het hele leger op de been en hij ging naar Rabba, deed een aanval op de stad en veroverde haar. Hij nam de koning zijn kroon van het hoofd. Ze wogen een talent aan goud en er was een kostbare steen in gevat. Sindsdien werd ze door David gedragen. Hij haalde ook een zeer grote buit uit de stad. De inwoners voerde hij weg. Hij liet hen werken met steenzagen, ijzeren houwelen en ijzeren bijlen en bracht hen naar de steenbakkerijen. Zo deed hij met alle steden van de Ammonieten. Daarna ging David met zijn leger naar Jeruzalem terug.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We willen tijdens dit uur, waarop we worden uitgenodigd om ons met een biddend hart tot de Heer te richten, willen wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle intenties die u wenst toe te vertrouwen aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we samen hebben gebeden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor het meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mij trouw. Als ik twijfel, geef me zekerheid. Als ik van u afdwaal, breng me weer bij u heer. Ik hoor uw stem, u roept me, spoort me aan om in uw plan te volgen.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij heten u van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop het begin van de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt. Pater Maximiliaan is al 1 keer gearresteerd geweest, keerde toen terug naar Dniepokalanov en we bevinden ons nu in die situatie waarin dat hij voor een tweede maal is gearresteerd. Hij is gearresteerd op basis van een verklaring van een voormalige broeder die, voordat hij zijn gelofte kon afleggen, eigenlijk is weggestuurd uit Dniepokalanov door pater Maximiliaan. En men vermoedde gedurende een tijd dat deze Rembisch eigenlijk een soort van wraak had genomen op pater Maximiliaan. Maar later bleek dat de Gestapo met een list eigenlijk een valse verklaring kon loskrijgen van Rembisch. Rembisch, die geen Duits kon, die krijgt dan ineens een soort van, zeg maar, proces-verbaal onder zijn neus geschoven en ondertekent het document zonder de inhoud ervan te kennen. De Gestapo heeft aan deze getuigenis en aan deze verklaring eigenlijk toegevoegd dat pater Maximiliaan ook aan politiek zou gedaan hebben en dus tegen de nazi's zou gesproken hebben. En pater Maximiliaan heeft eigenlijk nooit aan politiek gedaan, zoals we al eerder konden zien. We gaan verder in ons relaas en we kijken naar de mogelijke motieven die er waren om pater Maximiliaan voor een tweede maal te arresteren en zelfs met een list ervoor te zorgen dat vrijlating onmogelijk werd. Sommigen menen dat de reden voor de arrestatie van pater Maximiliaan en zijn confraters gezocht moet worden in de activiteit zelf van Dniepokalanov van voor de oorlog. En dan denkt men in het bijzonder aan de Maligenik of de Kleine Krant. De Duitse politie kende heel goed de Maligenik, die de vervolging van de katholieke kerk door de nazi's hekelde en de veroveringspolitiek van Duitsland veroordeelde. Daarom verklaarde een Duitse officier bij de eerste internering, september 1939, tegenover soldaten en gevangengenomen burgers, dat het ging om degenen die de Maligenik uitgaven en hij wees naar pater Maximiliaan en zijn medebroeders. Maar dat was toch niet alles. Ook nadat de religieuzen vrijgelaten waren, bleef Dniepokalanov het mikpunt van lasterlijke betichtingen in de nazi-pers. In februari 1940 was het zo erg dat pater Maximiliaan gedwongen was om bij de directeur van de Warschauer Zeitung te protesteren tegen de zoveelste aanval ten koste van Dniepokalanov tegen de inmiddels verdwenen Maligenik. Die verdween overigens in september 1939. Toch geloven wij niet dat de uitgave van de Maligenik het enige motief is geweest voor de arrestatie van pater Maximiliaan in 1941. In dat geval zouden immers reeds in september 1939 represaillemaatregelen genomen zijn. En eenmaal gevangen zouden zij niet meer vrijgelaten zijn. Bovendien zou pater Maximiliaan zeker geen verlof gekregen hebben om de ridder nog eens uit te geven. Men vermoedde daarom dat nog een ander motief een rol gespeeld heeft in deze arrestatie. Het zou de zoveelste misdaad geweest kunnen zijn van een zekere Ratajczak, die door de Duitse militairen als hoofd van het bestuur van het gebied Terezin bij Sokachev, waaronder Dniepokalanov viel, was aangesteld. Deze Pool uit de provincie van Poznan werd beloond voor zijn spionageactiviteit ten gunste van de Duitsers voor het uitbreken van de oorlog.
en hij was een losbandig individu. Hij schaamde er zich niet voor om in de omheining van Nepokalanov te gaan wonen met een vrouw die niet de zijne was. Alle mogelijke bouwmateriaal haalde hij weg om voor zich een paardenstal te bouwen in Terezin. Hij eigende zich apparatuur toe en levensmiddelen om zijn familieleden te verrijken, terwijl hij de werkplaatsen van de broeders overbelastte in zijn eigen voordeel. Het is bekend dat pater Maximiliaan hem niets in de weg legde, zowel uit voorzichtigheid als om de ziel van de misdadiger te redden. Maar hij had geen vriendelijke of hartelijke omgang met hem omwille van zijn immoreel karakter. De bruut waagde het zelfs eens met zijn geliefde op de kamer te komen van pater Maximiliaan, zonder rekening te houden met de kerkelijke kloosterwetten. Pater Maximiliaan was toen wel gedwongen hem op de ernst van dit geval te wijzen, maar wij weten niet of die Ratajczak daar een rancune aan overhield en dat dit de reden is geweest zich van zijn aanwezigheid in Nepokalanov te bevrijden. Volgens enkele kloosterlingen van Nepokalanov was Ratajczak een vertrouweling van de Gestapo en heeft hij op de arrestatie van pater Maximiliaan en zijn confraters aangedrongen om zelf directeur te worden van Nepokalanov en zo het stelen voor zichzelf makkelijker te maken. Hoe het ook zij, wij menen dat in de gegeven omstandigheden waarin Nepokalanov zich bevond, zich iedere dag een incident kon voordoen met onberekenbare gevolgen. Hoewel wij de Maligynik, de boosheid van Ratajczak en andere voorvallen niet willen uitsluiten, toch blijven wij van mening dat de eigenlijke reden gezocht moet worden in de oorlogsvoering zelf. De arrestatie van pater Maximiliaan had plaats in 1941, het jaar waarin Polen een bufferzone vormde tussen Duitsland en het slagveld in Rusland. Het land moest dus vrijgemaakt worden van elementen die de achterhoede en de verbindingen, hoe dan ook, zouden kunnen hinderen. Het is bekend dat, naar gelang de Hitlerbenden oprukten, miljoenen Polen gedeporteerd werden en verjaagd. In Polen is men overtuigd dat het doel van deze deportaties en gevangenneming de verdelging was van de beste Polen, vooral van de mensen die bekend stonden om hun cultuur en hun sociale invloed, en de invloed van pater Maximiliaan en van Nepokalanov op heel Polen was bijzonder groot. Voordat wij pater Maximiliaan op zijn kruisweg zullen volgen, moeten wij nog even spreken over de gesteldheid van zijn ziel. Wij kunnen hier iets van bevroeden door een bijzondere gebeurtenis die ons wordt verteld door broeder Vitalianus Milos, oud-secretaris van de redactie van de Ridder. Toen de Duitsers ons land hadden bezet, zei ik tot de dienaar Gods: Pater, u spreekt over het martelaarschap voor het geloof, terwijl er zoveel mensen in de concentratiekampen zitten en er omkomen. En dit gebeurt niet voor het geloof, maar voor het vaderland. Hij antwoordde: Zoon, ik herhaal, als dit met ons zou gebeuren, zou het zeker een martelaarschap voor het geloof zijn. Nauwelijks hadden de Duitsers het bestuur overgenomen of ik ben naar het hoofd van het district, Starosta, te Sokachev gegaan om hem onze statuten voor te leggen. Ik heb hem toen verteld waarom wij in Nepokalanov waren, welk doel wij nastreefden, dat het programma van ons werk werd voorgeschreven door de statuten en dat wij bereid waren ons leven te geven voor onze idealen. Zodoende, broeder, zijn de Duitse autoriteiten op de hoogte van de reden waarom wij ons hier bevinden. Als zij tegen ons gaan beginnen, zal het niet alleen gaan om het vaderland, maar ook om ons geloof.
de wetenschap dat hij iedere dag zijn plicht jegens het vaderland had gedaan, maar meer nog met de bereidheid om door elk soort lijden zijn eigen geloof als katholiek priester te belijden, overschreed pater Maximiliaan de drempel van de gevangenis van Warschau, Pawiak geheten. Deze historische gevangenis werd gebruikt als opvangcentrum voor burgerlijke gevangenen die na een verblijf van 2 à 3 maanden naar de verschillende concentratiekampen werden doorgezonden. Pater Maximiliaan bleef er langer dan zijn confraters, want hij liep een longontsteking op en moest naar de ziekenafdeling worden overgebracht. Hij was in de Pawiak van februari tot einde mei, terwijl zijn 4 confraters begin april naar Auschwitz gezonden werden. In ieder geval bleven zij een maand bij elkaar, waarschijnlijk in dezelfde cel. Op 21 februari 1941 schreef hij: "Zend voor ieder van ons een borstrok, een onderbroek, 2 paar sokken, 2 handdoeken, 2 zakdoeken, een tandenborstel en tandpasta. Stuurt de pakjes aan ieder afzonderlijk en vermeld de naam van de afzender. Zend ons via de post 10 zloty. Kolbe Raymond." Op 13 maart: "Dat alle broeders veel en goed bidden, met ijver werken en zich niet te veel zorgen maken om ons, want zonder toestemming en de wil van God en van de onbevlekte kan ons niets overkomen." En op een volgende kaart staat alleen: "Warschau, voorlopige gevangenis, ziekenafdeling, 2 april 1941. In de onmogelijkheid berichten door te geven over zijn confraters, omdat het door de censuur verboden was, liet hij op deze wijze weten dat hij was opgenomen in de ziekenafdeling van de gevangenis, die voorlopig was, en dat hij gescheiden was van de anderen, waar hij niets meer van wist.

De beruchte gevangenis, de Pavjak, was getuige van een heldhaftig geloofsgetuigenis van pater Maximiliaan. Het wordt ons verteld door de heer Njadek, die samen met een zekere heer Singer in dezelfde cel zat en ooggetuige was. Het moet gebeurd zijn toen pater Maximiliaan pas van de overige confraters was afgezonderd en voor hij naar de ziekenafdeling gebracht werd. De getuigenis luidt als volgt. Begin maart 1941 bevond ik mij in de gevangenis Pavjak te Warschau in cel 103, derde afdeling, samen met een Jood die Singer heette. Na enkele dagen brachten ze pater Kolbe binnen, die een habit droeg en geschoren was, terwijl hij voor de oorlog een baard droeg. Ik was blij hem als celgenoot te krijgen, want de tegenwoordigheid van de Jood irriteerde mij, omdat ik antisemiet ben. De tegenwoordigheid van pater Kolbe kalmeerde mij, maar ik had toch steeds het gevoel dat ze hem ieder ogenblik weer konden weghalen, God weet waarheen. 5 dagen na zijn komst kregen wij inspectie van het hoofd van de afdeling, een nazi. Toen hij pater Kolbe in zijn habit zag, leek het mij dat hij een hartverlamming zou krijgen. De haat van die man kwam niet alleen door dat habit, maar vooral door het kruis en de rozenkrans die hij aan het koord droeg. Nadat de Jood hem rapport had uitgebracht, hij was de oudste van de cel, greep het afdelingshoofd naar het kruis van pater Kolbe, rukte er hevig aan, terwijl hij hem toeschreeuwde: "En jij gelooft daarin?" Met de grootste kalmte antwoordde pater Kolbe: "Ik geloof, en hoe?" De Duitser werd wit van woede en gaf pater Kolbe een harde klap in het gezicht. Hij herhaalde 3 maal dezelfde vraag en kreeg 3 maal hetzelfde antwoord en sloeg hem 3 maal hard in het gezicht. Ik wilde mij op hem werpen, maar in de zekerheid dat ik het erger zou maken, trachtte ik mijn woede te verbergen, want die man zou nog razender worden tegen pater Kolbe en zou daarna ook op ons wraak genomen hebben. Ondanks dat alles bleef pater Kolbe zeer rustig en het enige wat van het gebeurde overbleef was een serieuze blauwe plek op zijn gezicht. Er was een Poolse wacht bij die in de deurpost stond. En toen onze nazi-held verdwenen was, begon pater Kolbe door de cel heen en weer te wandelen terwijl hij bad. Wij waren meer opgewonden dan hij, hetgeen heel goed te verklaren is. Op zekere momenten zijn de sterkste zenuwen nog te zwak, en het was uitgerekend pater Kolbe die ons trachtte te kalmeren. Hij zei: "Er is geen enkele reden om zich kwaad te maken. U heeft al persoonlijke redenen genoeg om zorgen te hebben. Dit is een kleinigheid. Het is allemaal voor moedertje." Na enige tijd bracht de Poolse bewaker gevangeniskleren voor pater Kolbe om te voorkomen dat zijn habit en de rozenkrans weer op de zenuwen van het afdelingshoofd zouden werken. Het gebeurde werd spoedig in de hele gevangenis bekend en de geneesheren zorgden ervoor dat pater Kolbe naar de ziekenafdeling werd vervoerd, ook omdat hij een zware longontsteking had opgelopen. Dit heldhaftige geloofsgetuigenis en zijn gedrag in de gevangenis de Pavjak wordt ook vermeld door de heer Kroschikski. Hij deelde met pater Maximiliaan en anderen dezelfde cel gedurende 1 of 2 maanden, want later werd hij naar een andere afdeling overgebracht. Zijn getuigenis klinkt als volgt. Toen pater Maximiliaan naar de gevangenis, de Pavjak, gebracht werd, waar ik mij reeds als gevangene bevond, vertelde

vertelde hij ons dat hij met andere broeders in Niepokalanov was gearresteerd. Ik kan mij niet herinneren of hij over de reden van zijn arrestatie sprak. Het was de tweede keer dat hij door de Duitsers gevangen genomen werd. Als wij in de cellen bleven, spraken wij dikwijls over verschillende politieke, sociale of godsdienstige onderwerpen. Omdat ik nog jong was, ik was amper 22 jaar, luisterde ik met anderen naar deze gesprekken en discussies. De invloed van Pater Kolbe op mij en mijn makkers was weldadig. Ik bedoel, was erg kostbaar in de moeilijke omstandigheden van die gevangenis. Alle gevangenen hadden in hem een prachtige geestelijke beschermer en vader. Ze hadden een grote en diepe eerbied voor hem, dankzij de eenvoudige manier waarop hij een gesprek leidde en zijn reactie op de dikwijls harde omstandigheden van het leven in de gevangenis. Heel zijn persoon gaf rust, zalving en wel zo dat wij steeds om hem heen stonden. Ik herinner mij dat zelfs gevangenen die eerst dikwijls sceptisch tegenover hem stonden, na enkele discussies woorden van lof en eerbied voor hem uiten. Hij verdedigde ons tegen geestelijke neerslachtigheid en sprak ons moed in om sterk te staan en vol te houden. In iedere moeilijkheid toonde hij begrip voor ons, hij wist ons raad te geven, troost en bemoediging. Uit de gesprekken met de confraters die samen met hem gearresteerd waren, bleek dat zij veel zorg hadden om Niepokalanov. Maar Pater Kolbe liet alles over aan de goddelijke voorzienigheid en de onbevlekte. De dienaar Gods verdroeg de harde toestanden van de gevangenis met grote edelmoedigheid en met sterkte, zodat hij voor ons allen een model en voorbeeld was. Kalm en waardig onderging hij de kwellingen van de SS, die hem vooral om zijn kloosterhabijt werden aangedaan. Ik heb hem nooit horen klagen over de afranselingen, noch over andere martelingen. In de Pavjak was men van Pater Maximiliaan gaan houden. Het Poolse personeel, aan wie hij door zijn faam bekend was, trachtte op alle mogelijke manieren zijn transport naar een concentratiekamp te voorkomen. Maar nadat het enkele keren gelukt was, kon men zijn uiteindelijke vertrek niet verhinderen. Er zijn nog 3 briefkaarten die ons een idee geven van zijn leven in de gevangenis voordat hij naar het kamp van de dood gebracht werd. De eerste is gedateerd op 1 mei 1941 en we geven u graag een weergave ervan. Ze hebben mij toegestaan 2 keer per maand een levensmiddelenpakket tot 5 kilogram te ontvangen. Deze kunnen ontvangen worden de 5e en de 20e van elke maand via de commissaris van politie. De tweede briefkaart heeft dezelfde datum, een teken dat het niet was toegestaan brieven te schrijven. Zij doet ons de volharding van zijn gevoelens kennen. Ik heb de pakjes ontvangen voor het paasfeest. Ook de briefkaarten van de broeders Freilich, Ivo en Arnoldus. De liefdevolle, onbevlekte moeder, zoals zij tot nu toe was en in de toekomst zijn zal, zal moederlijk voor haar kinderen zorgen. Ik ben een tijdje in de ziekenafdeling geweest en ik krijg nog het ziekenrantsoen. Ik ben nu werkzaam in de bibliotheek van de gevangenis. Vandaag begint de mooie meimaand, toegewijd aan onze lieve vrouw. Ik hoop dat u mij niet vergeet in uw gebeden. Ik wens alle broeders de zegen toe van de onbevlekte en groet allen hartelijk. Pater Maximiliaan Raymond Kolbe. Op 12 mei schreef hij de laatste maal. Uit zijn verzoek bleek dat hem zijn aanstaande vertrek naar het kamp was meegedeeld. Maar uit de context bleek ook dat hij niet gedacht heeft dat deze briefkaart zijn allerlaatste zou zijn. Zijn hart liep over van liefde tot de onbevlekte.
Daarin vond hij de troost en de kracht om vast te blijven houden aan het heilig ideaal van heel zijn leven. We geven deze briefkaart ook in haar geheel weer. Warschau, 12 mei 1941. Mijn allerdierbaarsten. Ik verzoek u mij een burgerpak te zenden. Ik schrijf dit op bevel van de commandant. De broek die ik heb is nog goed. Ik heb geen andere nodig. In plaats van een broek stuurt mij een overal, een borstrok en een wollen doek, zo vlug mogelijk. Ik heb het levensmiddelenpak van de 5e jongstleden ontvangen en brieven van Pelagius en Felicimus. Voor dit alles bedank ik de onbevlekte. Ik kan niet aan ieder afzonderlijk antwoorden, want het schrijven is beperkt. Beloven wij ons op de meest volmaakte wijze te laten leiden, zoals en waar zij ons maar hebben wil, opdat wij door onze plichten heilig te verrichten, uit liefde tot haar bereiken, dat alle mensen gered worden. Met hartelijke groeten aan allen en ieder afzonderlijk, uw Raymond Kolbe. Enkele dagen na deze plechtige belofte, en tegelijkertijd edelmoedig offer van zichzelf, zal de onbevlekte hem leiden naar het kamp van het martelaarschap, om hem daar de rode krans te schenken die hij in zijn jeugd heeft mogen zien.

0: Hoofdstuk 11. Auschwitz. Dit laatste hoofdstuk over het leven van pater Maximiliaan handelt over zijn verblijf in het dodenkamp, het edelmoedig offer van zijn leven om dat van een medegevangene te redden en over zijn heldhaftige en heilige dood. Het is een tragisch gebeuren dat over de hele wereld een diepe indruk maakte. Veel is er over pater Maximiliaan als martelaar van Auschwitz geschreven. Niet zelden schijnen schrijvers en journalisten daarbij als hoofddoel te hebben indruk te maken op hun lezers. Door gebrek aan betrouwbare documentatie bleven overdrijvingen niet uit en ontstonden er zelfs verhalen die niet overeenstemmen met de waarheid. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons in dit hoofdstuk strikt te houden aan de meest zekere documenten. Zelfs verklaringen van ooggetuigen geven wij pas weer, na ze eerst in het licht van deze zekere documenten die in ons bezit zijn, bestudeerd te hebben. Wij doen dit ook zonder ons over te geven aan emoties of persoonlijke overwegingen. Beiden laten we over aan degene die deze verneemt, die zeker in staat is het heldhaftig offer van pater Maximiliaan te begrijpen en te waarderen. Oswiecim, de Poolse naam voor Auschwitz, dat meer dan 200.000 gevangenen kon herbergen, wordt door de Polen het kamp van de dood genoemd, om de miljoenen slachtoffers die er omkwamen onder het vredejuk van de vijand. Andere concentratiekampen als Dachau, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek en Oranienburg, waar eveneens weerloze mensen de dood vonden, zijn berucht om hun wreedheid, doch kunnen moeilijk een vergelijking met Oswiecim doorstaan. Waren zij ingericht om hele bevolkingsgroepen te interneren, Oswiecim werd gesticht om vergeldingsmaatregelen te treffen tegen het verzet van de Polen. Ook Oswiecim is tot internationaal herdenkingsmonument gewijd aan het lijden, want in zijn kampen, barakken en doodskelders zijn zonen omgekomen van bijna alle naties. Voor degenen die pater Maximiliaan bewonderen, zal Oswiecim een heiligdom zijn, want hier werden zijn heldhaftigheid en zijn martelaarschap voltooid. De Duitsers gaven het kamp de naam van Auschwitz. Het lag in Zuid-Polen, waar de Sola in de Weichsel stroomt, niet ver van de plaats waar eens de zeer oude stad Auschwitz lag. Uit het puin van de kazernes en de huizen die door de bombardementen waren omgewoeld, ontstond het kamp van Auschwitz in een moerassig en ongezond gebied. De hele streek was verlaten omdat de Duitsers de bewoners hadden geëvacueerd. Uit de akten van de processen moet men opmaken dat er toch nog bewoners achterbleven die de velden om het kamp heen moesten bewerken. Onder de gehoorde getuigen bevinden zich namelijk twee pastoors van Auschwitz, de eerwaarde heer Skarbek, die als volgt getuigt. Ik was pastoor van Auschwitz toen pater Kolbe zich in het concentratiekamp bevond, maar ik ben er niet in geslaagd op het terrein van het kamp door te dringen. En de eerwaarde heer Stanislaus Bayer, die verklaart pastoor van Auschwitz te zijn geweest van 1942 tot 1945. Maar als er een pastoor was, dan moet er noodzakelijkerwijs ook een groepje mensen geweest zijn buiten het kamp. En het is juist de aanwezigheid van deze burgers die ons enkele aangrijpende gebeurtenissen helpt begrijpen, die een oud gevangene vertelt. Deze mocht, zoals het ook met anderen het geval was, 's morgens het kamp verlaten om bij de boeren te gaan werken en moest dan 's avonds terugkeren. Deze omstandigheid verklaart ook de ontsnappingsmogelijkheid voor gevangenen. Zo'n vlucht was de oorzaak van het doodvonnis van 10 ongelukkigen. Voor de redding van 1 hunner bracht pater Maximiliaan zijn levensoffer. Ten tijde van pater Maximiliaan was Auschwitz nog het enige kamp waaraan de Pavjak het teveel aan gevangenen regelmatig kwijt kon. Later, tegen het einde van 1941, kwam er in de buurt een tweede kamp bij, bestemd voor de duizenden vrouwen, voor het merendeel Poolse, eveneens afkomstig van de Pavjak. Het heeft geen zin het leven van de gevangenen van Auschwitz te beschrijven, nu er verschillende geschriften verschenen zijn van overlevenden die het geheim van de wreedheid en het onmenselijk leed in de nazi-kampen onthuld hebben. Een afschuwelijke bijzonderheid van Auschwitz was de bunker, of de kelder van de dood, waarheen de veroordeelden werden gebracht om er van honger en dorst te sterven, om dan gecremeerd te worden op enorme brandstapels, rijkelijk met brandstof overgoten. In het eerste jaar van haar bestaan had Auschwitz nog geen gaskamers waarin de slachtoffers in massa vermoord werden, nog de grote verbrandingsovens. Al deze dingen werden uitgevonden en gebouwd na de dood van pater Maximiliaan. Toen hij er was, ging het er eigenlijk nogal primitief aan toe. Een volgende keer gaan we verder in dit tragische hoofdstuk, zeg maar, het laatste hoofdstuk van het leven van pater Maximiliaan. We horen getuigen en we zullen ook dieper ingaan op de documentatie die gebruikt werd om dit boek te ondersteunen. En we leren het leven van pater Maximiliaan in dus, zeg maar, de eerste fase van het concentratiekamp van Auschwitz, dus nog voor de verbrandingsovens en de gaskamers, kennen. Het is een tragische gebeurtenis, een tragische geschiedenis die we allen goed kennen. Er zijn heel veel verschillende documentaires en documenten en getuigenissen enzovoort naar buiten gekomen. Dus we kennen allemaal de gruwelijke geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld. Een volgende keer gaan we verder in het ontdekken van het leven van een van die bijzondere inwoners van het concentratiekamp van Auschwitz. En leren wij dus het leven van pater Maximiliaan Kolbe nog beter kennen. En zien we ook hoe hij zijn ultieme liefdesoffer zal brengen. De kruisweg van pater Maximiliaan is nu echt begonnen. En ik hoop dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij beginnen vandaag een nieuw document, een verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie, met de titel Gravissimum Educationis, of de verklaring over de christelijke opvoeding, gepubliceerd op 28 oktober 1965. Bisschop Paulus, de geringste onder de dienaren van God, samen met de vaders van het Heilig Concilie ter blijvende herinnering, verklaring over de christelijke opvoeding. Het zeer grote belang van de opvoeding in het leven van een mens en de steeds grotere invloed daarvan op de sociale vooruitgang in deze tijd heeft de Heilige Ecumenische Kerkvergadering zorgvuldig overwogen. De opvoeding van de jongeren, en niet minder ook een zekere voortgezette vorming van ouderen, wordt in onze tijdsomstandigheden enerzijds inderdaad gemakkelijker, anderzijds ook des te meer gewenst. Zich meer bewust immers van hun eigen waarde en hun plicht, willen de mensen met de dag meer deelnemen aan het maatschappelijk leven en in het bijzonder aan het politiek en economisch leven. De wonderlijke vorderingen van techniek en wetenschappelijke research en de nieuwe communicatiemiddelen geven de mensen de gelegenheid om geleidelijk meer in het genot van vrije tijd bij hun beslommeringen zich vanzelf wat meer te verdiepen in het geestelijk erfgoed van de cultuur en door de onderlinge band van verenigingen en van vele volkeren elkaar te vervolmaken. Zo tracht men allerwegen de zaak van de opvoeding steeds beter te behartigen. Men stelt verklaringen op over de primaire rechten van de mens, in het bijzonder van de kinderen en de ouders, met betrekking tot de opvoeding, en men legt dit vast in officiële documenten. Het aantal leerlingen neemt snel toe. Wijd en zijd verspreiden de scholen zich en worden ze verbeterd, en allerlei andere opvoedingsinstituten worden er opgericht. Door nieuwe experimenten worden de opvoedings- en onderrichtingsmethoden verfijnd. Men getroost zich ontzaglijke inspanningen om alle mensen erin te laten delen, hoewel nog zeer veel kinderen en jongeren zelfs van fundamenteel onderricht verstoken blijven, en zoveel anderen een aangepaste opvoeding waarin tegelijk de waarheid en de liefde tot hun recht komen moeten missen. Daar nu onze Heilige Moeder de Kerk ter vervulling van de opdracht van haar goddelijke stichter ontvangen, om namelijk het heilsmysterie aan alle mensen te verkondigen en alles in Christus in te richten, zorg moet hebben voor het gehele leven van een mens, ook het aardse voor zover dit samenhangt met zijn hemelse roeping, heeft ook zij bij de vorderingen en de verbreiding van de opvoeding haar eigen aandeel. Derhalve geeft de Heilige Kerkvergadering hier een beginselverklaring over de christelijke opvoeding, vooral op de lagere scholen, welke beginselen door de speciale postconciliaire commissie verder zullen moeten worden uitgewerkt en door de bisschoppenconferenties aan de verschillende omstandigheden van hun gebied aangepast.
Punt 1. Alle mensen, van welke afkomst, stand of leeftijd ook, hebben vanwege hun waardigheid, immers als persoon, het onvervreemdbare recht op een opvoeding die met hun eigen doel overeenstemt en die aan het eigen karakter, aan het verschil van geslacht en aan de voorvaderlijke culturele tradities is aangepast en tevens openstaat voor een broederlijk samengaan met andere volkeren, ten einde de ware eenheid en vrede in de landen te bestendigen. Een echte opvoeding nu gaat vergezeld van een vorming van de menselijke persoon in de lijn van zijn einddoel en tegelijk in de lijn van het welzijn van die gemeenschap waarvan de mens lid is en waarin hij, volwassen geworden, een taak zal vervullen. De kinderen en jongeren dient men dus, rekening houdend met de vorderingen van psychologie, pedagogie en didactiek, te helpen bij de harmonische ontwikkeling van hun fysieke, morele en intellectuele gaven. Geleidelijk moeten zij daardoor beter hun verantwoordelijkheid leren aanvoelen bij de correcte uitbouw van hun eigen leven. In gestage en noeste inspanning en bij het nastreven van de ware vrijheid, waarbij ze de belemmeringen voortdurend en in grootmoedigheid te boven trachten te komen. In de loop der jaren moeten ze een positieve en verstandige seksuele voorlichting ontvangen. Bovendien dienen ze tot deelneming aan het sociale leven zo gevormd te worden dat ze, toegerust met de nodige en juiste middelen, zich in de verschillende groeperingen van de mensengemeenschap een effectieve plaats kunnen verwerven, openstaan voor het gesprek met anderen en graag hun krachten geven ter bevordering van het algemeen welzijn. Eveneens verklaart de Heilige Kerkvergadering dat kinderen en jongeren het recht hebben ertoe te worden opgewekt, de morele waarden met een goed gevormd geweten juist te waarderen en in persoonlijke overgave zich toe te eigenen, alsook God steeds volmaakter te leren kennen en beminnen. Daarom vraagt ze dan ook met klem aan allen die de volkeren besturen of een leidende functie bij de opvoeding hebben, ervoor te zorgen dat de jeugd nimmer van dit heilig recht beroofd wordt. En de zonen van de kerk spoort zij aan edelmoedig hun werk te verrichten op het hele gebied van de opvoeding, vooral met dit oogmerk dat de geëigende weldaden van opvoeding en onderrichting zo snel mogelijk alle mensen overal ter wereld kunnen bereiken. Punt 2. Alle christenen, die toch door de wedergeboorte uit water en de Heilige Geest een nieuwe schepping geworden, kinderen van God genoemd worden en het ook zijn, hebben recht op een christelijke opvoeding. En deze beoogt niet enkel de zojuist beschreven rijpheid van de menselijke persoon, maar is in de eerste plaats daarop gericht dat de gedoopten, doordat zij geleidelijk in de kennis van het heilsgeheim worden binnengeleid, zich met de dag meer bewust worden van de ontvangen geloofsgave.
God de Vader in de geest en in waarheid aanbidden, verwijzend naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 4, vers 23, moeten zij vooral leren in de liturgische vieringen. En zij dienen gevormd te worden om hun eigen leven te leiden volgens de nieuwe mens in gerechtigheid en heiligheid. Verwijzend naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 4, versen 22 tot en met 24. Zo toch bereiken zij de volmaaktheid, de volwassenheid in Christus, en beijveren zij zich voor de uitbreiding van het mystieke lichaam. Verwijzend naar diezelfde brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 13. Bovendien gewennen zij, in het bewustzijn van hun roeping en van de hoop die in hen is, zich aldus eraan te getuigen en een bijdrage te leveren tot de christelijke vorming van de wereld, waardoor natuurlijke waarden, geïntegreerd in het totaalbeeld van de door Christus verloste mens, kunnen bijdragen tot het welzijn van de gehele maatschappij. Om deze reden brengt de heilige kerkvergadering de zielenherders hun ernstige plicht in herinnering om alles zo in te richten dat alle gelovigen deze christelijke opvoeding kunnen genieten. Vooral de jongeren, die de hoop van de kerk zijn. Punt 3. De ouders hebben de ernstige plicht hun kroost op te voeden, daar zij toch hun kinderen het leven hebben geschonken. En daarom dienen zij als de eerste en belangrijkste opvoeders van die kinderen te worden beschouwd. En deze opvoedingstaak is van zo groot belang dat zij bij een tekortschieten eigenlijk niet overgenomen kan worden. Het is immers geheel de eigen opdracht van de ouders om een dergelijke sfeer in het gezin te scheppen, bezield door liefde en eerbied jegens God en mens, dat daarin de afgeronde persoonlijke en sociale opvoeding van de kinderen kan gedijen. Het gezin is dan ook voor de eerste school voor de maatschappelijke deugden, die voor alle gemeenschappen onontbeerlijk zijn. Maar vooral in een christengezin, verrijkt met de genadeplicht van het huwelijkssacrament, dient men de kinderen reeds van jongs af volgens het door het doopsel ontvangen geloof te onderwijzen in kennis van godsdienst en in de naastenliefde. En daar doen zij ook hun eerste ervaring op met betrekking tot een gezonde menselijke samenleving en de kerk. Door het gezin worden zij langzamerhand binnengeleid in het burgerlijk verkeer van de mensen en in het volk van God. Laten de ouders derhalve degelijk beseffen van hoeveel gewicht een waarachtig christelijk gezin is voor het leven en de voortgang juist van het godsvolk. Ook al ligt de opvoedingstaak primair in het gezin, men kan niet buiten de hulpmiddelen van de hele maatschappij. Behalve de rechten dus van de ouders en van anderen, aan wie deze een gedeelte van de opvoedingstaak overdragen, komen ook bepaalde plichten en rechten toe aan de burgerlijke maatschappij, in zoverre het namelijk tot haar competentie behoort
om datgene te regelen wat voor het tijdelijke algemeen wel.

het werk van de opvoeding te voltooien. Uiteraard met inachtneming van de wensen van de ouders. Ja, zelfs door, waar het algemeen belang dit vraagt, scholen en eigen instituten op te richten. Om een heel eigen reden tenslotte raakt de opvoedingsplicht de kerk. Niet enkel omdat men haar tot het geven van opvoeding in staat moet achten, omdat ook zij een gemeenschap van mensen is, maar vooral ook omdat zij de taak heeft de weg van het heil aan alle mensen bekend te maken, de gelovigen te doen delen in het leven van Christus en hen in voortdurende zorgzaamheid te begeleiden, opdat zij de volheid van dit leven kunnen bereiken. Aan deze kinderen van haar moet de kerk dan ook die opvoeding geven die hun hele leven met Christus geest doordringt. Maar tevens zet zij zich in voor alle volkeren om een alzijdige vervolmaking van de menselijke persoon te bevorderen, tot welzijn ook van de aardse maatschappij en tot uitbouw van de wereld die meer en meer een menswaardige gestalte moet krijgen. Punt 4. Bij de uitvoering van haar opvoedende taak gaat de eerste zorg van de kerk, hoewel zij bekommerd is om alle geschikte hulpmiddelen, uit naar haar eigen mogelijkheden, waarvan de voornaamste de catechetische onderrichting is. Deze immers verlicht en verstevigt het geloof, voedt het leven volgens Christus geest, voert tot een welbewuste en actieve deelneming aan het liturgisch mysterie en wekt op tot apostolische activiteit. De kerk hecht grote waarde, en zij tracht die ook met haar geest te doordringen en op een hoger plan te brengen, aan de andere hulpmiddelen die tot het gezamenlijk erfgoed van de mensheid behoren en die ten zeerste bijdragen tot de zielenadel en de vorming van de mensen. Hier zijn te noemen bijvoorbeeld de communicatiemiddelen in het maatschappelijk leven, de veelvuldige clubs voor geestelijke en lichamelijke training, de jongerenorganisaties en in het bijzonder de scholen. Punt 5. Te midden van alle opvoedingsmiddelen heeft de school een speciaal belang. Terwijl deze krachtens haar zending dagelijks haar zorgen wijdt aan de uitgroei van het verstandelijk vermogen, ontwikkelt zij de mogelijkheden tot een gezond oordeel. Geeft zij een inleiding in het door voorgaande geslachten overgeleverde erfgoed van de cultuur. Bevordert zij een gevoel voor waarden, bereidt zij de beroepskeuze voor het leven voor en doet zij tussen leerlingen van verschillend karakter en verschillende stand een vriendschapsband ontstaan, basis voor een wederzijds begrip. Bovendien vormt zij als het ware een soort centrum aan de activiteit en uitgroei waarvan gezamenlijk moeten meewerken de gezinnen, de leerkrachten, de diverse verenigingen, tot ontplooiing van het culturele, burgerlijke en religieuze leven, de staat zelf en de gehele mensengemeenschap.

Een prachtige en evengoed belangrijke roeping hebben zij allen dus, die de ouders helpen bij het volvoeren van hun taak, en dit doen namens de mensengemeenschap. Door namelijk in de school de opvoedingstaak op zich te nemen. Deze roeping vereist speciale gaven van geest en hart, nauwgezette voorbereiding en een voortdurende bereidheid tot hernieuwing en aanpassing.

Puntje 6 van Gravissimum Educationis. De ouders die het eerste en onvervreemdbare recht en de plicht hebben hun kinderen op te voeden, behoren zich in het gelukkige bezit te weten van een werkelijke vrijheid bij de keuze van de scholen. De openbare macht, die moet opkomen voor de bescherming en verdediging van de vrijheden van de burgers, moet dus naar de eisen van de verdelende rechtvaardigheid ervoor zorgen dat staatssubsidies zo worden verleend dat de ouders volgens hun geweten en werkelijk vrij de scholen voor hun kinderen kunnen kiezen. Verder ligt het op het terrein van de staat erin te voorzien dat alle burgers gelijkelijk aan het culturele leven kunnen deelnemen en dat zij naar behoren worden voorbereid op de uitoefening van hun burgerlijke plichten en rechten. De staat moet dus ook het recht van de kinderen op een aangepaste opvoeding en scholing waarborgen. Een waakzaam oog houden op de kwaliteit van de leerkrachten en de vorderingen van de leerlingen. Zorg dragen voor de gezondheid van de scholieren. Kortom, het gehele schoolwezen bevorderen. Het principe van subsidies dient men voor ogen te houden en uitgesloten dient te zijn elke soort van monopoliepositie van bepaalde scholen. Want zulk een monopolie is strijdig met de aangeboren rechten van de menselijke persoon, ook met de vooruitgang en verbreiding van de cultuur zelf, met een vreedzame samenleving van de burgers, en tenslotte ook met de veelvormigheid zoals deze in zeer vele staten momenteel bestaat. De heilige kerkvergadering spoort met name de christengelovigen aan om spontaan behulpzaam te zijn. Het zij bij het zoeken naar geschikte opvoedingsmethoden en studieplanning. Het zij bij de vorming van leerkrachten die de jonge mensen goed kunnen opvoeden. Vooral via ouderverenigingen moeten zij met de hun ten dienste staande hulpmiddelen de algemene opdracht van een school en met name de morele opvoeding die daar gegeven kan worden verder uitwerken. Puntje 7. Zich verder ten volle bewust van haar hoogst ernstige plicht om zich vol zorg te beijveren voor de morele en godsdienstige opvoeding van al haar kinderen, moet de kerk haar bijzondere zorg en behulpzaamheid geven aan die tallozen die op niet-katholieke scholen zitten. Dit geschiedde bijvoorbeeld door een levend getuigenis van hen die het onderwijs en de begeleiding geven, door de apostolische activiteit van de medeleerlingen, vooral ook door het dienstwerk van priesters en leken die hun heilsleer brengen en, op een aan leeftijd en omstandigheden aangepaste wijze, ook een geestelijke hulp verschaffen door de juiste maatregelen naar plaats en omstandigheden. Aan de ouders brengt zij de zware plicht in herinnering dat het hun toekomt alles zo te regelen of zelfs te eisen dat hun kinderen van die hulpmiddelen kunnen genieten en dat de christelijke en profane vorming in goede harmonie gelijk opgaan. In elk opzicht
is de kerk dan ook vol lof voor die regeringen en staatsinrichtingen die, rekening houdend met de veelvormigheid van de hedendaagse maatschappij en met de verplichte godsdienstvrijheid, de gezinnen zo helpen dat ze op alle scholen een opvoeding voor hun kinderen kunnen krijgen die overeenstemt met de eigen morele en godsdienstige beginselen van die gezinnen. Puntje 8. De tegenwoordigheid van de kerk op het gebied van het schoolwezen blijkt nog op een speciale wijze bij de katholieke school. Deze immers beoogt niet minder dan andere scholen een cultureel doel en de menselijke vorming van de jeugd. Het eigene daarbij is echter om in de schoolgemeenschap een milieu te scheppen, geïnspireerd op de evangelische geest van vrijheid en liefde, om de opgroeiende jeugd bij de ontwikkeling van de eigen persoon bij te staan, zodat ze allen tezamen opgroeien volgens de nieuwe schepping die zij door het doopsel zijn geworden. En, tenslotte, om de gehele menselijke cultuur zo in de heilsverkondiging in te bouwen dat de kennis van wereld, leven en mens, die de jeugd langzaamaan verwerft, door het geloof wordt verlicht. Zo voedt de katholieke school, meer open, zoals dat hoort, wanneer de leerlingen ouder worden, hen op tot een daadwerkelijke zorg voor het welzijn van de aardse maatschappij. En bereidt zij hen voor op dienstbaarheid bij de verbreiding van het Godsrijk, zodat zij, getraind in een voorbeeldig apostolisch leven, om zo te zeggen, een heilzaam zuurdeeg voor de mensengemeenschap worden. De katholieke school is dus ook in onze dagen van uitzonderlijk belang, daar zij zeer veel kan bijdragen tot de vervulling van de zending van het godsvolk en een grote dienst kan bewijzen aan de dialoog tussen de kerk en de maatschappij, tot wederzijds welzijn. Daarom stelt deze heilige kerkvergadering nog eens nadrukkelijk het recht van de kerk om scholen van elk niveau en van alle richtingen op te richten en te besturen, welk recht reeds in zeer veel documenten van het leergezag is uitgesproken. Zij roept daarbij in herinnering dat de uitoefening van een dergelijk recht ook ten zeerste bijdraagt tot de gewetensvrijheid, tot de bescherming van de rechten van de ouders en zeer zeker ook tot de culturele vooruitgang zelf. Laten echter de leerkrachten bedenken dat het voor het grootste deel van hen afhangt of de katholieke school haar plannen en opvattingen kan verwerkelijken. Juist zij dienen dus met een bijzondere zorgvuldigheid erop te worden voorbereid dat zij in de profane, zowel als de religieuze vakken, de nodige titels behalen en dat zij op de hoogte zijn van de jongste vorderingen van de pedagogiek. In volledige overgave aan hun leerlingen, in onderlinge liefde en bezield van een apostolische geest, moeten zij in leven en leer getuigen voor Christus, de ene leermeester. Zij moeten hun werk verrichten allereerst gezamenlijk met de ouders. Tezamen met hen moeten zij in het gehele opvoedingswerk rekening houden met het verschil van geslachten en met het eigen doel
in gezin en maatschappij, door de goddelijke voorzienigheid voor beide geslachten vastgesteld. Met name de persoonlijke activiteit van de leerlingen zelf moeten ze stimuleren. En ze moeten zich bijzondere moeite geven om hen na de schooltijd verder te begeleiden, met raad, vriendschap en ook met speciaal gestichte clubs die de ware kerkelijke mentaliteit bezitten. De Heilige Kerkvergadering verklaart dat het dienstwerk van deze leerkrachten in de ware betekenis van het woord een apostolaat is, noodzakelijk en in overeenstemming met de eisen van onze tijd. En tevens dat het een werkelijk dienstbetoon is aan de maatschappij. De katholieke ouders brengt het hun plicht in herinnering om hun kinderen, voor zover zij daartoe in staat zijn, aan katholieke scholen toe te vertrouwen en deze scholen naar vermogen te steunen en ermee samen te werken tot welzijn van hun kinderen. Puntje 9. Aan dit beeld van de katholieke school moeten alle scholen die in een of ander opzicht van de kerk afhankelijk zijn, zo goed mogelijk worden geconformeerd, ook al kan de katholieke school naar de plaatselijke omstandigheden verschillende verschijningsvormen aannemen. De kerk beschouwt voorzeker als zeer dierbaar ook de katholieke scholen die vooral in nieuwe kerkelijke gebieden ook door niet-katholieke leerlingen bezocht worden. Bij het stichten en inrichten overigens van katholieke scholen dient men met de wisselende tijdsomstandigheden rekening houden. Verder, ook al blijven de scholen te prefereren die lager en uitgebreid lager onderwijs geven en de grondslag voor de opvoeding leggen, toch zijn ook die scholen van groot belang die in de huidige tijdsomstandigheden speciaal vereist worden, zoals bijvoorbeeld de zogenoemde beroepsscholen en technische scholen, de instituten voor volwassenen, de scholen voor maatschappelijk werk en scholen voor hen die vanwege een natuurlijke handicap bijzondere zorg vragen. Alsook de scholen waar de leerkrachten worden voorbereid voor godsdienstonderricht, zowel als voor andere vormen van opvoeding. De Heilige Kerkvergadering spoorde de herders van de kerk evenzeer als de christengelovigen met klem aan om zich daartoe alle offers getroostend de katholieke scholen te helpen, hun taak met de dag beter te kunnen uitvoeren en vooral hun de middelen te bezorgen die arm zijn aan tijdelijke goederen of verstoken van de hulp en de genegenheid van het gezin, of niet in het bezit van de gave van het geloof. Puntje 10. Scholen van een hoger niveau, vooral universiteiten en faculteiten, bevordert de kerk eveneens met zorgzame ijver. Ja, zelfs, voor zover het van haar afhangt, is zij binnen dit kader erop gericht dat de verschillende wetenschappen beoefend worden volgens de eigen beginselen, met de eigen methodiek en met de eigen vrijheid van wetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze kan men een steeds dieper inzicht daarin krijgen en, bij een zorgvuldige beschouwing van de nieuwe vraagstukken en onderzoekingen in het verloop van de tijden, steeds beter doorzien hoe geloof en rede in het ene ware samenvloeien, in het voetspoor van de kerkleraren, met name van de heilige Thomas van Aquino.
Zo bereikt men een zekere openbare, constante en algehele tegenwoordigheid van de christelijke mentaliteit op het gehele gebied van de hogere studies en de culturele ontwikkeling. Zo ook worden de leerlingen van deze instellingen gevormd tot werkelijke wetenschapsmensen, bereid om de belangrijke ambten in de maatschappij te bekleden en in de wereld van het geloof te getuigen. Aan katholieke universiteiten, waar geen theologische faculteit bestaat, moet men een theologisch instituut of een leerstoel voor theologie hebben, waar ook aan leken, leerlingen op gepaste wijze lessen gegeven kunnen worden. Daar de wetenschappen vooral door speciale onderzoekingen van groter wetenschappelijk belang voortgang boeken, dienen op de katholieke universiteiten en faculteiten het meest die instituten behartigd te worden die primair bijdragen aan de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek. De Heilige Kerkvergadering beveelt ten zeerste aan dat men zich inzet voor een passende verdeling over de diverse werelddelen van katholieke universiteiten en faculteiten. En dan wel zo dat ze uitblinken, niet door aantal, maar door ijverige wetenschapsbeoefening. En ze moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor veelbelovende studenten, ook al zijn deze onbemiddeld, en met name wanneer deze uit jonge volkeren afkomstig zijn. Aangezien het lot van de maatschappij en van de kerk zelf ten nauwste verbonden zijn met de vorderingen van de studenten in de hogere studies, moeten de herders van de kerk niet enkel een nauwlettende zorg hebben voor het geestelijk leven van de studenten die katholieke universiteiten bezoeken, maar, bekommerd om de geestelijke vorming van al hun kinderen, moeten zij onder meer door bisschoppelijke voorzieningen maatregelen treffen dat er ook bij niet-katholieke universiteiten convicten en katholieke universiteitencentra komen, waar priesters, religieuzen en leken zorgvuldig geselecteerd en voorbereid de universiteitsjeugd een voortdurende geestelijke en intellectuele hulp kunnen bieden. Jonge mensen echter van een grotere begaafdheid, hetzij van katholieke, hetzij van andere universiteiten, dienen met een bijzondere zorg te worden omringd en ertoe te worden aangezet de onderwijsrichting te kiezen. Puntje 11. Van de werkzaamheid van de faculteiten in de gewijde wetenschappen verwacht de kerk zeer veel. Aan die faculteiten immers heeft zij de zeer serieuze taak toevertrouwd om haar eigen leerlingen voor te bereiden, niet enkel voor het priesterlijk dienstwerk, maar vooral voor hetzij het lesgeven op de leerstoel van de hogere kerkelijke studievakken, hetzij het op eigen kracht verder ontwikkelen van deze vakken, hetzij voor de veel lastigere taak van het apostolaat onder intellectuelen. Het is eveneens de opdracht van deze faculteiten de verschillende gebieden van de gewijde wetenschappen dieper te doorzoeken, zodat men een steeds verder uitgediept begrip kan krijgen van de goddelijke openbaring, het van onze voorvaderen ontvangen erfgoed van christelijke wijsheid meer open komt liggen, de dialoog met de gescheiden en niet-christelijke broeders bevorderd wordt en een antwoord geven
op de vraagstukken die bij de voortgang van de wetenschappen aan de dag komen. Daarom dienen de kerkelijke faculteiten, met de juiste inachtneming van de eigen wetten, de gewijde wetenschappen en wat daarmee samenhangt, vol ijverig te bevorderen en hun toehoorders de mentaliteit bij te brengen om met gebruikmaking ook van de nieuwere methodieken en hulpmiddelen verdere onderzoekingen te verrichten. Puntje 12. Daar de samenwerking die in diocesaan, nationaal en internationaal verband met de dag meer noodzakelijk is en aan kracht wint, ook in schoolzaken ten zeerste nodig is, moet men er met alle middelen voor zorgen dat een gepaste coördinatie tussen katholieke scholen bevorderd wordt en dat zich tussen deze en de andere scholen een samenwerking ontwikkelt, zoals het welzijn van de gehele mensengemeenschap dit vereist. Een grotere coördinatie en samenwerking, vooral in het milieu van de academische instellingen, levert ook rijkere vruchten op. De verschillende faculteiten dus van elke universiteit kunnen, voor zover het object het toelaat, elkaar bij hun werkzaamheden behulpzaam zijn. En ook de universiteiten kunnen in onderlinge werkverbondenheid samengaan door gezamenlijk internationale congressen te bevorderen, door de wetenschappelijke researchwerkzaamheden onder elkaar te verdelen, door de gevonden resultaten aan elkaar mee te delen, door onderling de docenten van tijd tot tijd uit te wisselen en door alles te bevorderen dat bijdraagt tot verdere hulp op dit terrein. Besluit. De Heilige Kerkvergadering spoort de jeugd zelf met klem aan om in het bewustzijn van het uitnemend belang van de opvoedingstaak bereid te zijn deze edelmoedig op zich te nemen, vooral in die gebieden waar de opvoeding van de jeugd vanwege het tekort aan leerkrachten nog kritiek is. De Heilige Kerkvergadering brengt ook haar grote dank aan de priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de leken die zich in een evangelische toewijding toeleggen op het prachtige werk van de opvoeding en van de scholen van elk soort en niveau. Zij spoort hen daarbij aan edelmoedig te blijven volharden in de taak die zij op zich genomen hebben en er bij het onderrichten van de leerlingen in Christusgeest, in opvoedkunde en wetenschappelijke studie naar te streven, zo uitstekend te zijn dat zij niet enkel de inwendige vernieuwing van de kerk bevorderen, maar ook dienstbaar zijn en een bijdrage leveren aan haar weldadige aanwezigheid in de hedendaagse, vooral de intellectuele wereld. Het geheel en ieder der punten uitgevaardigd in deze verklaring hebben de instemming gekregen van de vaders van het Heilig Concilie. Ook wij keuren ze goed en stellen ze krachtens de ons door Christus verleende apostolische macht in vereniging met de eerbiedwaardige vaders in de Heilige Geest onwrikbaar vast. En wat in gemeenschappelijk overleg is vastgesteld, laten wij ter ere Gods afkondigen. Getekend te Rome bij Sint-Pieter, 28 oktober in het jaar 1965. Ik, Paulus, bisschop van de Katholieke Kerk. Gevolgd
door de handtekeningen van de concilievaders. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij in deze aflevering dus reeds de volledige verklaring horen over de christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis, gepubliceerd dus op 28 oktober 1965. Wij danken u van ganser harte voor het luisteren en een volgende keer lezen we u graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 22 augustus, waarop wij de Heilige Maagd Maria, koningin, gedenken. De liturgische viering van Maria als koningin door paus Pius XII bij gelegenheid van het Mariajaar 1953-1954 ingevoerd, sluit nauw aan bij het feest van 15 augustus. Door de herdenking van de ten hemelopneming van Maria erkent de kerk de verheerlijking van Jezus moeder. Op deze dag viert zij Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar moederliefde een voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 1555 en de psalmen vanaf pagina 1191. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden. Door aarde, zee en firmament, geëerd, gevierd als God herkend, hem die de hele schepping schraagt, hem draagt de zuivere moedermaagd. Wie zon en maan naar orde en tijd gehoorzaam zijn in dienstbaarheid, ontvangt Maria in haar schoot aan Gods genade deelgenoot. O moeder, zalig is uw lot, uw schoot omsluit de Zoon van God, wiens greep de wereld overspant en die u schiep met meesterhand. Gij, die door de engelgroet verblijd, door Gods geest overschaduwd zijt, gij hebt de heiland voortgebracht, die door de volken werd verwacht. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. De Heer roept de hemel tot getuige en de aarde. Hij daagt zijn volk voor het gerecht. De Heer, de God der goden, spreekt. Hij roept de aarde van het oosten tot het westen. Uit Sion, de volschone, straalt zijn luister. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Verterend vuur gaat voor hem uit en rond hem woedt het onweer. Hij roept de hemel tot getuige en de aarde en daagt zijn volk voor het gerecht. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer roept de hemel tot getuige en de aarde. Hij daagt zijn volk voor het gerecht. Roep tot mij in verdrukking en ik zal u redden. Hoor nu mijn volk wat ik u zeggen ga. Hoor Israël waarvan ik u beschuldigd. Want ik ben God, uw God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. En rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Want mij behoren alle dieren in het woud, de duizenden die op mijn bergen zwerven. De vogels in de lucht, ik ken ze allen. Van mij is al wat rondloopt op het veld. Ik zou het u niet zeggen als ik honger had. Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde. Zou ik soms vlees van stieren eten? Of bloed van bokken nuttigen als drank? Breng liever, God, het offer van uw lof. Volbrengt de Allerhoogste uw geloften. Dan moogt ge in verdrukking tot mij roepen. Ik zal u redden als ge mij vereert. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Roep tot mij in verdrukking en ik zal u redden. Wie overspringt van lof, die eert mij waarlijk. Maar tot de zondaar zegt de Heer, wat spreekt ge al maar over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht en afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Ziet ge een dief, dan gaat ge met hem stelen. Met hen die echtbreuk plegen, gaat ge om. Voor slechtheid opent gij uw mond. Ge roert uw tong om te bedriegen. Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken. Uw moeders zoon belastert gij. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik laag u aan, ik leg u alles voor. Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt? Want anders grijp ik u en niemand zal u redden. Wie overspringt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie overspringt van lof, die eert mij waarlijk. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Uit het boek Prediker. Het licht is zalig en het is een weldaad voor de ogen de zon te zien. Hoe lang iemand ook leeft, laat hij genieten van elke dag en bedenken dat er nog donkere dagen genoeg zullen zijn en dat alles wat daarna komt ijdel is. Jonge man, geniet van je jeugd en neem het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je hart je ingeeft en wat je ogen begeren. Maar besef dat God je over alles rekenschap vraagt. Zet alle zorgen van je af en houd alle kwalen van je lijf. Want jeugd en morgenlicht zijn zo voorbij. Houd je schepper in ere zolang je nog jong bent. eer de kwade dagen komen en de jaren dat je zegt, het bevalt me niet meer. Eer het zonlicht verduistert, de maan en de sterren verbleken en de wolken na de regen blijven hangen. Als het zover is, staan de huisbewakers te beven en lopen de sterke mannen gebogen. De weinige maalsters die er nog zijn, staken hun werk. De vrouwen aan het venster zien alleen maar duisternis. De huisdeur valt in het slot, het geluid van de molen vervaagt, het gefluit van de vogels verstomt, alle tonen sterven weg. Onderweg is men overal bang voor en iedere helling schrikt af. De amandel smaakt niet langer, de springhaan ligt zwaar op de maag en de kappervrucht helpt niet meer. De mens is op weg naar zijn laatste verblijf. De rouwklagers staan op straat al te wachten. Het zilveren koord knapt af. De gouden schaal breekt. De kruik gaat stuk bij de bron. En het scheprad valt gebroken in de put. Het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan kwam. En de levensgeest naar God die hem schonk. Ijdel en ijdel, zegt Prediker. Alles is ijdel. Prediker was een wijs man. Hij heeft het volk veel kennis bijgebracht. Wikkend en wegend heeft hij vele spreuken opgesteld. Prediker probeerde goede gezegden te vinden en eerlijk de waarheid onder woorden te brengen. Woorden van een wijze zijn prikkels, goed vastzittende spijkers, de verzameling ervan. Door één herder werden ze geschonken. Ten slotte nog dit. Mijn kind, wees gewaarschuwd. Veel boeken schrijven is een werk zonder eind. En velen studeren put een mens uit. Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord, vrees God en onderhoud zijn geboden. Daar komt voor een mens alles op aan. Want van alles wat je doet, zelfs in het verborgene, zal Gods oordeel uitwijzen of het goed is of kwaad.

Sinds mijn vroegste jeugd hebt gij mij onderwezen, God, en nu nog prijs ik uw daden. Verwerp mij niet in mijn ouderdom. Heel mijn vreugde vind ik bij u, bestendig geluk aan uw zijde. Verwerp mij niet in mijn ouderdom. Uit een preek van de heilige Amadeus, bisschop van Lausanne, overleden in het jaar 1159. Zie hoe de bewonderenswaardige naam van Maria terecht al voor haar ten hemelopneming schitterde over heel de aarde en hoe haar grote roem zich al overal verspreid had, voordat zij in haar luister verheven werd tot het hoogste des hemels. Het was immers passend dat de moedermaagd, ook wegens de eer die haar zoon toekomt, eerst over heel de aarde heerste en toen pas ten volle de hemelse roem deelachtig werd. Dat zij hier beneden wijd en zijd aanzien genoot om daarna in de hemel de volheid van de heerlijkheid binnen te gaan. Zoals zij groeide in deugdzame levenswandel, zo werd zij door de geest van de Heer tot steeds grotere luister gebracht. Al tijdens haar leven op aarde genoot zij de voorsmaak van haar toekomstig rijk. Nu eens door zich tot God te verheffen in onuitsprekelijke verhevenheid, dan weer door in grenzeloze liefde voor haar naasten te zorgen. Daarom bewezen de engelen haar herhaaldelijk hun diensten en eerden de mensen haar vol overgave. Gabriel stond haar terzijde samen met de engelen. Johannes was verheugd dat bij het kruis hem als maagdelijke apostel de maagd als moeder werd toevertrouwd en hij diende haar samen met de apostelen. Vol blijdschap zagen de eerstgenoemden Maria als hun koningin, de laatsten haar als hun meesteres en beiden gehoorzaamden haar trouw en toegewijd. Maar tronend in de hoogverheven burcht van deugden en overvloeiend van een zee van goddelijke genadegaven, liet zij de pijloze diepe bron van haar weldaden, waarin zij allen overtrof, het gelovig en dorstend volk in zeer rijke stroom toevloeien. Want zij bracht gezondheid en genezing naar lichaam en ziel, machtig als zij was mensen op te wekken van de lichamelijke en geestelijke dood. Wie keerde niet blij en verheugd naar huis terug, nadat zijn wens, dankzij de moeder van de Heer, in vervulling was gegaan. Rijk aan zulke milde gaven, deed de bruid rivieren van vrede en stromen van genadegaven vloeien. Maria is immers de moeder van de enige bruidegom, vol innemendheid en tedere verrukking. Zij is als een bron in het geestelijk paradijs en als een put van levend en levendwekkend water dat onstuimig stroomt van de goddelijke Libanon. Zo komt onder hemelse stuwing een vloed van vrede en genadegaven vanaf de berg Sion naar alle omliggende en afgelegen volken. Toen dus de maagd der maagden, door God en haar zoon, de koning der koningen, de hemel werd binnengeleid, onder vreugdevol gejubel van de engelen en aartsengelen, en onder instemmende lofzangen van de hemel, ging de profetie in vervulling van de psalmist, toen hij tot de Heer sprak: Naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir.

Een groot teken verscheen aan de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Laat ons bidden. God, gij hebt Maria uitverkoren om voor ons allen moeder en koningin te zijn. Verleen genadig dat wij vertrouwen op haar voorspraak en in uw koninkrijk de heerlijkheid bereiken die gij uw kinderen hebt toebedacht. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader,

0: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar, hoofdstuk 32. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zo staat in het boek Hooglied, hoofdstuk 1, vers 2. Hij wachtte tot Karilene zijn hand zou loslaten, vol afkeer haar mond zou vertrekken. Nu zou ze stellig weglopen. Maar ze hield hem juist nog steviger vast. Begreep ze het nog steeds niet? Hij schraapte zijn keel. Dat is wie ik ben, Karilene. Het kind van die vader. Het gevolg van een ondenkbare verschrikking. Theo! Karilene's stem klonk fel en verontwaardigd. Theo, de omstandigheden van je verwekking maken je niet tot wie je bent. Begrijp je het niet? Ik was de oorzaak van mijn moeders wanhoop. Elke keer als ze naar me keek, werd ze vervuld van afgrijzen. Ik ben de reden waarom ze zich het leven heeft benomen. Servius was er kapot van toen ze stierf. Justus zei dat zijn vader nooit helemaal hersteld is. Ook dat is door mijn toedoen. Karilene liet zijn hand los. Hij voelde het als het doorsnijden van een aanlegtouw. Als het scheuren van een naad. Hij had altijd geweten dat dit zou gebeuren als hij de waarheid vertelde. Hij had geweten dat ze zich vol walging van hem zou keren. Dat ze hem weerzinwekkend zou vinden als ze zijn hele verleden kende. Maar toch, toen ze hem losliet, stortte bij hem van binnen iets in. Ze bracht haar handen omhoog. In verwarring stond hij als aan het dek genageld. Wilde ze hem slaan? Hij maakte geen beweging om zich te verdedigen. Zacht, zo zacht dat hij zich afvroeg of het een droom was, legde ze haar handen om zijn gezicht. Ze trok zijn hoofd naar beneden en keek hem in de ogen. Ik had niet meer van je kunnen houden als je de zoon van een koning was. En ik kan niet minder van je houden om wat je vader heeft gedaan. Jij bent de Theo van wie ik hou, de man die ik bewonder. Ik heb nooit een betere man gekend. Geen trouwere man, geen man die het meest waard is om te eten. Ze ging op haar tenen staan, drukte haar lippen op de zijne en kuste hem verlegen. Theo was zo geschokt dat hij haar lippen niet eens proefde. Hij kon haar alleen maar als een dwaas met grote ogen aankijken. Ze trok zich terug en fronste haar voorhoofd. Haar armen vielen langs haar lichaam en haar mond viel open. Ik, lieve help, het spijt me, Theo, ik... Voordat ze nog een stap bij hem vandaan kon zetten, greep hij haar middel vast en trok zich naar zich toe. Kom hier, zei hij. Dit keer boog hij zijn hoofd om haar zonder aansporing van haar te kussen. Haar eerste kus, vermoedde hij, afgezien van de kus die hij zojuist had verknoeid. Die zou hij uit haar herinnering wegvagen. Haar lippen waren zacht en meegevend. Hij zoog lucht in zijn benauwde borst. Kom hier, eiste hij nog eens en trok haar dichter tegen zich aan. Kom hier en ga nooit meer weg. Theo had een wilde periode meegemaakt nadat hij de eerste Isthmische Spelen had gewonnen. Voor korte tijd had hij zijn deel van kussen en omhelzingen wel gehad, maar niets had hem voorbereid op de heerlijke aanraking van deze vrouw. Zoals ze smaakte, zoals ze voelde. Haar lange, pezige lichaam paste volmaakt in zijn armen. Niets had ooit zo juist gevoeld. Ik hou van je, Karilene, fluisterde hij tegen haar lippen. Nou, ze liet haar adem ontsnappen. Daar heb je lang genoeg over gedaan. Tatema haar, ik moet je spreken. Is het te laat? Zei Theo,
zodra hij Karilin in haar hut had teruggebracht? Nathemahar sloot een boekrol die hij bij lamplicht had bestudeerd. Zijn blik ging van Karilin naar Theo. Zijn glimlach droeg een spoor van een vreemde droefheid. Te vroeg misschien? Pardon, zei Theo verbaasd. Nathemahar hees zich uit bed. Een binnenpretje. Alsjeblieft, ga voor, mijn vriend. Hij greep een lichte mantel die aan een haak aan de muur ging. Zonder iets te zeggen kuste Karilene haar vader op de wang toen hij op het punt stond te vertrekken. Theo zag dat de schatbewaarder zijn ogen even sloot alsof hij genoot van haar aanraking. Theo ging Nathemahar voor naar de voorsteven. Het gebrek aan privacy op dit schip werd een groter probleem dan anders. Hij slikte en schraapte zijn keel. En Nathemahar, ik zou je graag willen vragen om toestemming. Die heb je. Wacht, wil je niet weten waarover ik toestemming vraag? Ja, je wil met mijn dochter trouwen. Theo knipperde met zijn ogen. Hoe wist je dat? Ik heb gezien hoe Karilin naar je kijkt. Het is duidelijk dat ze van je houdt. Ik wist dat je haar gevoelens zou beantwoorden als je maar half zo slim bent als het schijnt. Theo stootte een lach uit. Dus je geeft ons je zegen? Ik kan niet ontkennen dat ik graag meer tijd zou hebben met mijn dochter. Maar dat is puur mijn eigen zelfzuchtige verlangen. Natuurlijk geef ik je mijn zegen, Theo. Ik had zelf geen betere man voor haar kunnen kiezen. Je hebt de Heer innig lief. Door gevaar en moeites heen heb je bewezen dat je trouw bent, grootmoedig, wijs en bekwaam. En je houdt van mijn Karilene. Wat kan een vader nu nog meer vragen? Karilene leunde tegen de reling en verstelde de parasol die haar vader had geleend om haar ogen af te schermen tegen de zon. Hij praatte zachtjes met Sophocles, ze kon hem niet verstaan. Ze vormde een vreemd paar. Haar vader met zijn onberispelijke, purperen kledingstukken en de zeeman in zijn gevlekte, korte tunica. Donkere, strakke krullen tegenover verwaaide witte slierten. Bedriegen mijn ogen me? Fluisterde Theo in haar oor, of zijn die twee vrienden geworden? Karilene grinnikte. Eén dag was voorbij gegaan sinds Theo haar zijn liefde had verklaard. Eén dag sinds hij haar had vastgehouden en gekust en gezegd dat ze nooit meer weg mocht gaan. In alle uren die zich daartussen hadden uitgestrekt, had ze wel 100 keer met haar ogen geknipperd en haar wenkbrauwen gefronst en zich afgevraagd of ze het had gedroomd. En dan dook hij naast haar op, trok haar hand in de zijne of staarde naar haar lippen en fluisterde haar iets toe. En dan besefte ze weer dat het waar was. Deze kostbare, mooie man hield van haar. Ik heb een probleem, zei hij nu. Hij stond dicht bij haar, hun armen en schouders raakten elkaar. En dat is? Ik ben dakloos. Dat is inderdaad een probleem. Ik zou je graag iets belangrijks willen vragen, Karilene. Haar hart begon sneller te slaan, het bonsde in haar oren. Ze had diep nagedacht over hun gesprek. Er was heel veel besproken. Het had haar leven en het zijne veranderd. Maar hoeveel woorden ze ook tot elkaar hadden gesproken, ze kon zich niet herinneren dat trouwen ter sprake was gekomen. Of iets wat in de buurt kwam van een huwelijksaanzoek. Ja? Ik hoopte... Ja? Ik hoopte heel erg... Ga door. Nou,
Ik hoop dat je wilt overwegen om mijn architect te worden. Ik wil graag dat je een villa bouwt in mijn boomgaard, buiten Korinthe. Ze kneep haar ogen samen. Ik heb precies het juiste ontwerp voor je in gedachten. Grote, puntige gaten in het dak, een gebarsten fundering en scheve muren. Theo legde zijn onderarmen naast zich op de reling en kruiste zijn enkels. Ik moet bekennen dat het niet aantrekkelijk klinkt. Echt niet? Ik hoopte op iets prettigers. Een ruime villa bijvoorbeeld, met een heleboel lichte kamers en een grote tuin, zoals die van Vitruvia. Zo, Theo zuchtte. Het probleem met een grote villa is natuurlijk wel dat het erg eenzaam kan zijn als je er in je eentje woont. Haar mondhoeken trilden. Ik kan Priscilla en Aquila vragen of je Ferox mag lenen als je wil. Hij is een heel prettige slaapgenoot, heb ik gehoord. Dat is een uitstekend idee. Of Natemahar kan natuurlijk bij mij komen wonen. Karilene liet haar parasol vallen. Wat? Ik vind het geen prettige gedachte dat hij helemaal alleen in Koes zit, zie je? Misschien kunnen we hem overhalen om zijn invloedrijke positie in het paleis op te geven en stil te gaan leven in Korinthe. Je zou een eindje van mijn villa af een kleiner huis voor hem kunnen bouwen. Een huis voor mijn vader? Hij heeft zo beleefde manieren. Ik denk dat ik een voortreffelijke buurman aan hem zou hebben. Theo, als je niet ophoudt met plagen, ga ik je slaan met die parasol. Theo stopte zijn tenen onder de parasol, maakte een snelle beweging en de parasol wervelde door de lucht precies in de juiste hoek om in zijn hand te landen. Deze parasol? Hij lachte om haar gezicht. Lieve, dappere, grappige, getalenteerde, lieve Karilene, wil je een villa voor me ontwerpen en die met me komen delen? Wil je met me trouwen en mijn vrouw worden en in het huis trekken dat ik nog niet heb? De zon gunde hun geen privacy. Te veel ogen sloegen hen gade. Er kon geen sprake zijn van kussen. In plaats daarvan streelde de grijze hoge haar tot ze bleven rusten op haar lippen. Het begon haar te duizelen. Sommige mannen doen alles voor een gratis ontwerp, bracht ze schor uit. Op Theo's gezicht verscheen een glimlach die vol belofte was. Betekent dat ja? Hij sloot een hand om haar pols en trok haar naar zich toe. Zeg ja, of ik kus je waar iedereen bij is. Ja, ja, zei ze met grote ogen, ik zal je architect zijn. Dreigementen zijn niet nodig. En toen begon ze te rennen. Ze sprong over touwen en tuig, zwenkte om mannen heen, maar ze lachte veel te hard om snel vooruit te komen. Al snel greep Theo haar om haar middel en trok haar weer tegen zich aan. Wat zei je? Zei hij. Ik zei dat ik met je wil trouwen, Theo. Ik wil met je trouwen, mijn liefste. Hij juichte, pakte haar op, draaide haar in het rond en schreeuwde: ze heeft ja gezegd! Iedereen op het schrik brak uit in luid gejuich. Mannen sloegen elkaar op de geoliede schouders en probeerden Theo op de rug te slaan, terwijl Karilene nog tegen zijn borst leunde en zich aan hem vastklemde alsof haar leven ervan afhing. De dagen erna waren vol geluk. Ze hingen helemaal in elkaar op. En Karilene en Theo's blijdschap was als een vuuris. Ze verspreidden zich naar de mensen om hen heen, met als gevolg dat zelfs de bemanning vrolijker werd. De hele dag was in alle hoeken van het schip gezang en welwillend gepraat te horen. Op een ochtend werd Karilene laat wakker. Ze zag meteen dat haar vader weg was
en het bed was netjes opgemaakt. Er was geen enkele kreukel te zien. Ze hadden erover nagedacht wie er in het bed zou slapen. En alleen omdat bleek dat Nathema haar in feite niet op de vloer paste, had hij ermee ingestemd op het veldbed te slapen. Theo had de kleine ruimte op de grond een stuk prettiger gemaakt, doordat hij op hun laatste dag in Puteoli met een vooruitziende blik een smal maar dik strobed had gekocht. Het vulde de vloer tussen het bed en de muur en hoewel het krap was, vormde het een comfortabel bed. Caroline rekte zich uit en stak haar hoofd om de deur op zoek naar haar vader. Het verraste haar niet om hem naast Sophocles te zien zitten. Tussen die twee was een bijzondere vriendschap ontstaan. Zodra hij haar in het oog kreeg, zwaaide Theo vanuit de top van de mast naar haar en zijn lach verwarmde haar helemaal. Ze waste zich snel, trok een schone tunica aan en wrikte de deur open om Theo aan te treffen die zijn hand al opgegeven had om aan te kloppen. "Kom binnen," zei ze. Hij hief een dikke bundel perkamenten. "Ik heb een verrassing. Als dat een epos is, moet het de Ilias evenaren," zei ze terwijl ze de dikke rol bekeek. "Het is geen epos." Ze keek nieuwsgierig over zijn schouder terwijl hij de perkamenten uitspreidde op het bed. "Kaarten," hij knikte. "Kaarten van Korinthe en de buitenwijken. Ik vergat dat ik ze beneden in mijn kast had. Toen ik ze vanochtend tegenkwam, dacht ik dat je misschien zou willen weten waar ons land is." Ons land. Hij had haar al naadloos in zijn leven genaaid. Verdwenen waren ik en mijn, het was nu wij en ons. "Theo, dat is geweldig." Hij toonde haar de verschillende locaties in de cosmopolitische stad. "En dit is het huis van Galenos, waar ik opgegroeid ben." Hij wees naar een plek aan een smalle weg. "Galenos woont daar nog steeds. Als ik in Korinthe ben, is dit mijn thuis." Theo wees naar een veld. "Zijn huis grenst aan de achterkant aan dit stuk land. En vlak ernaast is de villa waar mijn broer is opgegroeid. Justus en Ariadne wonen er nu met hun zoon." "Dus je kent Justus al je hele leven?" "Toen we kinderen waren, speelde Justus meer met Dionysus dan met mij, omdat ze minder schillen in leeftijd. Maar omdat we buren waren, kende ik hem een beetje. Ik keek altijd tegen hem op, vooral toen hij begon met wagenrennen en won op de Isthmische Spelen. Destijds hadden we er allebei geen flauw idee van dat we broers waren." Caroline staarde naar de kaart. "Ik had me niet gerealiseerd dat jullie zo dicht bij elkaar woonden." Ze fronste haar wenkbrauwen. "Herkende Servius je niet? Hij moet je in de buurt hebben gezien." "Het moet wel. Hij kende Galenos. Had Servius niet aan Galenos kunnen vragen je terug te geven toen je moeder wanhopig werd omdat je ze kwijt was? Ik denk dat ze al gestorven was toen hij ontdekte waar ik was. Zelfs als hij uren nadat hij mij daar had achtergelaten naar de Bema teruggekeerd was, dan was ik al lang weg geweest. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenus het hoofd moest bieden aan een huishouding met twee pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw. Je moeder had zelfmoord gepleegd voordat Servius begreep dat je gezond en wel bij de buren woonde." Theo knikte. "Arme Servius. Ik kan me niet indenken hoe afschuwelijk het voor hem moet zijn geweest toen hij begreep dat ik al die tijd daar was. Weet je waarom hij nooit iets heeft gezegd? Zodra hij besefte wie je was?" "Die vraag heb ik Justus ook gesteld.
Hij denkt dat zijn vader na de dood van onze moeder zo gebroken was dat hij lange tijd amper helder kon denken. Tegen die tijd zal hij ervan uit zijn gegaan dat ik gehecht was geraakt aan de families van Galenus. Dat ik een deel van hen was geworden. Waarom zou hij mij dan ontwortelen? Ik denk dat hij er ook niet veel zin in had me te moeten vertellen dat hij mij als een zak afval bij de Bema had achtergelaten. Waarschijnlijk voelde hij zich te schuldig om me onder ogen te komen. Cariline trok Theo in een stevige omhelzing. Had je moeder het maar volgehouden? Theo's armen sloten stevig om haar heen. Wat de Heer me leert, is dat het verdriet van de ene generatie niet hoeft te worden doorgegeven aan de volgende. Het ongeluk van onze ouders hoeft ons leven niet te vormen, niet met Yeshua aan onze zijde. Hij maakte zich van haar los en wees naar de kaart. Nu over vrolijkere dingen. We moeten je aan het werk zetten, schat. Kom kijken naar de boomgaard die van ons is en begint te dromen van een comfortabele villa met een schaduwrijke tuin. Meende je het echt toen je zei dat je wilt dat mijn vader met ons mee verhuist naar Korinthe? Absoluut. Ik denk dat hij je te veel gaat missen als hij je weer moet afstaan nu hij je eindelijk heeft gevonden. Ik vraag me af of hij wil overwegen zijn positie in het paleis te verlaten. Hij heeft lange tijd een belangrijke functie en invloed gehad. Dat is allemaal niet te vergelijken met jou. Dat heeft hij jezelf verteld. Jij bent zijn grootste schat, zijn meest kostbare juweel. En jij? Ik ben ook een enorme schat, geen twijfel aan. Ze deed alsof ze hem een klap verkocht. Ik bedoel, vind jij het niet erg als hij vlak bij ons woont? Cariline, ik ben opgegroeid zonder echte familie. Ik zou niets liever willen dan een hele club familieleden die vlak naast me woont. Je vader is me nu al dierbaar. Ik geef hem met alle liefde een stuk van mijn land en nog een groter stuk van mijn hart. Cariline kuste Theo en proefde in zijn aanraking een stukje van het grote hart dat bereid was ruimte te maken voor velen. Ze genoot ervan, zoals hij tegen haar aanleunde, zijn hele lijf sprak van verlangen. Uiteindelijk lieten ze elkaar los en richtte hun aandacht op de kaart om te dromen van het huis dat ze samen zouden bouwen. Ze bespraken net de ligging van Theo's tablinum toen de deur open werd gegooid. Cariline's vader stond met een stralende glimlach op zijn gezicht op de drempel. Kom mee, jullie twee. Ik heb jullie hulp nodig. Waarmee? Vroeg Theo. Nathemahar reikte achter zich en trok ergens aan. Het bleek de schouder te zijn die aan Sophocles vastzat. Deze oude zeeman wil gedoopt worden, kondigde Nathemahar aan.

0: Juweel van de Nijl, hoofdstuk 33. U zei: ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt aan het einde ervan niet gedacht. Dat lezen we in Jesaja, hoofdstuk 47, vers 7. De reis naar Alexandrië bleek in alle opzichten idyllisch. De wind en het weer werkten goed samen om de Parmis zo vlot en snel te laten gaan als het schip kon opbrengen. Theo vond het een reis vol onvergetelijke ogenblikken. Karelines liefdesverklaring, zijn huwelijksaanzoek, haar aanvaarding, hun eerste kus, hun tweede kus, de uren dat ze samen plannen hadden gemaakt voor een toekomst die hij zich vroeger niet had kunnen voorstellen. Natemahars hartelijke aanvaarding en welkom. En Sophocles' doop in de wateren van de Middellandse Zee. Maar ondanks de gloeiende vreugde bouwde zich een verhitte onrust in hem op. Een angst die kolossale vormen begon aan te nemen naarmate ze dichter bij de kust van Egypte kwamen. Ten eerste moesten ze Kariline veilig van de haven van Alexandrië naar Meroë zien te vervoeren. Zijn schip was gebouwd voor de zee en die kon de Nijl niet bevaren. Ze zouden een ander vervoermiddel moeten zoeken. Met een moordenaar op de hielen zou elke stap van die reis gevaar met zich meebrengen. En eenmaal veilig in Meroë moesten ze alleen maar een nog groter gevaar trotseren. De gevreesde audiëntie bij de koningin. Theo werd al misselijk als hij daaraan dacht. Nadat hij erover had gebeden, wist hij dat Karelines keuze de juiste was. Juiste keuzes konden even goed gedood worden als verkeerde. De listige Kandake joeg hem angst aan. Hij kon Karelene veilig bewaren voor krijgers en moordenaars. Maar hoe moest hij haar beschermen tegen de macht van een koningin? Op de ochtend dat ze in de haven van Alexandrië aankwamen, regelde Taharka een lichtplaats voor de Parmis, terwijl Theo op zoek ging naar een riviersloep die geschikt voor hen was. Toen alles was voorbereid, kwam Theo terug naar het schip. "Ben je klaar?" vroeg hij. Ze knikte. Theo trok aan de mouw van haar tunica. Ze hadden hem in Rome gekocht als voorbereiding op deze dag. "Is de kleur te fel, denk je?" vroeg hij fronsend. Natemahar bekeek de rode tint. "Ik vind dat hij perfect is." Ze haalde haar schouders op. "Ik had liever purper gehad, zoals deze tunica's." En ze wees naar Natemahars kledingstuk. Theo rolde met zijn ogen. "Pas nou maar op dat je niet vermoord wordt." Ze grinnikte en deed hem een moment lang denken aan een sluwe vos. Hun overdekte draagstoel wachtte op de kade. Tijd om te gaan. Hij trok haar stola helemaal over haar gezicht en nam voorzichtig haar zedig bedekte arm. Snel leidde hij haar naar het schip en in de wachtende draagstoel waarvan hij de gordijnen dichttrok, zo gauw ze zaten. Ze wachtten in de draagstoel tot hun vaartuig bijna klaar was om te vertrekken. Theo stapte uit en nadat hij de omgeving had afgespeurd, hielp hij haar naar buiten. Ze haastte zich om samen aan boord te gaan en snelde naar de hut op het achterschip. Vlak voordat ze instapte en de deur sloten, zag Theo een man aan boord stappen die een mantel met een kap droeg. "Gedraag je en hou je aan het plan." "Ja, meester," zei Sophocles, terwijl hij de stola op zijn schouders liet zakken, zodat de weinige passagiers die hun toevlucht gezocht hadden in de hut verbijsterd opkeken. Snel trok Sophocles de rode tunica uit en overhandigde de bundel aan Theo. Binnen enkele ogenblikken was er geen spoor meer van de vrouw die de hut was binnengekomen. Slechts een oude man met wit haar en bakkenbaarden die rustte in een stoel bij de muur. Theo rolde het rode kledingstuk op en stopte het onder zijn leren riem. Het raam achter in de hut was een beetje al te smal en hij schaafde zijn armen en benen toen hij zich erdoor wrong. Hij negeerde de pijn en sprong juist op tijd in het ondiepe water van de Nijl om te zien dat de sloep zijn reis over de rivier aanving. Tegen de tijd dat hij in Lopas aankwam bij de haven waar zijn schip lag, wachtte hem een gehuurd rijtuig. Hij klom erin en trok de gordijnen achter zich dicht. Met een blik op de drie passagiers die erin zaten, vroeg hij: "Is alles klaar?" Ze knikten. Dus gaf hij de bestuurders een teken en ze begonnen de rit naar de rivierkade. Carilinee had hem de naam verteld van het schip waar zij en haar tante vaak gebruik van maakten. En hij had de kapitein betaald om de hut exclusief voor hen te reserveren. Ze glipten naar binnen zodra ze aan boord waren en sloten de deur. De boot rammelde en schommelde en begon vervolgens kermend aan zijn reis. Theo haalde net voor het eerst die dag verlicht adem toen de deur van de hut langzaam openzwaaide. Hij sprong op en klemde zijn hand om zijn nieuwe dolk. Een magere, halfnaakte jongen sloop naar binnen. Zijn donkere ogen straalden ondeugend. "Arkamani!" schreeuwde Carilinee en Atemahar op hetzelfde moment. De schatbewaarder kreunde. Maar Carilinee stoof op de jongen af en knelde hem in haar armen. De jongen zei iets in het Meroïtisch. Theo keek naar Taharka en vroeg stilzwijgend om een vertaling. Taharka verklaarde. Hij zei: "Pas op, honingdame, je kreukelt mijn lendendoek nog." En daarna vertaalde hij de rest van hun gesprek voor Theo. "Ben je weer aan het werk voor je oom?" zei Carilinee met een lach. Hij haalde zijn schouders op. "Het is soms lekker op de boot, koeler op het water in de zomer." "Arkamani, wij kunnen je hulp gebruiken." De jongen stak zijn borst naar voren. "Zeg het maar. Arkamani is je man." "We zijn op zoek naar een man in een donkere keep. Hij heeft sneden in zijn wangen en voorhoofd als een krijger. Als zo iemand aan boord stapt, wil je het ons dan komen vertellen?" "Laat dat maar aan mij over. Ik zal je snel roepen als hij op de boot stapt." Theo knikte Carilinee goedkeurend toe. Ze kende de jongen dus, en het was een goed idee om een spion buiten te hebben voor het geval de moordenaar er ondanks alle voorzorgsmaatregelen ingeslaagd was hen te vinden. Gelukkig verliep de reis zonder incidenten. De krijger moest nog vastzitten op de boot die een paar uur eerder was vertrokken. Sophocles zou bij de eerste halte uitstappen om terug te gaan naar Alexandrië, waar hij op hen zou wachten. Theo had nog nooit zo ver over de Nijl gereisd. Carilinee, Natemahar en Taharka wezen hem om beurten op de oude plaatsen. De komende audiëntie bij de koningin wierp een lange schaduw over alle wonderen die hij langs de mysterieuze, bochtige rivier zag. Ze namen de cataracten met het gebruikelijke gedoe en arriveerden tenslotte vermoeid en vergit in Meroë. Maar ze waren op tijd om het leven van de koningin te redden, als ze redding nodig had. Ze hadden de moordenaar afgeschud. Nu moesten ze alleen nog de monarch van Kush tegemoet treden. Theo overweeg een logement te zoeken bij de haven. Hij wilde liever goed uitgerust en gewassen voor de koningin verschijnen, zonder de stank van het reizen aan zijn kleding. Voordat hij daarnaar op zoek kon gaan, werden ze op de kade ontvangen door een koninklijke garde van 6 soldaten, met luipaardhuiden over hun schouders gedrapeerd en beschermd door ijzeren pansering. Op het bevel van de Kandake moeten wij u begeleiden naar het paleis, zei hun kapitein met een uitdrukkingsloos gezicht. Het klonk niet als een suggestie.
1: Hoe kan ze maar zelfs weten dat we hier zijn, zuster Theo?
0: Terwijl hij met de soldaten meeliep, 3 voor hen en 3 in de achterhoede. Ik heb je verteld dat ze uitzonderlijke spionnen heeft. Natemahar streek met een hand over zijn vermoeide gezicht.
1: Wat betekent het? Zijn we gearresteerd?
0: Gezien de hoffelijke manier waarop ze ons behandelen, denk ik dat ze gestuurd zijn voor onze veiligheid. Theo keek naar de harde gezichten van de krijgers die hen in volmaakte eenheid marcherend insloten.
1: Noem je dat hoffelijk?
0: Er is je toch geen speer tegen de keel gedrukt? Karilene drukte zich tegen Theo's zijde en klemde Natemahar's hand vast. Ze waren door een lange verlaten gang naar de troonzaal van de koningin gebracht. De privégang van de koningin, had Natemahar uitgelegd. Tot Karilene's verrassing was zelfs de troonzaal leeg. Kennelijk was dit een privé-audiëntie. Ondanks Theo en Natemahars geruststellende aanwezigheid rilden ze van angst. Ze probeerde dapper te zijn en toen dat niet lukte, haar hoofd op te heffen in de hoop te tonen wat ze niet voelde. Achter de lege gouden troon bewoog een gordijn. Een lange vrouw, gekleed in een enkel lang wit gewaad, versierd met een geplooide sjerp die om haar rechterschouder en borst was gedrapeerd, schreed naar binnen. De soldaten gingen onmiddellijk in de houding staan toen ze haar zagen. De Kandake. Terwijl de koningin de tijd nam om zich op haar troon te installeren, had Karilene de gelegenheid om haar te bestuderen. Ze zag er leeftijdsloos uit. Haar huid vertoonde geen rimpels, hoewel ze minstens 12 jaar ouder moest zijn dan Natemahar. Henna kleurde haar lange vingernagels en korte haar zacht rood en op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijke diadeem ophield. Karilene's mond werd droog toen de donkere ogen op haar bleven rusten. Ze had het gevoel dat ze klem zat tussen de klauwen van een leeuw. Nu was het te laat om op de vlucht te slaan.
1: Jezus, help ons!
0: Je lijkt meer op je vader dan op je moeder, merkte de koningin op. Karilene boog. Dank u, Kandake. Dat vind ik een eer. Ik bedoelde het niet als een compliment. Je moeder was een stuk knapper. En Natemahar, wat brengt je zo gaastig terug naar Kush? En nog wel met haar in je kielzog. Ze wees met haar kin naar Karilene. Ik heb je opgedragen haar leven te gaan redden. Niet om haar onder je arm mee terug te brengen als een prijskip die je niet kon opgeven. Natemahar boog met veel meer gratie dan Karilene had opgebracht. Kandake, mijn dochter heeft belangrijke informatie die alleen voor uw oren bestemd is. De koningin snoof. Schei uit met galmen over je dochter in mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden.
1: Neem het niet kwalijk, Kandake. Deze jonge vrouw heeft dringende informatie betreffende uw veiligheid.
0: Oh, mijn veiligheid. Ik dacht dat het haar magere nek is die we probeerden te beschermen. Ze pakte een delicate waaier van zilveren rollen en wuifde ermee voor haar gezicht.
1: Nou, meisje, wat is dat dan voor belangrijke informatie die je voor me hebt?
0: Karilene voelde de spanning in Theo naast haar.
1: Ze gaf een kneepje in zijn arm voordat ze hem losliet en naar voren trad. Het spijt me te moeten zeggen, mevrouw, dat uw koninklijke nek in veel groter gevaar is dan de magere van mij. Ze probeerde haar stem vast te laten klinken. Is dat zo? Uwe majesteit, ik vrees dat er een samenzwering is om u te vermoorden. Het gezicht van de koningin bleef uitdrukkingsloos, maar haar ogen werden een fractie groter en ze drukte haar vingers met lange nagels tegen de troon. Verklaar je nader, gromde ze. Caroline schraapte haar keel. Ik heb een gesprek afgeluisterd tussen twee mannen in uw paleis. Eén van hen was uw schatbewaarder Sissen. Een spiertje trok in de mondhoek van de koningin. Caroline's mond werd droog. Ze dwong zichzelf om door te gaan. Sissen en zijn metgezel spraken over uw reis in het voorjaar op het koninklijke schip die was afgelast. Toen hadden ze u aanvankelijk willen doden. Sissen drong erop aan geduld te hebben totdat u deze maand met het schip zult reizen. Ze zijn van plan het schip tot zinken te brengen. En u erbij, zodat het op een ongeluk lijkt. De donkere ogen schoten vuur. De koningin vloog op. Al haar koninklijke trekken drukte verontwaardiging uit. Caroline deed haastig een stap naar achteren en leunde tegen Theo's geruststellende warme lichaam. Natemahar had gelijk. De Kandake wist niets van de samenzwering af. Wat betekende dat ze geen reden had gehad om een moordenaar achter Caroline aan te sturen? Is die ellendeling van plan me te verdrinken? Schreeuwde de koningin, haar stem scherp als een scheermes. Ja, mevrouw, u en uw schip. Ik hou van dat schip. Ze hield haar adem even in. Wacht, wanneer heb je dat gesprek afgeluisterd? Caroline kromp in elkaar. Uwe majesteit, Kandake, bedoel ik. De koningin deed een stap naar haar toe. Achter haar stapten drie soldaten met hun hand op een zwaard als één man naar voren. Zeg het dan, meid. In het voorjaar, toen ik in Kush was. Natemahar, brulde de koningin. Wist jij hiervan? Ik heb pas van Sissens plot gehoord toen ik Caroline sprak in Rome, Kandake. Daarom hebben we ons zo snel mogelijk naar Kush gehaast. Het is altijd haar bedoeling geweest om uw leven te redden, mijn koningin. O ja? Ze keek Caroline aan. Je vond dit niet het soort nieuws waarmee je onmiddellijk naar mij toe had moeten komen, meid? De koningin keek Caroline met haar donkere ogen doordringend aan. Je vond het gepast om 3 maanden te wachten totdat je mij of zelfs Natemahar ervan op de hoogte stelde dat iemand mij in de Nijl wenst te verdrinken? Ik hoopte dat ik Sissen op andere gedachten kon brengen voordat dit complot te ver ging. Op andere gedachten brengen? We hebben het niet over zijn lievelingsbrood. Mijn leven lag in de waagschaal. Ik heb u altijd willen waarschuwen, Kandake, maar destijds vermoedde ik dat Sissen mijn vader kon zijn. Ik vreesde voor zijn leven als ik naar u kwam met het nieuws. De koningin rolde met haar ogen. Kleine dwaas, mompelde ze. Ik hoopte een manier te vinden om u beiden te redden. Nou, dat is je niet gelukt. Nee. Als je geen Romeinse was, snauwde de koningin, dan liet ik je onthoofden voor dat uitstel. Caroline richtte zich op tot haar volle lengte. Als ik geen Romeinse was, had ik geweten dat Natemahar mijn vader was, zei ze met al haar waardigheid. Met een gezicht dat onbewogen was als de grote Sphinx van Egypte, installeerde de koningin zich weer op haar troon. Ik zal later over je lot beslissen. Laten we eerst de kwestie van die samenzwering aanpakken.
0: Je zegt dat twee mannen een complot smeden om mij te doden. Wie is de tweede?
1: Neem me niet kwalijk, Kandake. Ik weet de naam van Sissens medeplichtige niet, zei Carilinee. Maar ik zou hem wel herkennen als ik hem weer zie.
0: Beschrijf hem voor me, blafte de koningin.
1: Carilinee deed een poging.
0: De koningin maakte een hakgebaar in de lucht.
1: Dat zouden 50 mannen in dit paleis kunnen zijn.

Hij had een bijzondere ring. Een krokodil die op een amethyst bijt. De kandake zweeg. Toen glimlachte ze. Ik herinner me zo'n ring. Toch heb ik jouw ogen nodig als getuige. Kandake, er moet minstens nog één ander in dit complot zitten, van wie we de naam niet weten, zei Nathemahar. De man die uw schip schade moest toebrengen. Als Carilinee wordt ontmaskerd als de getuige... Ze wuifde hem weg. Voorlopig zullen we haar verborgen houden. Ze wees naar het geborduurde linnen gordijn dat achter haar troon ging. Ze kan erachter gaan staan en vanaf daar de ontwikkelingen gadeslaan. Als de man die ik laat halen diegene is die ze zag met Sisen, zal ze een van mijn wachters sturen om me te waarschuwen. Dank u, Kandake. Mag Theo met me meegaan? Vroeg Carilinee. De koningin draaide zich om. Het goud van haar kroon ving het licht van honderden lampen en schitterde als een ster. Theo? Theodotus van Korinthe, Kandake, verduidelijkte Nathemahar. Hij bood ons het gebruik van zijn schip, zodat we op tijd in Meroe konden aankomen om u te waarschuwen. Ik zal wel een fortuin moeten betalen voor zijn dienst. Hij heeft nergens om gevraagd, maar ik heb hem verzekerd dat we zijn onkosten zullen vergoeden. De koningin wuifde het weg. Ja, breng de scheepseigenaar en het meisje nu naar mijn geheime kamer. Jullie tweeën verstoppen je daar tot ik je laat halen. Nathemahar, jij blijft bij mij. De koningin knikte naar een lid van de garde dat Carilinee en Theo begeleidde naar een kleine alkoof vlak achter de troon. Het was een verbazend comfortabele plek, ingericht met een bank en met veren gevulde kussens. Een plek die speciaal gemaakt was om te spioneren, besefte Carilinee. Niet veel later weerklonk het geluid van voetstappen in de troonzaal. Een naam werd formeel aangekondigd in het andere vertrek en de wachter wenkte Carilinee naar de rand van het gordijn te komen. Ze stond volkomen stil en tuurde door de kier naar het vertrek daarachter.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. Vandaag, op zaterdag 22 augustus, gedenken wij de heilige Maria, koningin. De hymne kan u vinden op pagina 1393. De psalmen vindt u vanaf pagina 1193. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 1559.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Ook boven alles blink je uit, o maagd, o koningin, o bruid. En alle schoonheid vloeit ineen, en alle glans in u alleen.
1: U schiep als schoonste eens het woord, aan wie gij eeuwig toebehoort. De Zoon die gij het leven geeft, de God die u geschapen heeft.
2: Als Christus die aan kruishout leed, die koning was in purperen kleed, zo gij die met hem medeleid en moeder van het leven zijt.
1: Gekroond met zoveel glans en eer, o, zie op ons die bidden neer, en neem met vreugd het loflied aan, wanneer wij zingend tot u gaan.
2: U Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig loof uw grote naam.
1: Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend.
2: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke tonen van luid en lier, met liefelijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
2: Hoe groot, Heer, is alles wat jij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
2: Al schieten de zondaars al onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
2: Want zie, al uw vijanden komen ten val, verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
2: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
2: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloeien in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
2: Zij wezen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend. Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste.
2: Weghalen zal ik u uit de volken. Uit alle streken verzamel ik u en vuur u terug naar uw land.
1: Ik zal u besproeien met zuiver water. Van al uw onreinheden reinig ik u. Ik spoel al uw afgoden weg.
2: Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste.
1: Uw hart van steen neem ik weg uit uw borst en schenk u een hart van vlees.
2: Mijn geest stort ik uit over u, zodat gij mijn voorschriften nakomt, mijn wet onderhoudt en volbrengt.
1: Dan zult gij het land bewonen dat ik aan uw vaderen gaf.
2: Dan zult gij in waarheid mijn volk zijn en ben ik waarachtig uw God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij uw lofzang bereid.
2: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
2: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
2: Niet veel minder dan een engel heb gij hem geschapen, hem gekroond met luister en eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.
2: Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
2: Heer, onze Heer, hoe groot het je, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij uw lofzang bereid. Volgens de profeet Jesaja. Ik jubel en juich om de Heer. Ik verheug me uitbundig om mijn God. Want hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding, mij gehuld in de mantel van het heil, zoals men een bruid tooit met haar sieraden.
2: De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft hij haar uitverkoren.
1: De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft hij haar uitverkoren.
2: In zijn tent laat hij haar wonen.
1: Boven allen heeft hij haar uitverkoren.
2: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer heeft haar gekozen. Boven allen heeft hij haar uitverkoren. verheven koningin van de wereld, Maria altijd maagd. Je hebt het leven geschonken aan Christus de Heer, de verlosser van allen.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verband gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En jij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want jij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheven koningin van de wereld, Maria altijd maagd, gij hebt het leven geschonken aan Christus de Heer, de verlosser van allen.
2: Geloof zij Jezus, onze verlosser, die uit de maagd Maria is geboren, en vragen wij hem, Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Zonder gerechtigheid, aan u is de onbevlekte maagd als een lichtende dageraad voorafgegaan. Geef dat wij altijd leven in het licht waarmee gij ons verschenen zijt.
2: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Eeuwig woord, je hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde.
2: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Verlosser van ons allen, uw moeder heeft onder het kruis gestaan. Schenk ons vreugde wanneer wij delen in uw lijden.
2: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Liefdevolle Jezus, hangend aan het kruis hebt gij Maria als moeder aan Johannes gegeven. Help ons zo te leven dat wij als haar kinderen worden erkend.
2: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. En laten we nu samen bidden het gebed dat Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, je hebt Maria uitverkoren om voor ons allen moeder en koningin te zijn. Verleen genadig dat wij vertrouwen op haar voorspraak en in uw koninkrijk de heerlijkheid bereiken die gij uw kinderen hebt toebedacht. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Amen. Geest.
0: Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gedenken wij in de kerk Maria Koningin. Wij danken de Heer dat hij Maria heeft uitgekozen om moeder te worden van Gods Zoon. En ook zo moeder werd van ieder van ons. En wij vertrouwen erop dat zij voor ons als moeder en koningin in de hemel voor ons ten beste spreekt. Vragen wij aan het begin van deze Eucharistie om vergeving, om Gods barmhartigheid. Maria die ook altijd uitnodigt opdat wij ons hart zouden bekeren, ons zouden keren tot de barmhartige Vader, tot haar Zoon Jezus Christus, de barmhartige Jezus. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: En laat ons bidden. God, gij hebt Maria uitverkoren om voor ons allen moeder en koningin te zijn. Verleen genadig dat wij vertrouwen op haar voorspraak en in uw koninkrijk de heerlijkheid bereiken die gij uw kinderen hebt toebedacht door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de profeet Jesaja. Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht. Een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde. Een vreugde als die om de oogst, als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders en de stok van hun drijvers, gij hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midian. Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt hem wonderbare raadsman, goddelijke geld, eeuwige vader, vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het tot stand. Woord van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Verheerlijkt dienaars des Heren, verheerlijkt de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer, zijn glorie beheerst de hemel. Heer, zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Die machtelozen tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt, om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.
2: Alleluia.

0: De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Maria schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en gij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken, en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag vieren wij dus in de kerk de gedachtenis van Maria, koningin. Koningin van hemel en aarde. Het beeld van Maria als koningin leefde reeds lang in de devotie van het gelovige volk, voordat het een officiële naam en datum kreeg in de liturgische kalender van de katholieke kerk. Het feest werd eerst gevierd op 31 mei. Bij gelegenheid van het Mariajaar in 1954 werd het door paus Pius XII een liturgische gedachtenis voor geheel de kerk. En met de liturgische vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie verplaatste paus Paulus VI het feest naar 22 augustus, de octaafdag van 15 augustus, hoofdfeest van Maria ten hemelopneming. En zo komt de betekenis van het feest Maria Koningin beter tot zijn recht, omdat het een nauwe band geeft met Maria ten hemel opgenomen. De heilige Teresa van Lisieux had het moeilijk bij de gedachte van Maria als koningin. Niet dat zij ontkende dat Maria koningin is, maar dit had te maken met haar persoonlijke beleving van haar devotie tot de heilige maagd. Theresia had haar eigen moeder op heel jonge leeftijd verloren. Ze werd er zelfs ziek van. Maar door de teerdere glimlach van de heilige maagd Maria werd zij op een wonderbaarlijke wijze genezen en nam zij voortaan Maria als haar moeder. En veel gelovigen kunnen de heilige Theresia daar ook in volgen. Toch kunnen we ook de gelovigen en de kerk begrijpen wanneer zij Maria viert, zoals we het lezen in het openingsgebed, als koningin van hemel en aarde, als voorspreekster voor alle mensen, die de kinderen Gods begeleidt op de weg van het eeuwige koninkrijk naar de hemel. De lezing die bij dit feest werden uitgekozen, richt de aandacht van de maagd die God uitkoos om de moeder Gods, om de moeder van God zoon te worden. De lezing die bij dit feest werden uitgekozen richt de aandacht van Maria als moeder van God. Zij, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Maria, die overschaduwd werd door de Heilige Geest en de Zoon van God ontving in haar schoot, de redder van de wereld. Op het eind van het liturgische jaar vieren wij het feest van Christus Koning van het Heelal, de Koning van heel de mensheid en van alle tijden. Maar de troon die onze koning kreeg tijdens zijn aardse leven was die van het kruis. We zullen dus kunnen zeggen, het is vanaf het kruis dat Jezus zijn moeder aanwees als moeder van alle mensen, en niet alleen als moeder, maar ook als koningin. Maria, staande onder het kruis van haar zoon, werd aangewezen als moeder en koningin van alle mensen, van alle tijden. Haar ja-woord dat zij bij het begin van de aankondiging heeft uitgesproken, heeft zij herhaald en opnieuw bevestigd onder het kruis. Zij werd moeder en koningin, moeder van de kerk, moeder van alle gelovigen. Vandaag willen wij bij deze gedachtenis Jezus in het bijzonder danken voor deze uitverkiezing van de heilige maagd.
en ook Maria danken, omdat zij omwille van ons, haar kinderen, haar ja-woord heeft gegeven. Mij geschiede naar uw woord.

We willen dan nu alle intenties brengen die de mensen aan ons hebben toevertrouwd. Vandaag willen wij dus in het bijzonder bidden voor alle intenties van Maria, moeder en koningin. Voor allen die vandaag hun noden brengen op haar voorspraak. We bidden ook voor de intenties van vader Benaar en allen die met onze gemeenschap Moeder van Vrede verbonden zijn. We bidden voor de zoveel zieken en bejaarden die meeluisteren en meebidden met Radio Maria. We bidden voor Benoît, die te lijden geeft aan Alzheimer, om verlichting en genezing, ook voor Bart, voor Nick, voor Dirk, voor Ria, voor priester Johan en Filip, die lijden onder Parkinson, zoveel zieken die om ons gebed en verlichting hebben gevraagd, ook voor de genezing aan de ogen bij Eli. Wij vragen het ook op voorspraak van de Heilige Goddelieve, samen met de Heilige Maagd Maria. Vandaag willen ook mensen danken voor 58 jaar huwelijk, Rosa en Fernand, en om Gods zegen over hen beiden en over hun kinderen en hun kleinkinderen.

0: voor priester John de Kempe uit Kortrijk, die overleden is, om Gods barmhartigheid over hem. Voor een nicht van mij, Marleen de Kok, zij die gisteren werd begraven, zonder eucharistie, Heer, ik vertrouw haar dan ook toe aan uw barmhartigheid. Ook voor Maria Samijn, iemand die ook in verbondenheid was met ons, maar dan in een bijzonder doorheen het gebed en offer. We bidden ook voor alle zusters die met ons verbonden zijn doorheen het gebed, vandaag ook in een bijzonder. Op voorspraak van Maria vragen wij u ook om Gods zegen over al deze zusters die in het bijzonder ook voor ons bidden. En alle intenties die nog in ons hart leven, bieden wij u aan, Heer, samen met het offer van Jezus Christus, onze Heer. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gedeeld ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood, deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij hier dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alles. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij deze herdenking van de Heilige Maagd Maria, bieden wij onze gaven aan en vragen u, laat hij ons in zijn mensenliefde te hulp komen die zichzelf als een smetteloos offer aan u heeft aangeboden op het kruis. Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Met ons hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu verheerlijken wij u bij de gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Maria Koningin, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard, het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld. Jezus Christus, onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, u huiverend aanbidden, koning in majesteit, laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, zo smeken wij u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor u dit troon, dit lied wordt aangegeven. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde, van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge. God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen en ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze

Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons worden tot het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, die wij vandaag vereren als koningin, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven en onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwaad. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en bloed voor mij geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en geest, mij geneest van alle zwakheden. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot het eeuwige leven. Amen.
3: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, wij hebben uw heilige gaven ontvangen bij de gedachtenis van de heilige maagd Maria. Wij vragen dat wij samen met haar eenmaal mogen delen aan het eeuwige gastmaal in de hemel. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, Maria als moeder en koningin, als moeder van de kerk ook, geeft zij heel veel intenties. Laten we dan ook voor haar intenties bidden. Zij zal de onze dan ook bij haar nemen, in haar opnemen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En moge de Heer u dan allen zegenen, ook op voorspraak van Maria Koningin, met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat geen in vrede. Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Volgende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken om even terug te blikken op datgene wat we in de afgelopen dagen allemaal mochten ontvangen op Radio Maria. En zoals iedere week doen we dat aan de hand van korte fragmenten van onze programma's. Dat staat u toe om een klein stukje te ontvangen. En mocht u dat willen, dan kan u het ook integraal opnieuw beluisteren via onze website www.radiomaria.be. Of u abonneert u natuurlijk op onze podcasting. Verder is het ook mogelijk om contact op te nemen met Radio Maria door middel van een e-mailtje. Dat kan naar info@radiomaria.be. Of u kan tijdens de openingsuren bellen naar het telefoonnummer 016 41 47 47. We gaan de laatste weken van de maand augustus in. Dat wil zeggen dat nog voor gedurende één week de radio bereikbaar is in de voormiddag van 9:45 tot 12:00. En vanaf september terug de normale uren, opnieuw rond 9:45 tot 12:00 en dan van 14:00 tot 16:30. Wanneer u een kijkje gaat nemen op onze website, dan ziet u dat wij op 6 oktober naar Onze Lieve Vrouw van Banneu op bedevaart gaan. Voor een kostprijs van €60 per persoon kan u zich inschrijven voor deze bedevaart. Er zijn een 12-13 locaties van waaruit wij vertrekken met bussen. U kan deze ook terugvinden door op de banner, dat wil zeggen de bovenste afbeelding van onze website, te klikken. En dan komt u terecht op de juiste pagina. Dat is www.radiomaria.be/banneu. Daar kan u zich helemaal online inschrijven. Uiteraard, wanneer dat niet voor u mogelijk is, mag u altijd contact opnemen met de radio en dan doen we het nodige om u in te schrijven. Dit is zeer belangrijk, want u heeft een specifiek nummer nodig dat u moet gebruiken om de overschrijving te kunnen doen en deze als het ware te kunnen verbinden met uw inschrijving. Enkel dan is de inschrijving voor de bedevaart ook officieel geregistreerd. U heeft dit nummer dus nodig. U kan dat dus online bekomen of via onze kanalen waar u ons kan bereiken. Goed, dat gezegd zijnde gaan we het weekoverzicht starten met maandag en dat was 17 augustus. In het programma Boekhat hoorden we steeds voorlezen deze week uit het boek Verrast door Vreugde, geschreven door C.S. Lewis, u voorgelezen door Koen van Ermen.
2: Om redenen die alle Engelse lezers zullen begrijpen, anderen krijgen er in het volgende hoofdstuk iets over te horen, vind ik het vernederend en beschamend hier te moeten melden dat het knechtjesbestel mij op den duur ging tegenstaan. Echte voorstanders van de public school zullen mij niet geloven als ik zeg dat ik moe was. Maar dat was ik. Hondsmoe, trekpaardsmoe, bijna zo moe als een kind in een fabriek. Naast het knechtjeswerk was er nog veel meer dat hiertoe bijdroeg. Ik was groot en wellicht uit mijn krachten gegroeid. Mijn werk in de klas ging bijna boven mijn kunnen. Ik had in deze tijd veel narigheid met mijn gebit, met veel nachten van schreeuwende pijn. Ik herinner mij niet ooit, behalve in de loopgraven aan het front, en ook daar niet altijd, zo schrijnend en voortdurend vermoeid te zijn geweest als op Wyvern. O, die meedogenloze dageraad! De gruwel van het ontwaken, de onafzienbare woestijn van uren voordat het weer bedtijd was. En bedenk ook dat een schooldag, zelfs zonder knechtjesdienst, nauwelijks ontspanning biedt voor een jongen die niet van sport houdt. Gaat hij van het klaslokaal naar het sportveld, dan betekent dat alleen dat het werk waarvoor hij nog een zekere interesse kan opbrengen, wordt afgewisseld met werk waarvoor hij dat niet kan, waarbij mislukking nog strenger gestraft wordt en waarbij hij, wat het ergste is, moet doen alsof het hem interesseert. Dit doen alsof, deze voortdurende namaakbelangstelling voor dingen die voor mij het toppunt van verveling waren, was geloof ik nog het meest afmattende.
1: Op maandag ontvingen wij een catechese over Gaudete et Exultate, gegeven door professor Herman de Deyn. En Gaudete et Exultate, dat is natuurlijk de titel van een apostolische exhortatie die werd geschreven door paus Franciscus. Wees blij en juich over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. We gaan luisteren naar een fragment.
3: Goed, we hernemen onze uiteenzetting over de exhortatio van paus Franciscus, waarin hij twee dingen doet. Ten eerste nadenken over wat is dat eigenlijk, heiligheid, heelheid, de volmaaktheid van de gelovigen. Maar ten tweede, en daarover gaan we het nu hebben, wat zijn de hinderpalen vandaag om heilig te worden of te zijn in de wereld van vandaag, in de context van deze maatschappij. De paus zegt dat die hinderpalen eigenlijk dezelfde zijn als altijd. Hij verwijst daarbij naar twee ketterijen, als het, om het zo te zeggen, die van in het begin van het christendom praktisch aanwezig waren en die de heiligheid ook toen in de weg stonden. En die twee oude ketterijen, die zijn volgens hem ook vandaag nog aanwezig. Die zijn aanwezig in de maatschappij waarin wij leven. En wij moeten die dus proberen te vermijden. Wij moeten daar bewust zijn dat een bepaald soort ideologie, zo zouden wij die ketterijen vandaag noemen, dat een bepaald soort ideologieën ons verhinderen om heilig te zijn op de juiste wijze. Die twee ketterijen noemt hij enerzijds het gnosticisme en anderzijds het pelagianisme. Het gnosticisme, dat is eigenlijk een heel oude ketterij die verband houdt met de verhouding tussen geloof en weten. Het gnosticisme denkt dat het geloof fundamenteel eigenlijk kennis zou moeten zijn. Het woord zegt het zelf, de gnosis. Alle nadruk ligt op het kennen. En het geloof is maar belangrijk in zoverre het tot dat kennen leidt. Het kennen is eigenlijk belangrijker dan het geloof. En dan de eredienst die daar, zoals we al gezien hebben, noodzakelijk mee verbonden is. Wat in het gnosticisme dus belangrijk is, is tot een weten te komen dat andere mensen niet hebben. Tot een soort elite van kennis, elite van ingewijden te behoren.
1: In de Kerk Spreekt mochten wij tot bij u brengen de verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie over de opvoeding, gravissimum educationis. In Vivendo mochten we genieten van tal van lofliederen die u werden gebracht door mijn collega Marianne. En om 17:30 was het tijd voor Radio Vaticaan. We hoorden onder meer de boodschap van paus Leo XIV voor de 112e dag voor migranten en vluchtelingen die zal gevierd worden dit jaar. Verder hoorden we eveneens een boodschap die werd gestuurd tot de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten naar aanleiding van een liturgisch congres in de Verenigde Staten. En mochten we de homilie horen van paus Leo XIV op het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, dat we vierden op 15 augustus. En wat de paus celebreerde in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo. Wij waren ook opnieuw verbonden, biddend met de gemeenschap van Sant'Egidio, helemaal live vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We gaan luisteren naar een fragmentje uit dit gebedsmoment en maken zo de brug naar dinsdag 18 augustus.
4: Laten we de Heer bidden.

Heer, vandaag bidden we in het bijzonder voor Henri Huygens van de Amici, onze vriend van vele jaren, die op 12 augustus overleden is. Hij heeft zich vol enthousiasme ingezet in onze gemeenschap en hij had een grote levensvreugde. Heer, neem hem op in uw rijk van vrede en liefde.

voor uw schepping, Heer, die in deze zomer zo bedreigd wordt door natuurrampen, aardbevingen en oorlog. Voor alle mensen die lijden of gestorven zijn, voor wie alles verloren heeft.

for wie ich jeden Teus heeft en voor wie op de vlucht is. Heer, schenk een hoop en help ons allen om te bouwen aan vrede en gerechtigheid.

0: Herr, lehr uns bitte, unser Vater, die in der Himmel seid, ihr Name wurde geheiligt, ihr Reich komme,
1: ihr Wille geschehe auf Erden so als in der Himmel.
0: Gib uns wieder unser tägliches Brot, und vergib uns unsere Schulden, so als auch wir vergeben unsere Schuldner. Und bring uns nicht in Beprüfung, aber verlass uns von dem Bösen.
2: Ook op dinsdag hoorden wij professor Herman de Deyn, deze keer in een catechese over de herbestemming van kerkgebouwen.
3: Over naar onze tweede vraag. Hoe kan het dat iets dat aanvankelijk als heilig beschouwd wordt, een heilige ruimte, die ons in contact brengt met het transcendente, die verwijst naar het transcendente, hoe kan het dat zoiets toch ontwijd kan worden en aan de eredienst onttrokken kan worden? Wel, ik denk dat dat betekent dat de heiligheid van het kerkgebouw, als materieel gebouw, als materiële ruimte, dat die heiligheid eigenlijk niet intrinsiek is, als het ware. Het is een soort afgeleide heiligheid. En daar, dat betekent dus dat bij dat zo'n gebouw effectief ontheiligd, ontwijd kan worden, maar op bepaalde voorwaarden. Dus de plaats zelf, het gebouw zelf op zichzelf is niet heilig, maar andere dingen die daarmee verband houden, die zijn dat wel. En om dat goed te begrijpen, grijp ik even terug naar wat er gebeurt bij de wijding van een kerk. Wanneer een kerk ingewijd wordt, met andere woorden, tot een heilige ruimte geconstitueerd wordt, als het ware. Wat gebeurt er daar allemaal? Wel, zo'n kerk, we weten, die kerk wordt ingewijd, gezegend, en dat allerlei handelingen stellen zich daarbij. Bijvoorbeeld de altaarsteen van die kerk, een kerk die altijd gericht is naar het oosten, het altaar is ook gericht naar het oosten eigenlijk, traditioneel. Wel, die altaarsteen wordt door de bisschop of wie dan ook de inwijding doet, met chrisma, met gewijde olie, gewijd. Ingewijd. Tegelijkertijd worden in de altaarsteen reliquieën van heiligen, bijvoorbeeld van de heilige aan wie de kerk gewijd is, als dat mogelijk is, wiens naam de kerk draagt. Wel, die reliquieën worden letterlijk in de altaarsteen ingebracht, ingemetst, als het ware.
2: In een herhaling van het programma De Leeswijzer hoorde u het tweede deel van het interview dat we mochten hebben met professor Vincent Dujardin, de auteur van de biografie van koning Boudewijn. Onze vrienden van Kerk in Nood kwamen bij ons om te vertellen over de pastorale zomerkampen voor jongeren, die dankzij de weldoeners van Kerk in Nood worden gesteund.
4: Dankzij uw liefdevolle steun konden duizenden Libanese kinderen en jongeren vreugde, vriendschap en solidariteit ervaren. Misschien herinnert u zichzelf nog hoe belangrijk vriendschap was in uw jeugd. De vreugde om iemand te vinden die dezelfde interesses had, dezelfde hobby's deelde of eenvoudigweg begreep wat je bedoelde. Iemand tegen wie je kon zeggen, jij ook? Een vriend of een vriendin om de kleine en grote vreugde van het leven mee te delen. Voor velen van ons waren jeugdbewegingen precies zo'n plek. Een plaats waar vriendschap groeide, waar kameraadschap vanzelfsprekend werd en waar jongeren leerden wat gemeenschap en dienstbaarheid betekenen. Dit zijn ook de waarden die de vereniging L'Escoute du Liban in Libanon uitdraagt. Sinds haar oprichting in 1936 bevordert deze vereniging de opvoeding tot burgerschap en dienstbaarheid. Vandaag is ze aanwezig in meer dan 100 scholen en parochies in heel Libanon. L'Escoute du Liban begeleiden momenteel ongeveer 15.000 jongens en meisjes van 8 tot 25 jaar, zonder

0: 17 jaar samen voor een nationaal evenement. Dankzij de trouwe steun van de weldoeners konden vorig jaar ongeveer 4000 scouts en 300 vrijwilligers uit heel Libanon gedurende 3 dagen samenkomen in Baskinta.
1: Daar konden de jongeren deelnemen aan activiteiten die hun fysieke vaardigheden, leiderschap, creativiteit en spiritualiteit versterkten. Er waren buitenactiviteiten, probleemoplossende spelen en momenten van bezinning over de natuur, over pater Jacques Sevin, over Sint Joris en over Libanese heiligen. Zo bracht uw liefdevolle steun duizenden jongeren samen in geloof, vriendschap en gemeenschap, verenigd in éénzelfde geest van dienstbaarheid.
2: Diezelfde dag konden we luisteren naar opnieuw een heilige getuigenbrief, deze keer over het leven van de heilige Catharina Labouret, u voorgelezen door Mark van Horik.
3: In december 1830 verschijnt Maria een derde maal aan zuster Catharina en toont haar het tableau waarop de medaille is afgebeeld. Aan de vingers van de Allerheiligste Maagd schitteren edelstenen van waaruit lichtstralen op de aarde schijnen. Maar uit sommige edelstenen komen geen stralen. De edelstenen waar niets uitstraalt stellen de genaden voor die men mij vergeet te vragen, zegt de Maagd Maria. Je zult me niet meer zien, maar je zult mijn stem horen tijdens je gebeden. Zuster Catharina voelt zich vastgezet door het hernieuwde verzoek van de Heilige Maagd en de gehoorzaamheid aan haar biechtvader die niets meer wil horen over die hersenspinsels. Daar onze lieve vrouw niet op haast heeft aangedrongen, legt ze zich maar het stilzwijgen op. Op 30 januari 1831 vindt haar inkleding plaats en wordt ze ingezet in het hospitium van Angers, in een voorstad van Parijs. Daar is ze op bekend terrein, het kippenhok, de tuin, de duiven en even later de koeien. Maar de innerlijke stem dringt bij haar aan dat ze de medaille laat slaan. Pater Aladel wordt weer geraadpleegd die op zijn beurt de zaak naar een collega voorlegt. Vervolgens wenden beide zich tot Monseigneur de Caylen, aartsbisschop van Parijs. De verschijning van Maria, gezien in het licht van het mysterie van de onbevlekte ontvangenis, ontmoet bij de prelaat meer dan een gewillig oor. Geen enkel bezwaar tegen het laten slaan van de medaille. Het is geenszins in strijd met het geloof en de vroomheid. Over de aard van het geziene moeten wij ons onthouden van een voorbarig oordeel, evenals aan de omstandigheden waaronder het plaatsvond, geen luchtbaarheid geven. Laat die medaille heel eenvoudig worden verspreid. En aan de vruchten zullen we de boom kennen.
2: En ook deze week waren we opnieuw verder gegaan in het leven van de heilige pater Maximiliaan Maria Kolbe, die stierf voor de liefde. U hoort een kort fragment uit Heiligen Getuigen van dinsdagavond en gaan zo over naar woensdag 19 augustus. Het was januari 1937. Toen men de oorlog van 1939 niet kon voorzien, omdat de vredelievende afspraken tussen de Europese parlementariërs eerder deden veronderstellen dat de regeringen niet zo dwaas zouden zijn om het mensdom in een hel van ijzer en vuur te storten. Eén episode echter, die ons de goddelijke verlosser voor de geest roept op de vooravond van zijn lijden, laat ons zien dat pater Maximiliaan voldoende op de hoogte was van de toekomst. Het was zondag 10 januari 1937. Na het avondeten was er voor de communiteit een toneelstuk over de geboorte van Christus. Het was een mooi stuk, door ons Jaselka genaamd. Het werd in de aula uitgevoerd door de broeders en aspirantbroeders. Allen wachten gespannen op het gebeuren van die avond. Onder het eten kondigde pater Maximiliaan de voorstelling

0: aan, maar hij liet de plechtige profisten de vrijheid erheen te gaan dan wel bij hem te blijven voor een onderhoud in de refter. Na het eten gingen de meesten naar de aula, maar verschillenden, degene die dit vertelt, de broeders Hilarius, Camillus, Lucas, Emilius en vele anderen, samen met pater Pius Bartossik, bleven met pater Maximiliaan praten in de eetzaal. Om kort te gaan, pater Maximiliaan zei: laten wij aan tafel gaan zitten in volgorde van onze leeftijd. We zullen een vertrouwelijk gesprek voeren. Zo gezegd, zo gedaan. Rechts van pater Gardiaan, pater Maximiliaan, zat pater Pius en verder in een kring de broeders in volgorde van hun leeftijd. Op woensdag waren wij helemaal live verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie die werd gehouden in de Sint-Pietersbasiliek. Dat werd gevolgd door de verhalen van Sint-Jozef uiteraard op de dag die aan hem is toegewijd. In Ga tot Jozef gingen wij samen met Nele op bezoek in het grootste heiligdom, toegewijd aan de heilige Jozef ter wereld. Het is er gekomen dankzij broeder André Bessette, een van de grootste weldoeners van de 20e eeuw. Hij werd de kleine lachende broeder genoemd en genas vele zieken en kwam vele gebedsverhoringen. Zichzelf noemde hij zich de kleine hond van Sint-Jozef en schreef dan ook alles toe aan de voorspraak van deze grote heilige. Hij bleef steeds zeer nederig en eenvoudig. Maar op zijn begrafenis waren meer dan 1 miljoen mensen aanwezig. We gaan luisteren naar een stukje uit Ga tot Jozef van woensdag.
1: In een eerdere uitzending en ook vandaag kwam de aartsbroederschap van Sint-Jozef aan bod. Zij bidden voor de zielen van de stervenden en van de overledenen. In Rome opgericht en in het Italiaans de Pia Unione del Transito di San Giuseppe. En omdat deze aartsbroederschap toch al regelmatig vermeld geweest is, lezen we vandaag wat meer over de geschiedenis, de oprichter en de betekenis vandaag de dag van de aartsbroederschap. Op 17 februari 1913 werd in Rome de Broederschap van Sint-Jozef van de Zalige Dood opgericht. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe. Reeds een jaar later verhief paus Pius X de organisatie op grond van het buitengewoon grote aantal leden tot aartsbroederschap. Het eerste doel van de broederschap is het gebed om op voorspraak van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden, de genade van een zalige dood af te smeken voor hen die vlak voor de dood staan en in het bijzonder voor degenen waar niemand voor bidt. De stichter is Don Luigi Guanella, die leefde van 1842 tot 1915. Hij stichtte de broederschap dus aan het einde van zijn leven. Hij is ook de stichter van 2 religieuze ordes, de Dienaren van Liefde en de Dochters van Maria van de Voorzienigheid. En hij werd door Don Bosco zelf 3 jaar lang als Salesiaan gevormd. Door Don Bosco leerde hij te vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en ontdekte hij zijn grote voorliefde voor de armen, vooral de daklozen, mensen met een geestelijke of motorische stoornis, met het syndroom van Down of een andere handicap. Zijn werk wordt nu in 20 landen op 4 continenten door zijn spirituele kinderen voortgezet. Toen Don Luigi Guanella op 23 oktober 2011 door paus Benedictus XVI heilig werd verklaard, waren aan het werk van de Broederschap van de Zalige Dood wereldwijd al meer dan 1 miljoen leden verbonden. Zijn onbeperkte vertrouwen in de heilige Jozef en zijn buitengewoon warme vaderhart, dat iedereen die in nood verkeerde wilde helpen, stonden aan de oorsprong van dit werk.
0: Na het bidden van het avondgebed samen met de gemeenschap van Sant'Egidio kwam Marianne bij u met Katowice en The Secret Garden. Een mooie film uit 1993. De geheime tuin is een speciale tuin waar vriendschappen opbloeien, ziektes verdwijnen en verdriet vervaagd. Daar ontdekken de beproefde wees Mary haar verwende ziekelijke neefje Colin en de zachtmoedige plattelandsjongen Dickon dat een omgeving die om je geeft een wereld van verschil kan uitmaken. Een stukje uit The Secret Garden maakt onze brug naar donderdag 20 augustus.
2: We zijn in India. Daar woont Mary Lennox met haar ouders.
3: My name is Mary Lennox. I was born in India. It was hot and strange and lonely in India. I didn't like it. Nobody but my servant, my Aya, looked after me. My parents didn't want me. My mother cared only to go to parties. And my father was busy with his military duties. I was never allowed to go to the parties. I watched them from my mother's bedroom window. I was angry, but I never cried. I didn't know how to cry.
2: Ik heet Mary Lennox. Ik ben in India geboren. Het was heet en vreemd en eenzaam in India. Ik vond het niet leuk. Alleen mijn bediende, mijn Aya, zorgde voor me. Mijn ouders wilden me niet. Mijn moeder gaf alleen om feesten. Mijn vader hield zich alleen met militaire zaken bezig. Ik mocht nooit mee naar feestjes. Ik bekeek ze vanuit mijn moeders raam. Ik was boos, maar ik huilde nooit. Ik wist niet hoe dat moest. Mijn ouders dachten alleen aan zichzelf. Ze dachten nooit aan mij. Had ik maar geweten dat ik ze zo gauw voorgoed zou verliezen. Aardbeving, aardbeving, horen we de mensen schreeuwen. De aardbeving heeft veel kapot gemaakt en veel mensenlevens gekost. We zijn 6 maanden later en bevinden ons in Liverpool in Engeland. Er is juist een boot aangemeerd dat uit India komt. Er zijn veel kinderen aan boord. En we horen iemand roepen: de families van de wezen van de aardbeving graag naar kade 2.
4: The families of the Indian earthquake orphans should please go to dock number 2.
0: Op donderdag mochten wij de heilige Bernardus, abt en kerkleraar, gedenken. Zo weer klonk het ook in de lezingendienst.
5: Bernardus werd in 1090 bij Dijon, Frankrijk, geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Citeaux. Niet lang daarna, tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders. Toen schisma's de kerk verdeelden, trok hij geheel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153.
0: In de catechese van professor Herman de Deyn hoorden wij over de vraag: wat is het Rooms-Katholiek geloof? U hoort een fragment.
6: In dit tweede deeltje zal ik het vooral hebben over een aantal paradoxen die typisch zijn voor het katholicisme. Paradoxen, dat zijn zaken die lijken op contradicties, maar die in feite geen contradicties zijn. Die wel typisch zijn voor het menselijke, ook in zijn godsdienstige realiteit. In zekere zin is het christendom zelf zonder meer paradoxaal. Ik ben begonnen met het karakteriseren als een unieke godsdienst, waarin het goddelijke geïncarneerd wordt in het menselijke. Dat is een enorme paradox, zoals ik gezegd heb. Dat lijkt een contradictie, maar dat is geen contradictie voor, het, voor de gelovigen. God neemt werkelijk een menselijke gestalte aan, de gestalte van een kwetsbare mens, zelfs kwetsbaar tot in de dood toe, zelfs kwetsbaar in bekoring, zoals in de woestijn. Wel, die paradox, dat is kenmerkend, centraal voor het christendom. Maar het katholicisme voegt daar als het ware een aantal bijkomende paradoxen aan toe, die werkelijk ook typisch zijn voor de eigen aard van het soort christendom dat het katholicisme betekent. Ik ga gewoon achter elkaar enkele van die paradoxen opsommen. De eerste paradox is die van de basis van het christendom, is van het katholicisme, is niet zonder meer de schrift. Het is de schrift en de traditie. Met andere woorden, het is de gedachte dat de boodschap van Christus niet eens en voorgoed en totaal te vinden is in de schrift. Die boodschap is verder ontwikkeld, als het ware, in de traditie van de kerk. De traditie voor zover die door de kerk erkend wordt. Inderdaad, ook na de apostelen en dus de boodschap die zij in hun brieven en in de handelingen van de apostelen bijkomend als boodschap van Christus vermeld hebben, zijn er ook fundamentele interpretaties van die boodschap, bijvoorbeeld door de eerste kerkvaders, zoals men dat noemt, zoals Augustinus bijvoorbeeld, een hele grote bisschop die met zijn geschriften, als het ware, die boodschap van Christus nader heeft geïnterpreteerd.
7: Welkom op het eiland van Sri Lanka. Dat weerklonk in de Rots in de Branding. U gebracht door onder meer Jos de Kok en Lut in onze zomerreis van Radio Maria. We ontdekten onder meer dat er zich reeds christenen hadden gevestigd vanaf het prille begin van het christendom. We hoorden een stukje getuigenis van een Vlaamse nonkelpater, schutist, die er in 1901 aanmeerde en ontmoetten er de heilige Jozef Was, de apostel van Ceylon. U hoort een fragmentje uit De Rots in de Branding van donderdag.
8: Beste vrienden, we stellen voor de christelijke geschiedenis van het eiland Sri Lanka, vroeger Ceylon genaamd, even naar boven te halen.
9: En logischerwijze zouden we gaan denken dat dit aanvatte met de kolonisatie aanvang 16e eeuw, zoals in zoveel landen. Maar eigenlijk zijn er sporen terug te vinden van bij het begin van onze jaartelling.
8: Inderdaad, en dat heeft te maken met de geschiedenis van India, waar het christendom ook voet zette in de eerste eeuw van haar geschiedenis. We weten uit de overlevering dat de heilige apostel Thomas in het jaar 52 het zuidwesten van India bezocht in de deelstaat genaamd Kerala. En tot vandaag de dag is er een christelijke en ook katholieke aanwezigheid in deze regio. Men spreekt van de Thomas-christenen die van oudsher deel uitmaakten van de kerk van het oosten. Later gesplitst in heel veel aftakkingen, zoals ook de Nestoriaanse christenen 5e eeuw. Maar vandaag bestaat een Oosters-katholieke kerk die terug in volledige gemeenschap is gekomen met de stoel in Rome, zoals de Syro-Malabaarse kerk en de Syro-Malankara katholieke kerk enzovoort.
9: U hoort het, het is bijzonder complex. Maar zeker is dat uit geschriften deze Thomas-christenen en Nestoriaanse christenen uit Indië naar Sri Lanka kwamen wonen. Zo ontdekte men een bijzonder kruissymbool die ernaar verwijst.
7: Om 17:30 mocht ik bij u komen met Radio Vaticaan. Tweemaal mochten we het Angelus, of de meditatie die de Heilige Vader gaf, op dat moment beluisteren. Meer bepaald op 15 augustus, het hoogfeest van de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria, als ook 16 augustus, 20e zondag door het jaar. We hoorden over de condoliance boodschappen gericht aan de mensen die het slachtoffer werden van een aardbeving in Indonesië en ook gericht aan de slachtoffers en familieleden van de slachtoffers die vielen bij de bootramp in Zimbabwe. De generale audiëntie van 19 augustus kon u nog beluisteren op het einde van deze aflevering, waar de Heilige Vader het had over het zesde hoofdstuk van Sacrosanctum Concilium, de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, over de heilige liturgie en meer bepaald over de musica sacra. In het inzicht om 19:30 had Marleen Kaars het over de actualiteit van oude verhalen. En in Pelgrim in eigen land mochten we opnieuw de fiets opgaan en gingen we deze keer in de richting van Moorslede. Na ons bezoek aan het kasteel van Rumbeke mochten wij zo kennis maken met het leven van pater Constant Lievens. In de Sint-Martinuskerk vindt u namelijk een belevingscentrum over zijn leven. En mochten we ook in gesprek gaan met Frida, die we aantroffen op het moment dat ze een kaarsje aanstak bij een icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand. We gaan nog luisteren naar een fragment uit deze ontmoeting met Frida. En daarmee wens ik u een zeer fijne dag toe. Blijf zeker ook de komende uren, dagen en weken luisteren naar Radio Maria. Volgende week zijn we er opnieuw voor een nieuw weekoverzicht. Graag tot dan. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in eigen land.
10: Ja, beste luisteraars, ik was hier de Sint-Martinuskerk aan het bewonderen en ik hoorde het geluid van muntstukken die in de offerblok vielen. En ik zag Frida hier enkele kaarsjes aansteken bij Onze Lieve Vrouw. Frida, kunt u jezelf kort voorstellen aan onze luisteraars en waarom dat je vandaag naar hier gekomen bent?
11: Ik ben Frida Siewen, ben van Moorslede. Ik heb graag verbindingen met mensen. Ik heb diepgang nodig, ik ben een gevoelig mens. En ik heb altijd wel mijn inheften als ik moet komen. Ik weet dat ik hier altijd antwoorden vind. Dus ik steek een kaarsje, dat is gelijk welke kaarsjes. Maar als ik thuis kom, we zitten al heel lang met heel moeilijke problemen. En mijn zieke dochter aan me, die autisme heeft, die in steek gelaten geweest. En met een kindje van, een kind van het vijfde leerjaar. Dat is een heel zware dingen, dat je niet tegen mensen kunt uitspreken waar dat ik in gebed kan afleggen, is een hele troost voor mij. Ja, ik vind het ook belangrijk, gebed en zingeving vind ik heel belangrijk, want in deze tijd gaat alles vlug en het is allemaal vlug en moet allemaal veel opbrengen, maar ik vind dat het gebed het sterkste is die je ondersteunt, die er maar kan zijn. Net is een, ja, ik ben altijd heel gelovig geweest als kind. Moet zeggen, ben meermaal een redding gehad. Onder meer heb ik als kind van 7 jaar bijna een verdrinkingsdood gehad. En dat is heel raar. Ik heb Jezus zien lopen, maar nooit gezegd. Ik heb eigenlijk een hele wonderbaarlijke redding gehad. En heb gezwommen. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Maar ik heb mezelf daaruit kunnen redden. En mijn geloof is daar altijd blijven en voortblijven. En in deze tijd vind ik dat dat heel belangrijk is.
10: We staan hier bij Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Ik denk dat echt samenvat wat u net hebt gezegd. Moeilijke situaties toevertrouwen. Bent u altijd mariaal geweest?
11: Ja, ik vind dat ook wel. Ik ben ook heel voor Jezus en Ria heeft daar ook de lezingen van van Dink van Pater Pio. Ik kom ook dikwijls naar die lezingen. Ik vind dat ze heeft ook een heel sterk geloof. En door daarmee groeit die geloof versterkt. Ik vind het dat moet heel moeilijk geweest zijn als Maria, haar enige zoon, allee, dat ze daar je moet afgeven. Dus een hele doorgang. En je zit ook met die pijnen, dat je zegt, dat die pijnen heeft ook moeten hebben. Dat is iets die eigenlijk zegt, de mens heeft zijn lijden, iedereen heeft zijn lijden. En hoe, het leven is zo ups en downs, je kunt er niks aan doen. Dat is, je moet in mindere tijden, ik vind dat je toch sterk je geloof moet kunnen aanspreken, dat heel belangrijk is voor de mens.
10: Als u zo'n kaarsje aansteekt, is dat ook een moment van gebed, van spreken tot Maria?
11: Ja, ik vind dat hier ook een hele mooie link van u zult mij helpen, u kan mij helpen. En dat is ik vind dat een heel mooie tekst die onderaan staat. Die eigenlijk dat je dat ook kunt echt vragen vanuit je hart. Die hartsverbinding van voor hulp te hebben.
10: Ja, wel, willen we het samen bidden misschien? Ja, we gaan het doen voor uw intenties en vooral intenties van onze luisteraars. Gij kunt mij helpen. Gij wilt mij helpen, gij zult mij helpen, o machtige, o goede, o getrouwe moeder van altijd durende bijstand. Onze lieve vrouw van altijd durende bijstand, bid voor ons.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Welkom in de tweede zomerse uitzending van ons radioprogramma. We bladeren met u vandaag in het tijdschrift Echo der Liefde en we bezoeken een aantal zomerkampen voor jongeren die dankzij de weldoeners van Kerk in Nood worden gesteund. Elk jaar stelt uw hulp duizenden kinderen en jongeren uit door oorlog en conflict getroffen landen in staat om een aantal vrolijke vakantiedagen te beleven. Onder hen zijn kinderen met een beperking, wezen- en vluchtelingenkinderen. Dit jaar hebben we opnieuw veel verzoeken ontvangen en in het Heilig Land lijkt voor christenen de vreugde verdwenen te zijn. Toch, of misschien juist daarom, heeft het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem dit jaar bewust zijn vakantiekampen onder het motto Verheug u met mij geplaatst.
2: 500 kinderen en jongeren krijgen een spirituele oase en schuilplaats aangeboden waarin zij diep kunnen ademen, genezing kunnen vinden en kunnen genieten van Gods nabijheid.
1: Dat schrijft Pier Battista kardinaal Pizzaballa, die ons persoonlijk om hulp vraagt voor de jongeren.
2: Ze moeten leren dat ware vreugde geen ontsnapping is aan de moeilijkheden van het leven, maar een geschenk geworteld in het hart van Jezus. Een vreugde die zelfs in moeilijke omstandigheden kan blijven bestaan. Innerlijk versterkt en met nieuwe hoop en veerkracht zouden ze moeten terugkeren naar hun dagelijkse leven en bereid zijn om voor hun geloof uit te komen, zodat zij de samenleving een stille maar authentieke christelijke getuigenis van vreugde, dienstbaarheid en vrede kunnen geven.
1: Zo benadrukt de kardinaal.
2: In Oekraïne staan dergelijke vakantiekampen bekend als vakanties met God. Zo organiseert het bisdom Mukachevo dit jaar 40 zomerkampen voor in totaal 1600 kinderen en jongeren. Kinga Nobilis, een van de coördinatoren, legt uit.
1: Tijdens deze verschrikkelijke oorlog dragen kinderen en jongeren ook veel stress en angsten met zich mee, die ze vaak niet adequaat kunnen uiten. Ze horen over de gebeurtenissen van de oorlog, van hun ouders, binnen de familie en uit het nieuws. Vaak dienen de vader, een oudere broer of een andere man uit de familie in het leger en ervaren de kinderen zelf grote angst. Ze hebben een gemeenschap nodig waar ze kunnen ontspannen en hun gevoelens kunnen uiten. In de zomerkampen kunnen ze een beetje uit het dagelijkse leven stappen. Dit is geen luxe, maar heel noodzakelijk.
2: Afhankelijk van het land en het aanbod kun je een kind of jongere een paar zorgeloze dagen geven voor 30 tot 80 euro. De jongeren spelen, bidden en zingen er samen en ervaren zichzelf als deel van de kerk of van een groot gezin. Ze knutselen, schilderen, ze gaan op uitstap en kunnen zo lichaam en ziel laten herstellen van de dagelijkse spanning. Psychologische ondersteuning wordt vaak ook aangeboden. Helpt u om een kind weer te laten glimlachen?
3: Dit is Kerk in Nood.
1: Elk kind verdient het om vrede, vreugde en de liefde van God te ervaren, ook te midden van oorlog. Daarom is Vakanties met God, een pastoraal initiatief, zo belangrijk. Het biedt Oekraïense kinderen een veilige oase vol geloof, ver weg van de harde realiteit van de oorlogstijd. In de afgelopen jaren hebben het Latijns-Katholieke bisdom Kiev-Chitomir en de plaatselijke bisschop dit prachtige programma georganiseerd en geleid. Vorig jaar verwelkomden ze in 12 verschillende kampen kinderen en tieners, velen ontheemd, getraumatiseerd of levend onder constante dreiging. Vakanties met God biedt een pauze tijdens de dagelijkse ontberingen en biedt kinderen een ontmoeting met Christus, een voorproefje van een normale kindertijd en een kans om emotioneel en spiritueel te helen. Door dagelijks gebed, catechese, spelletjes, gemeenschapsleven, creatieve activiteiten en begeleide excursies beginnen jongeren vertrouwen, vreugde en hoop te herontdekken. Het is in deze eenvoudige momenten, in lachen, gebed en gedeelde maaltijden, dat kinderen een ruim toevluchtsoord van rust ervaren, gevuld met de frisheid die alleen in Gods liefde te vinden is.
2: In 2025 omvatte het programma ook kampen voor gehuwde stellen met kinderen. Het is vaak moeilijk om een jong gezin te zijn onder deze omstandigheden. Kun je je voorstellen welke extra druk gezinnen ervaren tijdens de oorlog bij het opvoeden van kinderen? Met uw hulp voor vakanties met God lieten we hen voelen dat ze niet alleen stonden, want Christus ziet en waardeert hen. In 2025 droeg Kerk in Nood 50.000 euro bij aan vakanties met God in het bisdom. Dit bedrag, samen met de lokale bijdrage, dekte alles van eten en onderdak tot vervoer, medische zorg, uitstapjes en materialen, waardoor het licht van het geloof meer dan 550 deelnemers bereikte. Een klein bedrag, gezien de enorme positieve impact op het leven van deze jonge zielen.
1: We nodigen u uit om mee te doen, om dit mogelijk te maken. Uw steun zal deze kinderen een pauze geven, zodat ze kunnen genezen en genieten. Zelfs in een wereld vol angst en verlies. Met een gift van €90 laat je één kind deelnemen aan een zomerkamp.
2: Het Shredrik kinderkoor uit Kiev won al verschillende prijzen op internationale koorcompetities. Samen met het Zweedse koor Adolf Fredriks Musiklasser Farsta zingen ze nu een gebed voor Oekraïne.

0: Door uw liefde kunt u jonge christenen een van de kostbaarste geschenken geven die een mens kan ontvangen. Een dieper geloof. Het versterken van het geloof van jonge christenen is ook het doel van het jeugdpastoraal in Jordanië. Onder leiding van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem richt GEC Jordan, zoals het heet, zich op het opleiden van jonge katholieken tot leiders, tot het onderwijzen van hen en het verdiepen van hun geloof. Christenen vormen in Jordanië een kleine minderheid, maar worden wel geaccepteerd als onderdeel van de Jordaanse samenleving. Gezien hun status als religieuze minderheid is het echter van groot belang dat Jordaanse katholieken beschikken over een sterke gemeenschap en een sterk geloofsbewustzijn. Een essentiële manier om dit te bereiken is het opleiden van jonge katholieken tot actieve en betrokken leden van de kerk en de samenleving als geheel.
1: Het jeugdpastoraal wil jonge katholieken beter begeleiden door middel van een breed scala aan activiteiten, waaronder die zomerkampen. Een centraal doel van de kampen is het versterken van het spirituele fundament van de deelnemers, door hen de grondbeginselen van de Bijbel bij te brengen en hen te laten ontdekken hoe ze deze actief in hun eigen leven kunnen toepassen. De kampen zijn bovendien bedoeld om een gemeenschapsgevoel te creëren, de deelnemers te helpen hun teamgeest te verbeteren en andere vaardigheden te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling.
0: Voor Lina betekende dit dat ze het afgelopen jaar meer heeft geleerd over de Heilige Drie-eenheid en zowel haar gebedsleven als haar relatie met God heeft kunnen verdiepen. Ze kijkt er nu naar uit om haar gebedsleven nog verder uit te breiden, zodat ze toekomstige uitdagingen beter het hoofd kan bieden. Ook George heeft meer geleerd over de Heilige Geest en samen met andere jonge katholieken de Rozenkrans gebeden.
1: GEC Jordan is vastbesloten dit belangrijke werk voort te zetten om de volgende generatie jonge katholieken in het geloof te sterken en hen te leren hoe ze de samenleving en hun gemeenschap het beste kunnen dienen. Met uw liefde kunt u christenen zoals Lina en George het kostbaarste geschenk van allemaal geven, het geschenk van het geloof.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Hoewel de overgrote meerderheid van de christenen in het Heilig Land Arabisch als eerste taal spreekt, zijn er katholieken in Israël die Hebreeuws spreken en gebruiken. Veel van deze Hebreeuws sprekende katholieken komen uit migrantenmilieus of zijn asielzoekers. De afgelopen 70 jaar heeft het vicariaat Sint-Jacob voor Hebreeuws sprekende katholieken in Israël voor deze christenen gezorgd als onderdeel van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem.
1: Christenen vormen een minderheid in het Heilig Land en Hebreeuws sprekende katholieken dus een minderheid binnen deze minderheid. Het is van vitaal belang dat deze christenen een gemeenschap kunnen vormen en samengebracht worden in de eenheid van het geloof. De families die tot deze christelijke minderheid behoren, worden vaak geconfronteerd met uitdagingen door armoede en een gebrek aan acceptatie en sociale integratie. Dit komt bovenop de moeilijkheden waarmee jongeren in het algemeen te maken hebben door op te groeien in een context van regionale conflicten en verdeeldheid die het Midden-Oosten in de greep houdt.
0: Om deze reden en dankzij uw hulp brengt het vicariaat Sint-Jacob jonge Hebreeuws sprekende katholieken samen in zomerkampen om te groeien in vriendschap en geloof. De jongeren zullen samen deelnemen aan de mis, het gebed en de catechese. Ze zullen ook genieten van buitenactiviteiten, sport en knutselen. We steunen 3 zomerkampen waaraan 150 kinderen en jongeren deelnemen. Zo hopen we mee te werken aan de versterking van het geloof van jonge katholieken in Israël. En creëren we een gemeenschapsgevoel voor deze minderheid binnen een minderheid.
1: Dat verlangen naar verbondenheid klinkt ook in het volgende lied. Tijdens het historische bezoek van paus Franciscus aan Israël werd hij in Jeruzalem verwelkomd door een jeugdkoor met Joodse, christelijke en islamitische kinderen uit verschillende plaatselijke scholen. De kinderen tussen 10 en 14 jaar oud zongen samen een ontroerende versie van Halleluja. In hun stemmen klonk iets van de hoop dat jongeren, over grenzen van afkomst en geloof heen elkaar kunnen ontmoeten in vrede, schoonheid en respect.

0: Dankzij uw liefdevolle steun konden duizenden Libanese kinderen en jongeren vreugde, vriendschap en solidariteit ervaren. Misschien herinnert u zichzelf nog hoe belangrijk vriendschap was in uw jeugd. De vreugde om iemand te vinden die dezelfde interesses had, dezelfde hobby's deelde of eenvoudigweg begreep wat je bedoelde. Iemand tegen wie je kon zeggen, jij ook? Een vriend of een vriendin om de kleine en grote vreugde van het leven mee te delen. Voor velen van ons waren jeugdbewegingen precies zo'n plek. Een plaats waar vriendschap groeide, waar kameraadschap vanzelfsprekend werd en waar jongeren leerden wat gemeenschap en dienstbaarheid betekenen. Dit zijn ook de waarden die de vereniging L'Escoute du Liban in Libanon uitdraagt. Sinds haar oprichting in 1936 bevordert deze vereniging de opvoeding tot burgerschap en dienstbaarheid. Vandaag is ze aanwezig in meer dan 100 scholen en parochies in heel Libanon. L'Escoute du Liban begeleiden momenteel ongeveer 15.000 jongens en meisjes van 8 tot 25 jaar, zonder onderscheid van religie, afkomst of sociale achtergrond. Als lid van de International Catholic Conference of Scouting en de Vergadering van Katholieke Patriarchen van en Bisschoppen van Libanon speelt de vereniging een belangrijke rol in de geloofsopvoeding van jongeren, in de versterking van de gemeenschap en in het aanleren van een geest van dienstbaarheid. Als onderdeel van die vorming organiseert L'Escoute du Liban regelmatig kampen en bijeenkomsten. Om de 4 jaar brengt zij alle scouts van 12 tot 17 jaar samen voor een nationaal evenement. Dankzij de trouwe steun van de weldoeners konden vorig jaar ongeveer 4000 scouts en 300 vrijwilligers uit heel Libanon gedurende 3 dagen samenkomen in Baskinta.
1: Daar konden de jongeren deelnemen aan activiteiten die hun fysieke vaardigheden, leiderschap, creativiteit en spiritualiteit versterkten. Er waren buitenactiviteiten, probleemoplossende spelen en momenten van bezinning over de natuur, over pater Jacques Sevin, over Sint Joris en over Libanese heiligen. Zo bracht uw liefdevolle steun duizenden jongeren samen in geloof, vriendschap en gemeenschap, verenigd in éénzelfde geest van dienstbaarheid.
0: In de jaren waarin er geen nationaal evenement plaatsvindt, organiseert L'Escoute du Liban bovendien talrijke zomerkampen. Ook daar worden jonge Libanezen samengebracht rond gemeenschappelijke waarden. Zij kunnen hun geloof verdiepen, nieuwe vrienden maken en daarna met een hart dat gericht is op dienstbaarheid terugkeren naar hun parochies, scholen en gemeenschappen.
1: Concreet steunde Kerk in Nood in 2025 de landelijke scoutsbijeenkomst Âme Vaillante, Cœur Fidèle voor 4000 kinderen en jongeren. De bijdrage bedroeg €36.000. In 2024 hielp Kerk in Nood ook bij 370 pastorale zomerkampen van de Scouts du Liban, waaraan meer dan 10.000 meisjes en jongens van 8 tot 22 jaar konden deelnemen. Daarvoor werd dan €39.550 toegekend.
0: Uw gift brengt hoop op heel concrete manieren. Jongeren groeien in geloof en gemeenschap, leren over Sint Joris en Libanese heiligen, ervaren de kracht van katholieke scouting en versterken tegelijk de bredere katholieke gemeenschap in Libanon. Bij het nationale evenement konden 130 scoutsgroepen deelnemen. En bij de zomerkampen ging het zelfs om meer dan 370 kampen voor meer dan 10.000 scouts.
1: Met €10 kunt u een jonge katholiek helpen deel te nemen aan een scoutingbijeenkomst. Met €270 helpt u al een hele scoutsgroep om aanwezig te zijn op het nationale evenement. Voor de zomerkampen kan met €5 al een scout deelnemen. En met €100 helpt u mee om een zomerkamp mogelijk te maken.
0: Wilt u vanuit uw geloof dit mooie verhaal van vriendschap en gemeenschap in Libanon blijven meeschrijven? Door uw steun kunnen jongeren ontdekken dat zij niet alleen staan, dat de kerk hen nabij is en dat vriendschap, geloof en dienstbaarheid ook vandaag toekomst geven.
1: Wellicht zijn er onder de luisteraars van Radio Maria oud-scouts en gidsen en ze hebben vast en zeker het beloftelied gezongen. We voeren jullie nu allemaal terug in de tijd met volgende improvisatie op orgel van dat mooie lied door organist Jan Noordzij.

0: Ik dank God van harte voor uw gulle gift aan ons bisdom.
1: Dat zegt bisschop Beshara Goda uit het katholieke koptische bisdom Abo Korkas in Egypte.
0: Dankzij uw liefde konden 1000 katholieke kinderen en jongeren in Egypte groeien in liefde voor het geloof, plezier hebben en nieuwe vrienden maken.
1: Christenen vormen een minderheid in Egypte en katholieken zijn opnieuw een minderheid onder de christelijke bevolking, die voornamelijk uit koptisch-orthodoxen bestaat. Het leven als minderheid kan moeilijk zijn, vooral in een land waar vroeger gewelddadige vervolging was. Een gevoel van gemeenschap en verbondenheid is nodig voor jongeren, zodat ze dieper kunnen groeien in hun relatie met Christus. Door deze jongeren een helpende hand te bieden, heeft u hun geloof gegeven dat zal blijven bestaan en de plaatselijke kerk zal ondersteunen, die volgens bisschop Goda
0: ons helpt het woord van God te verspreiden en een generatie jongeren op een solide en sterke basis te vormen.
1: De koptisch-katholieke eparchie van Abo Korkas kon dankzij uw geloof 3 zomerkampen organiseren voor 1000 jonge katholieken. In deze kampen leerden de jongeren meer over wat het betekent om mens te zijn, christen te zijn en wat zending betekent. Ze leren ook wat waarheid betekent en over openbaring in de Bijbel en de heilsgeschiedenis. Met een gift kan hoop op een heel concrete manier zichtbaar worden. Dankzij de steun van weldoeners kunnen 3 zomerkampen worden georganiseerd, waar ongeveer 5300 kinderen en jongeren de kans krijgen om samen te komen, hun geloof te verdiepen en nieuwe vriendschappen te sluiten. Voor jonge katholieken in Egypte zijn deze kampen veel meer dan een vakantie. Ze vormen een plaats waar kinderen zich gedragen weten door een gemeenschap, waar ze kunnen groeien in vertrouwen en waar het geloof opnieuw kracht krijgt voor het dagelijkse leven.
0: Zo helpt u kinderen niet alleen om enkele dagen vreugde te beleven, maar ook om te ervaren dat ze deel uitmaken van een levende kerk die hen nabij is. Met 10 euro helpt u al 10 kinderen om naar het zomerkamp te gaan. Met 85 euro kunt u zorgen voor koekjes voor de kinderen in een van de kampen. Een eenvoudige tractatie die voor hen een teken van vreugde en verbondenheid wordt. En met 100 euro helpt u zelfs 100 kinderen om aan de zomerkampen deel te nemen.
2: Dit is Kerk in Nood.
1: Door uw geloof en liefde hebt u kinderen zoals Elina iets heel kostbaars geschonken. Een nauwere band met de Heilige Moeder. U bracht vreugde aan talloze kinderen door de liefdevolle zorg van de Armeense zusters van de onbevlekte ontvangenis en door de zomerkampen die zij voor hen organiseren. Armenië is een oud christelijk land. Toch groeit vandaag ongeveer 1 op de 4 kinderen erop in armoede. Daarbovenop heeft het conflict rond Nagorno-Karabakh 100.000 Armeniërs ontheemd. Onder hen zijn veel kinderen. Sommigen zijn wees geworden, anderen dragen diepe trauma's mee. Ook in de dorpen langs de grens hebben herhaalde bombardementen hun sporen nagelaten in jonge harten. Net als u willen de Armeense zusters in het klooster van Gyumri de vreugde van het evangelie brengen aan kinderen die zoveel hebben meegemaakt. Sinds 1994 begeleiden zij jaarlijks 1000 kinderen tijdens zomerkampen. Vooral kansarme kinderen, kinderen uit vluchtelingengezinnen, kinderen uit grensdorpen en weeskinderen worden er met open armen ontvangen. Tijdens deze kampen krijgen de kinderen niet alleen ontspanning, spel en vriendschap, maar ook spirituele vorming en morele begeleiding. Velen ontvangen er zelfs de sacramenten van de christelijke initiatie. Zo worden deze zomerkampen voor hen een plaats van genezing, vreugde en geloof.
0: Voor de 11-jarige Elina betekende het kamp vorig jaar heel veel. Onder de zachte en zorgzame blik van de zusters vond zij vreugde in de activiteiten, in de vriendschap met andere kinderen en in de liefdevolle nabijheid van de gemeenschap. Maar vooral kon zij haar geestelijk leven verdiepen en dichter bij de Moeder Gods groeien. Voor het eerst leerde zij het Wees gegroet bidden. Elina ontdekte ook de vrede die in ons katholieke geloof te vinden is. Ze zei het volgende.
1: Ik ben God eindeloos dankbaar dat Hij mij geschapen heeft en vergeeft. Op kamp leerde ik dat, wat je ook doet, God van je houdt. En niet alleen van jou, maar van iedereen. Onthoud dit, Als je verdrietig bent of iemand mist, is God altijd bij je.
0: Zo brengt uw geloof hoop. Dankzij uw liefdevolle zorg kunnen de zusters van de onbevlekte ontvangenis deze zomerkampen blijven organiseren en kinderen zoals Elina helpen om de liefde van God en van moeder Maria te ervaren.
1: Concreet kan uw gift 6 zomerkampen mogelijk maken, waaraan 850 kinderen kunnen deelnemen. Met €20 helpt u 1 kind om deel te nemen aan de kampen. Zo brengt u broodnodige vreugde aan vluchtelingenkinderen en helpt u jonge katholieken om hun geloof beter te leren kennen en dichter bij de moeder Gods te groeien.
0: Op de muziek van een Byzantijnse militaire dans plaatste Faria Faraiji de tekst van het weesgegroet in het Armeens. En dat geeft het volgende resultaat.

0: Door uw liefde hebt u de kracht om een glimlach op het gezicht van een kind te toveren. Kinderen hebben een bijzondere plaats in het hart van Jezus. Hij zei, laat de kinderen tot mij komen. En hij herinnerde ons eraan dat wij als kinderen moeten worden om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Daarom is de zorg van de kerk voor kinderen en jongeren zo belangrijk. Zij zijn niet alleen geliefd door Christus, zij zijn ook de toekomst van de kerk. De Salesianen van Don Bosco hebben een bijzonder charisma om met jongeren te werken. Zij wijden hun leven aan begeleiding, opvoeding en nabijheid. Vooral voor kinderen die kwetsbaar zijn of weinig kansen krijgen.
1: De Salesianen kwamen in 1994 oorspronkelijk vanuit Tsjechië naar Bulgarije. Sinds enkele jaren hebben ze een bijzondere, actieve en betekenisvolle missie in Stara Zagora. Daar richten zij zich vooral op de grote Roma-gemeenschap in de wijk Lozenets. Veel van de meest kwetsbare kinderen in deze regio worden geconfronteerd met armoede, beperkte toegang tot onderwijs en sociale uitsluiting. Sommigen groeien op in wijken waar de toekomst weinig perspectief lijkt te bieden.
0: Om op die nood te antwoorden, runnen de Salesianen onder meer via de Don Bosco Bulgaria Foundation een opvang- en educatiecentrum. Voor vele kinderen is het een toevluchtsoord geworden, bijna een tweede thuis. Na schooltijd krijgen zij er huiswerkbegeleiding, een warme maaltijd, hulp om sociale vaardigheden te ontwikkelen en vooral een veilige plek waar zij als kind mogen zijn en kunnen spelen.
1: De paters, onder wie pater Martin Jilek, zetten zich in om de vicieuze cirkel van armoede, schooluitval en vroege huwelijken onder Roma-kinderen te doorbreken. Dankzij deze nabijheid konden sommige jongeren zelfs de middelbare school afronden. Dat is een belangrijke stap naar meer vrijheid en een toekomst met meer kansen.
0: In mei 2025 beleefde deze missie bovendien een bijzonder moment. Na 12 jaar bouwen werd in Stara Zagora de nieuwe kerk en het centrum toegewijd aan Maria, hulp der christenen. Opvallend is dat de Salesianen, die van oorsprong tot de Latijnse traditie behoren, hier werken binnen de Byzantijnse ritus van de Oosters-Katholieke Kerk. De kerk werd dan ook gebouwd in een mooie, traditionele Oosterse stijl.
1: En die nieuwe kerk is meer dan een gebouw. Ze vormt een geestelijke

0: een menselijke brug tussen de Roma-bevolking en de rest van de stad. Samen met het educatieve centrum van de gemeenschap van de Salesianen wil zij een plaats zijn waar kinderen, gezinnen en gelovigen ontdekken dat ze welkom zijn en dat ze erbij horen en dat Christus hen een nieuwe waardigheid schenkt.
1: Voor veel kinderen is het zomerkampprogramma van dit centrum het hoogtepunt van het jaar. Dankzij de liefde en het geloof van mensen zoals u konden eerder al 250 kinderen deelnemen, onder wie veel kinderen uit de Roma-gemeenschap. In deze kampen komen kinderen met Roma- en Bulgaarse achtergrond samen. Ze leren elkaar kennen, bouwen vriendschap op en groeien in wederzijds begrip.
0: Maar het belangrijkste is dat zij daar de liefde van Christus op een echte en tastbare manier mogen ervaren. Door spel, gebed, catechese, gezamenlijke activiteiten en eenvoudige vreugde ontdekten kinderen dat zij kostbaar zijn, dat ze erbij horen en dat God hen nabij is.
1: Ook in 2026 hopen de Salesianen in het bisdom Sofia opnieuw een zomerkampprogramma en een reunie na het kamp te organiseren. Veel kinderen die willen deelnemen komen uit gezinnen met zeer beperkte middelen en hebben financiële steun nodig. Met uw geloof kunt u een kind helpen om Gods liefde te ervaren en opnieuw te glimlachen.
0: Concreet steunt Kerk in Nood dit project in Bulgarije met een bijdrage van 9000 euro. Daarmee kunnen jongeren uit verschillende gemeenschappen worden samengebracht en kunnen 250 kinderen deelnemen aan kampen. Er worden ook aparte kampmomenten voor jongens en meisjes mogelijk gemaakt, waar zij activiteiten volgen, hun geloof verdiepen en de liefde van God leren kennen. Met 35 euro laat u één kind deelnemen aan de kampen.

0: Naast deze prachtige verhalen over jongerenkampen willen we ook nog even stilstaan bij een heel ander project dat op een bijzondere manier de aandacht trekt. Een project waarin geloof, kunst en catechese samenkomen. Vorig jaar vierde het bisdom Mbaiki in het zuidwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek het 100-jarig jubileum van de aankomst van de eerste missionarissen. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag kregen de ramen van de kathedraal een nieuwe betekenis. Ze werden omgevormd tot een echte Bijbel van gekleurd glas. De 33 grote glasramen vertellen nu, in beelden vol kleur en licht, het scheppingsverhaal, de verhalen van Mozes, de profeten en de koningen van het Oude Testament, de geboorte van Christus, zijn gelijkenissen en wonderen, zijn lijden en opstanding, tot en met de zending van de Heilige Geest op Pinksteren. De ramen werden geschilderd door een lokale kunstenaar, in de herkenbare stijl van de kinderbijbel die al 47 jaar door Kerk in Nood wordt uitgegeven. Zo wordt de vertrouwde tekeningen uit die kinderbijbel als het ware tot leven gewekt, in de kathedraal zelf. Jesus Ruiz Molina legt uit.
1: In de oude kathedralen werd het evangelie in steen gehouden, zodat mensen die niet konden lezen en schrijven toch de liefde van God en zijn heilsgeschiedenis konden bevatten en verstaan. Hier bij ons is 75% van de bevolking analfabeet. We wilden daarom dat iedereen toegang had tot het mysterie van Gods liefde en zo tot God kan bidden en hem kan prijzen.
0: Vandaag staan kinderen en volwassenen vol verbazing door de felge kleurde glasramen te kijken. Ze kijken, herkennen, vragen en ontdekken. De kathedraal wordt daardoor niet alleen een plaats van gebed, maar ook een plaats van onderwijs. Er worden doopsel- en vormselcatechesen gegeven en ook vormingscursussen voor catechisten. De afgebeelde Bijbelse taferelen dienen daarbij als levend lesmateriaal.
1: Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden,
0: benadrukt bisschop Molina. Een van de kinderen die diep geraakt werd door deze ramen is Yvonne, 12 jaar oud. Hij is leerling aan het Kleine Seminarie, een school voor jongens die later misschien priester willen worden. Dat hij überhaupt naar school kan gaan is niet vanzelfsprekend. Yvonne behoort immers tot de etnische groep van de Aka, ook wel pygmeën genoemd, die in kleine hutten van bladeren en takken in het regenwoud wonen en door de rest van de bevolking lange tijd met minachting werden bekeken. Juist daarom is de verkondiging van de blijde boodschap zo belangrijk. Het evangelie van Christus helpt de Aka te ontdekken dat ook zij geliefde kinderen van God zijn, met een waardigheid die niemand hun kan afnemen. Voor Yvonne brengt het grote vreugde om de wonderen en gelijkenissen van Jezus te horen, terwijl hij tegelijk naar de prachtige glasramen kijkt. Vooral het raam waarop Jezus tegen Levi, de tollenaar, zegt: "Kom, volg mij," raakt hem diep. Gefascineerd zegt hij:
1: "Levi volgde hem om zijn missie te volbrengen."
0: Ook de glasramen met de taferelen van het verloren schaap en van het wonder op de bruiloft in Cana maken veel indruk op hem. Om deze vensters naar de hemel mogelijk te maken, waarin talrijke mensen de blijde boodschap kunnen lezen, hebben onze weldoeners 10.000 euro geschonken. Bisschop Molina, die al 40 jaar missionaris is in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zegt:
1: "Dit prachtige catechetische project zal rijke vruchten dragen. Ik dank u uit de grond van mijn hart dat u ons helpt om dit volk te evangeliseren. God zegene u."
0: Blijf alstublieft de kerk in Afrika steunen bij het verkondigen van het evangelie.
1: En bij dat beeld van het verloren schaap blijven we nog even stilstaan. In het evangelie volgens Lucas vertelt Jezus hoe de herder alles achterlaat om dat ene schaap te zoeken dat verdwaald is. Het is een beeld van Gods eindeloze genade, van een liefde die ons blijft zoeken, ook wanneer wij ons ver weg, eenzaam of verloren voelen. Het volgende lied, The Lost Sheep, brengt die boodschap in de vorm van een ontroerend R&B Black Gospel getuigenis. God kent onze naam, hij geeft ons niet op en in zijn liefde mogen we opnieuw gevonden worden.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, vorige maand hebben we in onze uitzending tal van projecten belicht die door onze katholieke hulporganisatie Kerk in Nood worden gesteund in Libanon. In ons tijdschrift De Echo der Liefde, dat deze maand verschijnt, staat nog een aangrijpend verhaal dat we u niet willen onthouden.
1: Het dagelijkse leven in Libanon is een voortdurende strijd geworden. Oorlog, wanhoop, angst, woede en depressies bepalen al jaren het leven. Net wanneer de mensen denken dat het iets beter gaat, worden ze met volle kracht door de volgende crisis getroffen. Steeds meer gezinnen vallen hierdoor uit elkaar. Ook het aantal zelfmoorden neemt toe. Het kerkelijke Metanoia-centrum in Magdurki is een toevluchtsoord voor iedereen die in zijn eentje geen uitweg meer ziet. Mensen die hun leven lang vast in het geloof stonden, verliezen tegenwoordig hun houvast.
0: Waarom laat God dit allemaal toe?
1: Dat vragen ze zich af. In het Metanoia-centrum kunnen ze alles uitspreken wat hen bezighoudt en vinden ze geestelijke en psychologische steun. De problemen zijn divers. Naast de desolate algemene situatie komen daar vaak nog persoonlijke tegenslagen bij. Zorgbehoevende familieleden, kinderen met beperking, ernstige ziektes. Bij Helijn is het voor de tweede keer dat er borstkanker is vastgesteld. Dat de ziekte al na 5 jaar weer terugkwam, was voor deze 48-jarige een zware schok die haar geloof aan het wankelen bracht. Ze maakt zich vooral veel zorgen om haar 13-jarige zoon.
0: Als hij denkt dat ik slaap, zoekt hij 's nachts op internet naar kankerbehandelingen. Geen enkel kind zou een expert in oncologie moeten zijn.
1: Dat zegt ze vol verdriet. Deze keer weet ze dat ze waarschijnlijk zal sterven. Het is moeilijk voor haar om haar man en zoon alleen achter te moeten laten. Ze wil met haar naaste familieleden niet over haar angst praten om hen niet te belasten, en vrienden reageren vaak hulpeloos. Met de begeleidsters van Metanoia kan Helijn openhartig praten over haar angsten en haar woede. Ook met God heeft ze lang geworsteld, maar langzaam wordt ze rustiger.
0: Op een ochtend werd ik tijdens het gebed overvallen door een diep gevoel van overgave. Het was geen berusting, maar acceptatie. Wat er ook komt, we zullen het samen het hoofd bieden. Ons kleine gezin en God.
1: En ondanks haar ziekte heeft ze weer wat meer levensvreugde teruggevonden. Inmiddels begeleidt ze zelf vrouwen bij wie net kanker is vastgesteld. En vanuit haar eigen ervaring kan ze voor hen nu een steun zijn. Het Metanoia-centrum beschikt over een team van opgeleide pastoraal werkers en psychologen die stellen individuen en gezinnen in crisissituaties begeleiden. Er worden ook geestelijke retraites en andere evenementen aangeboden. Bovendien worden meer dan 1000 gezinnen in 45 dorpen in de omgeving ondersteund door middel van huisbezoeken. Vaak kan zo worden voorkomen dat een gezin uit elkaar valt en soms zelfs dat iemand zelfmoord pleegt. Er is €7.000 per maand nodig om dit waardevolle werk voort te zetten. Wie helpt ermee om mensen in schijnbaar uitzichtloze situaties weer hoop te geven?
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij.
0: Al eeuwenlang roepen talloze monniken bij elke ademtocht de Heer aan met dit gebed. Het Jezusgebed of hartgebed is tot op de dag van vandaag niet verstomd. Ook de monniken van Beit Maroen, dienaren van de Seder van Libanon, houden het in ere. Hun gemeenschap, die pas in 2019 in Libanon werd gesticht, staat in de traditie van de oude monnikenvaders, in het bijzonder van de heilige Maron, een kluizenaar uit de 4e eeuw. Met de poëtische titel Seder van Libanon wordt de heilige maagd bedoeld, onder wiens bescherming de monniken zich stellen. 4 dagen per week brengen ze door in onophoudelijk gebed, dat ze ook niet onderbreken tijdens het werk in de tuin, in de keuken en op de bouwplaats van het klooster. 3 dagen per maand leven ze zelfs als kluizenaars en wijden ze zich volledig aan de zoektocht naar God. Op 3 dagen per week gaan ze echter naar parochies om de gelovigen geestelijk te begeleiden. Naast de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid komt in deze orde nog een 4de gelofte bij. De overweging en de verkondiging van het woord van God.
1: De zielen van de monniken worden door het woord van God genezen, zodat ze anderen kunnen genezen.
0: Legt pater Maroun Abdossassin, de overste, uit. Hoeveel mensen in Libanon innerlijke genezing nodig hebben, ervaren zij keer op keer.
1: Velen worden verteerd door angst,
0: weet broeder Christophe. De monniken vertrouwen volledig op de goddelijke voorzienigheid. Weldoeners die hun een gift sturen, worden zo een instrument van God en nemen deel aan hun missie. Broeder Christophe benadrukt:
1: als de paters bijvoorbeeld de biecht horen van iemand die al 60 jaar niet meer gebiecht heeft en deze ziel het heil wordt geschonken, dan kunnen de priesters dit doen dankzij diegenen die aan deze missie hebben bijgedragen.
0: Uw hulp is dringend nodig, met name voor de medische zorg voor de monniken. Omdat ze hun klooster met eigen handen bouwen, zijn er al meerdere keren verwondingen opgetreden.
1: In deze gevallen was de ziektekostenverzekering, die dankzij uw vrijgevigheid mogelijk is gemaakt, echt van cruciaal belang. Hierdoor konden de broeders medische zorg ontvangen, wat zonder uw hulp uiterst moeilijk zou zijn geweest, aangezien de ziekenhuiskosten in Libanon erg hoog zijn.
0: Zo vertelt pater Maroun. Met slechts €45 kunt u een monnik een maand lang een ziektekostenverzekering voorzien. Met €535 een heel jaar. Op deze manier vormen ongevallen, ernstige ziekten of noodzakelijke operaties geen onvoorspelbaar financieel risico meer voor deze jonge gemeenschap.
1: Christus is waarlijk opgestaan en wij zijn de levende, ademde getuigen van deze verrijzenis,
0: zegt broeder Christophe. De 23 monniken bidden voor iedereen die hen ondersteunt om dag na dag getuigen van Christus te zijn.
1: Na dit mooie getuigenis over de monniken in Libanon blijven we nog even in de sfeer van stilte en gebed. We luisteren nu naar het Jezusgebed, een eenvoudige maar diepe aanroeping van Christus, gezongen door de Monastic Choir of the Saint Elizabeth Convent.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, met deze zomerste augustusuitzending nemen we afscheid van het programma Kerk in Nood in zijn huidige vorm, met Dorien en Luc als presentatoren. Vanaf september hoort u de berichten van Kerk in Nood in een heel nieuwe formule, wekelijks op woensdagavond met onze directeur David Dessin. Zo kunnen we nu nog nauwer aansluiten bij de actualiteit en nog meer aandacht geven aan het lot van christenen die wereldwijd onder druk staan of vervolgd worden. Van harte dank voor uw trouwe luisterbereidheid in de voorbije periode. We hopen dat u ook in deze nieuwe formule met ons verbonden blijft. We sluiten nu af met een column van Regina Lynch, uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal, waarin ze het heeft over het lot van de christenen in de wereld.
1: Goede vrienden, bij Kerk in Nood horen we vaak over het gruwelijke lijden van veel christenen in door oorlogen geteisterde landen. Hen tot verzoening en vergeving te leiden is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen voor de kerkleiders. Toch is het Gods opdracht aan ons, christenen. In april van dit jaar schreef de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Pier Battista kardinaal Pizzaballa, een herderlijke brief aan zijn steeds kleiner wordende kudde. De ondertitel luidde: Voorstel voor de verwezenlijking van de roeping van de kerk in het Heilig Land. Hij ziet duidelijk de problemen waarmee de christenen worden geconfronteerd en de moeilijke weg die voor hen ligt. Toch herinnert hij hen eraan dat zij de specifieke taak hebben om zout en licht van de wereld te zijn en voor anderen getuigen te zijn van vergeving in het dagelijks leven. Want Jezus is de onbetwiste meester van de vergeving. Hij schrijft dat het moed vereist om te vergeven, maar dat dit een manier is om de keten van haat te doorbreken en het vertrouwen te herstellen. Hij moedigt christelijke gezinnen, waarin kinderen als eerste leren lief te hebben, te vergeven en te vertrouwen, aan om laboratoria van verzoening te worden. Waarschijnlijk staan wij niet voor dezelfde uitdagingen als de christenen in het Heilig Land. Maar zeker zullen de meesten van ons op een bepaald moment opgeroepen worden om iemand te vergeven of ons met iemand te verzoenen. Mogen ook wij de moed vinden om zout en licht van de wereld te zijn.
0: Daarom besluiten we, beste luisteraars van Radio Maria, met het gebed dat ons alle verenigt, het Onze Vader, hier gezongen in een Latijnse versie, een gebed waarin wij telkens opnieuw vragen om vergeving en tegelijk worden opgeroepen om ook de schulden van anderen te vergeven.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heilige maagd Maria, koningin. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 1197. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen hou. Heer, laat mijn geroep u bereiken. En leer mij te doen naar uw woord. Mijn smeekgebed mogen u vinden. Bevrijd mij zoals gij belooft. Een loflied moet van mijn lippen komen. Omdat gij mij uw beschikkingen leert, uw uitspraken moet mijn tong bezingen. Want al uw geboden zijn goed. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen. Omdat ik mij aan uw bevelen hou, mijn heil zoek ik enkel bij u, Heer. Mijn vreugde vind ik in uw wet, mijn geest mogen leven en altijd u prijzen en steunen op wat gij bepaalt. Ik ben als een dwalend schaap, kom mij zoeken, want uw geboden vergeet ik niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen hou. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Een dichterwoord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen. Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. God zegen rust op u bestendig. Omgord u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting. Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven. Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed. Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningscepter is gerechtigheid. Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft. Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel. Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer. Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof, in kleurenpracht gehuld, leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning. Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land. Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaard daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Onze Heer bemint zijn volk. Hij omkranst de verdrukte met zegekransen. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars.

0: Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op het aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Vandaag mogen wij weer terugblikken op enkele van de bezoeken die wij gedaan hebben het afgelopen jaar. Zou u een van deze fragmenten die u gaat horen integraal willen herbeluisteren, dus de hele uitzending willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. En wij beginnen met onze uitzending van de maand mei. Toen mochten wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En wij gaan beginnen met het gesprek dat wij voerden met bewoonster Maria. Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
2: 2 jaar.
1: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
2: Ja.
1: En dan bent u naar hier gekomen?
2: Ja.
1: En bent u hier tevreden?
2: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè. En dat heb ik gedaan.
1: En dat is goed gegaan?
2: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
1: Ja, inderdaad.
2: Zo moet het zijn.
1: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
2: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
1: En wat doet u dan?
2: Wat
1: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
1: Oké. Okay.
2: Dat is ieder zijn gedachte.
1: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
2: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè.
1: En wat leest u graag?
2: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
1: Je heeft eigenlijk te veel te doen.
2: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en die is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus
1: ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
2: Ik ook. Ik ben 95, hè?
1: 95?
2: Ja.
1: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
2: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee, nee. Maak me geen illusies.
1: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
2: Want ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
1: Oké, okay, ja.
2: Dan was het de moment om naar hier te komen. En ik ben een raar. als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht, nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit, ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest, en ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen, ik heb gezegd, voilà Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
1: U neemt de situatie zoals ze is.
2: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
3: Nee.
2: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
1: En heeft u kinderen, mevrouw?
2: Kinderen? Ik had er 5.
1: Dat is mooi.
2: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
1: Oké. Okay.
2: En ik heb er nog 4.
1: Nog 4. En is ze...
2: Ik heb een zoon dat priester is.
1: Ah ja, oké. Okay. Hier in België of ergens anders?
2: Wat blieft?
1: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
2: In Opwijk is die priester.
1: Ah, oké. Okay.
2: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
1: Ja,
2: hè?
1: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
2: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist, dat er ieder generatie een roeping was.
1: Oké. Okay.
2: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
1: Ja.
2: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
1: Ja, dat is ook zoals het is, hè?
2: Dat is niet zo, hè?
1: Ja.
2: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè?
1: Ja, absoluut. Enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken.
2: Dat heb ik nu graag gedaan.
1: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn aan het terugblikken op onze uitzending van de maand mei, waar wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijsse. Zo net hoorde u een gesprek met bewoonster Maria. En nu gaan we luisteren naar het gesprek met personeelslid Frederik, waarin hij vertelt over zijn job en ook getuigt hoe hij het geloof heeft teruggevonden. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijsse. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Termeren als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keilhof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent het wel, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Okay. Dus er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Okay? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt. En je moet zelfs niet op grote schaal bekijken. Je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Allee, ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector, dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen, maar voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft, dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt... Ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Of? Nee, ik ben voltijds, dus dat is een speciaal traject dat we die ter meer, maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden, waarbij je dus één dag per week studeert, dus echt naar de school gaat. En daar wordt je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds,

0: Nee, daar iets zoals, over
1: ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, nu, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we ja, de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag is, ja, dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van ja, iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Wij gaan nog luisteren naar één gesprek uit de uitzending van mei, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. Deze keer is het een gesprek met een vrijwilliger, Jean-Pierre genaamd. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Hè. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer wandelen.

0: niks doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
1: En hoe bent u hier terechtgekomen?
0: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik kende al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
1: Oké, okay, dus gekomen. U bent eigenlijk ook echt van de buurt? Dus u,
0: ja, ik woon in Uldenberg. Dus om 5 kilometer van hier.
1: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
0: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee. Omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna, soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
1: Oké. Okay.
0: Zoiets doe ik graag.
1: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waar ze samen zingen?
0: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af, ja.
1: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
0: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
1: Waarom blijft u terugkomen?
0: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja, ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
1: Daar heeft u het moeilijk mee?
0: Je bouwt toch
1: mee?
0: Een band op.
1: Ja.
0: Ik heb het daar heel moeilijk mee. Ja. Krijdels, hè. Ik heb het daar heel moeilijk mee, ja.
1: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
0: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden. Hè. Dat weet je zo, hè.
1: Ja.
0: Je kunt er niet aan doen, je bouwt daarmee een band op. Die vertellen veel, die vertellen. Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn. Hè? Dat is toch, ja. In band, hè, is weg dan. Hè? Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
1: Ja.
0: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
1: Oké, enorm bedankt, Jean-Pierre, om met ons te willen spreken.
0: Zeer graag gedaan.
1: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Wij hebben zojuist teruggeblikt op ons bezoek aan het woonzorgcentrum Termere in Neerijsse. En dan gaan we nu verder met een andere uitzending van het afgelopen jaar, namelijk met onze uitzending van de maand november. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En wij beginnen deze terugblik op die uitzending met een gesprek dat wij mochten voeren met bewoonster Achie. En in deze uitzending hebben wij meermaals een langer gesprek gehad met bewoners daar. En zo ook dit gesprek met Achie. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En daarnet waren wij op het kantoor van de directeur, Bram. En nu zijn we een paar gangen doorgewandeld en zijn gastvrij ontvangen in de kamer van Achie. Achie, hartelijk bedankt dat u even met ons wil spreken.
1: Heel graag gedaan, mevrouw.
0: Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Toch enkele jaren al. Ik ben een beetje de tel kwijt. 4, 5.
0: Ja. Dus al enkele jaren.
1: In het begin was ik op een kamer van 2, omdat er geen plaats was voor een eenpersoonskamer. Maar hier ben ik heel, heel rustig en gelukkig, ja.
0: Dus ook al een paar jaar...
1: Uitzicht. De einders, ik bespreek het in mijn dagboek. Ik hou er een dagboek op na.
0: Oké. Ja, het is inderdaad... Ja,
1: mijn zoon heeft er een keer bij een verhuis 17 boeken op de container. Maar hij vroeg wel of hij dat mocht doen.
0: Oké, dat is goed.
1: Van 17 jaar ver, mijn kasten uitkuisen en alles de rommel weg. En voilà.
0: U schrijft elke dag in uw dagboek?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het is ook een geheugen. Is dat, ja, steuntje.
0: Ja.
1: En dat is een directeur.
0: Ja. Dat is een goede training ook voor uw geheugen om te schrijven.
1: Absoluut. Dat ondervind ik. En ook...
0: voor uw oefenen. Ja, uw handen,
1: mijn handen te oefenen. Ik voel dat wel, hoor.
0: En leest u ze dan ooit terug, de dagboeken? Of is het meer schrijven en dan wegleggen?
1: Ik zoek wel soms iets op wat ik geschreven heb. Het is als geheugensteuntje dat ik schrijf eigenlijk.
0: Ja.
1: Om te weten wat er gebeurd is en wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Het is hier echt heel gezellig. En zeer veel activiteiten. En met begeleiding ook, hè. En ja, we hebben hier de tuin voor te wandelen. Als er incidenten zijn, weten wij altijd waar naartoe. De hoofdverpleegster, vooral de ergotherapeut. Daar zijn we eigener mee. En de directeur zit te lachen, maar dat is zo. Maar met de directeur ben ik ook heel, heel... Ja, op mijn gemak.
0: Oké. Ja, ik zie dat u...
1: Vroeger heel verschil.
0: Dat u veel activiteiten meedoet, want ze hangen ook uit aan de muur,
1: ja.
0: De activiteiten.
1: Ja. Onlangs is onze huiskat, Mineke, overleden en plechtig begraven in de tuin hier. En ja, dat zijn van die evenementen. Maar we waren er wel aan gehecht. Als ik mijn deur opende, ze was er. Nu is er niet meer. Ja, dat doet wel iets.
0: Ja. U had een goede band met de kat. Ze kwam veel binnen?
1: Ze kwam hier niet binnen, nee. Ze ging niet in de kamers, nee.
0: Okay.
1: Maar ze was er in de hol en ze liep een keer mee. En, ja. En de Nathalie, de ergotherapeute, zorgde ervoor dat ze eten en drinken had. Op tijd. Ja, het was aangenaam. We missen haar.
0: Ja, maar misschien dat er een nieuwe kat komt dan.
1: Goed, ik weet het niet, ja. Dat is goed, hè.
0: We zitten hier aan het raam.
1: Ja.
0: Met een heel mooi uitzicht op de velden. Gaat u veel wandelen buiten?
1: Ja, zoveel als ik kan. Ik noem dat de einder, omdat ik verder niets meer kan zien. De einder voor mij is de scheiding van het veld en de lucht. De blauwe hemel, daar de treurwilg, nu is zij kalm, maar als een beetje wind is, wiegt hij prachtig. Hè? Allee. En ja, het zijn schone wandelingen, absoluut.
0: U gaat veel buiten, niet alleen om te wandelen, maar ook om te lezen. De directeur toont mij hier een foto van u die aan het lezen is in het zonnetje buiten. Leest u
1: met
0: graag?
1: Met een vriendin, alleen met een medebewoonster. Ja, als ik naar de Bisons ga met mijn rollator, meestal neem ik toch mijn rollator mee. Ik ben toch 90, hè. En dan zat ik met mijn rollator met mijn boek bij de Bisons ook weer lezen. Ja.
0: En wat voor boeken lees je?
1: Ik spreek er eerst wel tegen. Hè? Ik spreek tegen de Bisons. Okay. En ze komen afgestapt. Hè? Ze kennen mij al een beetje. En ze weten ook dat ze vers gras trekken langs de gras. Langs de graskanten. En ze weten dat ze door die tralie dat vers gras krijgen. Want het is een beetje zielig waar dat ze daar lopen. Hè? Het is allemaal afgegeten. Maar ja, het is de tijd van het jaar ook.
0: Maar zijn ze goed gezelschap om mee te lezen?
1: De Bisons.
0: Ja.
1: Ja, rustig. En de kleintjes zijn schattig. Ja. Ja.
0: Wat voor boeken leest u graag?
1: Romans, maar ook geschiedkundige romans vooral. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Over Vlaanderen, je ziet de leeuwtjes daar. Over, zingend Vlaanderen. Ik speel op mijn piano. Dat is mijn gezin niet, maar waar ik uitkom. Het gezin waar ik vandaan kom.
0: Ja, uw ouders en uw broers en zussen.
1: Ja, ja, mijn ouders, mijn broers en zus. Waarmee 7 kinderen. Mijn zussen alle 5 in het onderwijs. 4. Ja, 5. Alle 5 in het onderwijs. Ik was verpleegkundige.
0: U was de rebel in de familie. U was de rebel in de familie. U ging iets anders doen.
1: Ik ging, maar ja, want dat loopt zo. Ja, dat is niet gepland. Dat is in zo'n groot gezin, dat is toch... Ja. We gingen wel serieus aan elkaar vast. En ik ben mijn zussen kwijt. Hè. Ik heb nog 1 zus.
0: Ja.
1: De 4. En ik heb nog 1 broer in Tenerife. Ja, hij woont al jaren in Tenerife. Onze Jo, de jongste van de 7. En de oudste is onze zus Lieve. En zij is jaar na jaar directrice geweest van 3 scholen. Een kleuterschool nog bij in Gent. Christus Koning Parochie. Dat was een nieuwe parochie die ze gebouwd hebben. Veel huizen gebouwd. Dus het werd allemaal bevolkt. En zat direct. Ja. Was voorzien. Hè. Scholen. Maar die leeft nog. En ze is 101, mijn oudste.
0: Okay, de oudste leeft nog?
1: Dat is... Mijn oudste is mijn jongste broer. En ik.
0: En de hoeveelste was u van de kinderen?
1: De Jo, Leentje, ik.
0: Oké. Okay.
1: Mieke, Grietje.
0: Dus bij de oudste eigenlijk ook, bent u van uw broers en zussen?
1: De derde jongste.
0: Ah, de derde jongste. Okay. En er staat hier in uw kamer ook een keyboard, een piano.
1: Ja.
0: Speelt u daar veel op?
1: Ja, veel. Zeker 1,5 uur per dag. Maar niet aan 1 stuk, hè.
0: Oké.
1: Okay. Soms vlucht ik naar dat pianootje. Als ik me eenzaam voel.
0: En speelt u al lang piano? Doet u al
1: We
0: van...
1: waren 6 jaar oud. De meisjes, mijn zussen en ik, want het was een ander 5, hè. Kreeg een pianoles van mijn oudste zus, toen al in het onderwijs stond, directrice was. En mijn oudste broer heeft ons leren zingen. Okay. Dus op zijn ene knie, waren nog maar zo groot, 5, 6 jaar. En hij leerde ons ook 2-stemmig en 3-stemmig. 3-stemmig, dat waren kanons.
0: Ja.
1: En 2-stemmig waren liedjes. En zo zijn wij toch een muzikale familie geweest eigenlijk. Papa was hoofdonderwijzer in Sint-Denijs Boeken Hij was afkomstig van Blasius Boeken, dat is hier niet ver van. En hij wou dat wij studeerden en ons best deden. Het was ook de moeilijkheid dat we op de buiten woonden, ver van een internaat. Allee, ver van middelbare school, die dan natuurlijk een internaat werden, hè, voor ons. Jaren in het internaat geweest. Maar met mijn zuster, allee, we waren nooit alleen, want van broer, van de zuster. Dat maakte heel plezier. En we mochten daar ook piano leren spelen en zingen in het koor van in Gaveren was dat. Ja, veel meegemaakt. En toneelspelen. Ik heb veel toneel gespeeld.
0: Dat klinkt niet zo heel enthousiast. Vond u het leuk om te doen of niet?
1: Ik vond alles leuk. Ook dactylo, vitesse. En ik was zo Vlaams gezind in mijn hart. Dat komt van papa, hè. Je ziet uw leven vast.
0: Ja.
1: En ik wou... Want ik heb nog een keer gezegd in open klas... Dat was natuurlijk een beetje fout, alleen een beetje opstandigheid. Ik werd een vraag gesteld in het Frans. En ik moest dus in het Frans antwoorden. Ik antwoordde in het Nederlands. De zuster zegt, ja, maar Agi, je moet dat in het Frans antwoorden. Ja, maar, zeg ik, zo met veel overtuiging, ja, maar ik ben een Vlaming. Heel de klas lachen natuurlijk. Maar ja, ze wisten het daarop.
0: Ik zie hier ook heel veel recentere foto's. U heeft zelf kinderen, ja.
1: Ik heb 3 kinderen, 50'ers. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben overgrootmoeder van de kleine Marcus. Aan de lamp hangt hij daar.
0: Ja, inderdaad.
1: Schatje is nu anderhalf jaar.
0: Ja, onlangs 1 jaar geworden, dat kaartje hangt er. Ja,
1: ja, Marcus. Van de oudste dochter van mijn zoon. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Anaïs in Antwerpen. En ja, daar... I love him. Dat is ook hem.
0: Ja, ja, daar hangen
1: in dat
0: overal
1: badje,
0: foto's.
1: Dat zijn eigenlijk mijn de grote kleinkinderen, als ze klein waren. In dat blauw badje.
0: Ja, 3 kindjes in een klein babybadje.
1: Ik had altijd een bende kinderen. Een grote bad, 3 tezamen. En ze mochten spelen met speelgoed. En dan was je... En mijn man zat er klaar in de canapé met een handdoeken op zijn schoot. Ik had dat klaargelegd voor hem. En 1 per 1 die gewassen was, moest trapjes beneden. En op zijn schoot de kleine en hij, ja.
0: De een na de ander.
1: Mijn man die de rest droogde. Ja, ik heb veel meegemaakt. Wij zijn ook pleeggezin geweest. En dat vind ik wel heel belangrijk, nog altijd, ja. De pleeggezinnengroep van OCMW Gent, aan de Puisweg, ze zochten pleeggezinnen. En ze kwamen bij mij terecht door de directeur in Gent van de pleeggezinnendienst, die eigenlijk bij ons thuis, zoon ten huize was.
0: Oké. Okay. Heeft u dat lang gedaan, pleegouders?
1: Wij zijn lang pleegouder geweest, ja hoor. Ja. Het is een beetje komen en gaan, hè.
0: Ja.
1: Sommige kinderen blijven 2 jaar, sommige 5 jaar. Volgens de omstandigheden van in hun eigen gezin. Maar dat waren cirkeltjes, hè. Ja.
0: Hoe kijkt u daar op terug, op pleegouder te zijn geweest?
1: Ik ben niet het type dat op mezelf stoeft, maar ik ben er toch fier op.
0: Ja.
1: Want we hebben dat toch goed gedaan. We kregen altijd de stempel van een van de beste pleeggezinnen uit het Gentse. Ja, we waren wel. We woonden in Rons, hè, maar dat was uitgebreid. Ja. En ik heb er veel voor gedaan ook.
0: En wat denkt u dat het was? Wat deed u anders dan andere pleeggezinnen? Dat jullie het goed deden, om het zo te zeggen?
1: Er waren mislukkingen bij ook. Hè.
0: Hmm.
1: Je moet er veel voor opofferen. Want ik herinner mij, we waren een keer 3 maanden zonder pleegkinderen. dat ze verhuisd waren of opgeëist waren door de natuurlijke ouders. En mijn oudste dochter, ik zal het nooit vergeten, wanneer komt er nu weer pleegkindjes, Moeke? Ja, ze waren daar zo, ze waren gewoon en ze waren daar zo aan gechten. Ja.
0: Het werd toch heel het gezin gedragen?
1: Dat was toch, ja. In vakantie kwamen er dan nog twee. Altijd wisten ze mij wonen, hè, hoe ze een weekend. Ach, je zou ze nog kunnen een paar nemen, we weten niet waar naartoe met die twee. Anneke en Pieterke, broer en zusje, we kunnen dan niet scheiden. Allee, ja, zo, hè. En kwamen ze bij ons terecht, hè. Ja. Maar ik heb het moeilijk gehad ook, want na 10 jaar huwelijk, ik weet niet of ik dat eigenlijk, of dat belangrijk is, heb ik ontdekt dat mijn man in Zweden een vrouw had en een kind. En dat was een grote slag voor mij. Hij heeft mij altijd verzwegen van angst dat ik hem zou verlaten. Maar, onnozel. Het is bespreekbaar. Ik was pleeggezin. Nina kon er nog bij. Ja, maar ze is dan bij haar moeder gebleven in Zweden. En mijn oudste dochter, Reinhilde, heeft daar nog altijd contact mee, toch? Maar mijn jongste dochter is meer... Ze heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En als ik dan zei, maar zij moet dat begrijpen. Ze heeft geen vader. Ik heb ook geen vader. Wil ze zeggen, mijn vader houdt zich niet bezig met mij. Hij heeft andere beslommeringen. Ja, dat was zo'n beetje...
0: Ja. Dat is heel moeilijk, hè. Dat is een kwetsuur.
1: Dat is soms moeilijk. Ja, maar soms zijn Hilde, ik heb er een zus bij. Dat was het verschil. En mijn zoon, dat is mijn jonge god.
0: komen uw kinderen je nog veel bezoeken hier? En uw kleinkinderen?
1: Het is toch regelmatig niet, maar toch af en toe.
0: Ja. U ziet ze wel nog.
1: Oh ja, absoluut. Ja. Zelf koffietafel. Ja. Het zijn er nu al een paar. Ja. Verloofde. De oudste.
0: Ja.
1: Goed. Een tweeling van Renilde. Ja. Oh, en ze staan er allemaal. Het is leuk. De verloofden komen al mee. Ze zijn ook moeke.
0: Ja. Hartelijk bedankt dat wij met u mochten spreken. Het was een heel aardig gesprek. We gaan even naar muziek luisteren en dan nog naar ergens anders wandelen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Menslievend. We hebben zojuist een gesprek gehoord met bewoonster Aggie. Wij mochten met haar spreken toen wij op bezoek waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke in de maand november. En dan gaan wij ook nog luisteren naar het gesprek met bewoonster Margriet uit diezelfde uitzending. Beste luisteraars, welkom terug. We zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En we zijn van het kantoor van de directeur weer enkele gangen doorgelopen. En nu zijn we op de kamer van Margriet. Margriet, dankjewel om even met ons te willen spreken.
1: Maar ja, dat ben je toch niet zwaar, hè?
0: Margriet, kan u mij vertellen hoe oud u bent?
1: Ja, 94 jaar.
0: 94. En woont u al lang hier in dit huis?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Heeft u daarvoor dan in een ander huis gewoond?
1: Nee. Ik was gevallen, hè. Thuis.
0: Thuis, ja. En dan naar een woonzorgcentrum gekomen?
1: S'avonds, ja. En dan hebben ze naar mijn dochter gebeld. Ik had gezegd, ik zeg, laat mijn dochter toch gerust. Ik zeg, het is toch maar gevallen dat ik ben. Maar ja, mijn dochter moest toch verwittigd worden. En die is dan van hier naar Sint-Petersleem nog komen gereden. Hè.
0: Zij woont hier in deze streek, uw dochter?
1: Zij woont hier in deze streek. Het is daarmee dat ik hier ben, hè.
0: Ja, om dicht bij haar te zijn.
1: Ja, ja.
0: Komt ze u veel opzoeken dan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Lopke, ze komt.
2: Heel veel, hè?
1: Ja, zeker 1 keer of 2 op de week.
0: Oké. Okay.
1: En ze komt mij dikke zalen voor met hun mee te gaan. En bij hun gaan eten en zo.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Mijn dochter, daarvan kan ik op dat gebied nu niets zeggen.
0: Ze is er heel veel voor u.
1: Ja, ja. Ja. Okay. En zij doet mijn was. Ze komt dat brengen. Ze legt dat in de kas. Als ze een keer appelschijven bakt, dan brengt ze er mee voor mij. Abelzie. Hier ligt nu nog een banaan. En ik heb gedacht, bal, dat zij die banaan niet nodig heeft. Dat zij die, die wel kan kopen. Maar alleen, ik heb gedacht, ik zeg, boy, ik heb een banaan. Ik zal dat aan ons Marina geven. De mij kan ik een keer eet geven. Want ja, anders, ik kan ik haar niks geven. Het is zij dat aan mij moet geven. Want zij zit in de buitenwereld. En ik zit gesloten binnen. Hè.
0: Maar je kan ook veel geven aan mensen gewoon door je aanwezigheid. Hè? Je hoeft daarom niet echt iets fysiek te geven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben er zeker van dat die dochter ook heel veel ontvangt door tijd met u te spenderen.
1: Ah ja, dat zeker. Wij zijn dan samen content, hè?
0: Ja.
1: Zij is content dat ik content ben, hè?
0: Ja.
1: En haar man, dat moet ik echt zeggen. Die jongen die is echt goed voor mij.
0: Een heel goede schoonzoon.
1: Ah, wel, ja, ik kan geen beter nemen.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Hij zal mij helpen voor in de nood of voor daaruit. Mijn kerken daar, hij zet dat in zijn auto. Dan moet ik zeggen, ik kan geen betere jongen hebben.
0: En hebben zij kinderen? Heeft u kleinkinderen? Of niet? Nee.
1: Dat is wel moeilijker.
0: Oké, nee, maar dat is oké. Ik zie mevrouw...
1: Dat is mijn zoon.
0: Ja, ik zie...
1: Die is overleden.
0: Oké. Het is een kinderportret.
1: Ja, hij was 49 jaar.
0: Dus al...
1: Dat ben ik met mijn communie. Allee, dat zijn wij met ons communie. Dat is mijn dochter. Met haar communie. En dat is mijn dochter als ze kleintjes was. Ik vond dat toch zo lieveke. Als die kleintjes was.
0: Het is een heel mooie foto, hè?
1: Ja, ja, wel ja. Ik ben daarvoor nog content dat ik die heb.
0: Ja, ja,
1: er zijn... Want ik vond dat toch zo lief.
0: Ja, er zijn 4 foto's boven haar bed. Dat is waar we het over hadden.
1: Ja. Ja.
0: Mevrouw, heeft u gewerkt in uw leven?
1: Gewerkt?
0: Gewerkt, ja.
1: Ik geloof het. Wij waren bakkers.
0: Oké, hard gewerkt dan.
1: Hard gewerkt. Tot 80 jaar.
0: Tot u 80 was?
1: Tot 80 jaar, ja.
0: En wat deed u voor de bakkerij? Bakte u brood of deed u iets anders?
1: Alles.
0: Alles.
1: Ja. En ik met mijn fiets. In het begin, zo is dat begonnen. Ik had een mevrouw in Ruisbroek dat ik goed kende. En ik zeg tegen mijn moeder had brood gebakken. Ik zeg, mag ik van Marieke, Nicky, een brood meedoen? Bah ja, zei mijn moeder. Ik had daar een brood mee gedaan. Zeg, Marieke, ik heb al een borrelbrood mee. O, Marietke, die was content. De week erop zie ik haar terug. Marietke, kan ik nog zo'n brood hebben? Ik zeg, bah ja, Marieke. Ik zeg tegen mijn moeder, ik moet nu 2 broden nemen van Marieke. Ja, dat was goed. Dan zijn er dat 3 geworden en 4. En dat men met 2 auto's, 2 kamionetten op den duur reden. En ja, want waar wij woonden, de straat afgelegen. Daar zou u een boterham niet goed kunnen verdienen hebben. Maar ja, doordat we een tournee deden, hè. Hadden een goede handel, hè.
0: En dat is vanzelf gegroeid, dus eigenlijk.
1: En zo is dat gegroeid. Ja, met mijn fiets, met dat inbrood. En daar waren daar metsers bezig aan het werken. En die zagen mij altijd met mijn fiets, want ik moest naar Ruisbroek rijden met mijn fiets. Ja, dat was een stapje van de deur, hè. En die metsers die zeiden, maar wie heeft die toch gemaakt, hè? Dat is toch een ijzeren. Ik had een bak van achter op mijn fiets. Ik had een kabas zo, een kabas zo en een van voor.
0: Zwaar beladen.
1: Ja, dat was allemaal met brood. Ah ja, je moest verrijden. Mijn ooms, ik had 2 ooms die bierhandelaar waren. En zaterdags reden die waar dat ik mijn tour had. Hè. En dan deden die op hun kamionet met een grote bassin dat brood daarin. Dan moest ik altijd niet bij hem weer rijden. Hè. En ik had daar al cadeetjes, hè. Als ze mij zagen, hè. O, bakkerinne, Maar hij mij hoe mij maar hij kon helpen. Want die ene jongen is ook al lang dood van op een ding gekropen. Een boom met jasmijnen. Jasmijnen. En daar waren splinters in, hè. En die had een splinter in zijn middel. En is daarvan gestorven.
0: Oké.
1: En wel, en dat was eigenlijk het leven hoe dan wij begonnen zijn met bakken.
0: En dan heeft u tot uw 80ste rondgereden om brood af te zetten. Ja. Dat is,
1: Maar dat was dan mijn camionette.
0: Ja, dat was niet meer fietsen.
1: Nee. Ah wel, de dokter kwam een keer bij ons. En mijn moeder zegt tegen hem, dokter, maar ja, ons meisje, die rijdt altijd met jaren fiets. Ja, vind ik, en ik heb dat al gezien zijn. En laat ze maar rijden, eens aan, want dat is haar gezondheid, zei hij. Ik was dan misschien een meisje van een jaar of 18. Zoiets. En dan heeft het zo voortgeduurd, hè. En ik heb het altijd met mijn goesting gedaan. Dat ik nu nog terug moest jong zijn. En ze zouden zeggen, wat zouden willen doen? Ah wel, ik wil mijnzelfde leven naar beginnen. Ik heb dat graag gedaan.
0: Oh, dat is zeer mooi. We zijn heel blij om dat te horen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Mevrouw, zou ik nog mogen vragen over dit huis? Doet u veel aan activiteiten mee? Bent u veel bezig hier?
1: Hier?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat doet u zo allemaal?
1: Hier. Luister, voor mijn part, hè, kun je niet beter zijn. Hè? Je bent hier goed. U eten is goed. En alles is goed. Als mijn dochter mij komt halen, dat is goed. Dat mag. Daar wordt nooit niet over gereclameerd. Alleen, ik zeg het. Als je moet naar een rusthuis gaan, is dat hier wel aan te raden.
0: Dat is een groot compliment.
1: Ah ja, dat is niet dat ik dat zeg omdat Lopke hierbij zit. Dat is niet daarvoor. Dat is de waarheid.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw. Dat is mooi om daarop te eindigen.
1: Ja.
0: Dan gaan onze luisteraars nog even luisteren naar muziek en daarna zetten wij onze rondleiding verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. We hebben u zo net enkele gesprekken gebracht vanuit de uitzending van november, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En dan gaan we nu verder met onze laatste uitzending waarop wij gaan terugblikken, namelijk de uitzending van juni, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Sint Felix te Herne. Wij beginnen met een gesprek met bewoonster Nicole. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld. Ja, Justine, ja. Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang. Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
1: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
1: Kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Alst geweest. En in Alst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Alst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan niet meer. Ja, ik kan niet meer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
1: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
1: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: En zou ik u mogen vragen hoe oud u bent?
1: 80.
0: 80 jaar. Oké, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
1: Heel lang, ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké. Okay.
1: Ja, kijk, en nu okay, ben dus ik terug. Ben ik terug.
0: Ik ben oorspronkelijk van hier echt.
1: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
1: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
1: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
1: Ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon niet meer spreken ook. Ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
1: Daarom
0: nu.
1: Dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
1: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
1: Ik doe mij alles mee.
0: U doet mij alles mee? Oké. En is er iets dat u het liefste doet?
1: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, over... Ja. Ja, overal harde bijen, ja. Ik kan er niet mee, hè. Ik kan maar...
0: Maar ik doe toch mee, hè. Dat u kan gebruiken.
1: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er dan... U bent graag bezig.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
1: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké.
1: Ik lees veel. En televisie kijken ook, maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
1: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie hier een boek.
1: Een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
1: Dus graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u... Uw medebewoners ondertussen al wat kunnen leren kennen?
1: Ja.
0: Oké.
1: We gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
1: Ja, natuurlijk. Medewerkers hier allemaal. Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen. En.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
1: Toen ga ik een keer op bezoek, hè. Of ze komen bij mij. Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
1: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog kinderen?
1: 1 dochter en 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, okay, ah, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier door.
1: Ah ja, dat hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
2: Ah, ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Dan brengen wij u nog graag een gesprek met zorgkundige Eline. Zij vertelt ons meer over haar taken en over haar ervaringen als personeelslid in een woonzorgcentrum. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja, kan ik heel dat tevreden. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op?
1: Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want als de ene mens is, de andere niet.
0: Ja, ja. Oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een...

0: liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen. Ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat je beter ligt. Ja.
2: Ja. Oké. Okay. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ja, ik werk hier heel graag in Sint-Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
2: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen, dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
2: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
2: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Indien u een van deze uitgelichte uitzendingen integraal zou willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. Hartelijk bedankt voor het luisteren en in september staan wij weer klaar om u een nieuwe uitzending te brengen. Tot dan!

Zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

lezen in het boek Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar, hoofdstuk 32. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zo staat in het boek Hooglied, hoofdstuk 1, vers 2. Hij wachtte tot Karilina zijn hand zou loslaten, vol afkeer haar mond zou vertrekken. Nu zou ze stellig weglopen. Maar ze hield hem juist nog steviger vast. Begreep ze het nog steeds niet? Hij schraapte zijn keel. Dat is wie ik ben, Karilina. Het kind van die vader. Het gevolg van een ondenkbare verschrikking. Theo! Karilina's stem klonk fel en verontwaardigd. Theo, de omstandigheden van je verwekking maken je niet tot wie je bent. Begrijp je het niet? Ik was de oorzaak van mijn moeders wanhoop. Elke keer als ze naar me keek, werd ze vervuld van afgrijzen. Ik ben de reden waarom ze zich het leven heeft benomen. Servius was er kapot van toen ze stierf. Justus zei dat zijn vader nooit helemaal hersteld is. Ook dat is door mijn toedoen. Karilina liet zijn hand los. Hij voelde het als het doorsnijden van een aanlegtouw. Als het scheuren van een naad. Hij had altijd geweten dat dit zou gebeuren als hij de waarheid vertelde. Hij had geweten dat ze zich vol walging van hem zou keren. Dat ze hem weerzinwekkend zou vinden als ze zijn hele verleden kende. Maar toch, toen ze hem losliet, stortte bij hem van binnen iets in. Ze bracht haar handen omhoog. In verwarring stond hij als aan het dek genageld. Wilde ze hem slaan? Hij maakte geen beweging om zich te verdedigen. Zacht, zo zacht dat hij zich afvroeg of het een droom was, legde ze haar handen om zijn gezicht. Ze trok zijn hoofd naar beneden en keek hem in de ogen. Ik had niet meer van je kunnen houden als je de zoon van een koning was. En ik kan niet minder van je houden om wat je vader heeft gedaan. Jij bent de Theo van wie ik hou, de man die ik bewonder. Ik heb nooit een betere man gekend. Geen trouwere man, geen man die het meest waard is om te eten. Ze ging op haar tenen staan, drukte haar lippen op de zijne en kuste hem verlegen. Theo was zo geschokt dat hij haar lippen niet eens proefde. Hij kon haar alleen maar als een dwaas met grote ogen aankijken. Ze trok zich terug en fronste haar voorhoofd. Haar armen vielen langs haar lichaam en haar mond viel open. Ik, lieve help, het spijt me, Theo, ik... Voordat ze nog een stap bij hem vandaan kon zetten, greep hij haar middel vast en trok zich naar zich toe. Kom hier, zei hij. Dit keer boog hij zijn hoofd om haar zonder aansporing van haar te kussen. Haar eerste kus, vermoedde hij, afgezien van de kus die hij zojuist had verknoeid. Die zou hij uit haar herinnering wegvagen. Haar lippen waren zacht en meegevend. Hij zoog lucht in zijn benauwde borst. Kom hier, eiste hij nog eens en trok haar dichter tegen zich aan. Kom hier en ga nooit meer weg. Theo had een wilde periode meegemaakt nadat hij de eerste Isthmische Spelen had gewonnen. Voor korte tijd had hij zijn deel van kussen en omhelzingen wel gehad, maar niets had hem voorbereid op de heerlijke aanraking van deze vrouw. Zoals ze smaakte, zoals ze voelde. Haar lange, pezige lichaam paste volmaakt in zijn armen. Niets had ooit zo juist gevoeld. Ik hou van je, Karilina, fluisterde hij tegen haar lippen. Nou, ze liet haar adem ontsnappen. Daar heb je lang genoeg over gedaan. Tatema haar, ik moet je spreken. Is het te laat? Zei Theo
zodra hij Karilin in haar hut had teruggebracht? Nathemahar sloot een boekrol die hij bij lamplicht had bestudeerd. Zijn blik ging van Karilin naar Theo. Zijn glimlach droeg een spoor van een vreemde droefheid. Te vroeg misschien? Pardon, zei Theo verbaasd. Nathemahar hees zich uit bed. Een binnenpretje. Alsjeblieft, ga voor, mijn vriend. Hij greep een lichte mantel die aan een haak aan de muur ging. Zonder iets te zeggen kuste Karilin haar vader op de wang toen hij op het punt stond te vertrekken. Theo zag dat de schatbewaarder zijn ogen even sloot alsof hij genoot van haar aanraking. Theo ging Nathemahar voor naar de voorsteven. Het gebrek aan privacy op dit schip werd een groter probleem dan anders. Hij slikte en schraapte zijn keel. En Nathemahar, ik zou je graag willen vragen om toestemming. Die heb je. Wacht, wil je niet weten waarover ik toestemming vraag? Ja, je wil met mijn dochter trouwen. Theo knipperde met zijn ogen. Hoe wist je dat? Ik heb gezien hoe Karilin naar je kijkt. Het is duidelijk dat ze van je houdt. Ik wist dat je haar gevoelens zou beantwoorden als je maar half zo slim bent als het schijnt. Theo stootte een lach uit. Dus je geeft ons je zegen? Ik kan niet ontkennen dat ik graag meer tijd zou hebben met mijn dochter. Maar dat is puur mijn eigen zelfzuchtige verlangen. Natuurlijk geef ik je mijn zegen, Theo. Ik had zelf geen betere man voor haar kunnen kiezen. Je hebt de Heer innig lief. Door gevaar en moeites heen heb je bewezen dat je trouw bent, grootmoedig, wijs en bekwaam. En je houdt van mijn Karilin. Wat kan een vader nu nog meer vragen? Karilin leunde tegen de reling en verstelde de parasol die haar vader had geleend om haar ogen af te schermen tegen de zon. Hij praatte zachtjes met Sophocles, ze kon hem niet verstaan. Ze vormde een vreemd paar. Haar vader met zijn onberispelijke, purperen kledingstukken en de zeeman in zijn gevlekte, korte tunica. Donkere, strakke krullen tegenover verwaaide witte slierten. Bedriegen mijn ogen me? Fluisterde Theo in haar oor, of zijn die twee vrienden geworden? Karilin grinnikte. Eén dag was voorbij gegaan sinds Theo haar zijn liefde had verklaard. Eén dag sinds hij haar had vastgehouden en gekust en gezegd dat ze nooit meer weg mocht gaan. In alle uren die zich daartussen hadden uitgestrekt, had ze wel 100 keer met haar ogen geknipperd en haar wenkbrauwen gefronst en zich afgevraagd of ze het had gedroomd. En dan dook hij naast haar op, trok haar hand in de zijne of staarde naar haar lippen en fluisterde haar iets toe. En dan besefte ze weer dat het waar was. Deze kostbare, mooie man hield van haar. Ik heb een probleem, zei hij nu. Hij stond dicht bij haar. Hun armen en schouders raakten elkaar. En dat is? Ik ben dakloos. Dat is inderdaad een probleem. Ik zou je graag iets belangrijks willen vragen, Karilin. Haar hart begon sneller te slaan. Het bonsde in haar oren. Ze had diep nagedacht over hun gesprek. Er was heel veel besproken. Het had haar leven en het zijne veranderd. Maar hoeveel woorden ze ook tot elkaar hadden gesproken, ze kon zich niet herinneren dat trouwen ter sprake was gekomen. Of iets wat in de buurt kwam van een huwelijksaanzoek. Ja? Ik hoopte... Ja? Ik hoopte heel erg... Ga door... Nou,
Ik hoop dat je wilt overwegen om mijn architect te worden. Ik wil graag dat je een villa bouwt in mijn boomgaard, buiten Korinthe. Ze kneep haar ogen samen. Ik heb precies het juiste ontwerp voor je in gedachten. Grote, puntige gaten in het dak, een gebarsten fundering en scheve muren. Theo legde zijn onderarmen naast zich op de reling en kruiste zijn enkels. Ik moet bekennen dat het niet aantrekkelijk klinkt. Echt niet. Ik hoopte op iets prettigers. Een ruime villa bijvoorbeeld, met een heleboel lichte kamers en een grote tuin, zoals die van Vitruvia. Zo, Theo zuchtte. Het probleem met een grote villa is natuurlijk wel dat het erg eenzaam kan zijn als je er in je eentje woont. Haar mondhoeken trilden. Ik kan Priscilla en Aquila vragen of je Ferox mag lenen als je wil. Hij is een heel prettige slaapgenoot, heb ik gehoord. Dat is een uitstekend idee. Of Natemahar kan natuurlijk bij mij komen wonen. Karilene liet haar parasol vallen. Wat? Ik vind het geen prettige gedachte dat hij helemaal alleen in Koes zit, zie je? Misschien kunnen we hem overhalen om zijn invloedrijke positie in het paleis op te geven en stil te gaan leven in Korinthe. Je zou een eindje van mijn villa af een kleiner huis voor hem kunnen bouwen. Een huis voor mijn vader? Hij heeft zo beleefde manieren. Ik denk dat ik een voortreffelijke buurman aan hem zou hebben. Theo, als je niet ophoudt met plagen, ga ik je slaan met die parasol. Theo stopte zijn tenen onder de parasol, maakte een snelle beweging en de parasol wervelde door de lucht precies in de juiste hoek om in zijn hand te landen. Deze parasol? Hij lachte om haar gezicht. Lieve, dappere, grappige, getalenteerde, lieve Karilene, wil je een villa voor me ontwerpen en die met me komen delen? Wil je met me trouwen en mijn vrouw worden en in het huis trekken dat ik nog niet heb? De zon gunde hun geen privacy. Te veel ogen sloegen hen gade. Er kon geen sprake zijn van kussen. In plaats daarvan streelde de grijze hoge haar tot ze bleven rusten op haar lippen. Het begon haar te duizelen. Sommige mannen doen alles voor een gratis ontwerp, bracht ze schor uit. Op Theo's gezicht verscheen een glimlach die vol belofte was. Betekent dat ja? Hij sloot een hand om haar pols en trok haar naar zich toe. Zeg ja, of ik kus je waar iedereen bij is. Ja, ja, zei ze met grote ogen, ik zal je architect zijn. Dreigementen zijn niet nodig. En toen begon ze te rennen. Ze sprong over touwen en tuig, zwenkte om mannen heen, maar ze lachte veel te hard om snel vooruit te komen. Al snel greep Theo haar om haar middel en trok haar weer tegen zich aan. Wat zei je? Zei hij. Ik zei dat ik met je wil trouwen, Theo. Ik wil met je trouwen, mijn liefste. Hij juichte, pakte haar op, draaide haar in het rond en schreeuwde: ze heeft ja gezegd! Iedereen op het schrik brak uit in luid gejuich. Mannen sloegen elkaar op de geoliede schouders en probeerden Theo op de rug te slaan, terwijl Karilene nog tegen zijn borst leunde en zich aan hem vastklemde alsof haar leven ervan afhing. De dagen erna waren vol geluk. Ze hingen helemaal in elkaar op. En Karilene en Theo's blijdschap was als een vuuris. Ze verspreidden zich naar de mensen om hen heen, met als gevolg dat zelfs de bemanning vrolijker werd. De hele dag was in alle hoeken van het schip gezang en welwillend gepraat te horen. Op een ochtend werd Karilene laat wakker. Ze zag meteen dat haar vader weg was
en het bed was netjes opgemaakt. Er was geen enkele kreukel te zien. Ze hadden erover nagedacht wie er in het bed zou slapen. En alleen omdat bleek dat Nathema haar in feite niet op de vloer paste, had hij ermee ingestemd op het veldbed te slapen. Theo had de kleine ruimte op de grond een stuk prettiger gemaakt, doordat hij op hun laatste dag in Puteoli met een vooruitziende blik een smal, maar dik strobed had gekocht. Het vulde de vloer tussen het bed en de muur, en hoewel het krap was, vormde het een comfortabel bed. Caroline rekte zich uit en stak haar hoofd om de deur op zoek naar haar vader. Het verraste haar niet om hem naast Sophocles te zien zitten. Tussen die twee was een bijzondere vriendschap ontstaan. Zodra hij haar in het oog kreeg, zwaaide Theo vanuit de top van de mast naar haar en zijn lach verwarmde haar helemaal. Ze waste zich snel, trok een schone tunica aan en wrikte de deur open om Theo aan te treffen die zijn hand al opgegeven had om aan te kloppen. "Kom binnen," zei ze. Hij hief een dikke bundel perkamenten. "Ik heb een verrassing. Als dat een epos is, moet het de Ilias evenaren," zei ze terwijl ze de dikke rol bekeek. "Het is geen epos." Ze keek nieuwsgierig over zijn schouder terwijl hij de perkamenten uitspreidde op het bed. "Kaarten," hij knikte. "Kaarten van Korinthe en de buitenwijken. Ik vergat dat ik ze beneden in mijn kast had. Toen ik ze vanochtend tegenkwam, dacht ik dat je misschien zou willen weten waar ons land is." Ons land. Hij had haar al naadloos in zijn leven genaaid. Verdwenen waren ik en mijn, het was nu wij en ons. "Theo, dat is geweldig." Hij toonde haar de verschillende locaties in de kosmopolitische stad. "En dit is het huis van Galenos, waar ik opgegroeid ben." Hij wees naar een plek aan een smalle weg. "Galenos woont daar nog steeds. Als ik in Korinthe ben, is dit mijn thuis." Theo wees naar een veld. "Zijn huis grenst aan de achterkant aan dit stuk land. En vlak ernaast is de villa waar mijn broer is opgegroeid. Justus en Ariadne wonen er nu met hun zoon." "Dus je kent Justus al je hele leven?" "Toen we kinderen waren, speelde Justus meer met Dionysus dan met mij, omdat ze minder schillen in leeftijd. Maar omdat we buren waren, kende ik hem een beetje. Ik keek altijd tegen hem op, vooral toen hij begon met wagenrennen en won op de Isthmische Spelen. Destijds hadden we er allebei geen flauw idee van dat we broers waren." Caroline staarde naar de kaart. "Ik had me niet gerealiseerd dat jullie zo dicht bij elkaar woonden." Ze fronste haar wenkbrauwen. "Herkende Servius je niet? Hij moet je in de buurt hebben gezien." "Het moet wel. Hij kende Galenos. Had Servius niet aan Galenos kunnen vragen je terug te geven toen je moeder wanhopig werd omdat je ze kwijt was? Ik denk dat ze al gestorven was toen hij ontdekte waar ik was. Zelfs als hij uren nadat hij mij daar had achtergelaten naar de Bema teruggekeerd was, dan was ik al lang weg geweest. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenos het hoofd moest bieden aan een huishouding met twee pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw. Je moeder had zelfmoord gepleegd voordat Servius begreep dat je gezond en wel bij de buren woonde." Theo knikte. "Arme Servius. Ik kan me niet indenken hoe afschuwelijk het voor hem moet zijn geweest toen hij begreep dat ik al die tijd daar was. Weet je waarom hij nooit iets heeft gezegd? Zodra hij besefte wie je was?" "Die vraag heb ik Justus ook gesteld.
Hij denkt dat zijn vader na de dood van onze moeder zo gebroken was dat hij lange tijd amper helder kon denken. Tegen die tijd zal hij ervan uit zijn gegaan dat ik gehecht was geraakt aan de families van Galenus. Dat ik een deel van hen was geworden. Waarom zou hij mij dan ontwortelen? Ik denk dat hij er ook niet veel zin in had me te moeten vertellen dat hij mij als een zak afval bij de Bema had achtergelaten. Waarschijnlijk voelde hij zich te schuldig om me onder ogen te komen. Caroline trok Theo in een stevige omhelzing.

Kom kijken naar de boomgaard die van ons is en begint te dromen van een comfortabele villa met een schaduwrijke tuin. Meen je het echt toen je zei dat je wilt dat mijn vader met ons mee verhuist naar Korinthe? Absoluut. Ik denk dat hij je te veel gaat missen als hij je weer moet afstaan nu hij je eindelijk heeft gevonden. Ik vraag me af of hij wil overwegen zijn positie in het paleis te verlaten. Hij heeft lange tijd een belangrijke functie en invloed gehad. Dat is allemaal niet te vergelijken met jou. Dat heeft hij jezelf verteld. Jij bent zijn grootste schat, zijn meest kostbare juweel. En jij? Ik ben ook een enorme schat, geen twijfel aan. Ze deed alsof ze hem een klap verkocht. Ik bedoel, vind jij het niet erg als hij vlak bij ons woont? Caroline, ik ben opgegroeid zonder echte familie. Ik zou niets liever willen dan een hele club familieleden die vlak naast me woont. Je vader is me nu al dierbaar. Ik geef hem met alle liefde een stuk van mijn land en nog een groter stuk van mijn hart. Caroline kuste Theo en proefde in zijn aanraking een stukje van het grote hart dat bereid was ruimte te maken voor velen. Ze genoot ervan, zoals hij tegen haar aanleunde, zijn hele lijf sprak van verlangen. Uiteindelijk lieten ze elkaar los en richtten hun aandacht op de kaart om te dromen van het huis dat ze samen zouden bouwen. Ze bespraken net de ligging van Theo's tablinum toen de deur open werd gegooid. Caroline's vader stond met een stralende glimlach op zijn gezicht op de drempel. Kom mee, jullie twee. Ik heb jullie hulp nodig. Waarmee? Vroeg Theo. Natemahar reikte achter zich en trok ergens aan. Het bleek de schouder te zijn die aan Sophocles vastzat. Deze oude zeeman wil gedoopt worden, kondigde Natemahar aan.

Juweel van de Nijl, hoofdstuk 33. U zei: ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt aan het einde ervan niet gedacht. Dat lezen we in Jesaja, hoofdstuk 47, vers 7. De reis naar Alexandrië bleek in alle opzichten idyllisch. De wind en het weer werkten goed samen om de Parmis zo vlot en snel te laten gaan als het schip kon opbrengen. Theo vond het een reis vol onvergetelijke ogenblikken. Karilines liefdesverklaring, zijn huwelijksaanzoek, haar aanvaarding, hun eerste kus, hun tweede kus, de uren dat ze samen plannen hadden gemaakt voor een toekomst die hij zich vroeger niet had kunnen voorstellen.

0: Nathema Hars, hartelijke aanvaarding en welkom. En Sophocles doop in de wateren van de Middellandse Zee. Maar ondanks de gloeiende vreugde bouwde zich een verhitte onrust in hem op. Een angst die kolossale vormen begon aan te nemen naarmate ze dichter bij de kust van Egypte kwamen. Ten eerste moesten ze Kariline veilig van de haven van Alexandrië naar Meroë zien te vervoeren. Zijn schip was gebouwd voor de zee en die kon de Nijl niet bevaren. Ze zouden een ander vervoermiddel moeten zoeken. Met een moordenaar op de hielen zou elke stap van die reis gevaar met zich meebrengen. En eenmaal veilig in Meroë moesten ze alleen maar een nog groter gevaar trotseren. De gevreesde audiëntie bij de koningin. Theo werd al misselijk als hij daaraan dacht. Nadat hij erover had gebeden, wist hij dat Carilinees keuze de juiste was. Juiste keuzes konden even goed gedood worden als verkeerde. De listige Kandake joeg hem angst aan. Hij kon Kariline veilig bewaren voor krijgers en moordenaars. Maar hoe moest hij haar beschermen tegen de macht van een koningin? Op de ochtend dat ze in de haven van Alexandrië aankwamen, regelde Taharka een lichtplaats voor de Parmis, terwijl Theo op zoek ging naar een riviersloep die geschikt voor hen was. Toen alles was voorbereid, kwam Theo terug naar het schip. "Ben je klaar?" vroeg hij. Ze knikte. Theo trok aan de mouw van haar tunica. Ze hadden hem in Rome gekocht als voorbereiding op deze dag. "Is de kleur te fel, denk je?" vroeg hij fronsend. Nathema Hars bekeek de rode tint. "Ik vind dat hij perfect is." Ze haalde haar schouders op. "Ik had liever purper gehad, zoals deze tunica's." En ze wees naar Nathema Hars kledingstuk. Theo rolde met zijn ogen. "Pas nou maar op dat je niet vermoord wordt." Ze grinnikte en deed hem een moment lang denken aan een sluwe vos. Hun overdekte draagstoel wachtte op de kade. Tijd om te gaan. Hij trok haar stola helemaal over haar gezicht en nam voorzichtig haar zedig bedekte arm. Snel leidde hij haar naar het schip en in de wachtende draagstoel waarvan hij de gordijnen dichttrok, zo gauw ze zaten. Ze wachtten in de draagstoel tot hun vaartuig bijna klaar was om te vertrekken. Theo stapte uit en nadat hij de omgeving had afgespeurd, hielp hij haar naar buiten. Ze haastte zich om samen aan boord te gaan en snelde naar de hut op het achterschip. Vlak voordat ze instapte en de deur sloten, zag Theo een man aan boord stappen die een mantel met een kap droeg. "Gedraag je en hou je aan het plan." "Ja, meester," zei Sophocles, terwijl hij de stola op zijn schouders liet zakken, zodat de weinige passagiers die hun toevlucht gezocht hadden in de hut verbijsterd opkeken. Snel trok Sophocles de rode tunica uit en overhandigde de bundel aan Theo. Binnen enkele ogenblikken was er geen spoor meer van de vrouw die de hut was binnengekomen. Slechts een oude man met wit haar en bakkenbaarden die rustte in een stoel bij de muur. Theo rolde het rode kledingstuk op en stopte het onder zijn leren riem. Het raam achter in de hut was een beetje al te smal en hij schaafde zijn armen en benen toen hij zich erdoor wrong. Hij negeerde de pijn en sprong juist op tijd in het ondiepe water van de Nijl om te zien dat de sloep zijn reis over de rivier aanving. Tegen de tijd dat hij in Lopas aankwam bij de haven waar zijn schip lag, wachtte hem een gehuurd rijtuig. Hij klom erin en trok de gordijnen achter zich dicht. Met een blik op de drie passagiers die erin zaten, vroeg hij: "Is alles klaar?" Ze knikte. Dus gaf hij de bestuurders een teken en ze begonnen de rit naar de rivierkade. Carilinee had hem de naam verteld van het schip waar zij en haar tante vaak gebruik van maakten. En hij had de kapitein betaald om de hut exclusief voor hen te reserveren. Ze glipten naar binnen zodra ze aan boord waren en sloten de deur. De boot rammelde en schommelde en begon vervolgens kermend aan zijn reis. Theo haalde net voor het eerst die dag verlicht adem toen de deur van de hut langzaam openzwaaide. Hij sprong op en klemde zijn hand om zijn nieuwe dolk. Een magere, halfnaakte jongen sloop naar binnen. Zijn donkere ogen straalden ondeugend. Arkamani! Schreeuwde Carilinee en Atemahar op hetzelfde moment. De schatbewaarder kreunde. Maar Carilinee stoof op de jongen af en knelde hem in haar armen. De jongen zei iets in het Meroïtisch. Theo keek naar Taharka en vroeg stilzwijgend om een vertaling. Taharka verklaarde. Hij zei, pas op, honingdame, je kreukelt mijn lendendoek nog. En daarna vertaalde hij de rest van hun gesprek voor Theo. Ben je weer aan het werk voor je oom? Zei Carilinee met een lach. Hij haalde zijn schouders op. Het is soms lekker op de boot, koeler op het water in de zomer. Arkamani, wij kunnen je hulp gebruiken. De jongen stak zijn borst naar voren. Zeg het maar, Arkamani is je man. We zijn op zoek naar een man in een donkere cape. Hij heeft sneden in zijn wangen en voorhoofd als een krijger. Als zo iemand aan boord stapt, wil je het ons dan komen vertellen? Laat dat maar aan mij over. Ik zal je snel roepen als hij op de boot stapt. Theo knikte Carilinee goedkeurend toe. Ze kende de jongen dus en het was een goed idee om een spion buiten te hebben voor het geval de moordenaar er ondanks alle voorzorgsmaatregelen ingeslaagd was hen te vinden. Gelukkig verliep de reis zonder incidenten. De krijger moest nog vastzitten op de boot die een paar uur eerder was vertrokken. Sophocles zou bij de eerste halte uitstappen om terug te gaan naar Alexandrië, waar hij op hen zou wachten. Theo had nog nooit zo ver over de Nijl gereisd. Carilinee, Natemahar en Taharka wezen hem om beurten op de oude plaatsen. De komende audiëntie bij de koningin wierp een lange schaduw over alle wonderen die hij langs de mysterieuze, bochtige rivier zag. Ze namen de cataracten met het gebruikelijke gedoe en arriveerden tenslotte vermoeid en vergit in Meroë. Maar ze waren op tijd om het leven van de koningin te redden, als ze redding nodig had. Ze hadden de moordenaar afgeschud. Nu moesten ze alleen nog de monarch van Kush tegemoet treden. Theo overweeg een logement te zoeken bij de haven. Hij wilde liever goed uitgerust en gewassen voor de koningin verschijnen, zonder de stank van het reizen aan zijn kleding. Voordat hij daarnaar op zoek kon gaan, werden ze op de kade ontvangen door een koninklijke garde van 6 soldaten, met luipaardhuiden over hun schouders gedrapeerd en beschermd door ijzeren pansering. Op het bevel van de Kandake moeten wij u begeleiden naar het paleis, zei hun kapitein met een uitdrukkingsloos gezicht. Het klonk niet als een suggestie.
1: Hoe kan ze maar zelfs weten dat we hier zijn, siste Theo?
0: Terwijl hij met de soldaten meeliep, 3 voor hen en 3 in de achterhoede. Ik heb je verteld dat ze uitzonderlijke spionnen heeft. Natemahar streek met een hand over zijn vermoeide gezicht.
1: Wat betekent dit? Zijn we gearresteerd?
0: Gezien de hoffelijke manier waarop ze ons behandelen, denk ik dat ze gestuurd zijn voor onze veiligheid. Theo keek naar de harde gezichten van de krijgers die hen in volmaakte eenheid marcherend insloten.
1: Noem je dat hoffelijk?
0: Er is je toch geen speer tegen de keel gedrukt? Caroline drukte zich tegen Theo's zijde en klemde Nathemahar's hand vast. Ze waren door een lange verlaten gang naar de troonzaal van de koningin gebracht. De privégang van de koningin, had Nathemahar uitgelegd. Tot Caroline's verrassing was zelfs de troonzaal leeg. Kennelijk was dit een privé-audiëntie. Ondanks Theo en Nathemahar's geruststellende aanwezigheid rilde ze van angst. Ze probeerde dapper te zijn en toen dat niet lukte, haar hoofd op te heffen in de hoop te tonen wat ze niet voelde. Achter de lege gouden troon bewoog een gordijn. Een lange vrouw, gekleed in een enkel lang wit gewaad, versierd met een geplooide sjerp die om haar rechterschouder en borst was gedrapeerd, schreed naar binnen. De soldaten gingen onmiddellijk in de houding staan toen ze haar zagen. De Kandake. Terwijl de koningin de tijd nam om zich op haar troon te installeren, had Caroline de gelegenheid om haar te bestuderen. Ze zag er leeftijdsloos uit. Haar huid vertoonde geen rimpels, hoewel ze minstens 12 jaar ouder moest zijn dan Nathemahar. Henna kleurde haar lange vingernagels en korte haar zacht rood en op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijke diadeem ophield. Caroline's mond werd droog toen de donkere ogen op haar bleven rusten. Ze had het gevoel dat ze klem zat tussen de klauwen van een leeuw. Nu was het te laat om op de vlucht te slaan.
1: Jezus, help ons!
0: Je lijkt meer op je vader dan op je moeder, merkte de koningin op. Caroline boog. Dank u, Kandake. Dat vind ik een eer. Ik bedoelde het niet als een compliment. Je moeder was een stuk knapper. En Nathemahar, wat brengt je zo gaastig terug naar Kush? En nog wel met haar in je kielzog. Ze wees met haar kin naar Caroline. Ik heb je opgedragen haar leven te gaan redden. Niet om haar onder je arm mee terug te brengen als een prijskip die je niet kon opgeven. Nathemahar boog met veel meer gratie dan Caroline had opgebracht. Kandake, mijn dochter heeft belangrijke informatie die alleen voor uw oren bestemd is. De koningin snoof. Schei uit met galmen over je dochter in mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden.
1: Neem het niet kwalijk, Kandake. Deze jonge vrouw heeft dringende informatie betreffende uw veiligheid.
0: Oh, mijn veiligheid. Ik dacht dat het haar magere nek is die we probeerden te beschermen. Ze pakte een delicate waaier van zilveren rollen en wuifde ermee voor haar gezicht.
1: Nou, meisje, wat is dat dan voor belangrijke informatie die je voor me hebt?
0: Caroline voelde de spanning in Theo naast haar. Ze gaf een kneepje in zijn arm voordat ze hem losliet en naar voren trad.
1: Het spijt me te moeten zeggen, mevrouw, dat uw koninklijke nek in veel groter gevaar is dan de magere van mij.
0: Ze probeerde haar stem vast te laten klinken.
1: Is dat zo? Uwe majesteit, ik vrees dat er een samenzwering is om u te vermoorden.
0: Het gezicht van de koningin bleef uitdrukkingsloos. Maar haar ogen werden een fractie groter en ze drukte haar vingers met lange nagels tegen de troon.
1: Verklaar je nader, gromde ze.
0: Caroline schraapte haar keel.
1: Ik heb een gesprek afgeluisterd tussen 2 mannen in uw paleis. 1 van hen was uw schatbewaarder Sissen.
0: Een spiertje trok in de mondhoek van de koningin. Karilinés mond werd droog. Ze dwong zichzelf om door te gaan. Sisen en zijn metgezel spraken over uw reis in het voorjaar op het koninklijke schip die was afgelast. Toen hadden ze u aanvankelijk willen doden. Sisen drong erop aan geduld te hebben totdat u deze maand met het schip zult reizen. Ze zijn van plan het schip tot zinken te brengen en u erbij, zodat het op een ongeluk lijkt. De donkere ogen schoten vuur. De koningin vloog op. Al haar koninklijke trekken drukte verontwaardiging uit. Karilinë deed haastig een stap naar achteren en leunde tegen Theo's geruststellende warme lichaam. Natemahar had gelijk. De Kandake wist niets van de samenzwering af. Wat betekende dat ze geen reden had gehad om een moordenaar achter Karilinë aan te sturen? Is die ellendeling van plan me te verdrinken? Schreeuwde de koningin, haar stem scherp als een scheermes. Ja, mevrouw, u en uw schip. Ik hou van dat schip. Ze hield haar adem even in. Wacht, wanneer heb je dat gesprek afgeluisterd? Karilinë kromp in elkaar. Uwe majesteit, Kandake, bedoel ik. De koningin deed een stap naar haar toe. Achter haar stapten drie soldaten met hun hand op een zwaard als één man naar voren. Zeg het dan, meid. In het voorjaar, toen ik in Kush was. Natemahar, brulde de koningin. Wist jij hiervan? Ik heb pas van Sisens plot gehoord toen ik Karilinë sprak in Rome, Kandake. Daarom hebben we ons zo snel mogelijk naar Kush gehaast. Het is altijd haar bedoeling geweest om uw leven te redden, mijn koningin. O ja? Ze keek Karilinë aan. Je vond dit niet het soort nieuws waarmee je onmiddellijk naar mij toe had moeten komen, meid? De koningin keek Karilinë met haar donkere ogen doordringend aan. Je vond het gepast om 3 maanden te wachten totdat je mij of zelfs Natemahar ervan op de hoogte stelde dat iemand mij in de Nijl wenst te verdrinken? Ik hoopte dat ik Sisen op andere gedachten kon brengen voordat dit complot te ver ging. Op andere gedachten brengen? We hebben het niet over zijn lievelingsbrood. Mijn leven lag in de waagschaal. Ik heb u altijd willen waarschuwen, Kandake, maar destijds vermoedde ik dat Sisen mijn vader kon zijn. Ik vreesde voor zijn leven als ik naar u kwam met het nieuws. De koningin rolde met haar ogen. Kleine dwaas, mompelde ze. Ik hoopte een manier te vinden om u beiden te redden. Nou, dat is je niet gelukt. Nee. Als je geen Romeinse was, snauwde de koningin, dan liet ik je onthoofden voor dat uitstel. Karilinë richtte zich op tot haar volle lengte. Als ik geen Romeinse was, had ik geweten dat Natemahar mijn vader was, zei ze met al haar waardigheid. Met een gezicht dat onbewogen was als de grote Sphinx van Egypte, installeerde de koningin zich weer op haar troon. Ik zal later over je lot beslissen. Laten we eerst de kwestie van die samenzwering aanpakken. Je zegt dat 2 mannen een complot smeden om mij te doden. Wie is de tweede? Neem me niet kwalijk, Kandake. Ik weet de naam van Sisens medeplichtige niet, zei Karilinë. Maar ik zou hem wel herkennen als ik hem weer zie. Beschrijf hem voor me, blafte de koningin. Karilinë deed een poging. De koningin maakte een hakgebaar in de lucht. Dat zouden 50 mannen in dit paleis kunnen zijn. Vertel me iets wat opviel. Droeg hij onderscheidende kleding? Had hij een dunne haarlijn? Scheve tanden, alles wat me kan helpen om hem te herkennen. Karilinë schudde haar hoofd. Ik heb hem maar enkele ogenblikken gezien. Ze fronste haar voorhoofd. maar hij droeg wel veel sieraden. Kettingen om zijn hals, brede armbanden versierd met edelstenen. Zelfs zijn riem had gouden verfraaiingen. En hij had een bijzondere ring. Een krokodil die op een amethyst bijt. De kandake zweeg. Toen glimlachte ze. Ik herinner me zo'n ring. Toch heb ik jouw ogen nodig als getuige. Kandake, er moet minstens nog één ander in dit complot zitten, van wie we de naam niet weten, zei Natemahar. De man die uw schip schade moest toebrengen. Als Karilene wordt ontmaskerd als de getuige... Ze wuifde hem weg. Voorlopig zullen we haar verborgen houden. Ze wees naar het geborduurde linnen gordijn dat achter haar troon ging. Ze kan erachter gaan staan en vanaf daar de ontwikkelingen gadeslaan. Als de man die ik laat halen diegene is die ze zag met Sisen, zal ze een van mijn wachters sturen om me te waarschuwen. Dank u, Kandake. Mag Theo met me meegaan? Vroeg Karilene. De koningin draaide zich om. Het goud van haar kroon ving het licht van honderden lampen en schitterde als een ster. Theo? Theodotus van Korinthe, Kandake, verduidelijkte Natemahar. Hij bood ons het gebruik van zijn schip, zodat we op tijd in Meroe konden aankomen om u te waarschuwen. Ik zal wel een fortuin moeten betalen voor zijn dienst. Hij heeft nergens om gevraagd, maar ik heb hem verzekerd dat we zijn onkosten zullen vergoeden. De koningin wuifde het weg. Ja, breng de scheepseigenaar en het meisje nu naar mijn geheime kamer. Jullie tweeën verstoppen je daar tot ik je laat halen. Natemahar, jij blijft bij mij. De koningin knikte naar een lid van de garde dat Karilene en Theo begeleidde naar een kleine alkoof vlak achter de troon. Het was een verbazend comfortabele plek, ingericht met een bank en met veren gevulde kussens. Een plek die speciaal gemaakt was om te spioneren, besefte Karilene. Niet veel later weerklonk het geluid van voetstappen in de troonzaal. Een naam werd formeel aangekondigd in het andere vertrek en de wachter wenkte Karilene naar de rand van het gordijn te komen. Ze stond volkomen stil en tuurde door de kier naar het vertrek daarachter.

0: kan deze aflevering opnieuw beluisteren door te surfen naar het programma Boekad.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het bidden van het avondgebed van de kerk, de Vespers. Op deze vooravond van de 21ste zondag door het jaar. In het getijdenboek kan u de hymne vinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 772. En de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden vanaf pagina 774. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: God die het al geschapen heeft, het al regeert,
2: met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat.
1: U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht.
2: Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij.
1: Opdat wanneer het daglicht is,
2: omsluierd door de duisternis, het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Laat mijn bidden, Heer, tot u opstijgen als wierook.
1: Heer, ik roep u aan, kom mij toch helpen. Luister naar mijn stem als ik u roep.
2: Laat mijn gebeden tot u opstijgen als wierook. Mijn geheven handen u een avondoffer zijn.
1: Stel een wacht, Heer, voor mijn mond en bewaak de drempel van mijn lippen.
2: Laat mijn hart niet tot het kwade neigen, niet boosaardig zinnen op bedrog.
1: Dat ik niet met slechte lieden omga en niet aanzit aan hun welvoorziene dis.
2: Laat de vrome voor mijn bestwil mij kastijden, maar de balsem op mijn hoofd van zondaars wens ik niet. Ik blijf bidden bij het leed dat zij mij aandoen.
1: Op een rots gestoten zijn mijn rechters, die mij hoorden spreken zonder bitterheid.
2: Als gesteente op een omgeploegde akker ligt nu hun gebeente voor de hellepoort.
1: Maar ik richt op u, Heer God, mijn ogen. Tot u vlucht ik, pleng mijn leven niet.
2: Hoed mij voor het net dat zij mij spannen, voor de strikken door de zondaars uitgezet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat mijn bidden, Heer, tot u opstijgen als wierook. Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden.
1: Luidkeels roep ik tot de Heer. Luidkeels smeek ik hem om hulp.
2: Al mijn zorgen stort ik voor hem uit. Al mijn angst leg ik hem open.
1: Ook al stokt de adem in mijn keel, gij weet wat mij overkomt.
2: Op de weg waarlangs ik ga, hebben zij een strik voor mij gespannen.
1: Wend ik mij opzij en zie ik om, niemand is er die iets om mij geeft.
2: Nergens plaats waarheen ik vluchten kan, niemand die mijn leven telt.
1: Tot u roep ik dus, o Heer, ik zeg steeds, gij zijt mijn toevlucht, mijn bezit in het land der levenden.
2: Schenk dus aandacht aan mijn roepen, want ik voel mij diep ellendig.
1: Ruk mij weg voor mijn vervolgers, die veel sterker zijn dan ik.
2: Kom, verlos mij uit de kerker, zodat ik uw naam kan danken.
1: Vrome mensen zullen mij omringen, als gij mij uw gunst bewijst.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden. De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd.
1: Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
1: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
1: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer Jezus heeft zich vernederd,
2: daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd.
1: O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen. Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
1: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
2: Heer onze God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God? Wie is volgens de mensen de mensenzoon? Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, Jeremia of een van de profeten. En gij, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
1: Hoog wreft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vader heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Wie is volgens de mensen de mensenzoon?
1: Sommigen zeggen Johannes de Doper,
2: anderen Elia, Jeremia, of een van de profeten. En gij, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
1: Laten wij de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken en nederig vragen. Heer, sta uw volk bij.
2: Almachtige Vader, laat uw gerechtigheid heersen in deze wereld en uw volk zal leven in vrede.
1: Heer, sta uw volk bij.
2: Laat de heidenen binnengaan in uw rijk en alle volkeren zullen gered worden.
1: Heer, sta uw volk bij.
2: Laat de gehuwden leven in vrede met u en zij zullen elkaar trouw zijn in liefde.
1: Heer, sta uw volk bij.
2: Zegen allen die goed zijn voor ons, en zij zullen eeuwig leven bezitten.
1: Heer, sta uw volk bij.
2: Ontferm u over hen die vielen als slachtoffer van haat, oorlog of geweld, en zij zullen opgenomen worden in de eeuwige vrede.
1: Heer, sta uw volk bij. Bidden wij samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, van u komt de eensgezindheid die in ons leeft. Geef dat uw volk met liefde uw opdracht volbrengt en naar de vervulling verlangt van uw belofte. Dan zullen wij in de wisselvalligheden van het leven met heel ons hart gericht zijn op de ware vreugde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Het verbaast me vaak hoe weinig gelovigen er zijn die regelmatig de Bijbel ter hand nemen. En dat geldt ook voor trouwe gelovigen. Mensen die bijvoorbeeld minstens op zondag naar de mis gaan, of die dagelijks de rozenkrans bidden. Ik heb het ook meegemaakt dat een persoon die al meer dan 10 jaar deel uitmaakte van een lekenbeweging in het hart van de kerk en er zelfs belofte voor het leven had afgelegd, geen Bijbel in huis had. Nochtans is de Bijbel van onschatbare waarde voor elke gelovige. Ik citeer hierover kardinaal Sara in zijn boek De Kracht van de Stilte. Door het beluisteren en in stilte steeds herhalen van de woorden van de Heilige Schrift worden goddelijke genade over de mens uitgestort. We kunnen God vinden en aanschouwen in het geloof en niet door verre landen te bereizen of over zeeën en continenten te trekken. Waarachtig, we bereiken God door urenlang de Heilige Schrift te bestuderen. Tot daar kardinaal Sara. Het meest herkenbare uit de Heilige Schrift zijn natuurlijk de evangelies. Sommige verhalen zijn in onze geest gegrift. En ik herinner me daarbij nog heel levendig de mooie gekleurde prenten met taferelen uit het openbaar leven van Jezus die in de klaslokalen aan de muur hingen. Ze spraken tot de verbeelding. Jammer genoeg werden die prenten op een bepaald moment van de muren gehaald en kwam de Bijbel ook steeds minder ter sprake. Evangelies kunnen dan voor gelovigen nog herkenbaar zijn, maar veel moeilijker is het met de verhalen uit het Oude Testament. Ze vertellen de ingewikkelde geschiedenis van de uitverkiezing van een volk door God en hoe hij zelf met hen op weg gaat en ze als het ware opvoedt in de liefde. Veel van die verhalen zijn gruwelijk en onbegrijpelijk. Het kan zijn dat we ons afvragen hoe dergelijke geschiedenissen in de Bijbel terechtgekomen zijn. Ze gaan over lang vervlogen tijden, over volkeren die ons onbekend zijn en over gebruiken die vaak vreemd zijn aan onze cultuur en onze tijd. Toch staat elk van die verhalen er op zijn plaats. Sommige van hen zijn echte pareltjes. En we kunnen er veel meer van opsteken dan we misschien tot nog toe gedacht hadden. Laten we bij wijze van voorbeeld eens kijken naar de profeet Elia en zijn vele wederwaardigheden met het volk van God. De verhalencyclus van Elia is opgenomen in het eerste en het tweede boek der Koningen. Laten we eens luisteren naar de passage waar Elia als het ware uit het niets op het toneel verschijnt. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38e regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat Yahweh mishaagt, erger nog dan al zijn voorgangers. Alsof hij het nog niet genoeg vond de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, na te volgen, nam hij Isabel, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, tot vrouw en ging hij Baal aanbidden en aanbidden. Hij richtte voor Baal een altaar op in de Baaltempel die hij in Samaria had laten bouwen. Ook liet Achab een heilige paal maken en deed hij nog andere dingen, zodat hij Yahweh, de God van Israël, nog meer tergde dan al de koningen van Israël voor hem. In die dagen zei Elia de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tot Achab: "Zo waar Yahweh leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in de volgende jaren geen regen of dauw komen, tenzij op mijn woord." Deze passage komt uit het 16e hoofdstuk van het eerste boek der Koningen. Er wordt hier een confrontatie beschreven tussen twee mannen, Achab en Elia, tussen twee functies,
een koning en een profeet, maar nog dieper een confrontatie tussen twee godsdiensten, die van Baal en die van Yahweh, de God van Israël. In die tijd was het volk van God verdeeld door een politieke en religieuze scheuring. Sinds iets meer dan een halve eeuw waren de Israëlieten van het noorden, het Koninkrijk Israël, afgescheiden van de Israëlieten van het zuiden, het Koninkrijk Juda. Achab was koning van Israël. Zijn vader Omri was erin geslaagd om van dit gebied een welvarende regio te maken, waarvan hij de hoofdstad in Samaria gevestigd had. Samaria was de rivaal van Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Deze twee koninkrijken waren vijandige broers, kort voordien nog nauw verbonden door een gezamenlijk verleden, maar nu vijandig door recente conflicten. Hun contacten geleken een beetje op die van de katholieken en de protestanten na de reformatie. Ze hadden veel gemeenschappelijk, maar ze bleven heel diep gekwetst door een hevige breuk die nog vers in het geheugen stond. Maar God is goed. In zijn trouw stuurt hij profeten om zijn woord te brengen, zowel naar het noorden, Israël, als naar het zuiden, Juda. Hij tracht immers onvermoeid om de eenheid van zijn volk te herstellen. De regeerperiode van Achab duurde relatief lang voor die tijd, 22 jaar. Het koninkrijk van Juda was stabiel. En dat kwam omdat de afstammelingen van David elkaar opvolgden van vader op zoon. Het noordelijk rijk Israël daarentegen geleek eer op een bananenrepubliek waar er onophoudelijk staatsgrepen gepleegd werden. Het feit dat Achab 22 jaar lang regeerde, betekent toch dat hij erin geslaagd was om een zekere stabiliteit te geven aan zijn land. Een politieke stabiliteit, een militaire macht en een economische rijkdom. Missie geslaagd? Nee, want op godsdienstig vlak was het catastrofaal. Achab was over de gehele lijn ongehoorzaam aan God. Hij was getrouwd met een heidense vrouw, Isabel. Daardoor was zij ontrouw aan het woord Gods dat aanbeval om geen vreemde vrouwen te huwen om het geloof van de God van Abraham te behoeden voor besmetting door heidense praktijken. Die aanbeveling was een garantie voor de zuiverheid van geloof. Het huwelijk van Achab was in de eerste plaats wel een politieke verbintenis met het koninkrijk van Tyrus en Sidon, maar spiritueel gezien was het nefast voor Israël. De cultus van de Baals was in die tijd heel populair in het Midden-Oosten. Het gaat om een polytheïstische godsdienst waarbij de mannelijke goden Baals worden genoemd en de vrouwelijke Astarte. Het gaat om een heidense cultus van vruchtbaarheid. In de culturele symboliek van die tijd is de vrouw geassocieerd met de aarde die het zaad ontvangt, het in zich houdt en er leven aan geeft. De man daarentegen is de baal van de vrouw, dat wil zeggen haar meester en eigenaar. Zijn mannelijke kracht komt tot uitdrukking in onweer en storm. Meer nog, hij geeft regen aan het land, waardoor het vruchtbaar wordt. We hebben hier alle ingrediënten van een fascinerende godsdienst die op velerlei wijze verleidelijk is voor de mens. Misschien denk je wel, wat een eigenaardige godsdienst, en beschouw je hem als een archeologisch overblijfsel uit de oudheid. Maar dat zou een vergissing zijn. Want deze religie uit de oudheid bevat elementen die je in alle natuurgodsdiensten van alle tijden terugvindt. De essentiële aspecten van deze heidense godsdienst vind je terug in wat we tegenwoordig New Age noemen. Ik geef een paar voorbeelden. Een van die aspecten is de vergoddelijking van de natuur. Het is niet zomaar toevallig dat de Aquarius-adepten de naam Gaia, de godin Moeder Aarde,
de oermoeder uit de Griekse mythologie, opnieuw gekozen hebben in hun spreken over de hun omringende wereld. In Findhorn bijvoorbeeld, een bloeiende internationale New Age-gemeenschap in Schotland, heerst een echte cultus van natuurelementen. Het is een pantheïstische cultus. God is in alles, alles is in God. De goddelijke energie die overal aanwezig is, in mineralen, in planten, in dieren, in mensen, in engelen of lichtwezens, wordt er gevierd. Er wordt gestreefd naar fusie met de goddelijke energie die overal aanwezig is. De verering van de godin Gaia vind je ook terug bij de Wiccas, dat zijn de heksen. Ze geloven in de krachten van de natuur en de elementen. Recentelijk bleek uit een publicatie van een langlopende studie dat het aantal Wiccas in de Verenigde Staten dramatisch gestegen is. Van ongeveer 8.000 in 1990 naar 340.000 in 2008. Websites van Wicca-groepen promoten deze heidense godsdienst omdat hij mensen zou aanbevelen om de aarde en de natuur te leren kennen en begrijpen. Uiting van die vergoddelijking van de natuur vind je eveneens terug in de groene ideologie die soms zo ver gaat dat de mens als een gevaar beschouwd wordt voor het evenwicht van de planeet Aarde, Gaia gedoopt, en die streven naar een drastisch terugdringen van de menselijke populatie in de naam van het recht van andere levende wezens, dieren of planten. Een ander element dan uit die oude heidense godsdienst is de onredelijke zoektocht naar gezondheid en welzijn. Natuurlijk moeten we streven naar een goede gezondheid. Maar we zien vandaag hoezeer alles wat met lichaam en welzijn te maken heeft tot een boemende business geworden is. Ik hoorde nog onlangs over een gekende en succesvolle arts fysische geneeskunde wiens hoofdbusiness nu esthetische geneeskunde geworden is. Voor botox moet je voortaan bij hem zijn. Het brengt immers meer geld op. Inderdaad, meer en meer valt op hoe het lichaam onderwerp geworden is van een bloeiende business. En dit materialistisch denken wordt in al zijn vulgariteit goed geïllustreerd door de publiciteit die gezondheid, schoonheid en geluk met elkaar identificeert. Maar dit concept steunt op een leugen. Het menselijk lichaam dat in de media gepresenteerd wordt, is niet het echte lichaam van een man of een vrouw, maar het is een gedroomd lichaam, een ingebeeld en kunstmatig lichaam. Het echte lichaam wordt ontkend, vervalst, terwijl het ideale lichaam van een anorectisch model naar voren geschoven wordt. Deze godsdienst kent zijn eigen ascese, diëten, plastische chirurgie, zijn eigen cultusplaatsen, fitness- en bodybuildingzalen, zonnebankruimtes, yogalokalen, zijn eigen bedevaarten, terminale kuuroorden met thalasso- of zeewatertherapie en zijn eigen topmodellen om na te volgen. Het lichaam is voorwerp geworden van afgoderij. De obsessionele zoektocht naar gezondheid en welzijn toont in wezen de hoogmoed van de mens die de ambitie heeft om de grenzen van de menselijke natuur teniet te doen. De mens wil de plaats van God innemen. Als de zorg voor de ziel verdwijnt, komt de focus op het lichaam te liggen. Ook de holistische geneeskunde, met zijn accenten op de bio-energie, zoals acupunctuur, magnetisme, reiki, valt onder dezelfde categorie.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de actualiteit van oude verhalen. Hoe oude verhalen ons kunnen inspireren. En als voorbeeld nemen we vandaag de profeet Elia. Elia in confrontatie met koning Achab en zijn heidense vrouw Isabel. Ik had het over elementen uit die oude heidense godsdienst die ook door Isabel en haar omgeving werd beleefd. En een voorbeeld daarvan vinden wij vandaag ook weer terug in de gesacraliseerde seksualiteit. In de Bijbel wordt de seksualiteit beschreven als mooi en goed, want ze komt van God. We worden uitgenodigd om onze seksualiteit te heiligen. De heidense godsdienst gaat van heiliging naar als heilig beschouwen van de seksualiteit. De seksualiteit krijgt met andere woorden een absolute waarde. De antropologie van New Age is naïef. Je krijgt te horen dat alles wat natuurlijk is, goed is. Hoeveel mensen zijn er niet in de war geraakt door hun deelname aan sessies om bijvoorbeeld je lichaam beter te leren kennen door allerhande aanrakingen en massages, om je emoties te leren uiten en je lichaam en dat van anderen te doen spreken. Het gaat hier dan niet echt om immoraliteit, maar je bevindt je toch op een hellend vlak. Mensen nemen deel aan zulke sessies om door handoplegging hun energieën te laten harmoniseren en karmische ontmoetingen tot stand te laten brengen. Vaak gaat het om gehuwde deelnemers die zonder partner aanwezig zijn en die tijdens zulke sessies spirituele ontmoeting hebben die zoveel mooier zijn dan wat ze in dat ouderwets kerkelijk huwelijk beleven. Ik heb er ooit ook zelf aan deelgenomen en ik weet wat er allemaal in zulke omstandigheden kan gebeuren. Nog een ander aspect van die heidense godsdiensten is de verheerlijking van de macht. De filosofie van New Age komt vaak tot uitdrukking in de vormingsprogramma's van grote bedrijven. Men tracht het menselijk potentieel te optimaliseren door stages die als doel hebben de ontplooiing van het individu en de groei van zijn economisch nut te bevorderen. Jezelf ontplooien om competitief te zijn. Ontelbare seminaries doen beroep op gevechtsporten, op zen, zelfs op shamanisme. Ze experimenteren met mindfulness om de zakenlui nieuwe energie te geven en op te peppen. Deze logica voldoet helemaal aan de vereisten van het economisch liberalisme. Het geld, de mammon, vaart wel met zulk een nutsantropologie. Maar hoe zit het dan met de zwakken en de armen, diegenen met zogenaamd slecht karma? Al deze stromingen zijn slechts uitingen van het zoeken naar kennis en macht. Het gaat om verheerlijking van de sterke en de machtige en het neerkijken op de kleine. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe elementen uit oeroude natuurgodsdiensten vandaag vaak onherkenbaar aanwezig zijn en hun werk doen. Maar laten we nu terugkeren naar de profeet Elia. We hadden al gezegd dat hij als uit het niets op het toneel verschijnt. We weten maar weinig over Elia, maar onmiddellijk verschijnt hij als een sterk figuur, gelijkwaardig aan de koning. Het is geen toeval dat zijn eerste verschijning in de Bijbel onmiddellijk na die van koning Achab gebeurt. Want Elia is Gods antwoord op het huis van koning Achab en al zijn verderf. Vanaf het ogenblik dat Achab en Isabel van start gaan met hun campagne van geloofsafval en hun agenda om de God van Abraham aan de deur te zetten, roept God Elia om op te treden. Elia spreekt vrijmoedig tot koning Achab. Hij klaagt het kwaad resoluut aan. Hij zal hun god Baal aanklagen. Hij zal de hemel sluiten en weer openen.
Hij zal de hele natie met zijn zonde confronteren en oproepen tot bekering. Hij stelt de zonde van het koninklijk huis ten toon en zijn opvolger Elisa zal dat werk verder zetten. Elia was radicaal, dramatisch, zonder angst, vrijmoedig en krachtig. Zulk een figuur was nodig in die tijd met al zijn uitdagingen. Elia was als een tegenkracht tegen de geloofsafval van de natie. Hij werd gehaat door de Baalpriesters en door Isabel, die hem naar het leven zou staan. Toch zou hij oog in oog met de koning komen te staan. Hij zou weigeren om ook maar de kleinste toegeving te doen. Hij geraakte niet geïntimideerd, maar hij bleef standvastig, zonder compromissen en zonder schaamte opkomen voor Gods wegen. En zijn leven en zijn missie werden gebruikt om de koers van de geschiedenis van dit volk te wijzigen. Elia treedt op in een tijd van massieve geloofsafval. Een tijd van loslaten van Bijbelse fundamenten en zelfs een oorlog tegen Bijbelse moraliteit en geloof. Dit lijkt wel erg herkenbaar. Ook in onze tijd stellen we een massale geloofsafval vast. De westerse samenleving speelt als het ware de val van het oude Israël na. Elia's roeping gebeurde te midden van een volk dat ooit gekozen was voor Gods bedoelingen en dat verzadigd was met kennis van zijn wegen. Maar het was ontrouw geworden en die ontrouw werd met de dag groter. Kunnen we dat ook niet zeggen over onze huidige westerse samenleving? Ook wij zijn door de eeuwen heen door God geroepen om christen te worden. We zijn verzadigd geworden met kennis van zijn wegen. En toch worden nu in deze tijd de christelijke en bijbelse fundamenten massaal losgelaten. Achab en Isabel vertegenwoordigen de duisternis. Elia daarentegen het licht. Het verhaal van Elia gaat over de rechtvaardige. En wel speciaal over de rechtvaardige die leeft in tijden van duisternis. Daarom spreekt Elia vandaag tot ons en leert hij ons hoe Gods volk zich moet gedragen in tijden van geloofsafval en hoe het geroepen is om te getuigen van het licht. Het getuigenis van Elia geleek niet op dat van de rechtvaardige in de tijd voor hem. In vroegere tijden, zoals in de tijd van koning David, vormden de wegen van God immers het leidende principe van de cultuur van het volk. Het Bijbels geloof was het heersende wereldbeeld van de samenleving. De Bijbelse moraliteit vormde de basis van de ethiek. Er waren er natuurlijk altijd die de codes overtraden, maar de regels bleven overeind. Maar in de dagen van Elia heerste er chaos en alles stond op zijn kop. Het heersende wereldbeeld was niet langer geworteld in de Bijbel, maar in het heidendom en zijn praktijken, codes en moraliteit. De dagen waarin het Bijbels geloof het heersende principe vormde van de samenleving, waren niet de dagen van Elia, maar wel die van koning David. En zo waren de dagen waarin de samenleving geregeerd werd door anti-Bijbelse normen, niet die van koning David, maar wel die van Elia. In de dagen van David was Bijbels geloof een cultureel fenomeen en werd het op grote schaal gedragen door de cultuur van het volk. Maar in de dagen van Elia was het Bijbels geloof niet langer een cultureel fenomeen, maar een fenomeen van de tegencultuur. Het werd niet langer geteld, integendeel, het werd beschouwd als radicaal en revolutionair. In de dagen van koning David was het geloof koninklijk, maar in de dagen van Elia werd het profetisch. Dit betekent dat wanneer het heersende culturele principe in een maatschappij niet langer Bijbels is, maar anti-Bijbels is, het geloof moet veranderen van een cultureel fenomeen naar een tegencultureel fenomeen dat radicaal en revolutionair is.
Het houdt op nog langer een leidend of koninklijk fenomeen te zijn. Het wordt een profetisch fenomeen. In de voorbije eeuwen was het joods-christelijk geloof het heersende principe van de westerse beschaving. Dat zou je kunnen noemen de David-etappe. De kerk en de staat waren op vele manieren met elkaar verbonden. Het christendom was een cultureel gegeven en zorgde voor stabiliteit en evenwicht. Maar sinds enkele decennia is de situatie aan het veranderen. Net zoals in het Bijbels verhaal is het christelijk geloof niet langer het heersende culturele principe. De westerse beschaving is overgestapt naar de tijd van Achab. Daarom moet het joods-christelijk geloof nu van een cultureel functioneren overstappen naar een tegencultureel functioneren. En wij, gelovigen, moeten revolutionair en profetisch worden. De profeet Elia had bij zijn eerste ontmoeting met Achab de deuren van de hemel gesloten. Sindsdien was er geen druppel regen meer uit de hemel gevallen. Geruime tijd later gebeurde het dat Achab Elia tegemoet ging. Over deze ontmoeting lezen we in de Heilige Schrift. Zodra Achab Elia zag, riep hij uit: "Bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort?" Elia antwoordde: "Niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van Yahweh overtreden en de Baals nagelopen." Achab stelde Elia dus verantwoordelijk voor de lange droogte die over Israël gekomen was. Maar Elia was altijd trouw gebleven aan Gods woord en geboden. Het was de natie die veranderd was. En omdat hij trouw gebleven was aan datgene waaraan de hele natie voordien trouw was, noemden ze hem nu radicaal. In een tijd waarin een maatschappij radicaal immoreel geworden is, zal de authentieke Bijbelse moraal als radicaal gezien worden. Zo verging het ook Elia. Zijn weigering om mee te doen aan de geloofsafval maakte van hem een levende getuige, iemand die voortdurend herinnert aan wat de gemeenschap nagelaten had en waardoor ze gevallen was. Daarom werd hij beschouwd als een herrieschopper. Een gemeenschap die kwaad als goed definieert, zal voortaan het goede als kwaad zien. Degenen die in het verleden als rolmodel gezien werden, worden nu vijanden van de staat. Zij die weigeren om mee te doen met de geloofsafval van de cultuur en die trouw blijven aan Gods wegen, zullen nu radicaal, herrieschoppers, gevaarlijk, zelfs vijanden van de staat genoemd worden. Hun manier van zijn getuigt immers van datgene waar de cultuur voorheen voor stond, maar nu achtergelaten heeft. Leven we nu in zulke tijd? Absoluut. Zelf heb ik de ervaring dat de kring van mensen waarin ik jarenlang vorming gegeven had, diezelfde vorming plots als gevaarlijk ging bestempelen. Er moest iemand anders in de plaats komen. Onlangs hoorde ik nog cijfers over een grootschalig onderzoek in alweer de Verenigde Staten in de periode van 2009 tot 2016. Voorwerp van het onderzoek was: wat vindt u moreel aanvaardbaar? Het ging over abortus, euthanasie, homoseksuele of lesbische relaties en een kind krijgen buiten een wettelijk en kerkelijk huwelijk. Uit dat onderzoek bleek dat 38% van de katholieken in de VS abortus moreel aanvaardbaar vinden. Paus Franciscus deed nog maar pas een sterke uitspraak over abortus, waarbij hij een vrijwillige vruchtafdrijving vergeleek met een beroep doen op een huurmoordenaar. Dat deed hij in zijn homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Een zwangerschap beëindigen, dat is zoals iemand elimineren. Is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Vroeg de paus aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein.
In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ondertussen is abortus uit de strafwet gehaald. De gedachte daarbij is dat abortus niet langer valt onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van de persoon. Maar hoe kun je nu in godsnaam spreken van de bescherming van een persoon als je er een ander voor uit de weg ruimt? In datzelfde onderzoek in de Verenigde Staten vonden 47% van de katholieken euthanasie moreel aanvaardbaar. 262% van de katholieken vonden homoseksuele en lesbische relaties moreel aanvaardbaar en 59% vonden het krijgen van een kind buiten een wettelijk of kerkelijk huwelijk eveneens moreel aanvaardbaar. Enkele decennia geleden zouden katholieken gechoqueerd zijn door dergelijke cijfers. Om een voorbeeld te geven, kinderen die buiten een huwelijk geboren werden, werden bastaards genoemd. Zulke kinderen werden vaak gepest in families en hadden het in de maatschappij hard te verduren. Vandaag vinden 59% van de Amerikaanse katholieken het krijgen van een kind buiten het huwelijk moreel aanvaardbaar. Ik heb geen idee hoe het met de cijfers in ons land zou zijn, maar ik vermoed dat wij dezelfde richting opgaan. In elk geval word je nu in heel wat kringen, zelfs katholieken, scheef bekeken als je het niet eens bent met bovengenoemde kwesties. Nog een voorbeeld van omkering van waarden. En hier verwijs ik naar een correspondente van de Standaard die spreekt over hoe dominant de monogame relatievorm wel is. Is er iets mis dan met huwelijken die stand houden? Ook heeft ze het over ethische non-monogamie. Wie heeft dat etiket ethisch daarop geplakt? Zij bedoelt hier polyamorie, dat wil zeggen meerdere relaties tegelijkertijd, en seriële monogamie, trouw in een bepaalde relatie tot ze over is en daarna hop naar de volgende.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik over de actualiteit van oude verhalen, zoals uit het Oude Testament, en vandaag belichten we de figuur van Elia en wat Elia aan ons te zeggen heeft. Wanneer een christelijke cultuur afvallig wordt en evolueert naar een postchristelijke of antichristelijke, dan worden zij die weigeren mee te doen aan die geloofsafval, zij die authentiek christen blijven, die vasthouden aan het woord en de wegen van God, de Elia's van hun tijd. Zoals het was met Elia, zal hun hele bestaan draaien rond getuigenis afleggen en een herinnering zijn aan datgene waaraan de maatschappij ontrouw geworden is. Ze zullen steeds vaker als radicaal en gevaarlijk beschouwd worden. Achab had in zijn koninkrijk datgene wat goed en slecht was geherdefinieerd. Dat probeerde hij nu ook met Elia door uit te roepen: "Bent u het die Israël in het verderf stort?" Maar Elia weigerde om geherdefinieerd te worden. Hij beschouwde de nieuwe moraliteit met zijn nieuwe gefabriceerde waarde en politieke correctheid voor wat het werkelijk is, namelijk een rebellie tegen de eeuwige wetten van God. Daarom was het niet Elia die Israël in het verderf stortte, maar koning Achab. En Elia was niet bang om hem dat te zeggen. Want in dagen van geloofsafval zijn het de wettelozen die oordelen en de criminelen die regeren. Een afvallige maatschappij zal niet enkel trachten om goed en kwaad te herdefiniëren, maar zelfs het volk van God. Daarom moeten de trouwe gelovigen elke vorm van herdefiniëring verwerpen en moeten zij onwrikbaar trouw blijven aan de eeuwige wetten van God. Inderdaad, zo tracht het moderne Westen met zijn geloofsafval niet enkel waarden en moraliteit te herdefiniëren, maar ook hen die trouw blijven aan God. Onmiddellijk na die eerste confrontatie tussen Elia en Achab werd Elia door God geroepen om zich te verbergen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. "Uit de beek kunt ge drinken," zei Yahweh hem, "en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien." Elia deed wat Yahweh hem opdroeg en de raven brachten hem inderdaad 's morgens en 's avonds brood en hij dronk uit de beek. Deze woorden zijn vol symboliek en gaan natuurlijk om meer dan voedsel en drank. Ze betekenen dat Elia in de eerste plaats mocht ervaren dat God hem beschermt en dat hij veilig is in zijn handen. God voorzag Elia altijd van het nodige, zelfs in tijden van hongersnood. Daarom was Elia nooit aangewezen op en afhankelijk van de hem omringende cultuur. En dat was een cruciale dynamiek. Alleen door zijn onafhankelijkheid van deze cultuur was hij in staat een licht te zijn in de duisternis. Dit betekent dat gelovigen in een tijd van geloofsafval moeten zorgen dat ze niet afhangen van hun cultuur. En ze mogen zeker niet meedoen met zijn verdorvenheid en zedenbederf. Ze mogen geen compromissen sluiten. Enkel dan zullen ze in staat zijn licht in de duisternis te brengen. En ze moeten dat niet doen met de bedoeling de heersende cultuur te verwerpen, maar wel om een impact te hebben op de maatschappij en zich te engageren voor haar welzijn, en dit uit liefde tot God en de medemens. Enkel zij die niet van de duisternis zijn, zullen een licht worden in de duisternis. Om onafhankelijk te worden van de corruptie van zijn tijd moest Elia volkomen afhankelijk worden van God. Hij was dus een man van gebed, van diep geloof, en hij leefde in groeiende vereniging met God. De bekwaamheid van Gods volk om onafhankelijk te worden van de corruptie en de bezoedeling van de omringende cultuur is recht evenredig met zijn groeiende afhankelijkheid van God. Om los te kunnen komen van de duisternis moeten we ons des te meer in het licht begeven. In dagen van geloofsafval
zoals nu in onze tijd, is het zeer belangrijk voor gelovigen om zich des te meer naar God te richten en zich aan Hem vast te klampen. Vandaar het grote belang van het gebed en de trouw aan de sacramenten om zo te groeien in vereniging met God. En hoe meer we van Hem zullen afhangen, hoe onafhankelijker we zullen worden van de cultuur rondom ons. Daar zullen onze kracht en invloed van afhangen. Elia was een man zonder compromissen, met een onverdeeld hart, doelbewust en gefocust. Anderen hadden compromissen gesloten met het kwaad en met hun cultuur. Daarom kon God hen niet langer gebruiken. Maar Elia ging in de tegenovergestelde richting. Hoe slechter het volk werd, hoe sterker hij vasthield aan alles van God. En het was door deze radicale houding, zonder één enkel compromis, dat hij in staat was de toekomst van het volk ten goede te keren. In een tijd van groeiend geloofsafval zullen zij die compromissen sluiten met het kwaad ten val komen. Maar zij die trouw blijven, onverdeeld, gefocust, geen compromissen sluiten en met heel hun hart geheel op God gericht leven, zullen krachtige instrumenten worden in dienst van het Rijk Gods. In dagen dat immoraliteit het heersende principe wordt van een cultuur, zullen gelovigen verleid worden om hun standpunten te milderen, om te plooien onder de druk van de maatschappij en om compromissen te sluiten met de duisternis. Zij die eraan toegeven, zijn niet langer geschikt om door God gebruikt te worden, terwijl hij ze toch als zijn instrumenten bedoeld had. De waarachtige gelovige moet er zichzelf op toeleggen om te leven en te handelen zoals Elia deed. Hij moet aan elke verleiding om toegevingen te doen en zijn standpunt te milderen durven verzaken. Hij moet zich eerder naar de tegenovergestelde richting begeven. Want als de duisternis heel duister wordt, moet het licht van de waarachtige gelovigen nog veel lichter en sterker worden. Als het kwaad evolueert van slecht naar slechter, dan moet de rechtvaardige groeien van goed naar supergoed. In een christelijke maatschappij schijnt het licht van kaarsen in het licht van de zon en wordt er amper op gemerkt. Maar in een postchristelijke maatschappij schijnen ze in de duisternis van de nacht. Zij worden licht van tegenspraak. Maar het is precies dit licht van tegenspraak dat de loop van de geschiedenis van een volk kan veranderen. Het is het radicale licht, het licht van de kaars die brandt in de nacht dat de wereld verlicht. Elia was een man van groot geloof en vertrouwen. Hij was vrijmoedig en moedig tegen alle verwachtingen in. Hij had een koppige hoop, ondanks de hopeloze situatie waarin het land verzeild geraakt was. Maar ondanks dit alles, en ondanks diegenen die op de troon van zijn volk zaten, wist hij wie koning was boven alle koningen en wie er uiteindelijk zou zegevieren. In tijden waarin de duisternis regeert, moeten oprechte gelovigen verder kijken dan die duisternis en koppig vasthouden aan hun geloof, terwijl alles verloren lijkt. Ze moeten bovenal geloven in het rijk van de ware koning en zeker zijn van zijn overwinning. Ze moeten vrijmoedig optreden, moedig zijn en alle vertrouwen hebben in het goede dat hun te wachten staat. De profeet Elia stond er helemaal alleen voor. Hij als enig overgebleven profeet van Yahweh tegenover 450 profeten van de Baals en 400 profeten van Asjera, die van Isabels tafel aten, zoals we kunnen lezen in het eerste boek der koningen. Aan hun kant stonden zij die bondgenoot waren in het kwaad en openlijk meededen met de heidense geloofscultus, maar ook zij die zich hadden laten beïnvloeden en die compromissen gemaakt hadden. Elia had hen uitgenodigd op de berg Karmel. Daar zou de confrontatie plaatsvinden. Het verslag van die indrukwekkende confrontatie is te lezen in het 18e hoofdstuk van het eerste boek der koningen.
Menselijk gezien zag die confrontatie er hopeloos uit. 850 tegenover één iemand. Maar Elia trad van het eerste ogenblik af op alsof hij overwinnaar was. En hij was het ook. Als goede en oprechte gelovigen hebben wij, als we om ons heen kijken, vaak de indruk dat de situatie in onze kerk hopeloos is. Zeker omdat het kwaad ook in de kerk zit. Denk alleen al aan al die seksuele schandalen die voortdurend aan het licht komen en die laten zien wat er al zo lang misgaat in de kerk. Maar denk ook aan de vele compromissen die mensen van en in de kerk sluiten met New Age. Bijvoorbeeld door yoga op te nemen in een vormingspakket van een bisdom. Of zenmeditatie in een abdij aan te bieden. Of enneagramcursus te organiseren in een klooster. Het zijn maar enkele voorbeelden. Want ik denk ook aan al die individuele gelovigen die niets vermoedend hun heil zoeken in heidense praktijken. We kunnen inderdaad de indruk krijgen dat het volk van God aan het verliezen is. Of erger nog, dat God zijn volk in de steek gelaten heeft en dat het er weldra mee gedaan zal zijn. Maar we mogen niet toegeven aan die wanhoop. Vergeten we niet dat wanhoop de grootste van alle zonden is. We moeten daarentegen koppig blijven in ons geloof. We moeten vrijmoedig zijn en vooral vertrouwen op Gods overwinning. We moeten ons verzetten en ons niet langer in de stilte terugtrekken. We moeten worden als Elia, de confrontatie aangaan, vrijmoedig zeggen waar het op staat en de goede strijd strijden. We moeten ons gedragen als overwinnaars, want dat zijn we ook.

Beste luisteraars, we bevinden ons samen met de profeet Elia op de berg Karmel. Maar vooraleer Elia daar optreedt, en dat is nadat de profeten van Baal urenlang tevergeefs alles uit de kast gehaald hebben om hun God te doen spreken, zegt hij tot het volk: kom dichterbij. En alle kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van Jahwe dat omvergehaald was weer op. Elia had heel het volk op de berg Karmel samengeroepen om de vloek die er over het land heerste te breken. Maar opdat de vloek zou kunnen gebroken worden, moest het volk een keuze maken welke God zij wilde dienen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volgt dan Baal, horen we Elia roepen. In het verslag van de confrontatie op de berg Karmel staat dat de mensen hem geen antwoord gaven. Blijkbaar waren ze er nog niet aan toe om een keuze te maken, of hadden ze nog niet begrepen hoe belangrijk het was om een duidelijke keuze te maken. Eerst moest het altaar van Jahwe dat vernield was, hersteld worden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. En dat gebeurt vandaag niet alleen symbolisch.

daarvan de westerse samenleving. Op het christelijk fundament van de westerse samenleving staat een altaar en dat is het kruis. Christus, het slachtoffer bij uitstek, is immers gedood op het kruis. Het kruis is het altaar van de Heer. Is het kruis in onze dagen omvergeworpen en vernietigd? Dat kun je wel zeggen. Een maatschappij die zich overlevert aan afgoderij en materialisme zal uiteindelijk het kruis uit de weg gaan. Een cultuur die geobsedeerd is door zelfvoldoening en zelfverering zal alles wat zelfopoffering belichaamt verwerpen. In die zin zal ze het altaar van de Heer omverwerpen en vernietigen. Het najagen van succes, rijkdom en zelfrealisatie heeft ervoor gezorgd dat het kruis veronachtzaamd wordt en neergehaald. Ook in de huizen die de naam van de Heer dragen. In het openbare leven is het zelfs zo dat het kruis buitengeworpen is en verbannen. In de tijd van Elia kon er geen herstel plaatsvinden zonder een terugkeer naar het altaar van de Heer. Evenmin kan dit in onze tijd gebeuren. Herstel kan enkel plaatsvinden door een terugkeer naar het fundament van onze samenleving, dat het kruis is, de gekruisigde Jezus Christus. En het moeten de Elia's van deze tijd zijn die het eerst terugkeren naar dat altaar. Ze moeten het opnieuw opbouwen. En net zoals Elia het deed, moeten zij het volk opnieuw bij het altaar samenroepen. Slechts dan kan er een echt herstel gebeuren. Elia had het volk gevraagd: hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Yahweh God is, volgt hem dan. Is het Baal, volgt dan Baal. Elia riep het volk op om voor eens en voor altijd een keuze te maken. Zonder keuze kan er geen herstel zijn. Wil er herstel en heropleving van het geloof plaatsvinden, dan moet er ook nog berouw zijn. Maar er kan geen berouw zijn zonder een duidelijke keuze. Ik ken tegenwoordig heel wat christenen die nog nooit een duidelijke keuze voor God gemaakt hebben. Ze zijn als het volk in Achab's tijd. Ze hinken op twee gedachten. Ze noemen zich nog wel christen, maar ze hebben allerlei heidense praktijken in hun leven geïntegreerd. De bekende psychiater Edel Marx, een vroegere voorzitter van de Belgische Unie van de Boeddhisten, drukte het zo uit: de meeste mensen zijn gedoopt, maar ze zijn ondertussen humanist of atheïst geworden en ze mediteren. Wel, beter kun je het niet formuleren. Heel wat mensen hebben een Boeddha-beeld in de tuin of op de kast, of ze laten zich te goed doen aan een shamanistische massage, of ze volgen een cursus mindfulness en gaan regelmatig mediteren en ga zo maar door. Ook ik was lange tijd een van hen. En inderdaad, mijn leven is pas ten goede veranderd toen ik een bewuste keuze voor Jezus Christus gemaakt had en hem in mijn hart en mijn leven had uitgenodigd. Beste luisteraars, twijfelt u na deze uiteenzetting nog aan de waarde van verhalen uit de Bijbel en meer bepaald uit het Oude Testament? Ik hoop van niet. Uit de verhalencyclus van de profeet Elia blijkt hoe actueel oude verhalen kunnen zijn. Maar het gaat niet alleen om de actualiteit van het verhaal, zijnde de geloofscrisis en de geloofsafval die sterk om ons heen grijpt en waar we allemaal onder gebukt gaan. We leggen de schuld graag bij anderen. Het gaat ook, en zelfs in de eerste plaats, om ons eigen leven. De profeet Elia roept ook ieder van ons naar de berg Karmel. Hij wil ook met ons tot een confrontatie komen. Wie is onze God? En kan die God wel spreken? Misschien hinken we zelf ook wel op twee gedachten. Misschien hebben ook wij het altaar van ons geloof naar beneden gehaald en het vernietigd door te kiezen voor een comfortabel leven zonder enige vorm van zelfverloochening en zonder inspanning voor onze God.
Misschien hebben ook wij compromissen gesloten...

0: met geloofselementen uit heidense godsdiensten en hebben we een levensstijl ontwikkeld die haak staat op onze Bijbelse morele waarden. Laten we daar moedig over nadenken en er ons berouwvol van bekeren. Laten we elkaar bemoedigen om ons gebedsleven en de sacramenten een grotere plaats te geven. Laten we ernaar verlangen om een steeds groeiender vereniging met onze God te kunnen leven. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Dat zegt een oud spreekwoord. Dat geldt ook voor de situatie in onze kerk en in de maatschappij. Willen we echt dat het katholiek geloof weer tot bloei komt en dat er een einde komt aan het verval van morele waarden, de decadentie die om ons heen grijpt? Willen we weer een sterke, inspirerende kerk met voldoende vurige priesters? Dan moeten we beginnen met ons eigen leven op orde te brengen. Resoluut te kiezen voor onze God die liefde is en moedig uit te komen voor waar het op aankomt. Gedaan met ons op te sluiten en bang af te wachten wat onze priesters en bisschoppen zullen doen om het tij te doen keren. We moeten zelf Elia's worden over de hele lijn en geloven dat we aan de winnende kant staan en dat de overwinning al is binnengehaald. Mochten er veel Elia's opstaan die de loop van onze geschiedenis zullen ten goede keren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar het inzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
3: Bid voor ons.
2: Heilige Jozef.
3: Bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael.
3: Bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we een passage uit het Evangelie van de heilige Marcus, hoofdstuk 5, versen 25 tot en met 34. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt?" Zijn leerlingen zeiden tegen hem: "U ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt: wie heeft mij aangeraakt?" Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar: "Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost."

Het verhaal dat we vandaag hebben gelezen is het verhaal van een zieke vrouw, een verontreinigde vrouw. Volgens de Joodse traditie moest deze vrouw gereinigd worden en werd ze beschouwd als onrein. En dit gedurende 12 jaren. Dat is dan ook het grootste lijden dat die vrouw heeft meegemaakt. Ze werd niet meegeteld. Ze was van geen belang. Ze leed eronder dat ze eigenlijk buitengesloten werd. En ze heeft heel veel gedaan voor haar eigen gezondheid. Ze zoekt de hulp van doktoren. Ze zoekt de hulp van allerlei mensen. Ze legt haar vertrouwen in het menselijke. En natuurlijk is dat niet slecht. We moeten ook de hulp ontvangen die mensen aan ons kunnen geven, vaak gestuurd door God en de goddelijke voorzienigheid. Maar de les die wij vandaag in het evangelie krijgen, is er een van vertrouwen. Waar gaat ons eerste vertrouwen naartoe? Leggen wij onze hoop en ons vertrouwen op het menselijke en op de medemens? Of leggen we onze hoop en vertrouwen in de eerste plaats op God? En het is ook daarom dat Jezus zich laat zien zoals hij handelt in het evangelie van vandaag. Want die vrouw denkt, ik moet de kleren aanraken van Jezus en dan zal ik wel genezen. Die vrouw raakt de kleren aan en wat staat er in het evangelie? Jezus voelt dat er een kracht van hem weggaat. Natuurlijk, Jezus wist heel goed waarom die kracht van hem wegging. Jezus wist heel goed wie er was genezen. Maar hij wenste dat dit ook openbaar werd gemaakt. Beter nog, dat die vrouw er vooruit kwam. Dat zij eigenlijk durfde getuigen van haar geloof en vertrouwen, die ze uiteindelijk heeft gesteld in God en niet meer alleen in de mens. En dat is voor ons een les. God op de eerste plaats zetten en vanuit God vertrouwen hebben, ook in onze medemens, maar eerst en vooral omdat God hen kan sturen tot ons. Jezus leert vandaag niet dat we geen vertrouwen zouden moeten hebben, bijvoorbeeld in de geneeskunde. Het tegendeel is eigenlijk waar. Maar wie heeft ons de geneeskunde gegeven? Jazeker, dat komt ook door onderzoeken die de mensen hebben gedaan. Maar wie laat het toe dat het allemaal gebeurt? Wie laat het toe dat men tot inzicht komt van hoe de natuur werkt, hoe de schepping werkt, hoe God alles heeft geschapen? En dus ons eerste vertrouwen, onze eerste hoop, moet gaan op Jezus. Moet gaan naar God zelf. En die vrouw heeft dat eindelijk geleerd. En dan zit er eigenlijk nog een detail in het verhaal. Er staat dat die vrouw al 12 jaren ziek is. 12 jaar lijdt zij aan haar kwaal. 12 staat, als het gaat over leeftijd, symbool om tot volwassenheid te komen. Waar volwassenheid wordt gevierd in de Joodse gemeenschap op 12 jaar... Men is dan groot en oud en wijs genoeg om de Tora te lezen. Men is dan eindelijk tot de leeftijd gekomen dat men het woord van God kan ontvangen, begrijpen en ermee leven. En dus als die vrouw 12 jaar onrein is geweest, dan wordt het nu tijd dat zij haar vertrouwen stelt op God. En dus ze komt daardoor tot een zekere geestelijke volwassenheid om het woord van God te kunnen ontvangen. En Jezus wil dat die vrouw dat ook tot uitdrukking brengt. Wie heeft mij aangeraakt? Wie heeft mijn kleren aangeraakt? En die vrouw moet antwoorden, ik was het. Ze werpt zich zelfs op haar knieën en geeft toe dat zij degene was die vertrouwen had op God. Jezus zegt haar tot slot nog, mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Eindelijk beseft ze na 12 jaar dat haar grootste vertrouwen gericht moet zijn op God. En dat dat haar redding is. Redding, natuurlijk lichamelijk, een genezing, maar zeker ook geestelijk.
voor ons vandaag een les om onszelf misschien de vraag te stellen: op wie stel ik mijn vertrouwen? Naar wie gaat mijn vertrouwen uit? En laten we ook nog even kort stilstaan bij het andere detail dat verborgen zit in dit verhaal. Wanneer die vrouw zegt: ik wil de kleren van Jezus aanraken, dan wordt er eigenlijk gezegd dat zij de zoom van het kleed van Jezus wil aanraken. En die zoom is een deel van het kleed dat in de traditie van het volk van Israël diende om te denken aan God. De zoom van een kleed was er, als men dat aanraakte, dacht men: ah ja, ik moet God op de eerste plaats in mijn leven stellen. Of beter nog, ik moet denken aan de geboden die God ons heeft gegeven. Aan ons volk, of vandaag bijvoorbeeld aan de kerk. Ik moet denken aan die geboden en zo leven om dichter bij God te komen. Het begin van het vertrouwen ligt hem ook in het aanvaarden dat God iets aan ons heeft gegeven en zelfs iets van ons vraagt. Op het eerste zicht kan dat soms moeilijk lijken, maar men haalt er alleen maar vreugde, vrede en kracht uit. En dat moeten we vandaag begrijpen. Door God een plaats te geven in ons leven, de eerste plaats, en volledig op hem te vertrouwen. En zo hebben we gelezen in het Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 5, versen 25 tot en met 34. We lezen nogmaals. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar: mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze muziekuitzending. Vandaag gaan we de Heer loven. En we gaan de Heer loven door verschillende liederen te laten horen. En we starten met een bekende hymne, How Great is Our God, Hoe Groot is Onze God. Een hymne dat vele jongeren kennen, beste luisteraars, dat al jaren wordt gezongen op lofprijzingavonden en zo verder. How Great is Our God. Deze versie, dit lied, werd eerder geschreven door Chris Tomlin en deze versie, akoestische versie, is ingezongen door Genevieve Linkowski.

En beste luisteraars, het volgend lied, wel, daar gaat u de melodie misschien wel van herkennen. Het is zo, ja, misschien gaan er sommigen van jullie als het lied begint zeggen van oei, er moet daar een technisch probleem zijn bij Radio Maria. Wel, dat is absoluut niet zo. Maar de melodie dat u zo dadelijk gaat horen, komt uit een lied tot Onze Lieve Vrouw. Wel, dat kan wel goed zijn dat u die volledig herkent. Na de muziek vertellen we daar meer over. We gaan er eerst naar luisteren. Dit lied is Maria Vogliamo Amarti, een versie van Bernardina Bertarelli. Prachtig lied tot Onze Lieve Vrouw. Misschien is het goed dat ik al wat vertaal uit de tekst van dat lied. Maria, u bent dicht bij ons. U verandert elke angst in zekerheid. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben. Je kroon van rozen, dat willen wij zijn. Een kroon van kinderen, allemaal voor jou. Allemaal van jou. Je aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en we willen je lief hebben. En dat zingt Bernardina in dit prachtig lied Maria Vogliamo Amarti.

U hoort het prachtig lied Maria Vogliamo Amarti van Bernardina Bertarelli. En nee, dus geen technisch probleem, geen jingle van Radio Maria dat zomaar ertussen kwam. Maar eigenlijk wel het lied dat, ja, de muziek waarvan wij ons gebaseerd hebben om onze welkomstjingle te maken, beste luisteraars, uit een lied tot onze lieve vrouw. Een prachtig lied die, als u dat wenst, we regelmatig wel zullen afspelen hier op Radio Maria. En dan gaan we verder, beste luisteraars, met een lied van Matt Marvan. Hij zingt, laten we Jezus aanbidden. Adorons Jésus.

Azza La Mirada, hef je ogen op. Dat is de titel van de officiële hymne voor het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje. En ook al is dat bezoek al voorbij, stel ik voor dat we luisteren naar deze prachtige hymne.

En het lied dat we nu gaan horen, beste luisteraars, is van de groep Cela. Een klassieker kunnen we al bijna zeggen. Ik zal er zijn.

Waar u mij ook leidt, daar zal ik gaan. Dat zingt Christine DiMarco in het mooie loflied Wherever You Lead. Waar u mij ook heen leidt.

En ja, beste luisteraars van Radio Maria, is het alweer tijd om deze uitzending af te sluiten. En dat doen we met een gezongen litanie. Litanie van de Heilige. En dit is eigenlijk een beetje een Congolese versie van een gezongen litanie. Deze wordt gebracht door de Chemin Neuf. En met dit langer gebedslied, litanie op muziek, eindigen we deze aflevering. Tot volgende week. Oh.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer. Wij gaan vandaag in deze aflevering verder in ons interview dat we mochten hebben met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek De Biografie van Boudewijn. En dan hebben we het natuurlijk over koning Boudewijn. We konden reeds enkele thema's aanraken in de vorige aflevering, waar we het onder meer hebben gehad over de jeugd van koning Boudewijn, de moeilijkheden die hij heeft ervaren in het begin van zijn koningschap, ook omwille van het feit dat hij zichzelf zag als de usurpator, degene die de troon onrechtmatig van zijn vader had genomen, gekregen, en dat na de zogenaamde koningskwestie. En we spraken dus over die eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. We eindigden echter bij de vraag rond de ontmoeting tussen koning Boudewijn en de toekomstige koningin Fabiola. Had kardinaal Sunens er nu echt iets mee te maken, zoals hij zelf later zou beweren in een boek? En waar velen het eerder onmogelijk achten dat het een waar verhaal zou zijn? Wel, we gaan het vragen aan professor Vincent Dujardin. U hoort het tweede deel van ons interview. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wij mogen voor een tweede keer in gesprek gaan met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. Ja, en we moeten het zeggen, het is een heel lijvig werk geworden. Bijna 900 bladzijden, dus heel veel leesvoer voor deze zomer. Professor, opnieuw welkom in De Leeswijzer.
2: Hartelijk bedankt.
1: De ontmoeting met zijn echtgenote, koningin Fabiola, heeft een grote verandering betekend. En in de wijze waarop hij zijn koningschap ook heeft ingevuld, kunt u iets vertellen over hoe die ontmoeting nu tot stand gekomen is? Had kardinaal Sunens er iets mee te maken?
2: Oui, c'est vrai que c'est un tournant dans sa vie. On va avoir un autre roi Baudouin. Mais d'abord la rencontre. C'est vrai que c'est une rencontre dont que le cardinal Sunens avait déjà expliqué il y a plus de 30 ans dans le livre qu'il avait publié et qui avait été récemment mise en cause par des collègues historiens qui trouvaient que l'histoire était peu crédible parce que elle est très singulière. Et en fait, les archives du roi montrent de façon définitive et de façon catégorique que c'est une histoire très singulière. Mais elle est exacte. Il y a 40 preuves, plus qu'une, dans ses carnets, parce qu'il dit bien, on a toutes les lettres entre le roi et la reine et la future reine, on a toutes les lettres aussi avec le cardinal Sunens, on a les lettres de Fabiola au futur cardinal Sunens, parce qu'il n'était pas encore cardinal. On a donc des écrits qui permettent d'être absolument certain que cette histoire très singulière, c'est vrai, est exacte. C'est l'histoire.
1: Ja, het is waar dat dit een keerpunt zal zijn in zijn leven. We krijgen een andere koning Boudewijn. Maar eerst die ontmoeting. Het klopt dat het een ontmoeting is die kardinaal Sunens al meer dan 30 jaar geleden heeft beschreven in het boek dat hij heeft gepubliceerd en die recent nog in twijfel werd getrokken door collega-historici die vonden dat het verhaal weinig geloofwaardig was, omdat het zo bijzonder is. En in feite tonen de archieven van de koning definitief en categorisch aan dat het een heel bijzonder verhaal is, maar dat het klopt. Er zijn meer dan 40 bewijzen, dus meer dan één. Meer dan één in zijn notitieboekjes, want hij zegt het duidelijk. We hebben ook alle brieven tussen de koning en de koningin, de toekomstige koningin. We hebben ook alle brieven met kardinaal Sunens. We hebben de brieven van Fabiola aan de kardinaal, aan de toekomstige kardinaal Sunnens, want hij was toen nog geen kardinaal. En we beschikken dus over geschriften die ons in staat stellen absoluut zeker te zijn dat dit zeer bijzondere verhaal waar is. Dat het klopt, dit is het verhaal.
2: Parce qu'en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi demande, explique à Monseigneur Sunnens que il cherche l'âme sœur, mais que comme il est roi, évidemment, c'est compliqué, parce que tous ses faits et gestes sont surveillés, il a tout le temps un officier d'ordonnance avec lui, partout où il va, il est observé, et donc, c'est très compliqué. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'anticipe que quand il hésitera à abdiquer sur la question de l'avortement, et même peut-être à partir en exil, il dira à son frère, si je dois abdiquer, c'est toi qui me succède et pas le prince Philippe, parce qu'il n'est pas encore marié. Il ne voulait pas qu'il revive la difficulté que lui avait connue pendant 10 ans. Et que pour que le prince Philippe puisse se marier, ce serait plus facile qu'il soit prince et pas roi. Et donc c'est comme ça qu'il avait demandé l'aide à Monseigneur Sunnens, qui lui a présenté Veronica O'Brien, qui était une laïque de la Légion de Marie, qui a créé la Légion de Marie dans différents pays. Et le roi lui dit, j'aimerais que vous alliez essayer de trouver quelqu'un en Espagne, parce qu'il était admiratif de Sainte Thérèse d'Avila, et parce qu'il estimait que là, il y avait plus de chances d'avoir une jeune fille d'aristocratie qui partage les mêmes convictions religieuses que les siennes. Et c'est ainsi que Veronica O'Brien va organiser en fait la rencontre entre le roi et Fabiola.
1: En we horen de professor zeggen, want wat is er in feite gebeurd? De koning zal dus aan Monseigneur Sunnens dit vragen en legt hem uit dat hij op zoek is naar zijn zielsverwant. Maar aangezien hij koning is, is dit natuurlijk een ingewikkelde zaak. Zijn hele doen en laten wordt constant in de gaten gehouden. Hij heeft voortdurend een vleugeladjudant bij zich. Overal waar hij gaat, wordt hij geobserveerd. Het is dus erg ingewikkeld. Daarom bijvoorbeeld ook, hè, wanneer hij zal aarzelen om af te treden vanwege de abortuskwestie, en misschien zelf in ballingschap te gaan, zal hij tegen zijn broer zeggen, en hier gaat het natuurlijk over de toekomstige koning Albert II, als ik moet aftreden, dan ben jij mijn opvolger en niet prins Philip, want hij is nog niet gehuwd. De koning wilde niet dat Philippe dezelfde moeilijkheden zou meemaken als hij zelf 10 jaar lang had ondervonden. En opdat prins Philippe zou kunnen huwen, zou het toch makkelijker zijn als hij prins was en geen koning. Zodoende had hij dus, koning Boudewijn, de hulp ingeroepen van Monseigneur Sunnens. Die stelde hem voor aan Veronica O'Brien, een leek die het legioen van Maria in verschillende landen had opgericht. De koning zei tot haar, ik zou graag willen dat u probeert om iemand in Spanje te vinden. Hij was namelijk een groot bewonderaar van de heilige Teresa van Avila en hij was van mening

0: voix, ça c'est effectivement la Fabiola qui a dit non et c'est le verre à moitié vide. Mais il retient surtout qu'elle a dit non parce que c'était trop court. Et donc il lui propose une deuxième rencontre. Et cette rencontre aura lieu à Lourdes au début du mois de juillet 1960. Et entre les deux moments, ils vont encore apprendre à se connaître par écrit, alors par beaucoup d'échanges de lettres qu'on a. Et donc on peut savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que la reine avait conservé ses lettres et elle a bien voulu donc les communiquer. Et dans ces lettres, on voit déjà moi j'étais vraiment étonné, des secrets d'État que le roi écrit déjà à Fabiola, tellement il est sûr que ce sera sa future épouse. Par exemple, ses doutes pour aller au Congo, il le confie à Fabiola, qui n'est donc pas encore fiancée.
1: En hij bekijkt de dingen anders. In plaats van het glas half leeg te zien, ziet hij het half vol. Diep van binnen zegt hij niet: Oké, zij heeft nee gezegd, ik ben daar verdrietig over, maar ik zal een andere weg moeten inslaan. Het is inderdaad waar, hè? Fabiola heeft nee gezegd en dat zou een half leeg glas zijn. Maar hij onthoudt vooral dat ze nee heeft gezegd omdat de tijd te kort was. En dus stelt hij haar een tweede ontmoeting voor. Een ontmoeting die plaatsvindt begin juli 1960 in Lourdes in Frankrijk. En tussen die twee momenten in leren ze elkaar nog wat verder kennen via briefwisseling. En dat via vele brieven die we ook zelf nog in ons bezit hebben, hè. Daardoor kunnen we precies achterhalen wat er is gebeurd. De koningin heeft namelijk deze brieven bewaard en was zo vriendelijk om ze ter beschikking te stellen. En in die brieven zien we al, en ik was daarover echt verbaasd, de vermelding van staatsgeheimen. De koning schrijft al aan Fabiola, zo zeker is hij ervan dat zij zijn toekomstige echtgenote zal worden, bijvoorbeeld over zijn twijfels over zijn reis naar Congo. Dat vertrouwt hij werkelijk toe aan Fabiola, terwijl ze nog niet eens zijn verloofde is.
0: Mais elle s'amusait beaucoup elle m'a raconté ça peut-être 10 fois, parce qu'elle était heureuse de dire que finalement, c'est elle qui a demandé Baudouin en mariage au début du mois de juillet. Là, elle était alors convaincue, elle-même aussi, et dit non, c'est le bon choix pour moi aussi. Et donc, c'est elle qui propose au roi de l'épouser. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire par rapport au mélange de la grande histoire et de la petite histoire, c'est que 1 heure après qu'ils se sont dit oui pour se fiancer, 1 heure après, on voit ça dans les archives aussi, l'officier d'ordonnance du roi vient les interrompre en disant: Sire, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais vous devez rentrer en Belgique tout de suite. Le Premier ministre le demande, c'est le chaos au Congo. Et donc, début juillet, fiancé depuis 1 heure, Baudouin doit dire à Fabiola: écoute, je suis vraiment désolé, mais je dois rentrer en Belgique.
1: Nu, uiteindelijk vond ze het erg grappig, ze heeft me dit misschien wel 10 keer verteld, dat ze blij was te kunnen zeggen dat zij het uiteindelijk was die Boudewijn begin juli ten huwelijk vroeg. Op dat moment was ze er zelf ook van overtuigd en zei ze: ja, ik weet dat ook voor mij dit de juiste keuze is. En dus was zij het die de koning ten huwelijk vroeg. En wat ook zo bijzonder is, gezien dus de vermenging van de grote geschiedenis, zeg maar, en de kleine geschiedenis, dat is dat een uur nadat ze elkaar het jawoord hebben gegeven om zich te verloven, een uur later, we zien dat ook in de archieven, komt de ordonnansofficier van de koning om hen te onderbreken met de woorden: Sire, het spijt me dat ik u moet onderbreken, maar u moet onmiddellijk terugkeren naar België. De premier vraagt het. Het is complete chaos in Congo. En dus, begin juli, amper een uur verloofd, moet Boudewijn al aan Fabiola zeggen: het spijt me, maar ik moet terug naar België. En zodoende keert de koning dus ook terug.
0: Il voulait annoncer ses fiançailles le 21 juillet. Il ne le pourra pas parce que le contexte est un contexte de tragédie. Il y a beaucoup de morts au Congo. Il y a des milliers de Belges aussi il y a des milliers de Congolais qui sont morts. Il y a aussi eu beaucoup de Belges, beaucoup moins, mais quand même un certain nombre de Belges qui ont souffert d'exactions. Il y a eu des viols de femmes que le roi accueille alors à Bruxelles, qui reviennent parfois avec leur mari en avion, en bateau, par milliers. Hein. Et donc, il y a eu certainement beaucoup moins d'exactions à l'égard des Européens dans ces moments tragiques que de morts du côté des Congolais. Je pense par exemple au Sud Kasaï, hein, qui, le secrétaire général de l'ONU, parlait quand même de début de génocide, hein, lorsque les troupes de Lumumba ont voulu faire cesser arrêter la sécession du Sud Kasaï. On est dans ce moment-là, vous voyez, tragique. Et donc, il était impossible que le roi annonce ses fiançailles le 21 juillet. Et c'est ainsi qu'elles ne seront annoncées qu'en septembre.
1: De koning wilde zijn verloving graag op 21 juli bekendmaken, maar dat zal hem dus niet lukken, want de context is er natuurlijk eentje van tragedie. Er zijn zoveel doden gevallen in Congo. Er zijn ook duizenden Belgen, duizenden Congolezen omgekomen. En er zijn ook veel Belgen geweest, veel minder, maar toch een aanzienlijk aantal, die het slachtoffer zijn geworden van wreedheden. Verkrachtingen op vrouwen, die de koning destijds nog in Brussel heeft ontvangen, die soms met hun echtgenoten terugkeerden per vliegtuigen of per schip, met duizenden tegelijkertijd. Nu, er waren zeker veel minder wandaden tegen Europeanen in die tragische tijden dan doden aan de Congolese kant. Ik denk bijvoorbeeld aan Zuid-Kasaï, waar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties toch echt sprak van het begin van een genocide, toen de troepen van Lumumba de afscheiding van Zuid-Kasaï wilden stoppen. En we bevinden ons op dat moment, ziet u, in een tragische situatie. Daarom was het onmogelijk dat de koning zijn verloving op 21 juli zou kunnen aankondigen. Zodoende werd deze pas in september bekendgemaakt. Ja, dat zou inderdaad ongepast geweest zijn om dat op dat moment bekend te maken. Maar daar zien we dus toch wel een grote impact in het leven van de koning. Kunt u ons iets vertellen hoe dat dan verder gegaan is? Zometeen gaan we zeker verder gaan over de situatie in Afrika, de onafhankelijkheid van Congo, de onafhankelijkheidsstrijd van Katanga natuurlijk ook en alles wat daarmee te maken heeft. Maar hoe is het dan verder gegaan met Fabiola? Hoe is hij uiteindelijk zijn vrouw geworden?
0: Donc, il va l'épouser en décembre 1960. Avec aussi de nouveau les difficultés. Hein. Quand je dis un roi qui a beaucoup souffert, il doit revenir de voyage de noces à cause de la grande grève. Et qu'il y a aussi le sang qui a coulé alors en Belgique. Il y a eu quand même plusieurs morts dans ces manifestations, notamment à Liège. Et donc le début de leur vie est difficile. Est difficile aussi dans les relations avec le roi Léopold III et la princesse Liliane. Mais le roi va être transformé, vraiment transformé. L'ambassadeur du Royaume-Uni écrit en 1963 qu'en épousant Baudouin, Fabiola a sauvé la monarchie. Je crois que c'est tout à fait exagéré parce que la monarchie n'était pas en danger, mais ça vous montre combien les ambassadeurs en Belgique, enfin étrangers en poste à Bruxelles, trouvaient que ça n'allait pas à la cour de Belgique, qu'il y avait trop de problèmes, qu'il y avait trop d'erreurs que le roi commettait aussi sous l'influence des anciens conseillers de son père. Et donc, après son mariage, le grand impact, c'est d'abord que le roi va trouver beaucoup de joie personnelle, va devenir un homme jovial, va aimer rire en privé énormément, beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup de moments d'humour, j'en raconte quelques-uns. Et ça, c'est très clair. Donc, un tout autre homme, un nouveau roi Baudouin.
1: Hey. Huwt haar in december 1960, maar waarbij zich opnieuw moeilijkheden voordoen. Als ik zeg dat het een koning was die veel heeft geleden, dan bedoel ik dat bijvoorbeeld vanwege de grote staking. Hij moet zelfs van zijn huwelijksreis terugkeren. Er is toen ook bloed gevloeid. In België zijn er tijdens die demonstraties meerdere doden gevallen, met name in Luik. Het begin van een leven is dus moeilijk. Ook wat betreft de relaties met koning Leopold III en prinses Liliane. Maar de koning zal veranderen, echt veranderen. De ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk schreef in 1963 dat Fabiola, door met Boudewijn te trouwen, de monarchie had gered. Nu, ik vind dat Een beetje overdreven, want de monarchie was niet in gevaar. Maar het laat wel zien hoe erg het was. De ambassadeurs in België, en dan bedoel ik dus de buitenlandse die in Brussel gestationeerd waren, vonden dat het er aan het Belgische Hof niet goed aan toe ging. Er waren te veel problemen, er werden te veel fouten gemaakt, ook door de koning, voornamelijk onder invloed van enkele voormalige adviseurs van zijn vader. En dus was de grote impact na haar huwelijk in de eerste plaats dat de koning veel persoonlijke vreugde zou vinden, een joviale man zou worden en in privékring er enorm van zou gaan houden om veel te lachen, veel meer dan voorheen. Er zijn zo veel humoristische momenten en ik vertel er ook een paar in het boek en dat is heel duidelijk, een heel andere man, een nieuwe koning Boudewijn.
0: Et alors aussi, ça aura des conséquences politiques parce qu'il va renouveler tout son entourage. Et lui, qui était très euro-réservé sous l'influence de la politique de neutralité de son père, va devenir un europhile, hein, va devenir partisan de l'intégration européenne. Il va commencer alors à mener des visites à l'étranger, tisser un grand réseau international et va vraiment... être un roi qui ne se sent plus usurpateur, mais vraiment va commencer à aimer son métier. Et donc c'est vraiment un tournant total dans sa vie.
1: En dat zal dus ook politieke gevolgen hebben, want hij gaat zijn hele entourage vernieuwen. En onder de invloed van het neutraliteitsbeleid van zijn vader was hij erg terughoudend, maar hij zal uiteindelijk een eurofiel worden, een voorstander van de Europese integratie. Hij zal hen meenemen naar bezoeken, naar het buitenland, een groot internationaal netwerk opbouwen en echt een koning worden die zich niet langer een usurpator voelt, maar die echt van zijn ambt gaat houden. Het is dus een totale ommekeer in zijn leven. We gaan verder met vragen stellen aan professor Vincent Dujardin. Zouden we echt kunnen zeggen dat inderdaad koningin Fabiola er dan uiteindelijk mede voor verantwoordelijk is geworden, dat de koning zich heeft kunnen verzoenen met zijn rol als koning na ja, toch wel de hele moeilijke overgang tussen het koningschap van zijn vader en zijn eigen koningschap?
0: Oui, je crois que vous avez raison. La reine a permis de faire connaître le vrai roi Boudon. Et il a pu alors jouer son rôle de façon personnelle désormais et va développer une politique alors très différente de celle de son père.
1: Ja, ik denk dat het juist is. Dankzij de koningin is daar een echte verandering gekomen, waardoor hij voortaan zijn rol op zijn eigen wijze kan invullen en vervullen en een beleid zal ontwikkelen dat heel anders is dan dat van zijn vader. Een gekend iets, een gekend element in het leven van de koning en de koningin is het niet hebben van kinderen, dat een heel groot lijden was voor hen beiden. We weten ook dat koningin Fabiola jammer genoeg meerdere miskramen heeft gekend. Dus verschillende keren zwanger is geweest, maar helaas niet in staat is geweest om een kindje ter wereld te brengen. Yeah. Wat hebt u daarover teruggevonden in de dagboeken van de koning?
0: Mais la reine en avait elle-même parlé dans des émissions télévisées, hein, donc des fausses couches qu'elle avait rencontrées. Et on voit aussi dans les carnets du roi la souffrance que ça représente pour eux. Et en même temps, ils s'interrogent sur le sens de cette souffrance. Et au fond, comme dans les autres moments où il a souffert, je pense au cancer, je pense à son opération au cœur. Et là, on voit sa foi très profonde, c'est qu'il met ça dans les mains de la Providence. Et ici, on voit qu'il n'y a jamais de découragement en disant, voilà, j'ai prié pour ça et je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas été exaucé. Il fait confiance dans la Providence. Et ça, il y a vraiment un abandon, hein. Comme une autre chose dans un autre domaine qui m'a frappé, il y a une intention de prière qu'il avait pendant 20 ans. 20 ans. Et ça ne s'arrangeait pas comme il espérait. Et ce n'est que 20 ans après que cette intention de prière a été, dit-il, exaucée. Au-delà de ce qu'il espérait. Mais jamais vous voyez dans son carnet, dans ses carnets, qu'il est découragé et qu'il dit, mais au fond, Seigneur, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Et dans cette souffrance de ne pas avoir d'enfant, c'est la même chose. On voit un grand abandon.
1: De koningin had er zelf ook al over gesproken in televisie-uitzendingen over de miskramen die ze heeft meegemaakt. En in de dagboeken van de koning zien we dus ook hoeveel leed dit voor hem eigenlijk betekent en voor hem beiden. Tegelijkertijd vragen ze zich af wat de zin van dit lijden is. En eigenlijk net als bij andere momenten waarop hij heeft geleden, ik denk aan de kanker, ik denk aan zijn hartoperatie, ja, daar zie je eigenlijk zijn zeer diepe geloof. Hij legt het werkelijk in handen van de voorzienigheid. Je ziet dat er nooit sprake is van ontmoediging. In de zin van, ik heb hiervoor gebeden, ik heb geen kind gekregen, mijn gebed is niet verhoord. Nee, hij vertrouwt op de voorzienigheid. En daarin zit echt een overgave. Net als iets anders, op een ander gebied dat mij opviel, er was een gebedsintentie die hij 20 jaar lang had, 20 jaar lang, en dat dus niet uitpakte zoals hij zelf had gehoopt. En pas 20 jaar later werd deze gebedsintentie boven zijn eigen verwachtingen toch verhoord. Maar nooit zie je in zijn dagboeken dat hij ontmoedigd is en zegt, eigenlijk, Heer, u luistert niet naar mij, u hoort mij niet. En in dit lijden, omdat hij geen kinderen kon krijgen, is dat eigenlijk hetzelfde. Je ziet echt een grote overgave.
0: Une très grande compréhension pour la souffrance de la reine aussi, qui en tant que femme pouvait le vivre encore beaucoup plus fort que lui, pense-t-il. Hein. Et donc il est très à l'écoute de cette souffrance-là aussi. Et alors il y aura cette phrase que vous connaissez, que tout le monde connaît bien sûr, qu'il a prononcée avec la reine devant 600 enfants, en disant, qui était accueillie au château de Laeken, en disant, voilà, nous avons compris que peut-être si nous n'avons pas eu d'enfants, c'est pour pouvoir être plus à la disposition des enfants des autres et d'aimer tous les enfants des autres. Et donc, il y a au fond cette... il n'a pas dit à ce moment-là, bien sûr publiquement, mais on le voit dans ses carnets, qu'il y a au fond une vision chrétienne aussi de cette souffrance et ça l'a aidé à surmonter ce qui était non moins une épreuve très grande pour lui et pour la reine Fabiola.
1: Er was ook een enorm begrip voor het lijden van de koningin. Die dat als vrouw, zo was het volgens hem, nog veel intenser kon ervaren dan hij. En dus, hij heeft ook veel oog voor dat lijden. En dan is er de zin die u misschien wel kent, die iedereen kent. Samen met de koningin heeft hij deze uitgesproken toen ze 600 kinderen hebben ontvangen steeds, toen ze te gast waren in het kasteel van Laeken. En waarbij hij zei, kijk, we hebben begrepen dat het misschien zo is dat het feit dat we geen kinderen hebben gekregen, er was juist om meer beschikbaar te zijn voor de kinderen van anderen en om alle kinderen van anderen lief te hebben. En dus zit er in wezen hij heeft dat op dat moment natuurlijk niet publiekelijk gezegd, maar uit zijn dagboeken blijken heel duidelijk dat er in wezen ook een christelijke visie op dit lijden schuilgaat en dat het hem heeft geholpen om deze beproevingen te boven te komen, hè, die voor hem en voor koningin Fabiola zeer zeker een zeer zware beproeving waren. Vervolgens spreekt professor Dujardin ook over het feit dat koningin Fabiola nog een extra druk op haar schouders legde en heeft ervaren in heel dit moeilijk kruis dat ze beiden moesten dragen.
0: D'autant que vous avez pour la reine une pression supplémentaire, ça elle me l'a dit aussi, et c'est évident, hein, mais elle l'exprimait, c'est qu'elle disait pour une reine, il y a une pression supplémentaire, c'est qu'on attend que vous donniez un héritier au pays. Et donc, pour elle, c'était vraiment quelque chose de douloureux, mais qu'ils ont pu surmonter vraiment alors dans les années 70. En in de carnets, il y a tout ce chemin qui l'explique.
1: Te meer dus omdat er voor de koningin ook extra druk was. En dat heeft ze mij ook verteld. En dat is ook, ja, begrijpelijk. Ze verwoorden het als volgt. Er is inderdaad extra druk omdat er van jou verwacht wordt dat je het land een troonopvolger schenkt. En dus was het voor haar echt iets pijnlijks. Maar ze hebben het uiteindelijk kunnen overwinnen. In de jaren 70 en in de dagboeken staat dat hele traject beschreven dat dit eigenlijk verklaart. Ja, ik denk dat sowieso een interessante deel is ook om toch echt te ontdekken. En vooral werd koning Boudewijn en koningin Fabiola een beetje bekeken als de vader en de moeder van de natie. Hè? Zou het kunnen dat ook dat lijden dat zij daar heeft gedragen, dat ze beiden hebben gedragen in geloof, ook hun hart nog verder heeft geopend naar de vele caritatieve werken dat ze hebben gedaan?
0: Oui, je pense que le roi Baudouin, ayant tellement souffert, pouvait être davantage à l'écoute de la souffrance des autres. Et parce qu'il savait combien parfois dans la vie il y avait des circonstances difficiles, douloureuses. Et je suis frappé, par exemple, quand un de ses collaborateurs perd un de ses enfants, quand Guy Spitals, ça c'est très connu, hein, et ça se trouve dans beaucoup de livres, a perdu une de ses filles. Le roi Baudouin et la reine Fabiola, d'ailleurs aussi, ont beaucoup aidé le couple Spitals. Il est allé tout de suite chez lui. Et Guy Spitals disait combien ça avait... Sa femme l'a dit aussi, il a même écrit à la reine, combien ça avait été pour elle une source de réconfort. Mm-hmm. On le voit aussi à l'écoute des souffrances de Belges, de simples Belges. Pas seulement des personnalités politiques ou de son entourage.
1: Ik denk inderdaad dat koning Boudewijn, omdat hij zelf zoveel had geleden, meer oog had voor het lijden van anderen. En omdat hij wist hoe vaak er in het leven moeilijke, pijnlijke omstandigheden voorkomen. Het valt mij bijvoorbeeld op wanneer een van zijn medewerkers een kind verliest. Guy Spitals, dat is algemeen bekend. We vinden dat ook in veel boeken terug. Op het moment dat hij en zijn echtgenote een kind verliezen, ja, dan zal koning Boudewijn en koningin Fabiola hen daar echt in bijstaan. Zij gingen meteen naar het huis van Guy Spitals en vertelden, zal later ook vertellen hoezeer hem dat had geraakt. Zijn vrouw zei dat ook, hè? Hoeveel dat het de koningin eigenlijk een troost, een bron van troost voor haar was geweest. Professor Dujardin zegt verder dat we dat ook kunnen zien aan de wijze waarop de koning luisterde naar het lijden van, ik zou zeggen, zegt hij, gewone Belgen. Het gaat niet alleen over politieke figuren of mensen uit zijn naaste omgeving. En de professor ging verder met enkele voorbeelden daarvan te noemen.
0: Je prends un seul exemple. Quand la clinique Saint-Jean appelle le palais parce que c'est donc une infirmière chef des soins palliatifs, et vous savez que aux soins palliatifs, on essaye de rendre possible les derniers souhaits des malades qui sont là, qui sont pris en charge. Et un de ces malades avait dit « Je serais tellement heureux si je pouvais rencontrer le roi Baudouin. » Ce serait pour moi une grande joie. Et alors l'infirmière-chef veut respecter cette demande, c'est que ce ne sera pas facile, mais téléphone au palais, et au palais on lui dit, écoutez, madame, ce n'est pas possible, parce que vous imaginez, si on le fait pour une personne, il faudra le faire pour tout le monde. Mais dans l'après-midi, le roi est mis au courant, je ne sais pas si c'est par son chef de cabinet ou quelqu'un d'autre, mais il est mis au courant de cette demande, et il regarde dans son agenda quand il a une plage disponible. Et le surlendemain, voilà le roi qui arrive à la clinique Saint-Jean, qui rencontre ce malade, qui dira à l'infirmière-chef que c'était le plus beau jour de sa vie. On voit aussi le roi, d'autres fois, va à la clinique Saint-Jean, incognito, hein, c'était toujours la condition sine qua non, pas de journaliste, pas faire connaître ça, vraiment incognito.
1: Avec moustache. Et...
0: oui, il n'y avait pas de moustache, c'était ça. Et le roi rencontre par exemple un enfant qui est aussi en fin de vie souffrant d'un cancer.
1: Oui.
0: Et le roi va dans sa chambre et lui donne son cahier de poésie. L'enfant lui donne son cahier de poésie et demande au roi s'il veut bien faire un dessin. Et le roi n'a pas dit, écoute, j'ai pas le temps, je dois rentrer, mais je suis de cœur avec ça. Non, il est resté, il a fait le dessin, et puis il a quitté la chambre.
1: Ik noem een voorbeeld. Toen de kliniek Saint-Jean het paleis belde, het ging namelijk om een hoofdverpleegkundige van de palliatieve zorg, en u weet dat men in de palliatieve zorg probeert om de laatste wensen van de patiënten die daar worden verzorgd toch te vervullen. En een van die patiënten had gezegd, goh, ik zou zo gelukkig zijn als ik koning Boudewijn zou mogen ontmoeten. Dat zou voor mij een grote vreugde zijn. Tja, de hoofdverpleegkundige die belde dus naar het paleis, wilde ook graag aan dat verzoek tegemoetkomen, maar zei ja, dat zal niet eenvoudig zijn. Nu, de hoofdverpleegkundige krijgt daar te horen, ja, mevrouw, luister, dat is onmogelijk. Stel u voor dat we dit voor één persoon doen, ja, dan moeten we het eigenlijk voor iedereen doen. Alle begrip natuurlijk, einde van het verhaal. Maar 's middags wordt de koning op de hoogte gebracht. Ik weet niet of dat via zijn kabinetchef of iemand anders was, maar hij wordt op de hoogte gebracht van dit verzoek en onmiddellijk kijkt hij in zijn agenda wanneer hij tijd vrij heeft. En 2 dagen later arriveert de koning in de kliniek Saint-Jean om deze patiënt te ontmoeten. En die zal later tegen de hoofdverpleegkundige zeggen dat het de mooiste dag van zijn leven was. We zien de koning ook nog andere keren in de kliniek Saint-Jean. Incognito. Dat was altijd de absolute voorwaarde. Geen journalisten. Dit niet bekendmaken, echt incognito. En u hoorde mij een klein grapje maken met een snor, verwijzend natuurlijk naar het moment waarop dat hij ook incognito diende te zijn toen hij Fabiola voor de eerste keer ontmoette. En de professor zei nee, er was geen snor. Een ander voorbeeld, de koning die ontmoette een kind dat terminaal was, leidend aan kanker. En de koning gaat zijn kamer binnen en het kindje geeft hem zijn poëzieboekje. En vraagt aan de koning of dat hij een tekening wil maken. Ja, de koning zei niet, ja, sorry, ik heb geen tijd, ik moet terug aan het werk. Nee. Hij nam uitgebreid de tijd, ging erop in, bleef in de kamer, maakte de tekening en verliet daarna pas de kamer.
0: Donc, il y a comme ça beaucoup de témoignages qui sont dans le livre hein, aussi, qui montrent que si le roi Baudouin était très aimé, c'est je crois aussi parce qu'il était très humain. Et s'il était très humain, c'est peut-être aussi parce qu'il avait lui-même rencontré beaucoup de situations difficiles et qu'il pouvait être alors plus à l'écoute de la douleur des autres. Ayant lui-même porté des croix difficiles, hein, et ça, parfois, il le dit lui-même. Et alors, vous avez aussi, bien sûr, cette vision chrétienne de la souffrance. Il n'était pas du tout doloriste, il n'était pas masochiste du tout, mais c'était vraiment une vision chrétienne, dans le sens où vous voyez qu'il écrit qu'il abandonne comme Marie a dû abandonner au pied de la croix sans parfois comprendre du tout. Il y a toute une méditation là-dessus qu'il écrit aussi et que ça participe au fond à la rédemption.
1: Er staan dus ook heel wat getuigenissen daarover in het boek die aantonen dat koning Baudouin heel menselijk was. En ik geloof ook dat ook de reden was waarom dat hij zo geliefd was. En dat hij zo menselijk was, kwam misschien wel ook doordat hij zelf zoveel moeilijke situaties had meegemaakt en daardoor ook kon beter meeleven met het lijden van anderen. Hij heeft zelf ook natuurlijk zware kruisen moeten dragen. En dat zegt hij soms zelf ook. Dan heb je duidelijk die christelijke visie op het lijden. Hij was helemaal geen dolorist, helemaal geen masochist. Het was echt een christelijke visie in die zin dat je ziet dat hij schrijft dat hij diep van binnen het omarmt. Zich eraan overgeeft, hè? Zoals Maria zich aan de voet van het kruis moest overgeven, zonder het soms helemaal te begrijpen. En hij schrijft er ook een hele meditatie over, waarin hij aangeeft dat dit in wezen bijdraagt aan de verlossing.
0: En par exemple, j'étais très impressionné, ça c'est dans le livre, ce qu'il écrit au moment où il apprend qu'il a le cancer de la prostate. C'est vraiment impressionnant. Et donc, c'est une vision, ça montre effectivement la profondeur de sa foi et combien ça a habité sa vie.
1: En zo zegt de professor nog tot slot dat hij bijvoorbeeld erg onder de indruk was van een bepaald iets dat staat ook in een boek vermeld, namelijk wat hij zal schrijven op het moment dat hij te horen krijgt dat hij prostaatkanker heeft. Iets dat werkelijk indrukwekkend is. Hè? Het is echt een visie die de diepgang van zijn geloof laat zien en hoezeer dat zijn leven heeft bepaald. Een van de meer merkwaardige feiten die daarboven gekomen zijn in uw onderzoek, dat is namelijk de zaak Lumumba. We hadden dus al gesproken over de onafhankelijkheid van Congo. Kunt u ons schetsen waarover dat dit gaat? Want het is ook een groot deel van het boek, heeft u daar ook aan gewijd.
0: Oui, c'est vrai que les archives du roi Baudouin, qui n'étaient pas connues, hein, donc les historiens de la commission, je l'ai écrit, ont fait un travail fantastique, mais n'ayant pas les archives du roi Baudouin, en ce qui concerne le roi Baudouin, les reproches qui lui ont été faits, en fait, n'avaient pas lieu d'être. Là, c'est clair que les archives conduisent à revoir complètement leurs conclusions. Ça ne veut pas dire que je demande qu'il y ait une nouvelle commission parlementaire, c'est pas du tout ça. Je pense que simplement, il y aura un consensus historique que les historiens, voyant les nouveaux documents, pourront effectivement expliquer que ce qui était reproché n'avait pas lieu d'être.
1: Ja, maar het klopt dus hè, dat de archieven van koning Boudewijn tot dan toe onbekend waren. Daarom hebben de historici van de commissie, zoals ik ook heb geschreven, fantastisch werk verricht, maar omdat ze niet over die archieven van koning Boudewijn beschikten, waren de verwijten die aan koning Boudewijns adres werden gemaakt in feite ongegrond. Het is nu duidelijk dat de archieven ertoe leiden dat hun conclusies volledig moeten worden herzien. Nu, pas op, dat betekent niet dat ik vraag om een nieuwe parlementaire commissie. Dat is helemaal niet het geval. Maar ik denk er simpelweg aan dat een historische consensus zal ontstaan. Dat de historici, wanneer ze de nieuwe documenten zien, daadwerkelijk zullen kunnen uitleggen dat de verwijten ongegrond waren.
0: Alors pour expliquer cela peut-être brièvement, parce que rien que sur l'affaire Lumumba, il y a 40 pages dans le livre, hein, donc il faut vraiment être très précis. Et les documents les plus importants, les plus décisifs, sont en annexe. Comme ça, tout le monde peut vérifier que ces documents sont très clairs, en fait, par rapport au roi Baudouin. Et donc, peut-être très rapidement, on a un roi Baudouin qui, déjà dans les années 50, veut, en fait, la préparation de l'indépendance du Congo, beaucoup plus que le gouvernement. Il se fâche sur le gouvernement, plusieurs fois par écrit, de façon très forte, sur un ton qu'aucun roi des Belges aujourd'hui n'oserait utiliser à l'égard d'aucun ministre belge. Donc c'était des mots vraiment très forts. Et c'est comme ça que j'étais très surpris de voir son discours du 30 juin, parce que là, par contre, moi je croyais que c'était un discours qui avait peut-être été fait au 16 rue de la Loi et que le roi avait lu sans beaucoup de conviction, parce que ça ne correspond pas aux actions qu'il avait posées durant la seconde moitié des années 50, en demandant de lutter plus contre le racisme, de créer des cadres congolais pour qu'ils puissent prendre en main leur pays. Et ça, il demande à plusieurs reprises. Et puis, il réécrit encore à Gaston Eskens en 1959 et en disant, voilà, regardez ce que j'ai écrit à Achim Van Acker, votre prédécesseur, en 1957, et vous n'avez toujours rien fait, et il faut faire ça plus en faveur des Congolais. Mais par contre, le 30 juin, il prononce un discours qui est un des plus mauvais de son règne.
1: Om dit uit te leggen, misschien toch wat kort, want enkel en alleen al over dit onderwerp staan er 40 pagina's in het boek, dus we moeten echt heel nauwkeurig zijn. De belangrijkste, meest doorslaggevende documenten staan ook in bijlagen. Zo kan iedereen nagaan dat deze documenten in feite heel duidelijk zijn wat koning Boudewijn betreft. Dus misschien heel kort samengevat, we hebben een koning Boudewijn die al in de jaren 50 de onafhankelijkheid van Congo wil voorbereiden, veel meer dan de regering. Hij uitte zelfs meerdere malen schriftelijk zijn ongenoegen over de regering, en dat op een zeer krachtige wijze, op een toon die geen enkele Belgische koning vandaag de dag zou durven gebruiken, tegenover welke Belgische minister dan ook. Het waren dus zeer krachtige woorden. En daarom was ik ook zeer verrast toen ik zijn toespraak van 30 juni zag. Want ik dacht juist dat het een toespraak was die in de Rue de la Loi 16 was opgesteld, hè, dus het kabinet van de eerste minister, en die de koning zonder veel overtuiging had voorgelezen, omdat hij niet strookte met de maatregelen die hij in de tweede helft van de jaren 50 heeft genomen, toen hij hen vroeg om harder op te treden tegen racisme, om steun te verlenen, Congolese kaderleden op te leiden, zodat zij hun land in eigen handen zouden kunnen nemen. En dat vroeg hij herhaaldelijk. In 1959 zal hij opnieuw aan Gaston Eyskens schrijven: kijk eens wat ik in 1957 aan Achille Van Acker, uw voorganger, heb geschreven, en er is nog steeds niets mee gedaan. Dit moet meer ten gunste van de Congolezen gebeuren, aldus koning Boudewijn. Maar dan aan de andere kant houdt hij op 30 juni een toespraak die tot de slechtste van zijn regeerperiode behoort.
0: Par contre, sur l'affaire Lumumba, là les archives sont aussi très claires pour montrer qu'il n'a vraiment joué aucun rôle dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Et en fait, ce que les historiens lui reprochaient, c'était une phrase dans une lettre essentiellement à Tshombe en octobre 1960, dans laquelle le roi disait que c'était dommage qu'à cause d'un seul homme, les relations entre la Belgique et le Congo se soient brutalement dégradées, en visant évidemment Lumumba. Hein. Voilà l'esprit de la lettre, ce n'est pas les mots exacts, mais c'est l'esprit de la lettre. Et les historiens disaient que c'était un document accablant, hein, en tous les cas accablant, hein, bezwarend, hein, le mot exact en néerlandais, en disant que, au fond, la veille, le roi avait reçu, le chef de cabinet du roi avait reçu une lettre du conseiller du président du Katanga, Tshombe, disant qu'il avait rencontré Mobutu et qu'ils avaient décidé de neutraliser physiquement Lumumba.
1: Wat de Lumumba-zaak betreft, daarover zijn de archieven ook heel duidelijk. Om aan te tonen dat hij werkelijk geen enkele rol heeft gespeeld in of een invloed heeft uitgeoefend op de moord op Patrice Lumumba.
0: Alors les historiens disaient bien eux-mêmes qu'on ne savait pas exactement ce que voulait dire cette phrase. Ils pensaient que ça voulait sans doute dire un assassinat, mais ils n'étaient pas sûrs. Ça pouvait dire un emprisonnement aussi. Et donc on ne sait pas du tout comment au palais on a eu la compréhension de cette phrase. Et ce que ne savaient pas les historiens, c'est qu'en fait le roi a validé ce document, non pas le 27 ou le 28 octobre après l'arrivée de cette lettre de Weber le 26, mais cette lettre a été rédigée avant le 25 octobre. Et donc elle n'a rien à voir avec cette lettre de Weber. Mmh. Et donc il croyait qu'au fond cette lettre du roi, enfin, signée par le roi, avait été rédigée au palais. Il pensait en plus que c'était à l'insu du gouvernement, que donc le roi avait mené une politique parallèle, ce qui rendait, vous voyez, la chose encore plus suspecte. S'il n'y avait pas eu de contre-saint ministériel, pourquoi tout d'un coup il ne faut pas de contre-saint ministériel? Est-ce qu'il n'y a pas une politique parallèle du roi? Donc il pensait ça parce qu'il n'avait pas trouvé les documents en ce sens, et il pensait que cette lettre avait été rédigée en réaction à la lettre de Weber, et donc donnait au fond une sorte de blanc-seing pour la neutralisation physique, quelle que soit la signification de cette phrase, et que donc c'était besoin. Et en fait, les archives montrent que d'abord, ils ne savaient pas à quelle lettre le roi répondait dans les archives du roi. Donc, ils ont jugé, ils ont commenté cette lettre sans savoir en fait, à quelle lettre le roi répondait, sans connaître le contenu de la lettre de Tshombe au roi, le 6 octobre 1960. Et on voit que dans cette lettre, c'est Tshombe, lui, qui dit que c'est dommage qu'à cause de l'action de Lumumba comme Premier ministre, il y ait eu un tel chaos au Congo, et il dit à cause de sa politique haineuse. Hein. Mmh. Et alors, au fond, on voit aussi ce que demande Tshombe. Et il demande beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'armes, en fait, pour être clair, concret, d'aide de la Belgique dans sa quête de l'indépendance du Katanga.
1: En wat historici hem in feite verweten, zegt de professor verder, was dus één zin. Eén zin in een brief gericht aan Tshombe in oktober 1960, waarin de koning zei dat het jammer was dat de relaties tussen België en Congo door toedoen van één enkele man zo abrupt waren verslechterd. En daarmee doelde hij uiteraard op Lumumba. Dat is ook de strekking van de brief. Het zijn niet de exacte woorden, maar wel de strekking van de brief. En de historici zeiden dus dat het een vernietigend document was. Zelfs met het woord bezwarend, het exacte woord in Nederlands, waarbij ze zeiden dat de koning de dag ervoor, of in feite de kabinetchef van de koning, een brief had ontvangen van de adviseur van de president van Katanga, Tshombe, waarin stond dat hij Mobutu had ontmoet en dat ze hadden besloten om Lumumba fysiek uit te schakelen. Historici hebben zelf toegegeven dat men eigenlijk niet precies wist wat deze zin inhield. Ze dachten dat het waarschijnlijk om een moord ging, maar ze waren er niet zeker van. Het kon bijvoorbeeld ook gevangenneming betekenen. En dus weten we helemaal niet hoe men in het paleis deze zin heeft geïnterpreteerd. En we horen de professor dus de situatie een beetje verder uitleggen, wat de historici dus niet wisten. Dat is dat de koning dit document niet op 27 of 28 oktober heeft goedgekeurd, na de ontvangst dus van die fameuze brief van Weber. Het gaat hier over die diplomaat dus, die boodschap van Tshombe en van Mobutu naar het paleis overbracht. En die dateert dus van 26 oktober. Maar dat het een brief is, dus de brief waar de bezwarende brief waar men het over heeft, is eigenlijk opgesteld voor 25 oktober. Met andere woorden, de inhoud van een brief van 25 oktober kan niet te maken hebben met een brief die opgesteld is na 25 oktober. En dat is dus eigenlijk hetgene wat de historici niet wisten. Ze dachten dus dat de brief van de koning, ondertekend door de koning, dus in feite in het paleis was opgesteld en dat hij zonder medeweten van de regering was opgesteld. Met andere woorden, men verdacht de koning ervan om een parallel beleid te voeren zonder dekking van de regering. Dat was eigenlijk de vraag die werd gesteld en die men bezwaren noemde, en men noemde dan die brief als bezwarenbewijs. Hij dacht dus, omdat hij geen documenten had gevonden die daarop wezen, en hij dacht dat die brief dus was opgesteld als reactie op de brief van Weber. En dus in feite die brief dan van de koning een soort vrijbrief zou gegeven hebben voor die fysieke uitschakeling, ongeacht de betekenis van de zin. En in feite blijkt dus uit de archieven dat ze ten eerste niet wisten op welke brief de koning heeft gereageerd. En ze hebben deze brief dan beoordeeld en becommentarieerd zonder te weten op welke brief de koning reageerde. Ze kenden dus de inhoud niet van de brief van Tshombe aan de koning, daterend van 6 oktober 1960, 20 dagen daarvoor dus. We zien dat in die brief Tshombe zelf zegt dat het jammer is dat er door het optreden van Lumumba als premier zo'n chaos is ontstaan in Congo en in Yidi vanwege, citaat, zijn haatdragend beleid. En eigenlijk, zegt de professor hier, zien we ook wat Tshombe vraagt. Hij vraagt om meer hulp en veel meer wapens. Laten we het duidelijk en concreet zeggen, hij vraagt hulp van België in zijn streven naar de onafhankelijkheid van Katanga.
0: Et donc tout ça conduit à dire que les reproches qui avaient été faits au roi, au fond, n'avaient pas lieu d'être parce que les nouvelles archives disponibles permettent de fond donner une toute autre interprétation à certains documents qui étaient connus, mais qui n'étaient c'était une documentation incomplète.
1: Het is een van de opmerkelijke historische feiten die naar boven gekomen zijn dankzij uw werk, beste professor Vincent Dujardin. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om onze vragen te beantwoorden. En zeker een smaakmaker te hebben gegeven om uw boek te gaan lezen. Boudewijn, de biografie. Maar dat, dierbare professor, zullen ze zelf moeten ontdekken. Dan moeten ze maar uw boek in huis halen.
0: Merci pour votre invitation en tous les cas.
1: Ik wens u een hele fijne dag toe en graag tot een volgende gelegenheid.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Dank u wel hoor, een fijne dag hè.
0: Hartelijk bedankt, ja.
1: We moeten er volledigheidshalve nog bij vermelden dat er nog tal van argumenten aan te raken zijn in verband met deze Lumumba-affaire, zoals ze werd genoemd. En die zal u zelf ook in het boek moeten ontdekken. Helaas was er niet genoeg tijd om dit helemaal te behandelen. Maar zo houden we toch nog een stukje nieuwsgierigheid voor u over, zeker als u zelf het boek in huis wil halen. Van harte dank voor het luisteren naar de Leeswijzer en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder in het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Ten slotte slaagde de bisschop erin de strenge censuur van Guzman te omzeilen en in een uitgehold crucifix een bericht naar Karel V in Spanje te zenden. De keizer verving Guzman en zijn tirannieke trawanten onmiddellijk door een tweede raad, voorgezeten door een man van onbetwistbare integriteit, bisschop Don Sebastian Ramirez y Fuenleal. Alhoewel de benoemingen plaatsvonden in 1530, duurde het nog een hele tijd vooraleer die aangestelden hun taken in Spanje konden beëindigen en een reis van 3 maanden over de Atlantische Oceaan hadden gemaakt. En daarom waren ze het jaar daarop nog niet in Mexico aangekomen. Ondertussen hadden de Azteken en andere stammen, gedreven door de wreedheid van de Eerste Raad, de wapens opgenomen tegen de Spanjaarden. Zumarraga voelde dat een algemene opstand dreigde en smeekte de Heilige Maagd tussen beiden te komen. En de uitbarsting van geweld die de weinige Spanjaarden in het land dreigde te doen verdwijnen, af te wenden. In het geheim vroeg hij aan de Heilige Maagd hem van Castiliaanse rozen te zenden. Toen onbekend in Mexico. Als een teken dat zijn wanhopig gebed verhoord was. Dus Castiliaanse rozen. Terloops moeten we er wel op wijzen dat de wreedheden door de Spanjaarden gepleegd tegen de pas verslagen Mexicanen voor het grootste deel op rekening komt van de overheid. Een belangrijk deel van de kolonisten streefde ernaar hechte banden te leggen met de inboorlingen, door met hen huwelijken af te sluiten en pogingen aan te wenden om hun 2 culturen en tradities te versmelten tot 1 nieuwe natie. De burgerrechten van de meerderheid werden tenslotte vastgelegd door Karel V toen hij in 1542 in Sevilla de Raad van Indië oprichtte. Deze raad moest de klachten en de inbreuken tegen de wet in de nieuwe wereld behandelen. We mogen ook niet vergeten dat een groot deel van de laster over het werk van Cortés en dat van zijn opvolgers ten zeerste overdreven werd, vooral door een zekere Bartolomé de las Casas, kapelaan van Diego Velázquez, de veroveraar van Cuba. Deze man koesterde een bittere persoonlijke wrok tegen Cortés en veel van zijn landgenoten in Mexico. Zijn in het wilde weg verdraaide beschuldigingen werden overgenomen door de Engelsen, de Fransen en de Nederlandse protestanten in Europa, die erop uit waren het werk van de katholieke missionarissen in de nieuwe wereld in discrediet te brengen. Hoofdstuk 2. De Maria-verschijningen op de Tepeyac. Tot de eerste Mexicanen die het doopsel ontvingen behoorde prinses Papantzin in 1525. Toen in datzelfde jaar een arme boer en zijn vrouw uit het dorp Cuautitlan, zowat 15 mijl ten noordoosten van Mexico City, eveneens tot de kerk toetraden, nam hij de naam aan van Juan Diego en zijn echtgenote werd Maria Lucia. Onder de eerste christenen was ook de oom van Juan Diego, Juan Bernardino, die in het dorp Tolpetlac woonde, zowat 6 mijl ten zuiden van Cuautitlan. Juan werd geboren in 1474, precies 18 jaar vooraleer Columbus voor het eerst San Salvador aandeed. Nadat hij in zijn kinderjaren zijn ouders verloren had, werd Juan opgevoed door zijn oom. Bij zijn huwelijk verhuisde hij naar Cuautitlan en nam zijn intrek in een lemen hut die slechts 1 kamer had en met stro bedekt was. Hij legde zich toe op de landbouw. Hij vlocht matten uit het riet dat hij in de nabije meren ging snijden, maakte meubelen en werkte als dagloner voor gelijk welke beschikbare karwei in de buurt. Hij bezat ook een huis en wat land in Tolpetlac. Beide huizen waren robuust gebouwd en bevinden zich op de dag van vandaag nog altijd in opmerkelijk goede staat. Juan was een eerder kleine man, vriendelijk maar gereserveerd van aard. Uit het weinige dat we over hem weten,
blijkt dat zijn voornaamste deugd de nederigheid geweest is. Hij was uiterst bescheiden en als hij zich op straat vertoonde, slofte hij wat voorovergebogen voort. Hoewel hij tot de middenklasse behoorde en een rudimentaire opvoeding moet genoten hebben, was hij in feite zo arm als de laagste bevolkingsgroep. Het leven was voor hem een voortdurende strijd. Hij vond echter troost in zijn nieuw geloof dat hij met vurige devotie bekleed. Het is opmerkelijk dat hij zichzelf kwam aangeven voor de lering en het doopsel, slechts 2 jaar nadat de eerste Franciscanen in Mexico geland waren. Herhaaldelijk trokken Juan en zijn vrouw te voet naar de 15 mijl verder gelegen Tlatelolco om er de mis bij te wonen. En de sacramenten te ontvangen en verder onderricht te krijgen in het geloof. Daarvoor moesten ze lang voor dageraad opstaan om een verre voettocht over de heuvelen te beginnen. Want de missionarissen hadden er sterk de nadruk op gelegd dat de gelovigen tijdig moesten aanwezig zijn. Zoals de meeste van zijn rasgenoten waren Juan en zijn echtgenote van in hun jeugd zulke lange tochten gewoon. Maar met het toenemen der jaren moet de tocht over de golvende terreinen steeds zwaarder zijn gaan wegen. Bij hun aankomst in het nieuwe Franciscanenklooster in Tlatelolco gingen Juan en zijn vrouw op de harde grond zitten, in gezelschap van honderden andere Mexicanen, en luisterden naar de paters die hen geduldig onderrichten in het nieuwe geloof. Uitdrukkingen zoals Amar a Dios, bemin God, en Santa Maria, Heilige Maria, kwamen gemakkelijk en blij over hun lippen. Het contrast tussen de verschrikkingen van het heidendom en de liefde, de vreugde en de brandende hoop van het christendom kon niet groter geweest zijn. Juan's leven verliep rustig en onopvallend tot in 1529 Maria Lucia plots overleed. Het is begrijpelijk dat de schok voor deze eenvoudige Mexicaanse boer behoorlijk zwaar was. Omdat hij geen kinderen had, vond hij het leven in zijn ledig huis met het zwijgende weefgetouw, de ongedekte tafel en de eenzame avonden bijna ondraaglijk. Ten slotte besloot hij Cuautitlan te verlaten en te gaan wonen in de buurt van zijn bejaarde oom in Tolpetlac. Dat had daarboven het voordeel dat hij slechts 9 mijl verwijderd was van de kerk in Tlatelolco. Hij was zijn oom altijd zeer toegewijd geweest en aangezien die alleen leefde, kon Juan nu veel tijd besteden om voor hem te zorgen. Ondertussen leidde hij voort zijn bestaan van boer. Hij kweekte graan en bonen en ging af en toe jagen op wild. Hij zette zijn geregelde tochten over de heuvelen verder om de mis bij te wonen, alhoewel hij rond 1531... toen hij de leeftijd van 57 jaar bereikt had, vlugger vermoeid begon te worden. De afstand was te groot voor zijn oude oom en als Juan in de kille duisternis voor het opgaan van de zon naar Tlatelolco vertrok, moet hij sterk de hem omringende eenzaamheid gevoeld hebben en een groot verlangen naar de aanwezigheid van zijn vrouw. En dan staat er in het vet gedrukt puntjes die voor de dag opgaat. Op de morgen van zaterdag 9 december 1531, die toen het feest was van de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd, stond Juan naar gewoonte vroeg op en verliet zijn huis om onder de koude sterrenlicht zijn tocht te beginnen over de heuvelende landschappen. Hij wou immers de mis bijwonen ter ere van zijn moeder en koningin. Dit feest had voor hem een bijzondere betekenis. Hadden de paters niet uitgelegd dat de moeder van Christus geboren was zonder de smet der erfzonde en hoe ze reeds vooraf deelgenoten was geworden aan de verdiensten van Calvaria? En zij, de alzuivere en stralende hemelse moeder, was zijn eigen moeder. Hij voelde zijn droefheid wegen en zijn pas versnellen terwijl de sterren boven hem verbleekten. En terwijl hij zich met deze gedachte voorhaaste,
schonk hij nauwelijks aandacht aan de bitterkoude wind die over de kale heuvels blies en aan de scherpe stenen die door zijn lederen sandalen drongen.

Terwijl hij de kam van de Tepeyac-heuvel naderde, met zijn lang vergeten herinnering aan de tempel van Tonantzin, schrok hij plots op bij het horen van flarde muziek in de stille morgenschemering. Hij stond stil en luisterde. Misschien was het zijn verbeelding, maar nee, de muziek was echt en wat nog meer verwonderlijk was, ze was onbeschrijfelijk mooi. Zoals een koor van zoetvloeiende vogelstemmen die de kille lucht vervullen met verrukkelijke liefelijkheid die zijn zintuigen aangreep. Onthutst keek Juan naar het donkere silhouet van de Tepeyac-heuvel vanwaar die heerlijke harmonie als vloeibaar zilver neervloeide. Tot zijn verbazing zag hij gloeiende witte wolk omzoomd door een schitterende regenboog die gevormd werd door stralen verblindend licht dat vanuit de wolk kwam. En plots hield de in vervoering brengende muziek op, zonder enig spoor van een echo. Toen hoorde Juan iemand op hem roepen, vanaf de nevelige heuveltop. Een vrouwenstem was het, lief en indringend, die als een speer door hem heen scheen te gaan. Juanito, Juan Dieguito, riep ze hartelijk, en gebruikte het verkleinwoord van zijn naam. Juan keek naar de rotsige heuveltop. Hij voelde zich inwendig gedwongen de mysterieuze uitnodiging te beantwoorden. Onbevreesd klauterde hij de met stenen bezaaide helling op. Toen hij de 130 voet hoge top bereikt had, stond hij plots oog in oog met een dame van overweldigende glans en schoonheid. Haar gewaad glansde als de zon. De straling van haar persoon verlichtte de omgevende rotsen, mesquite-struiken, prikperen en andere knoestige struiken die in de buurt groeiden, met zo'n felle kleur als stonden ze achter het loodglasraam van een of andere prachtige kathedraal. Ze scheen zeer jong te zijn, misschien 14 jaar, en toen ze hem uitnodigde naderbij te komen, deed Juan enkele aarzelende passen en zonk in aanbidding op zijn knieën neer, overweldigd door de lieflijkheid van het visioen. Juanito, mijn zoon, waar gaat ge heen? Haar stem klonk zacht en lief, haar toon was vol waardering. Edele dame, hoorde hij zichzelf zeggen, ik ben op weg naar de Tlatelolco om er de mis te horen. De dame glimlachte erkentelijk en zei, wees er zeker van, duurbaarste van mijn zonen, dat ik de volmaakte en eeuwige maagd Maria ben, de moeder van de ware God door wie alles leeft, de Heer van alles, die meester is van hemel en aarde. Ik wens vurig dat hier in Teocalli, dus een tempel, wordt gebouwd, waar ik al mijn liefde en medelijden zal tonen en waar ik mijn hulp en bescherming aan de mensen zal geven. Ik ben de vergevingsgezinde moeder, de moeder van al diegenen die met elkaar verbonden leven in dit land. De moeder van heel de mensheid, van al diegenen die mij beminnen, van diegenen die tot mij roepen, van diegenen die op mij vertrouwen. Hier zal ik luisteren naar hun geween en hun geweeklaag. Ik zal hun lijden verzachten en hun noden en tegenslagen verlichten. Daarom, opdat mijn intenties werkelijkheid zouden worden, ga naar het huis van de bisschop van Mexico City en zeg hem dat ik u gezonden heb en dat het mijn wens is dat hier een Teocalli gebouwd wordt. Vertel hem alles wat je gezien en gehoord hebt. Wees ervan overtuigd dat ik u dankbaar zal zijn en u zal belonen als ge welwillend doet wat ik u gevraagd heb. Nu ge mijn woorden gehoord hebt, mijn zoon, ga en doe alles zo goed ge kunt. Juan boog zeer diep en zei onderdanig, heiligheid, dame, ik zal alles doen wat ge gevraagd hebt. Dan nam hij afscheid van haar, daalde de stenige helling van Tepeyac af en begaf zich in een staat van vervoering naar Mexico City. De boodschapper van de moedergods. De zon was nauwelijks in de kille blauwe lucht verschenen toen Juan de dam van het Texcoco-meer overstak en door de Noorderpoort de stad betrad. Terwijl hij zijn weg zocht naar het huis van de bisschop
door de nog slapende stad, vroeg hij zich ongemakkelijk af hoe hij door de prelaat zou ontvangen worden, want hij was zich wel bewust van zijn grove kleding en zijn lage status. Hij betwijfelde of de bisschop zijn onwaarschijnlijk verhaal zou geloven. En erger nog, de dienaren van zijn eminentie, die zouden hem misschien slaan of honden op hem loslaten, omdat hij hun huiselijke rust op dit vroege uur kwam storen. Zijn hart kromp ineen bij het vooruitzicht, maar vermits het de koningin des hemels was die hem die opdracht gaf en belast had, besloot hij ermee door te gaan. Traag en beslist klopte hij op de deur van het bisschoppelijk paleis. Ze werd geopend door een dienaar. Juan vroeg naar de bisschop gebracht te worden. Zoals te verwachten was, schrok de dienaar van zijn onverzorgde verschijning en bekeek hem achterdochtig. Juan herhaalde geduldig zijn verzoek. Na enige aarzeling scheen de dienaar van mening te veranderen. Hij ging opzij staan en leidde Juan in een patio waar hij hem zei te gaan zitten en te wachten. Een uur ging voorbij. En Juan begon zich af te vragen hoe lang hij daar nog zou moeten zitten in de bijtend koude lucht. De scherpe wind sneed hem als een mes. Want die stad die ligt 7000 voet boven de zeespiegel. En hij trok zijn mantel of tilma wat vaster rond zijn rillend lichaam en wreef zijn handen over elkaar in een poging om ze warm te houden. Ten slotte verscheen een officieel persoon in de deuropening en kondigde aan dat zijn eminentie bereid was hem te ontvangen. Bisschop Zumarraga stond op om zijn ongewone bezoeker te groeten met zijn gewone hoffelijkheid en vriendelijkheid en liet een tolk komen, een Spanjaard genaamd Juan González. Deze laatste was een welopgevoede 31-jarige man die de Aztekentaal geleerd had op zijn reizen doorheen het uitgestrekte land om de verafgelegen missieposten te helpen. Als gevolg daarvan werd hij tot officiële tolk van de bisschop benoemd en maakte deel uit van de bisschoppelijke huishouding. Terwijl hij voor de prelaat knielde en zijn zenuwachtigheid onderdrukte, vertelde Juan Diego zijn buitengewone belevenis zo goed hij kon en herhaalde de boodschap van de dame precies zoals hij ze gehoord had. De bisschop die krabde aan zijn wenkbrauw en keek onderzoekend naar het getaande gelaat van de Mexicaan in een poging om vast te stellen of die de waarheid sprak. Terwijl hij luisterde, kwam hij willensnillens onder de indruk van dit klaarblijkelijke eerlijkheid en nederigheid van Juan. Hij vroeg hem waar hij woonde en wat zijn beroep was, ondervroeg hem dan over het evangelie en zijn geloofsbeleving. De antwoorden van Juan voldeden de bisschop, maar wat het verhaal over de koningin des hemels betrof die hem zou verschenen zijn, Zumarraga zuchtte en aarzelde. De bisschop schudde traag het hoofd. En toen Juan hem met verslagenheid aanstaarde, legde de prelaat zacht zijn hand op diens schouders en zei op een sussende toon: "Je moet terugkomen, mijn zoon, als ik meer tijd heb om naar u te luisteren. Ondertussen zal ik nadenken over wat je me verteld hebt. En ik zal beslist rekening houden met de goede wil en de ernstige wens die u naar mij hebt doen komen." Hij deed hem teken dat het onderhoud afgelopen was en Juan stond op, terneergeslagen en zich bewust van het feit dat hij niet geslaagd was in de zending die Maria hem had opgedragen. Alhoewel hij dit allerlings verwacht had, was het negatief besluit van de bisschop een schok voor hem. Het volgende ogenblik werd hij door een ruim gebouw geleid, voorbij een groepje officiëlen en bedienden die hem met een geamuseerde blik naoogden. En weldra bevond hij zich in de stofferige straat. Het is waar, zijn eminentie was vriendelijk en minzaam geweest, maar de lachlust van zijn huishouding had zijn bittere ontgoocheling versterkt. Met een zwaar hart schokte hij noordwaarts de stad door en de dam over in de richting van Tepeyac.

Stuur toch iemand anders. Toen hij de rotsige heuvel naderde, voelde Juan instinctief dat Maria hem zou opwachten op de top. Hij kroop de stenen helling op en zag haar staan, badend in dezelfde bovennatuurlijke glans die hij eerder gezien had. Hij viel meteen op zijn knieën, boog zich in diepe verering neer. Edele Maria, zuchtte hij, ik heb uw bevelen uitgevoerd. Ik trad binnen in de ontvangkamer van de bisschop, alhoewel dit moeilijk ging. Ik sprak met zijn eminentie zoals gij mij gevraagd hebt. Hij ontving me vriendelijk en luisterde aandachtig. Maar toen hij mij antwoordde, scheen het alsof hij me niet geloofde. Juan aarzelde en beet ontgoocheld op zijn lip. Toen ging hij verder. Hij zei tegen mij, je moet een andere keer nog eens terugkomen, mijn zoon, wanneer ik meer tijd heb om rustig naar u te luisteren. Ik zal nadenken over wat je me gezegd hebt en ik zal rekening houden met de goede wil en het ernstig verzoek die u naar mij hebt doen komen. Ik wist aan de manier waarop hij antwoordde dat hij dacht dat ik het verhaal over uw verzoek hier een tempel te bouwen verzonnen had. En daarom smeek ik u, edele Maria, geef de opdracht aan iemand van betekenis, iemand die goed bekend is en geëerd wordt, opdat uw wens in vervulling zou kunnen gaan. Want ik ben maar een simpele boer en gij, Maria, hebt me naar een plaats gezonden die niet past bij mijn stand. Vergeef me als ik u ontgoocheld heb door niet te slagen in mijn zending. Maar de heilige Maria glimlachte teder naar hem en zei, luister, mijn liefste zoon, en begrijp dat ik talloze dienaars en boden heb die ik zou kunnen gelasten met het overbrengen van mijn boodschap. Maar het is nu eenmaal nodig dat gij degene zijt om die zending te ondernemen en dat het door uw tussenkomst en hulp is dat mijn wens vervuld moet worden. Ik dring er zeer bij u op aan morgen weer naar de bisschop te gaan. Zeg hem dat je in mijn naam komt en breng hem duidelijk mijn wens over, namelijk dat hij de Teocalli, de tempel, bouwt die ik vraag. En herhaal dat ik persoonlijk het ben, de maagd Maria, de moeder van God, die u zendt. Terwijl hij naar haar onuitsprekelijk aanmoedigend gelaat keek, voelde Juan zijn zelfvertrouwen groeien en antwoordde, Heilige Maria, ik zal u niet teleurstellen. Op uw verzoek zal ik met blijdschap gaan, alhoewel ik de kans loop weer niet geloofd te worden. Morgen tegen zonsondergang zal ik hier terugkomen en verslag uitbrengen over het antwoord van de bisschop. Hierna stond Juan op, keek een laatste maal naar de stralende aanwezigheid, boog diep neer en nam afscheid. Toen hij thuis kwam, kookte hij zijn avondmaal en ging daarna recht naar bed. Want hij was moe en de dag daarop, een zondag, stond hem weer een lange dagreis te wachten. Enkele uren later stond hij in het donker op en kwam na een tocht zonder wetenswaardigheden aan in de kerk van Santiago Tlatelolco om er mis te horen en verder in de christelijke leer onderricht te worden. Het was bijna 10 uur toen hij de kerk verliet en naar het nabije Mexico City ging. Terwijl hij voortschokte, overdacht hij hoe hij de dienaars van de bisschop zou kunnen overhalen en weer naar zijn eminentie te brengen. En hoe hij de prelaat ervan zou kunnen overtuigen dat hij de waarheid sprak. De gedachte aan een mislukking maakte hem ongerust. Stel dat de dienaars weigerden hem toe te laten en waakhonden op hem afstuurden. Ze moesten alleen een bevel roepen en hij zou ernstig gebeten worden. Juan mompelde een gebed tot de heilige maagd en stapte resoluut naar het huis van de bisschop. Zeker zou zij hem moed helpen houden en hem een tweede audiëntie verzekeren. Juan Diego opnieuw bij de bisschop. Toen hij de residentie van de bisschop bereikt had, was hij niet verwonderd toen hij begroet werd met nauw verholen ergernis. Eminentie was in beslag genomen door ernstigere zaken, zei men hem botweg, en zou hem onmogelijk kunnen ontvangen. En Juan herhaalde zijn aandrang en zijn verzoek
overwon tenslotte de weerstand van de bedienden en werd grommend naar de patio geleid, waar men hem zei te wachten. Uit de toon waarop de bediende dat zei, kon hij opmaken dat hem weer lang uitstel te wachten stond. De koude wind joeg door de patio en Juan trok zijn tilma vaster om zijn lichaam, terwijl hij op en neer liep en bij zichzelf overwoog hoe hij de bisschop zou kunnen overtuigen van het feit dat het visioen dat hij gehad had echt was. Geregeld gleed een officieel persoon voorbij. Af en toe wierp men hem een boze blik toe. Juan deed of hij het niet zag, maar voelde zich vernederd en verward. Hij was ervan overtuigd dat men hem aanzag voor een onwetende indiaan. Maar er knaagde ook nog een andere vrees aan zijn hart. Hoe zou hij hun kunnen overtuigen dat hij de waarheid sprak? Ten slotte, nadat hij uren gewacht had, riep iemand zijn naam en werd hij naar de bisschop geleid. Zumarraga keek op, onthutst hem zo spoedig weer te zien, maar hij ontving hem met zijn gewone hoffelijkheid, er zich niet van bewust dat zijn bezoeker zo lang had moeten wachten. Juan wierp zich onmiddellijk op de knieën en herhaalde de boodschap van Maria met al de vurigheid die hij kon opbrengen. Maar de volheid van zijn gemoed en het lange wachten in de kou waren dit keer te veel voor hem. Tranen sprongen in zijn ogen en de woorden rolden hartstochtelijk uit zijn mond toen hij met samengevouwen handen pleitte voor de inwilliging van het verzoek van Maria. Zumarraga was verveeld door dit vreemd gedrag. Hij legde een hand op de schouder van de Mexicaan en op vriendelijke, vaderlijke toon vroeg hij hem zich te vermannen en zijn vragen te beantwoorden. Juan haalde diep adem en herstelde zich. Waar hebt ge haar gezien? Vroeg de bisschop. Hoe zag ze eruit? Hoe lang is ze bij u gebleven? En de Mexicaan vertelde opnieuw alles wat er op de Tepeyac-euvel gebeurd was. En gedurende het strenge kruisverhoor dat volgde, sprak hij zich in geen enkel detail van zijn verhaal tegen. De bisschop verlangt een teken van de hemel. Zumarraga was onder de indruk, maar hij ging zich niet laten verleiden om een tempel te bouwen op die verafgelegen plaats, alleen op basis van de onbevestigde bewering van een indiaan. Hoe kon hij er zeker van zijn dat deze man niet leed aan een of andere vorm van zelfbedrog? Hij moest iets meer overtuigends hebben, zoals een teken van de hemel. Toen hij dit hoorde, voelde Juan een straaltje hoop. Heer, vroeg hij gestriftig, welk soort teken verlangt gij? Ik zal onmiddellijk gaan en het aan de hemelse dame die mij zond vragen. Verwonderd misschien door dit antwoord, aarzelde de bisschop en liet dan verstaan dat hij het aan de veronderstelde verschijning overliet dat teken te bepalen. En daarop liet hij Juan gaan. Onmiddellijk nadat hij vertrokken was, gaf Zumarraga aan verscheidene betrouwbare helpers het bevel Juan ongezien te volgen, te onderzoeken waarheen hij ging en met wie hij sprak. Dat gebeurde. Hem op een veilige afstand volgend hielden ze hem in het oog terwijl hij de stadspoort verliet en over de dam in de richting van Tepeyac liep. Toen hij een ravijn nabij de heuvel bereikt had, verdween hij plots uit hun gezicht. De mannen van de bisschop zochten overal, klommen over rotsen, gluurden in holen, maar niemand was te zien. Verveeld door al die last die hij hun berokkende, gaven ze tenslotte hun zoeken op en keerden terug naar de stad, waar ze aan de bisschop vertelden dat de Mexicaan klaarblijkelijk een bedrieger was die hen allemaal had beetgenomen. Ze stelden daarboven voor hem te straffen en een lesje te geven als hij de onbeschaamdheid zou hebben nog terug te komen. Zumarraga zei niets. Hij had besloten zijn oordeel in beraad te houden tot hij meer wist over het teken dat hij gevraagd had. Terwijl men hem aan het zoeken was, had Juan de oneffen helling van Tepeyac beklommen en bevond zich eens te meer in de stralende nabijheid van de moeder gods. De schitterende aureool die haar omgaf hulde hem in een lichtende nevel en verborg hem voor het gezicht. Hij wierp zich aan haar voeten neer en stortte zijn hart uit in een vloed van spijt.
Niemand had zijn verhaal geloofd. Hij had zijn best gedaan, maar was niet geslaagd. Of Maria hem alstublieft een teken wou geven om de bisschop ervan te overtuigen dat hij de waarheid sprak. Kom morgen terug naar hier. Toen zijn beangstigd praten eindelijk ophield, lachte Maria hem teder toe, volledig instemmend met al zijn inspanningen. Dat is zeer goed, mijn zoon. Kom morgen hier weer en je zult het teken krijgen waarnaar hij gevraagd heeft. Dan zal hij u geloven en u niet langer verdenken. Let op mijn woorden, mijn zoon. Ik zal u rijkelijk belonen voor al de last, het werk en de moeite die gij u om mijnentwege getroost hebt. Ge moogt naar huis gaan. Morgen zal ik hier op u wachten. En Juan keerde naar Tolpetlac terug, vol vreugde over de woorden van Maria en met het gevoel dat een grote last van zijn schouders genomen was. Toen hij die avond zijn geliefde oom Juan Bernardino ging bezoeken, was hij zeer ontdaan toen hij ontdekte dat die aan Cocolixte leed, de gevreesde koorts die altijd de dood tot gevolg heeft. Juan liet onmiddellijk de dorpsdokter komen, die zijn best deed om met kruidenaftreksels het lijden van de oude man te verlichten, maar de toestand van de zieke verslechterde. Heel de nacht en de dag daarop zag Juan Diego met gebroken hart. Hij zat naast het bed van zijn oom, verzorgde hem en beurde hem op zo goed als hij kon. En zeker zou Maria zijn positie begrijpen en hem verontschuldigen, omdat hij niet naar Tepeyac was gekomen. Tegen zonsondergang werd het duidelijk dat zijn oom op sterven lag. De getroffen man smeekte zijn neef zich naar Tlatelolco te haasten en een priester mee te brengen om zijn biecht te horen en de laatste sacramenten toe te dienen. Om die wens te vervullen vertrok Juan rond 4 uur 's morgens. Hij stapte zo snel hij kon, want hij wist dat zijn oom nog maar enkele uren te leven had.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 356. En wij lezen samen de eerste brief van Johannes, hoofdstukken 4 en 5. De eerste brief aan Timotheus, hoofdstukken 1 tot en met 3. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 24 tot en met 28. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij al dag 356 geworden. Dat wil zeggen dat wij nog maar 10 dagen te gaan hebben. En dan zullen wij samen de volledige Heilige Schrift gelezen hebben. Nog 10 dagen mogen wij samen reizen door de Heilige Schrift. Voor vandaag wil dat zeggen dat wij de eerste brief van Johannes uitlezen, zodat wij morgen zijn tweede en derde brief kunnen lezen. Dat wij beginnen aan de eerste brief aan Timotheus. Morgen zullen we die ook uitlezen. En dat we natuurlijk ook nog verder lezen in het boek Spreuken. Overmorgen lezen wij dan de brief van Judas. En daarna is het tijd voor het boek Openbaring of Apocalyps. Laten wij, vooraleer wij aan de passages voor vandaag beginnen, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dienstbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en uw wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4. Onderscheiding der geesten. Geliefden, vertrouw niet elke geest. Onderzoek de geesten, om te zien of ze wel van God komen. Want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. Hieraan herkent u de geest van God. Iedere geest die erkent dat Jezus Christus mens is geworden, komt van God. Iedere geest die dit van Jezus loochent, komt niet van God. Het is de geest van de antichrist. U hebt gehoord dat hij zal komen, maar hij is al in de wereld, nu al. Kinderen, u hoort bij God en u bent sterker dan de valse profeten. Want hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert. Zij horen bij de wereld. Daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen. Maar wij horen bij God. En wie God werkelijk kent, luistert naar ons. Wie niet van God is, weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden wij de geest van de waarheid van de geest van de dwaling. Uit God geboren. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is onder ons verschenen, doordat hij zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door hem het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad, en hij heeft zijn zoon gezonden om onze zonden uit te wissen. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij met hem verbonden blijven, zoals hij verbonden is met ons. Dat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En wij hebben gezien. En wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de redder van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. God is liefde. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. Hoe volmaakt onze liefde nu al is, zal blijken uit onze vrijmoedigheid op de dag van het oordeel. Omdat wij in deze wereld leven zoals Jezus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want vrees duidt op straf. En wie vreest is niet volgroeid in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Maar als iemand zegt dat hij God lief heeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, kan hij God niet lief hebben, die hij nooit heeft gezien. Dit gebod hebben wij dan ook van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Hoofdstuk 5. Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. Welnu, wie de Vader lief heeft, heeft ook liefde voor wie uit hem is geboren. Hoe weten wij dat we de kinderen van God lief hebben? Er is maar één bewijs, dat we God lief hebben en ons houden aan zijn geboden. God lief hebben wil zeggen zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Jezus, de Zoon van God.
Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus. Hij is niet door water alleen gekomen, maar door water en door bloed. De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen: de Geest, het water en het bloed. En deze drie stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan nemen we zeker dat van God aan, dat zoveel groter gezag heeft. God zelf waarborgt het getuigenis dat hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt hem tot een leugenaar. Want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden. En dit is de inhoud van het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven gevonden. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Besluit. Ik heb u deze brief geschreven om u ervan te overtuigen dat u eeuwig leven hebt. U allen, die waarachtig gelooft in de naam van de Zoon van God. Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat Hij naar ons luistert, als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. En als wij weten dat Hij naar al onze vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat wij krijgen wat we hem in onze gebeden hebben gevraagd. Als iemand zijn broeder een zonde ziet doen, die niet tot de dood voert, moet hij voor zijn broeder bidden, en God zal hem in leven houden. Dat wil zeggen, als zijn zonde hem niet doodt. Want er is een zonde die tot de dood voert. Hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet. Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is, brengt niet elke zonde de dood. Wij weten dat wie uit God is geboren niet zondigt. De Zoon van God beschermt hem, en de boze heeft op hem geen vat. Wij weten dat wij bij God horen, terwijl de hele wereld in de macht van de boze is. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen. En wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven. Kinderen, pas op voor afgoden. De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1. Schrijver, lezer, groet. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, krachtens de opdracht van God, onze Redder, en van Christus Jezus, onze hoop, aan Timotheus, zijn wettig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede, vanwege God de Vader en Christus Jezus, onze Heer. Paulus' opdracht aan Timotheus. Bij mijn vertrek naar Macedonië heb ik u verzocht in Efeze te blijven, om bepaalde mensen te verbieden een afwijkende leer te verkondigen en zich bezig te houden met mythen en eindeloze geslachtslijsten, zaken die alleen maar leiden tot discussies en niets bijdragen tot het heilsplan van God met het geloof. Het doel van het gebod is de liefde, die voortkomt uit een zuiver hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn hiervan afgeweken en zijn vervallen tot zinloos gepraat. Zij willen leraren zijn van de wet, maar ze begrijpen niet wat ze zeggen of wat ze zo stellig beweren. Zoals wij weten is de wet voortreffelijk, maar men moet haar op de juiste wijze hanteren. En wel bedenken dat de wet er niet is voor rechtvaardigen, maar voor mensen die zich niet storen aan wet of gezag, voor goddelozen en zondaars, voor verachters en bespotters van al wat heilig is, voor hen die zich schuldig maken aan vadermoord en moedermoord, aan doodslag en ontucht,
voor knapenschenders, mensenrovers, leugenaars, mijnedigen en alles wat verder in strijd is met de gezonde leer. Die strookt met het glorievolle evangelie van de gelukzalige God, dat mij is toevertrouwd. Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze Heer, omdat Hij mij vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen, hoewel ik vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een overmoedige. Maar ik heb barmhartigheid ondervonden, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. De genade van onze Heer heeft mij overstelpt, en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En de eerste van hen ben ik. Daarom juist heb ik barmhartigheid ondervonden. Christus Jezus wilde aan mij als eerste heel zijn langmoedigheid tonen, als een voorbeeld voor allen die in de toekomst op hem zouden vertrouwen, omwille van het eeuwige leven. Aan de koning van de eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheus, mijn kind, overeenkomstig de profetieën die vroeger over u zijn uitgesproken. Vecht, daardoor gesteund, voor de goede zaak, gewapend met geloof en een goed geweten, omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgeleverd, opdat zij het lasteren zouden afleren. Hoofdstuk 2. Het gebed van de gemeente. Allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen. Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd. En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet, om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen met opgeheven handen bidden, vroom en zonder haat of ruzie. Ik wil ook dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed gaan en zich tooien met bescheidenheid en bezonnenheid, niet met kunstige kapsels, goud, parels of dure kleren, maar met goede werken, zoals dat vrouwen past die godvruchtig willen zijn. Vrouwen moeten in alle rust luisteren naar het onderricht en hun plaats weten. Ik sta hun niet toe zelf onderricht te geven of mannen de les te lezen. Zij moeten rustig luisteren. Want Adam werd het eerst geschapen en daarna Eva. En Adam werd niet misleid, maar het was de vrouw die zich liet misleiden en daardoor tot overtreding kwam. Maar zij zal gered worden door haar moederschap, als zij stand houdt in geloof en liefde en heilige bezonnenheid. Hoofdstuk 3. Leiders en diakens. Dit woord is betrouwbaar. Streeft iemand naar het leidersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. De leider van de gemeente moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Matig, verstandig, bezonnen, gastvrij, bekwaam om te onderrichten, niet aan wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet twistziek, niet geldzuchtig,
Iemand die zijn eigen huis goed weet te leiden en vol waardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen. Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te leiden, hoe kan hij dan zorg dragen voor de gemeente van God? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem hetzelfde vonnis treft als de duivel. Hij moet ook een goede naam hebben bij de buitenstaanders. Anders komt hij in opspraak en valt hij misschien in de strikken van de duivel. Ook de diakens moeten eerzame mensen zijn, niet dubbelhartig, niet verslaafd aan wijn of belust op winst, met een zuiver geweten trouw aan het geheim van het geloof. Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan. Daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen. Ook de vrouwen moeten eerzaam zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in ieder opzicht betrouwbaar. Diakens moeten mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun huis goed weten te leiden. Zij die hun dienst goed vervullen, verwerven zich een hoge positie en het recht om vrijuit te spreken over het geloof in Christus Jezus. De gemeente als het huis van God. Ik hoop spoedig bij u te komen, maar ik schrijf u dit voor het geval dat ik mocht worden opgehouden. Dan weet u hoe men zich behoort te gedragen in Gods huis. Dat is de kerk van de levende God, de pijler en de grondslag van de waarheid. En groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst. Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Spreuken hoofdstuk 30, versen 24 tot en met 28. Vier dingen op aarde zijn heel klein, maar ze zijn wijzer dan de wijzen. De mieren, een volk dat niet sterk is, zorgen in de oogsttijd voor hun voedsel. De kliptassen, een volk dat niet machtig is, vinden hun verblijf in de rotsen. De sprinkhanen hebben geen koning, maar trekken als geordende scharen op. De hagedis kan met de handen gepakt worden, maar woont in koningspaleizen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 356 en we hebben zo net samen gelezen de eerste brief van Johannes, hoofdstukken 4 en 5, de eerste brief aan Timotheus, hoofdstukken 1 tot en met 3, en Spreuken, hoofdstuk 30, versen 24 tot en met 28. Dan rest ons vandaag nog een citaat van de heilige Fulgentius. Bijzondere aandacht vraag ik voor het feit dat wij tot slot van een gebed altijd zeggen, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, en dat wij nooit zeggen, door de Heilige Geest. Het is niet voor niets dat de katholieke kerk zich op die wijze uitdrukt in haar vieringen. Zij doet dat omwille van het mysterie dat de mens Christus Jezus middelaar tussen God en de mensen. Eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 5, is geworden. Voor eeuwig priester op de wijze van Melchisedek. Brief aan Hebreeën, hoofdstuk 7, vers 17. Door zijn eigen bloed is hij niet het heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden gemaakt, slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom. Hij is de hemel zelf binnengegaan. Brief aan Hebreeën, hoofdstuk 9, vers 24, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en voor ons ten beste spreekt. Als de apostel het over Christus hoge priesterlijke taak heeft, zegt hij, door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen. Brief aan Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 15. Door hem brengen wij dus een offer van lof en gebed, want door zijn dood zijn wij met God verzoend, wij die tevoren zijn vijanden waren. Door hem immers, die voor ons tot offers willen worden, kan ons offeren wel gevallig zijn voor Gods aanschijn. Daarom vermaant de heilige Petrus ons als volgt. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2, vers 5. Dat is de reden waarom wij tot God de Vader bidden, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag. Dat wil zeggen dat wij morgen dag 357 zijn en vanaf nu officieel nog maar minder dan 10 dagen te gaan hebben. Morgen is het dan tijd voor de tweede brief van Johannes en de derde brief van Johannes, de eerste brief aan Timotheus hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 30 versen 29 tot en met 33. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel

0: Seid, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
2: nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Samuel, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 39. Na verloop van tijd gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zuster, een bijzonder mooi meisje dat Tamar heette. Amnon, een andere zoon van David, werd verliefd op haar. De verliefdheid op zijn zuster Tamar greep hem zo erg aan dat hij er ziek van werd. Zij was maagd en hij zag geen enkele kans haar te benaderen. Amnon had een vriend die Jonadab heette, de zoon van Davids broer Sima. Deze Jonadab was een man die overal raad op wist. Hij vroeg aan Amnon: "Koningszoon, waarom zie je er altijd zo slecht uit, iedere ochtend opnieuw? Vertel het me eens." Amnon antwoordde: "Ik ben verliefd op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom." Jonadab zei: "Je moet op bed gaan liggen en je ziek houden. En als je vader je dan komt bezoeken, moet je tegen hem zeggen: 'Kon mijn zuster Tamar maar eens komen om voedsel te brengen. Als zij dat hier bij mij komt bereiden, zodat ik het zelf kan zien, dan eet ik wel wat zij mij geeft.'" Amnon ging dus op bed liggen en hield zich ziek. Toen de koning hem kwam bezoeken, zei Amnon tegen hem: "Kon mijn zuster Tamar maar eens komen om hier bij mij een paar koeken klaar te maken. Als zij ze serveert, eet ik ze wel op." David stuurde toen naar Tamar in het paleis de boodschap: "Ga vlug naar het huis van je broer Amnon en bereid voedsel voor hem dat hem aansterkt." Tamar ging dus naar het huis van haar broer Amnon, terwijl deze in bed lag. Zij nam deeg, kneedde het, maakte er in zijn aanwezigheid koeken van en bakte die. Vervolgens kwam zij met de bakpan bij hem en schoof de koeken op de schotel. Maar Amnon weigerde te eten en zei: "Stuur iedereen hier weg." Toen iedereen vertrokken was, zei Amnon tegen Tamar: "Breng mij nu het eten, hier in de slaapkamer. Serveer jij het maar, dan eet ik het op." Tamar kwam dus met de koeken die ze gebakken had bij haar broer in de slaapkamer. Toen zij hem het eten wilde geven, greep hij haar vast en zei: "Toe, zusterlief, kom bij me liggen." Maar zij antwoordde: "Nee, broerlief, onteer mij toch niet. Zoiets doet men niet in Israël. Laat die dwaasheid. Waarheen zou ik met die schande kunnen gaan? En jijzelf zou in Israël als een eerloze dwaas gelden. Spreek er liever de koning over aan. Hij zal je mijn hand niet weigeren." Maar Amnon wilde niet luisteren naar wat ze zei. Hij maakte zich met geweld van haar meester en sliep met haar. Daarna echter kreeg hij een hevige afkeer van haar, een afkeer nog heviger dan de liefde waarmee hij haar eerst had bemind, en hij zei tegen haar: "Vooruit, maak dat je wegkomt." Tamar zei: "Eerst doe je mij zoiets afschuwelijks aan en nu stuur je me nog weg ook." Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn kamerdienaar en zei: "Zet die vrouw mijn huis uit, de straat op, en doe de deur achter haar op de grendel." Tamar werd in haar prachtige, veelkleurige lange kleed, dat droegen de koningsdochters vroeger, zolang ze ongehuwd waren, door Amnons kamerdienaar op straat gezet, en de deur ging achter haar op de grendel. Toen strooide Tamar as op haar hoofd, scheurde het lange kleed dat ze droeg doormidden, legde haar hand op haar hoofd en ging jammerend weg. Haar broer Absalom vroeg haar: "Heeft je broer Amnon zich aan je vergrepen? Als het zo is, moet je er maar over zwijgen. Hij is nu eenmaal je broer. Trek het je maar niet al te erg aan." En Tamar woonde van iedereen verlaten in het huis van haar broer Absalom. Koning David was woedend toen hij hoorde wat er gebeurd was. Absalom wisselde geen woord meer met Amnon. Hij haatte hem omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd. 2 jaar later wilde Absalom, bij gelegenheid van het scheren van de schapen, alle zonen van de koning uitnodigen om naar Baal Chassor, nabij Efraïm, te komen. Hij ging naar de koning en zei: "De scheerders zijn bij uw dienaar aan het werk. Uw dienaar zou graag willen dat de koning en zijn hovelingen met hem meegingen. Maar de koning antwoordde: nee, mijn zoon, we moeten niet allemaal meegaan. We zouden je te veel last bezorgen. En hoe Absalom ook bij hem aandrong, de koning weigerde hem te vergezellen en gaf hem zijn zegen. Maar Absalom zei: als u niet wilt, laat dan tenminste mijn broer Amnon met ons meegaan. De koning antwoordde: waarom zou hij? Maar omdat Absalom bleef aandringen, liet hij Amnon en de andere zonen van de koning met hem meegaan. Absalom gaf zijn dienaren de volgende opdracht: luister goed. Als Amnon vrolijk wordt van de wijn en ik jullie het bevel geef, sla Amnon neer, dan moeten jullie hem doden. Wees niet bang, je doet het op mijn bevel. Wees moedig en gedraag je als mannen. Toen de dienaren van Absalom met Amnon deden wat Absalom bevolen had, renden alle zonen van de koning weg. Ze sprongen op hun muildieren en vluchtten. Terwijl ze nog onderweg waren, drong tot David het gerucht door: Absalom heeft alle koningszonen laten doden. Niet één is er in leven gebleven. De koning stond op, scheurde zijn kleren doormidden en wierp zich op de grond. Al zijn hovelingen stonden met gescheurde kleren om hem heen. Maar Jonadab, de zoon van Davids broer Sima, nam het woord en zei: laat mijn heer niet denken dat ze al die jonge mannen, al de zonen van de koning gedood hebben. Alleen Amnon is dood. Sinds de dag dat zijn zuster Tamar werd onteerd, stond al op Absaloms gezicht te lezen dat dit zou gebeuren. Mijn heer en koning hoeft zich geen zorgen te maken alsof de koningszonen allemaal gedood zijn. Ik verzeker u, alleen Amnon is dood. Absalom nam de vlucht. Een dienaar die op de uitkijk stond, zag opeens achter zich een grote menigte de weg afkomen langs de flank van de berg. Toen zei Jonadab tegen de koning: daar komen de zonen van de koning aan. Het is zoals uw dienaar gezegd heeft. Nauwelijks was hij uitgesproken of daar waren de zonen van de koning. Ze begonnen luidkeels te wenen en ook de koning en zijn hovelingen barsten in tranen uit. Absalom was gevlucht en was naar Talmai gegaan, de zoon van Amichur, de koning van Gezur. David bleef rouwen om zijn zoon, dag in, dag uit. Absalom was gevlucht en was naar Gezur gegaan. Daar bleef hij 3 jaar. Ten slotte zag koning David ervan af Absalom achterna te gaan. Hij had zich met de dood van Amnon verzoend.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 33. Het ontging Joab, de zoon van Seruja, niet dat de koning naar Absalom verlangde. Hij stuurde daarom een boodschap naar een wijze vrouw in Tekoa en liet haar bij zich komen. Hij zei tegen haar: doe alsof u in de rouw bent, trek rouwkleren aan, gebruik geen zalfolie en gedraag u als een vrouw die al jaren over een dode rouwt. Ga dan naar de koning en zeg hem dit. En Joab legde haar de woorden in de mond. De vrouw uit Tekoa ging naar de koning, boog voor hem tot op de grond, bracht hem haar hulde en zei: red mij, koning. De koning vroeg haar: wat is er met u? Zij antwoordde: ach, ik ben een weduwe, mijn man is gestorven. Uw dienares had twee zonen. Die kregen ruzie, terwijl ze buiten de stad waren, waar niemand tussen beiden kon komen, en toen heeft de een de ander doodgeslagen. Het gevolg is dat het hele geslacht zich nu tegen uw dienares gekeerd heeft en dat ze tegen mij zeggen: lever de broedermoordenaar aan ons uit. Omdat hij zijn broer vermoord heeft, willen wij hem doden. Daarmee ruimen we ook de erfgenaam uit de weg. Zo willen ze het kolenvuurtje doven dat mij nog gebleven was en willen ze verhinderen dat mijn man een naam en nakomelingen heeft op aarde. De koning zei tegen de vrouw: ga maar naar huis, ik zal uw zaak persoonlijk behartigen. Maar de vrouw uit Tekoa zei: jawel, mijn heer en koning, maar ze zullen mij en mijn familie toch de schuld geven, terwijl de koning en zijn troon vrij uitgaan. Daarop zei de koning: als iemand iets tegen u wil inbrengen, verwijst u hem maar naar mij. Dan laat hij u verder wel met rust. De vrouw zei: laat de koning er de Heer bij noemen, uw God. Dan vergroot de bloedwreker het onheil niet en ruimen ze mijn zoon niet uit de weg. De koning beloofde: zowaar de Heer leeft, geen haar op het hoofd van uw zoon zal worden gekrenkt. De vrouw vroeg: mag uw dienares nog iets zeggen tegen mijn heer de koning? Ga uw gang, antwoordde hij. Daarop zei de vrouw: waarom bent u iets dergelijks dan wel van plan met het volk van God? De koning heeft zichzelf door zijn woorden in staat van beschuldiging gesteld. Hij laat namelijk zelf diegene die hij verstoten heeft niet terugkeren. Wij sterven allemaal en zijn dan als water dat op de grond is uitgegoten en niet meer kan worden opgevangen. Maar zolang God het leven niet wegneemt, is hij erop bedacht dat een verstotene niet van hem verwijderd blijft. En nu ben ik deze zaak aan de koning, mijn heer, komen voorleggen, omdat de mensen mij bang maakten. Uw dienares dacht: laat ik mij tot de koning wenden. Misschien komt de koning op voor zijn slavin. De koning zal wel luisteren en zijn dienares bevrijden uit de hand van de man die mij en mijn zoon wil uitroeien uit het eigen land van de Heer. Uw dienares dacht: het woord van mijn heer de koning brengt wel rust, want mijn heer de koning weet goed en kwaad te onderscheiden, zoals een engel van God. Mogen de Heer uw God u bijstaan. De koning hernam het woord en zei: ik zou graag een duidelijk antwoord hebben op de vragen die ik nu ga stellen. De vrouw zei: mijn heer de koning hoeft maar te spreken. Hij vroeg: heeft Joab hier de hand in? De vrouw antwoordde: zowaar u leeft, mijn heer de koning, als mijn heer de koning iets zegt, valt er op geen enkele manier onderuit te komen. Ja, uw dienaar Joab heeft mij deze opdracht gegeven. Hij heeft uw dienares dit verhaal in de mond gelegd. Uw dienaar Joab heeft dit gedaan om onder dat mom de eigenlijke zaak te bespreken, maar mijn heer is zo wijs als een engel van God. Hij weet alles wat er op aarde gebeurt. Toen richtte de koning zich tot Joab en zei: goed, ik doe wat u mij voorstelt. Ga de jonge Absalom maar terughalen. Joab boog tot op de grond, zegende de koning en hij zei: nu mijn heer de koning doet wat zijn dienaar hem vraagt, weet ik dat u mij nog steeds goedgezind bent. Joab ging naar Geshur en bracht Absalom naar Jeruzalem terug. De koning zei echter: hij mag naar zijn huis gaan, maar hij moet mij niet onder de ogen komen. Absalom ging dus naar zijn huis en kwam de koning niet onder de ogen. Nu was er in heel Israël geen man die zo om zijn schoonheid geprezen werd als Absalom.
Van de voetzool tot de kruin was er niets dat hem ontsierde. Als zijn haren werden geknipt, op gezette tijden moest dit wel omdat ze te zwaar werden, liet hij ze wegen en dan wogen ze 200 sikkel naar de koninklijke eikmaat. Absalom kreeg 3 zonen en een dochter die Tamar heette. Deze Tamar werd een mooie vrouw. 2 volle jaren woonde Absalom in Jeruzalem zonder dat hij de koning te zien kreeg. Toen riep hij Joab bij zich, met de bedoeling hem naar de koning te sturen. Maar Joab wilde niet bij hem.

werkelijk uit Gezur teruggekomen ben. Ik had er beter kunnen blijven. En nu wil ik de koning zien, en als ik schuldig ben, moet hij me maar doden. Joab ging dus naar de koning en bracht de boodschap over. Toen liet de koning Absalom roepen. Absalom ging naar de koning, boog voor hem tot op de grond en bracht hem zijn hulde. En de koning kuste hem.

Tweede boek Samuel. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 37. Enige tijd later schafte Absalom zich een statiewagen en paarden aan, en hij nam een escorte van 50 man in dienst. Ook ging hij 's ochtends vroeg aan de kant van de weg staan die naar de stadspoort leidt. Als er dan iemand langskwam die een klacht had en zijn zaak aan de koning wilde voorleggen, sprak Absalom hem aan en vroeg: "Uit welke stad komt u?" Wanneer de man dan antwoordde dat hij uit een van de stammen van Israël kwam, zei Absalom tegen hem: "Uw klacht is zeker wel redelijk en gerechtvaardigd, maar bij de koning zult u geen gehoor vinden." En Absalom voegde er dan aan toe: "Was er maar iemand die mij als rechter in dit land aanstelde. Bij mij zou iedereen met zijn klacht of rechtszaak kunnen komen. Ik geef hem wel recht." En telkens als iemand naar hem toe kwam om hem zijn hulde te brengen, stak Absalom zijn hand uit, hield de man vast en kuste hem. Zo deed Absalom met alle Israëlieten die naar de koning gingen om recht te krijgen. En hij wist daarmee het hart van de mannen van Israël te stelen. Na verloop van 4 jaar zei Absalom tegen de koning: "Ik wil graag naar Hebron gaan om een gelofte te houden die ik daar aan de Heer gedaan heb. Want toen uw dienaar in Gezur in Aram was, heb ik de gelofte afgelegd: als de Heer ervoor zorgt dat ik werkelijk naar Jeruzalem terugkeer, zal ik hem mijn eerbetoon gaan brengen." De koning antwoordde: "Ga maar, goede reis." Absalom ging dus naar Hebron. Tegelijkertijd stuurde hij onder de stammen van Israël in het geheim boden rond, tegen wie hij zei: "Zo gauw uw bazuingeschal hoort, moet u roepen: Absalom is koning geworden in Hebron." 200 man uit Jeruzalem gingen met Absalom mee, genodigden die hem te goeder trouw en niets vermoedend vergezelden. Ook liet Absalom, toen hij ging offeren, Davids raadsheer, de Giloniet Achitofel, uit zijn woonplaats Gilo komen. Zo won de samenzwering aan kracht en sloten steeds meer mensen zich bij Absalom aan. Een bode kwam bij David met het bericht dat de Israëlieten de kant van Absalom gekozen hadden. Daarop zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: "Vooruit, wij moeten vluchten, anders ontsnappen wij niet aan Absalom. Vertrek haastig, anders is hij ons voor, stort ons in het ongeluk en keert zijn zwaard tegen de stad." De dienaren van de koning antwoordden: "Zoals onze Heer de koning beslist, uw dienaren zijn bereid." Zo vertrok de koning, gevolgd door heel zijn hofhouding. 10 bijvrouwen liet hij achter om toezicht te houden op het paleis. De koning vertrok, gevolgd door heel het leger. Zij stopten bij het verre huis en al zijn dienaren trokken hem voorbij. Ook de Keretieten en Peletieten en alle Gatieten, 600 man uit Gat, die zich bij hem aangesloten hadden, trokken aan de koning voorbij. De koning sprak Ittai, de Gatiet, aan en vroeg hem: "Waarom gaat ook u met ons mee? Ga terug en blijf bij de koning, want u bent buitenlander en bovendien uit uw woonplaats verbannen. U bent nog maar nauwelijks aangekomen. Moet ik u nu alweer opjagen om met ons mee te gaan, terwijl ik zelf niet eens weet waar ik terechtkom? Ga terug en laat ook uw broeders teruggaan. Mogen de liefde en trouw van de Heer met u zijn." Maar Ittai antwoordde: "Zo waar de Heer leeft en zo waar mijn Heer de koning leeft, nooit zal uw dienaar mijn Heer de koning verlaten, wat hem ook wacht, de dood of het leven." Toen zei David tegen Ittai: "Ga dan maar door." En Ittai de Gatiet trok voorbij met al zijn mannen en zijn verdere aanhang. Alle mensen stonden te wenen terwijl heel dat leger voorbij marcheerde. Daarna stak de koning de beek Kidron over en het leger trok in de richting van de woestijn. Zelfs Sadok en alle Levieten waren meegekomen. De ark van het verbond van God, die zij meegedragen hadden, zetten zij daar neer en Abjatar droeg er offers op, totdat het hele leger uit de stad voorbij getrokken was. De koning zei tegen Sadok: "Breng de ark van God terug naar de stad. Als de Heer mij goedgezind is, laat hij mij terugkeren en laat hij mij de ark en haar woonplaats weer zien. Maar als hij laat blijken dat hij het niet goedkeurt, laat hem dan met mij doen wat hem goeddunkt." De koning zei tegen Sadok, de priester:
Let goed op. Ga rustig naar de stad terug met uw zoon Achimaas en met Jonathan, de zoon van Abjatar. Let op. Ik blijf wachten bij de passen naar de woestijn tot er nader bericht van u komt. Daarop brachten Sadok en Abjatar de ark van God naar Jeruzalem terug en bleven daar. David ging wenend de helling van de Olijfberg op, het hoofd omhuld en op blote voeten. Ook degenen die hem vergezelden hadden hun hoofd omhuld en gingen wenend de berg op. Toen aan David gemeld werd dat ook Achitofel in Absaloms complot betrokken was, zei hij: Heer, verijdel de plannen van Achitofel. Op de top, waar men zich voor God pleegt te buigen, kwam Gussai, de Arkiet, David tegemoet. Hij had zijn mantel doormidden gescheurd en aarde op zijn hoofd gestrooid. David zei tegen hem: Als u met mij meegaat, bent u mij alleen maar tot last. Maar als u naar de stad teruggaat en tegen Absalom zegt: Koning, ik ben uw dienaar. Tot nu toe was ik de dienaar van uw vader. Voortaan wil ik uw dienaar zijn. Dan kunt u voor mij de plannen van Achitofel verijdelen. Samen met u zijn daar ook de priesters Sadok en Abjatar. Alles wat u in het koninklijk paleis te weten komt, kunt u aan die priesters Sadok en Abjatar overbrengen. Zij hebben hun twee zonen bij zich, Achimaas van Sadok en Jonathan van Abjatar. En via hen kunt u mij alles berichten wat u te weten komt. Op het moment dat Absalom Jeruzalem binnentrok, kwam ook Gussai, de vriend van David, in de stad

boek Samuel. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 23. Even voorbij de top van de berg kwam Siba, de dienaar van Mephibosheth, David tegemoet met een koppel gezadelde ezels, die beladen waren met 200 broden, 100 rozijnenkoeken, 100 verse vruchten en een zak wijn. De koning vroeg aan Siba: "Wat wilt u daarmee?" Siba antwoordde: "Op de ezels kan de koninklijke familie rijden. Het brood en de verse vruchten zijn voedsel voor de dienaren en de wijn kan gedronken worden door degenen die uitgeput raken in de woestijn." Daarop vroeg de koning: "Maar waar is de zoon van uw heer?" Siba antwoordde: "Die is in Jeruzalem gebleven. Hij denkt dat de stammen van Israël hem nu het koningschap van zijn vader gaan teruggeven." De koning zei tegen Siba: "Zo, dan is alles wat Mephibosheth bezit uw eigendom." Siba antwoordde: "Ik breng u mijn hulde. Ik hoop dat mijn heer de koning mij goedgezind blijft." Toen de koning in Bachurim was aangekomen, kwam een man op hem toegelopen. Hij was uit hetzelfde geslacht als de familie van Saul en heette Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij de stad uit en hoewel de soldaten en de keurtroepen links en rechts van David liepen, bekogelde hij koning David en zijn gevolg met stenen. Vloekend schreeuwde Simi: "Eruit, bloedhond, eruit, onverlaat. De Heer heeft al het bloed van het huis van Saul op jou laten neerkomen, omdat jij hem het koningschap afhandig hebt gemaakt. Nu geeft de Heer het aan je zoon Absalom. Zo krijg je de ellende die je toekomt, omdat je een bloedhond bent." Abisai, de zoon van Seruja, zei tegen de koning: "Wat voor recht heeft die dode hond om mijn heer de koning te vervloeken? Zal ik hem het hoofd afslaan?" Maar de koning zei: "Is dat soms uw zaak, zoon van Seruja? Als hij David vervloekt omdat de Heer hem dat ingegeven heeft, wie mag dan vragen met welk recht hij het doet?" En David zei tegen Abisai en tegen zijn hovelingen: "Mijn bloedeigen zoon staat mij zelfs naar het leven. Wat hebben we dan van een Benjaminiet te verwachten? Laat hem vloeken, want de Heer heeft het hem ingegeven. Misschien ziet de Heer neer op mijn ellende en geeft hij mij het geluk weer terug in plaats van de vervloeking van vandaag." Daarop trokken David en zijn mannen verder, terwijl Simi langs de flank van de berg meeliep en maar vloekte, met stenen gooide en stof opjoeg. Uitgeput bereikten de koning en zijn gevolg tenslotte een plaats waar zij op adem konden komen. Intussen was Absalom met heel het leger van de Israëlieten in Jeruzalem aangekomen. Achitofel was bij hem. Toen Davids vriend Gusai de Arkiet bij Absalom kwam, riep hij hem toe: "Leve de koning, leve de koning." Absalom zei tegen Gusai: "Is dat nu uw vriendentrouw? Waarom bent u niet meegegaan met uw vriend?" Gusai antwoordde: "Nee, mijn plaats is bij degene die door de Heer en dit volk en alle mannen van Israël is uitverkoren. Bij hem wil ik blijven. En bovendien, wie kan ik beter dienen dan Davids zoon? Zoals ik uw vader heb gediend, wil ik ook u dienen." Absalom zei tegen Achitofel: "Geef ons raad, wat moeten we doen?" Achitofel zei tegen Absalom: "U moet naar de bijvrouwen van uw vader gaan, die hij heeft achtergelaten om toezicht te houden op het paleis. Als de Israëlieten horen dat u zich bij uw vader onmogelijk hebt gemaakt, zullen al uw aanhangers daardoor aangemoedigd worden." Er werd dus een tent gespannen voor Absalom bovenop het dak, en voor de ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. In die dagen had een raad van Achitofel evenveel gezag als een woord van God zelf. Zo was het met elke raad van Achitofel, zowel bij David als bij Absalom.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 29. Vervolgens zei Achitofel tegen Absalom: laat mij 12.000 manschappen uitkiezen. Ik wil opbreken en vannacht nog achter David aangaan. Ik zal hem overvallen terwijl hij uitgeput en ontmoedigd is en hem de schrik op het lijf jagen. Dan gaat zijn hele aanhang op de vlucht en kan ik de koning alleen neerslaan. Zo zorg ik ervoor dat het leger in zijn geheel naar u overgaat, zoals het ook is overgegaan naar de man die u zoekt. Dan blijft het hele leger behouden. Dit voorstel vond instemming bij Absalom en bij al de oudsten van Israël. Toen zei Absalom: roep ook Gusai de Arkiet. Wij willen horen wat hij te zeggen heeft. Gusai kwam dus en Absalom zei tegen hem: Achitofel heeft ons dit voorstel gedaan. Zullen wij daarop ingaan? Zo niet, doe dan een ander voorstel. Gusai zei tegen Absalom: deze keer heeft Achitofel toch geen goede raad gegeven. En Gusai vervolgde: u weet zelf dat uw vader en zijn mannen dappere soldaten zijn, en bovendien zijn ze zo verbitterd als een wilde berin die beroofd is van haar jongen. Een ervaren krijgsman als uw vader zal het leger geen nachtrust toestaan. Hij heeft zich natuurlijk verdekt opgesteld in een grot of ergens anders. En als er dan bij het eerste treffen enkele mensen sneuvelen en dit bekend wordt, gaat al gauw het gerucht rond dat het leger van Absalom een nederlaag heeft geleden. Ook een dapper man met het hart van een leeuw zou daardoor de moed verliezen. Heel Israël weet toch dat uw vader een dapper man is en dat hij over moedige soldaten beschikt. Daarom geef ik u deze raad. Alle Israëlieten, van Dan tot Berseba, moeten zich zo snel mogelijk om u heen verzamelen, zo talrijk als het zand aan de oever van de zee. En u moet zelf meegaan om te vechten. Dan overvallen wij hem, waar hij zich ook bevindt, zoals de dauw over het land valt. Niemand ontsnapt, nog hij, nog een van zijn mannen. Heeft hij zich in een stad teruggetrokken, dan laten we daardoor alle Israëlieten kabels heen brengen en trekken wij de muren het dal in, tot er geen stukje steen meer te zien is. Toen zeiden Absalom en alle mannen van Israël: de raad van Gusai de Arkiet is beter dan die van Achitofel. De Heer wilde namelijk het goede plan van Achitofel verijdelen, omdat de Heer de ondergang van Absalom wilde. Nu zei Gusai tegen de priesters Sadok en Abjatar: Achitofel heeft Absalom en de oudste van Israël die raad gegeven en ik deze. Stuur dus vlug een boodschap naar David dat hij vannacht niet in de passen moet blijven die toegang geven tot de woestijn, maar meteen verder moet trekken. Anders wordt de koning met heel zijn aanhang gedood. Jonathan en Achimaas stonden bij En-Rogel en een dienstmeisje kwam hun de berichten brengen die zij aan David moesten doorgeven. Zij konden zich niet zonder gevaar in de stad laten zien. Maar een jongen zag hen daar en meldde dit bij Absalom. De twee maakten daarom dat ze snel wegkwamen. Ze gingen naar het huis van een man in Bachurim die op zijn erf een put had en daar kropen ze in. De vrouw legde over de opening van de put een dekkleed en strooide daar graankorrels over uit. Niemand merkte iets. De dienaren van Absalom kwamen bij de vrouw aan huis en vroegen waar Achimaas en Jonathan waren. De vrouw zei: die zijn het water overgestoken. De dienaren van Absalom gingen op zoek en toen ze niets vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug. Zodra ze vertrokken waren, klommen de twee uit de put om aan koning David de boodschap over te brengen. Ze zeiden tegen David: breek op en steek vlug het water over, want dat en dat plan heeft Achitofel tegen u beraamd. David brak op met heel zijn aanhang. Zij staken de Jordaan over en bij het aanbreken van de ochtend was iedereen aan de overkant. Toen Achitofel bemerkte dat zijn raad niet werd opgevolgd, zadelde hij zijn ezel en ging naar huis, naar zijn woonplaats. Daar stelde hij orde op zaken en verhing zich. Zo stierf Achitofel. Hij werd begraven in het graf van zijn vader. Toen Absalom en alle Israëlieten die hem volgden de Jordaan overstaken, kwam David al in Machanaim aan.
In de plaats van Joab was Amasa door Absalom als bevelhebber van het leger aangesteld. Amasa was de zoon van een man die Jitra heette, een Israëliet die omgang had gehad met Abigail, een dochter van Nachas en zuster van Seruja, de moeder van Joab. De Israëlieten en Absalom sloegen hun kamp op in Gilead. Toen David in Machanaim aangekomen was, brachten Sobi, de zoon van Nachas uit Rabat Ammon, Makir, de zoon van Amiel uit Lodebar, en Barzillai, de Gileadiet uit Rogelim, daar rustbedden, schalen en aardewerk, tarwe en graan, meel en geroosterd koren, bonen en linzen, geroosterd graan, honing en boter, schapen en kaas van rundermelk, voor David en zijn leger, want zij dachten, het leger zal in de woestijn wel honger lijden en uitgeput en dorstig zijn.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 32. David inspecteerde zijn leger en plaatste het onder bevelhebbers van 1000 en bevelhebbers van 100 man. Een derde deel plaatste David onder het bevel van Joab, een derde deel onder het bevel van Abisai, de zoon van Seruja en broer van Joab, en een derde deel onder het bevel van Ittai, de Gatiet. En de koning zei tegen het krijgsvolk: "Ik wil zelf met u ten strijde trekken." Maar het volk antwoordde: "Dat moet u niet doen. Als wij soms moeten vluchten, deert het niemand. Zelfs als de helft van ons sneuvelde, zou het nog niemand deren. Maar u bent veel meer waard dan 10.000 van ons. Het is trouwens beter dat u ons vanuit de stad te hulp komt." De koning antwoordde daarop: "Ik zal doen wat u het beste lijkt." De koning ging aan de zijkant van de poort staan en heel het leger trok uit, in afdelingen van 100 en van 1000. Aan Joab, Abisai en Ittai gaf de koning de opdracht: "Zorg dat de jongen, mijn Absalom, gespaard blijft." Heel het leger hoorde wat de koning tegen zijn bevelhebbers over Absalom zei. Vervolgens trok het leger de vlakte in, de Israëlieten tegemoet, en in de bossen van Efraïm kwam het tot een treffen. Het leger van de Israëlieten werd door de dienaren van David verslagen en het leed zware verliezen. Die dag sneuvelden er 20.000 man. De strijd breidde zich uit over de hele omtrek. Het bos verslond die dag meer soldaten dan het zwaard. Opeens stoten de dienaren van David op Absalom. Toen namelijk het muildier waarop Absalom reed onder een grote eik doorging, raakte Absalom met zijn hoofd tussen de takken beklemd. En omdat zijn muildier verder liep, kwam hij tussen hemel en aarde te hangen. De soldaat die het zag, meldde aan Joab: "Ik heb Absalom gevonden, hij hangt in een eik." Joab zei tegen de man die hem dit kwam melden: "Als je dat gezien hebt, waarom heb je hem dan niet meteen neergeslagen? Ik had je 10 zilverstukken en een gordel gegeven." Maar de man antwoordde Joab: "Al voelde ik het gewicht van 1000 zilverstukken in mijn handen, aan de zoon van de koning zou ik me niet vergrijpen. Wij hebben zelf gehoord dat de koning u en Abisai en Ittai opdracht gaf om Absalom zijn jongen te sparen. Als ik hem tegen het bevel in had vermoord, dan was alles de koning bekend geworden en dan had u zich erbuiten gehouden." Maar Joab zei: "Wel nee, ik ga je zelfs voor." Hij nam 3 spiezen en stootte daarmee Absalom, die nog levend midden in de eik hing, in het hart. 10 dienaren, wapendragers van Joab, gingen om Absalom heen staan en sloegen hem dood. Daarna liet Joab de bazuin blazen en het leger staakte de achtervolging van de Israëlieten, want Joab wilde het leger sparen. Zij haalden Absalom weg, wierpen hem in een diepe kuil ergens in het bos en stapelden er een geweldige hoop stenen bovenop. Intussen vluchtten alle Israëlieten naar hun tenten. Tijdens zijn leven had Absalom voor zichzelf een monument laten oprichten dat in het Koningsdal staat. Hij dacht: "Ik heb geen zoon die mijn naam in herinnering kan houden." Daarom had hij het monument naar zichzelf genoemd en het heet tot op de dag van vandaag het gedenkteken van Absalom. Achimaas, de zoon van Sadok, zei: "Laat mij vlug naar de koning gaan om hem de goede boodschap te brengen dat de Heer hem recht heeft toegekend en hem bevrijd heeft uit de hand van zijn vijanden." Maar Joab antwoordde: "Vandaag heb je niets goeds te berichten. Dat moet je een andere keer maar doen. Vandaag bericht je niets goeds, want de zoon van de koning is dood." En Joab gaf een kusiet het bevel om de koning te berichten wat hij gezien had. De kusiet maakte een diepe buiging voor Joab en haastte zich weg. Maar Achimaas, de zoon van Sadok, richtte zich opnieuw tot Joab en zei: "Hoe dan ook, ik ga toch achter de kusiet aan." Joab antwoordde: "Waarom zou je gaan, mijn zoon? Je krijgt er toch geen beloning voor?" Maar hij antwoordde: "Hoe dan ook, ik ga." Joab zei: "Ga dan maar." Achimaas nam de weg door de Jordaanstreek en haalde de kusiet nog in. David zat tussen de beide poorten. Een wachter klom op het dak van het poortgebouw, bovenop de muur, en toen hij rondkeek, zag hij iemand die heel alleen kwam aanrennen.
De wachter liet het de koning melden en deze zei: als hij alleen is, brengt hij goed nieuws. Terwijl de man steeds dichterbij kwam, zag de wachter dat er nog een ander kwam aanrennen. Hij riep de poortwachter toe: daar komt nog iemand aan, ook helemaal alleen. De koning zei: ook die brengt goed nieuws. Daarop zei de wachter: naar zijn gang te oordelen is de eerste Achimaas de zoon van Sadok. De koning antwoordde: een goed man die zeker met goed nieuws komt. Achimaas riep de koning toe: alles is goed. Diep gebogen bracht hij de koning zijn hulde en zei: prijs de Heer uw God, hij heeft afgerekend met degenen die zich tegen mijn heer de koning gekeerd hadden. Maar de koning vroeg: is met de jongen, met Absalom, ook alles goed? Achimaas antwoordde: toen Joab, de dienaar van de koning, mij wegstuurde, zag ik wel een grote oploop, maar wat er aan de hand was, weet ik niet. De koning zei: wacht hier even. Achimaas deed dat. Nu kwam ook de Kusiet aan. Hij zei: ik heb goed nieuws voor mijn heer de koning. De Heer heeft u recht verschaft tegenover iedereen die tegen u in opstand was gekomen. Maar de koning vroeg de Kusiet: is alles goed met de jongen, met Absalom? De Kusiet antwoordde: alle vijanden van mijn heer de koning, iedereen die kwaad tegen u beraamt, mogen het op dezelfde wijze vergaan als het die jongeman vergaan is.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 44. Diep geschokt trok de koning zich terug in de bovenkamer van het poortgebouw. Wenend liep hij op en neer terwijl hij bleef roepen: "Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, ach was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon." Aan Joab werd bericht: "De koning weent en treurt om Absalom." En bij iedereen die hoorde dat de koning verdriet had om zijn zoon, veranderde de overwinningsroes op slag in rouw. Die dag slopen de soldaten als dieven de stad in, en het leek wel een leger dat vernederd uit de strijd gevlucht was. De koning had zijn gezicht bedekt en riep luidkeels: "Mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon." Joab ging naar de koning toe en zei: "U laat vandaag al uw dienaren wel vallen. Zij hebben niettemin vandaag u, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw bijvrouwen het leven gered. Was dat alleen maar om nu te zien dat u lief hebt die u haten en haat die u lief hebben? U laat vandaag wel blijken dat uw officieren en manschappen bij u niet meetellen. Als Absalom nog leefde en wij allemaal dood waren, zou u tevreden zijn. Dat zie ik vandaag wel. Ga nu naar buiten en zeg uw dienaren hoe dankbaar u bent. Want ik zweer u bij de Heer, als u niet naar buiten gaat, blijft er vannacht niet één man bij u. En dat zou een groter onheil voor u zijn dan al het ongeluk dat u ooit heeft getroffen, van uw jonge jaren af tot op de dag van vandaag." Daarop nam de koning plaats in de poort. En toen het leger hoorde dat de koning in de poort zat, kwamen alle soldaten voor hem staan. De Israëlieten waren naar hun tenten gevlucht. Er ontstond onenigheid onder het volk bij alle stammen van Israël. Er werd gezegd: "De koning heeft ons bevrijd uit de macht van onze vijanden. Hij is het die ons verlost heeft uit de macht van de Filistijnen. Zeker, hij is voor Absalom het land uitgevlucht, maar nu is Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, in de strijd gedood. Wat aarzelt u dan nog om de koning terug te halen?" Daarom stuurde David aan de priesters Sadok en Abjatar de volgende boodschap: "Spreek de oudsten van Juda toe en zeg hun: waarom zou u de laatsten zijn om de koning en zijn huis terug te halen naar zijn paleis?" Wat de Israëlieten van plan waren, was namelijk tot de koning doorgedrongen: "U bent mijn broeders, mijn eigen gebeente en vlees. Waarom zou u dan de laatste zijn om de koning terug te halen?" En tegen Amasa moet u zeggen: "U bent toch mijn eigen gebeente en vlees. God mag dit en dat met mij doen en nog erger. U zult voortaan als bevelhebber in mijn dienst staan in plaats van Joab." Zo wist David alle Judeërs eensgezind over te halen en zij stuurden deze boodschap aan de koning: "Kom terug met al uw dienaren." Toen ging de koning terug en hij bereikte de Jordaan. De Judeërs waren naar Gilgal getrokken, de koning tegemoet. Zij wilden de koning behulpzaam zijn bij het oversteken van de Jordaan. Simi, de zoon van Gera, de Benjaminiet uit Bachurim, had zich gehaast om met de Judeërs mee te komen, koning David tegemoet. Hij had 1000 Benjaminieten bij zich, onder wie Siba, de beheerder van het huis van Saul, met zijn 15 zonen en 20 knechten. Zij haasten zich naar de Jordaan en nog voor de koning er was, staken zij over om de koninklijke familie bij de overtocht te helpen en hem van dienst te zijn. Simi, de zoon van Gera, wierp zich voor de koning neer toen deze de Jordaan zou oversteken en zei tegen hem: "Dat mijn heer mij niet als schuldig beschouwt en dat hij niet meer denkt aan de schuld die uw dienaar op zich geladen heeft toen mijn heer de koning uit Jeruzalem vertrok. Ik hoop dat de koning daar geen aandacht meer aan zal schenken. Ik, uw dienaar, weet dat ik verkeerd heb gehandeld, maar nu ben ik toch gekomen. Als eerste van de hele stam Jozef ben ik mijn heer de koning tegemoet gegaan." Abisai, de zoon van Seruja, kwam tussen beiden en zei: "Moet die Simi nu ineens niet meer sterven? Hij heeft toch zeker de gezalfde van de heer vervloekt?" Maar David zei: "Wat heb ik met u te maken, zonen van Seruja, en waarom probeert u mij tegen te werken, uitgerekend vandaag? Vandaag mag er in Israël niemand gedood worden. Ik weet goed dat ik vandaag weer koning over Israël ben." En tegen Simi zei de koning: "U wordt niet gedood.
en dat bevestigde de koning hem met een eed. Ook Mefiboset, de zoon van Saul, was de koning tegemoet gekomen. Vanaf het ogenblik dat de koning uit Jeruzalem was vertrokken, tot op de dag dat hij veilig terugkwam, had Mefiboset zijn voeten niet verzorgd, zijn baard niet gekamd en zijn kleren niet gewassen. Toen hij in Jeruzalem de koning tegemoet kwam, vroeg de koning hem: "Waarom bent u niet met mij meegegaan, Mefiboset?" Hij antwoordde: "Mijn heer de koning, Siba, mijn dienaar, heeft mij bedrogen. Ik was van plan om mijn ezel te zadelen en zo met de koning mee te rijden, omdat ik niet kan lopen. Mijn dienaar heeft mij bij mijn heer de koning belasterd, maar mijn heer de koning is als de engel van God. Doe wat u goed dunkt." Ofschoon mijn hele familie niets anders van mijn heer de koning te verwachten had dan de dood, hebt u uw dienaar opgenomen onder degenen die aan uw tafel eten. Welk recht heb ik dan nog om mij nu bij de koning te beklagen? Maar de koning zei tegen hem: "U hoeft er verder geen woorden aan te besteden. Hierbij beslis ik dat u en Siba de landerijen delen." Maar Mefiboset zei tegen de koning: "Nu de koning veilig thuisgekomen is, mag Siba alles hebben." Barzillai, de Gileadiet, was uit Rogelim gekomen om de koning bij de overtocht over de Jordaan behulpzaam te zijn en daarbij de Jordaan afscheid van hem te nemen. Barzillai was hoogbejaard, 80 jaar was hij. Hij was het die voor de koning gezorgd had tijdens zijn verblijf in Machanaim, want hij was een rijk man. De koning zei tegen Barzillai: "Trek toch met mij mee naar de overkant, dan zal ik voor u zorgen bij mij in Jeruzalem." Maar Barzillai antwoordde de koning: "Hoe lang heb ik nog te leven dat ik met de koning mee naar Jeruzalem zou gaan? Ik ben nu 80. Ik merk geen verschil meer tussen prettig en onprettig. Ik proef niet meer wat ik eet of drink en de stemmen van zangers en zangeressen doen mij niets meer. Waarom zou dan uw dienaar u, mijn heer de koning, nog tot last zijn? Uw dienaar wilde de koning maar een klein eindje over de Jordaan begeleiden. Waarom zou de koning mij daarvoor zo belonen? Ik ga liever naar huis om in mijn eigen stad te sterven, bij het graf van mijn vader en moeder. Maar hier is uw dienaar Kimham. Laat die mijn heer de koning vergezellen. Hem kunt u dan goed doen zoveel als u wilt." Toen sprak de koning: "Goed, laat Kimham dan met mij meegaan. Ik zal hem goed doen zoals u verlangt. Al uw wensen zal ik vervullen." Heel het leger stak de Jordaan over en ook de koning stak over. De koning kuste Barzillai en nam afscheid van hem. En Barzillai keerde naar zijn woonplaats terug. Vervolgens trok de koning verder naar Gilgal en Kimham ging met hem mee. Heel het leger van Juda en ook de helft van het leger van Israël had de koning bij zijn overtocht geholpen. Nu kwam een groot aantal Israëlieten bij de koning en zei tegen hem: "Met welk recht hebben onze broeders, de mannen van Juda, beslag op u gelegd en hebben zij de koning met zijn familie en alle mannen van David met hem over de Jordaan gebracht?" De Judeërs antwoordden de Israëlieten: "Omdat de koning ons nastaat. Waarom zijn jullie daar kwaad om? Hebben wij soms op kosten van de koning gegeten? Zijn wij er beter op geworden?" Maar de Israëlieten antwoordden de Judeërs: "Wij hebben 10 keer meer recht op de koning. David is meer van ons dan van jullie. Waarom kleineren jullie ons dan? Zijn wij niet het eerst op de gedachte gekomen om onze koning terug te halen?" Op deze woorden van de Israëlieten kwam van de Judeërs een nog scherper antwoord.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 26. Nu was er een onverlaat, Seba geheten, de zoon van Bikri, een Benjaminiet. Hij bazuinde rond: met David hebben wij niets te maken. Met de zoon van Isaï hebben wij niets van doen. Ieder naar zijn tenten, Israël. Daarop lieten de Israëlieten David in de steek en volgden zij Seba, de zoon van Bikri. Maar de Judeërs bleven hun koning volgen van de Jordaan tot Jeruzalem. In zijn paleis in Jeruzalem liet David de 10 bijvrouwen die hij had achtergelaten om toezicht te houden op het paleis in een goed bewaakt huis onderbrengen. Hij zorgde wel voor die vrouwen, maar had met hen geen omgang meer. Tot de dag van hun dood bleven zij opgesloten, onbestorven weduwen. De koning gaf Amasa het bevel: ga de Judeërs bijeenroepen, 3 dagen, en dan moet u weer hier zijn. Amasa vertrok om de Judeërs bijeen te roepen, maar hij bleef langer weg dan hem was toegestaan. David zei tegen Abisai: zo wordt Seba, de zoon van Bikri, voor ons nog gevaarlijker dan Absalom. Neem de dienaren van David, uw heer, achtervolg Seba en geef hem geen kans een versterkte stad te bereiken en zich aan ons te onttrekken. Met Abisai vertrokken de mannen van Joab, de Keretieten en de Pelitieten. Alle keurtroepen verlieten Jeruzalem om Seba, de zoon van Bikri, te achtervolgen. Toen ze bij de grote steen in Gibeon waren, kwam Amasa daar juist aan. Joab droeg over zijn gewaad een wapenrok met in zijn heupgordel een zwaard in de schede. Maar het zwaard schoot eruit en viel op de grond. Met zijn rechterhand vatte hij Amasa bij de baard om hem te kussen en vroeg: gaat het goed met je, mijn broeder? Amasa lette niet op het zwaard in Joabs hand. Deze stak het hem in de buik, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen en Amasa zonder een tweede stoot bezweek. Toen Joab en zijn broer Abisai de achtervolging van Seba, de zoon van Bikri, wilden voortzetten, ging een van de jonge mannen uit Joabs gevolg bij Amasa staan en riep: wie aan de kant van Joab staat en voor David is, volgt Joab. Badend in zijn bloed lag Amasa midden op de weg. De man merkte dat het leger niet in beweging kwam en sleepte Amasa van de weg af, de berm in. Maar toen hij zag dat alle voorbijgangers bij het lijk bleven staan, wierp hij er een kleed overheen. Zodra Amasa van de weg was verwijderd, gingen alle soldaten met Joab mee om Seba, de zoon van Bikri, te achtervolgen. Seba was dwars door het gebied van de stammen van Israël naar Abel-Beet-Maaka getrokken, aan het hoofd van de verzamelde Bikrieten. Het leger van Joab rukte op naar Abel-Beet-Maaka en sloot Seba daarin. Ze wierpen een wal op tegen de muur van de stad en probeerden de stadsmuur te ondermijnen om hem te laten instorten. Vanuit de stad riep een vrouw, die begreep wat er gebeurde: luister, luister, zeg tegen Joab dat hij hier moet komen. Ik wil met hem spreken. Toen Joab dichterbij was gekomen, vroeg de vrouw: bent u Joab? Hij antwoordde: ja. Daarop zei de vrouw tegen hem: luister naar uw dienares. Joab antwoordde: ik luister. De vrouw zei: in de oude tijd zei men: als je raad nodig hebt, ga dan naar Abel. Zo worden moeilijkheden opgelost. Wij zijn vredelievende en getrouwe Israëlieten en u bent van plan om deze stad uit te moorden, terwijl het nog wel een moederstad is in Israël. Met welk recht wilt u het eigendom van de Heer verslinden? Joab antwoordde: ik wil de stad helemaal niet verslinden of verwoesten. Daar gaat het niet om. Maar een man uit het gebergte van Efraïm, een zekere Seba, de zoon van Bikri, is in opstand gekomen tegen koning David. Wanneer u wilt dat ik het beleg van de stad opbreek, hoeft u alleen die man maar uit te leveren. Toen zei de vrouw: goed, u krijgt zijn hoofd over de muur toegeworpen. En de vrouw gebruikte al haar wijsheid om de inwoners van de stad over te halen. Zij sloegen Seba het hoofd af en wierpen het Joab toe. Toen liet hij op de bazuin blazen. Ze braken het beleg van de stad op en verspreidden zich naar hun tenten. Joab ging terug naar de koning in Jeruzalem. Joab voerde het bevel over het gehele leger van Israël en Benaja, de zoon van Jojada, had de leiding over de Keretieten en Pelitieten. Adoram was met de leiding van de herendienst belast.
Jozafat, de zoon van Achilut, was raadsheer. Sea was schrijver en Sadok en Abjatar waren priester. Ook Ira, de Jairiet, stond als priester in dienst van David.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 22. In de dagen van David was er hongersnood 3 jaar lang, en David raadpleegde de Heer. De Heer zei: op Saul en zijn huis rust een bloedschuld vanwege de Gibeonieten die hij gedood heeft. De koning ontbood de Gibeonieten en had een gesprek met hen. De Gibeonieten behoorden niet tot het volk van Israël. Het waren overgebleven Amorieten. Hoewel de Israëlieten met hen een verdrag hadden gesloten, had Saul in zijn hartstochtelijke ijver voor het volk van Israël en Juda hen proberen uit te roeien. David vroeg de Gibeonieten: wat moet ik voor u doen? Hoe kan ik de schuld teniet doen, zodat u het erfdeel van de Heer zegent? De Gibeonieten antwoordden: zilver en goud willen wij niet, en iemand in Israël doden kunnen wij niet. David zei: wat u ook zegt, ik zal het voor u doen. De Gibeonieten antwoordden: uit het nageslacht van de man die ons uitmoordde, die ons zo volkomen wilde vernietigen dat er op het grondgebied van Israël niemand van ons meer zou overblijven, moeten aan ons 7 mannen worden uitgeleverd. Wij willen hen aan palen ophangen voor de Heer in Gibea van Saul, de uitverkorene van de Heer. De koning zei: ik zal ze uitleveren. Maar de koning wilde Mephibosheth sparen, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, omwille van de overeenkomst van David met Jonathan, de zoon van Saul, die zij met een eed voor God bekrachtigd hadden. Daarom nam de koning de 2 zonen die Rispa, de dochter van Aja, aan Saul geschonken had, Armoni en Mephibosheth, en ook de 5 zonen die Michal, de dochter van Saul, geschonken had aan Adriel, de zoon van Barzillai, de Mecholatiet, en hij leverde hen aan de Gibeonieten uit. De Gibeonieten brachten hen naar de berg en hingen hen daar aan palen voor de Heer op. Zo vonden zij alle 7 de dood. Het was in de eerste dagen van de oogst, aan het begin van de gerstenoogst, toen zij gedood werden. Rispa, de dochter van Aja, spreidde haar rouwkleed op de rots uit en bleef bij de doden vanaf het begin van de gerstenoogst totdat het water uit de hemel over hen neerstroomde. Zij gaf de roofvogels overdag en de wilde dieren 's nachts geen kans zich aan de lijken te vergrijpen. Toen men David vertelde wat Rispa, de dochter van Aja, de bijvrouw van Saul, gedaan had, liet hij het gebeente van Saul en zijn zoon Jonathan weghalen bij de burgers van Jabes in Gilead. Die hadden het namelijk in het geheim weggevoerd van het plein in Bethsan, waar de Filistijnen de lijken hadden opgehangen na hun overwinning op Saul in Gilboa. Nadat David het gebeente van Saul en zijn zoon Jonathan had laten overbrengen, verzamelde men ook het gebeente van de gehangenen en begroef dat met het gebeente van Saul en zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin in Sela, in het graf van zijn vader Kis. Toen de opdracht van de koning was uitgevoerd, nam God dat aan als verzoening voor het land. Toen de Filistijnen weer eens in oorlog waren met de Israëlieten, trok David met zijn getrouwen ten strijde. Tijdens het gevecht tegen de Filistijnen raakte David uitgeput. Nu was er een zekere Jisbi-Benob, een afstammeling van Rafa. Het gewicht van zijn lans bedroeg 300 sikkel aan brons en er hing een nieuw zwaard aan zijn gordel. Hij dreigde David neer te slaan. Maar Abisai, de zoon van Seruja, kwam David te hulp en sloeg de Filistijn dood. De manschappen van David bezwoeren bij die gelegenheid hun koning: u moet nooit meer met ons ten strijde trekken. U mag de lamp van Israël niet uitdoven. En toen het enige tijd later weer tot een gevecht kwam met de Filistijnen in Gob, versloeg Sibekai, de Gussatiet, een andere afstammeling van Rafa, Saf genaamd. Enige tijd later kwam het nogmaals tot een gevecht met de Filistijnen. In Gob versloeg Elchanan, de zoon van Jare Orechim uit Bethlehem, de Gatiet Goliath, die een lansgacht als een weversboom had. Enige tijd later kwam het opnieuw tot een gevecht. In Gat was een reus van een man, die aan iedere hand 6 vingers en aan iedere voet 6 tenen had, 24 tenen en vingers. Ook hij was een afstammeling van Rafa. Hij daagde de Israëlieten spottend uit en Jonathan, de zoon van Sima, de broer van David, sloeg hem neer.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 51. Nadat de Heer hem uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul gered had, zong David het volgende lied voor de Heer. Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn verlosser, mijn God, steenrots waarop ik vlucht, hoorn van mijn heil, mijn schild, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn bevrijder, van geweld bevrijdt u mij. Lof zij de Heer, één roep om hem, en ik ben van mijn vijanden bevrijd. De golven van de dood omringden mij, en verwoestende stromen overspoelden mij. Het vangtouw van de onderwereld lag om mij heen, het klapnet van de dood sloeg bijna dicht. Ik riep in mijn angst om de Heer, schreeuwde tot God om hulp. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn kreet drong door tot zijn oren. De aarde schudde en beefde, de hemel schokte op zijn fundamenten, zij sidderden, want God ontvlamde in toorn. Uit zijn neus sloeg rook en verslindend vuur uit zijn mond, gloeiende as stootte hij uit. Hij liet de hemel neer en daalde af, onder zijn voeten een donkere wolk. Hij steeg op zijn kerub en vloog, gedragen op de vleugels van de wind. In duisternis was hij gehuld, in dichte regen en samengepakte wolken. De gloed voor hem uit deed kolen ontvlammen. De donder van de Heer sprak uit de hemel. De Allerhoogste verhief zijn stem. Hij slingerde schichten in het rond, zijn bliksems schoten naar alle kanten. De bodem van de zee werd zichtbaar. De grondvesten van de aarde kwamen bloot te liggen op het dreigen van uw stem, Heer, op het ademen en snuiven van uw neus. Uit een hoge stak hij mij zijn hand toe, greep mij vast, trok mij op uit het machtige water. Hij verloste mij van mijn geduchte vijand, van die tegenstanders sterker dan ik. Die kwamen op mij af op die ongeluksdag, maar de Heer stond aan mijn zijde. Hij voerde mij mee naar een vrij gebied. Hij verloste mij. Hij heeft mij lief. De Heer heeft recht gedaan. Hij schonk wat mijn onschuld verdiende. Ik hield mij aan het spoor van de Heer. Ik was mijn God nooit afvallig. Ik hield al zijn geboden voor ogen, van zijn voorschriften sla ik er geen in de wind. In alle oprechtheid ben ik van hem en ik wacht mij voor alle kwaad. De Heer heeft mij recht gedaan, zoals mijn onschuld in zijn ogen verdiende. U bent trouw voor de getrouwen, oprecht voor de oprechten, zuiver voor de zuiveren van hart, maar de sluwen bent u te slim af. U brengt het arme volk redding, maar de trotse oogopslag slaat u neer. Heer, u bent mijn lamp, Heer die mijn duister verlicht. Met u trek ik op tegen elke bende. Ik spring met God over elke schans. Mijn God, oprechtheid is zijn weg. Zijn woord is goud, onvervalst. Hij is een schild voor wie op hem vertrouwen. Want wie is er God, tenzij de Heer? Wie is er steenrots, tenzij onze God? Mijn God, hij omgordt mij met kracht. De weg die hij uitzet is altijd oprecht. Mijn voeten maakt hij als die van hinden. En vast sta ik daar op die bergkam. Mijn handen leert hij de kunst van het vechten, en mijn arm kan de bronzen boog spannen. Uw schild was mijn redding, uw liefdevolle zorg mijn sterkte. Grote stappen leerde u mij zetten, en mijn enkels verstuikten niet. Zo kon ik mijn vijanden achtervolgen en vernietigen. Ik hoefde niet terug voordat ik hen had geveld. Ik sloeg hen neer, en ze konden niet opstaan. Ze vielen aan mijn voeten neer. Om te vechten gaf u mij een gordel van kracht. Mijn aanvallers bracht u op de knieën. U liet mijn vijanden vluchten. Al mijn haters roeide ik uit. Zij riepen om hulp, maar er was geen helper. Zij riepen om de Heer, maar hij gaf geen antwoord. Ik verpulverde hen als stof op een plein. Ik vertrapte hen als modder op straat. Als zij mij uitdaagden, was u mijn redding. U hebt mij tot hoofd van de volken gemaakt. Die ik niet kende, zijn mijn dienaren geworden. Vreemdelingen bedelen om mijn gunst. Op mijn eerste bevel werden zij onderdanig. Hun weerstand bezweek voor mij. Bevend komen ze uit hun burchten. Leve de Heer, gezegend mijn rots. Prijs mijn God, de rots die mij redt, de God die mij de macht in handen geeft, die de volken aan mij onderwierp, die mij van mijn vijanden redt,
die mij over mijn aanvallers laat triomferen en mij van mijn onderdrukkers bevrijdt. Daarom prijs ik u, Heer, bij alle volken en zing ik psalmen ter ere van uw naam. Grote triomfen schenkt hij zijn koning, zijn gezalfde bewijst hij trouw, David en zijn nageslacht voor altijd.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 39. Dit zijn de laatste woorden van David. God sprak van David, de zoon van Isaï. God sprak van de man, hoogverheven, de gezalfde van Jacobs God, de lieveling van Israëls berucht. De geest van de Heer spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong. De God van Israël sprak, de rots van Israël zei tegen mij, wie de mensen rechtvaardig regeert, wie heerst in ontzag voor God, is als het licht van de ochtend bij de opkomst van de zon op een wolkeloze ochtend, die na de regen het groen uit de aarde laat opschieten. Ja, mijn huis staat onder de hoede van God, want Hij heeft mij een altijd durend verbond geschonken, goed opgesteld en verzekerd. Laat Hij niet al mijn geluk groeien en alles wat ik verlang? Maar de boosdoeners zijn als doornstruiken, uit de grond gerukt, allemaal. Niemand pakt ze met de blote hand. Wie ze wil beetpakken, doe dat met ijzer en hout van de lans. Dan gaan ze in de vlammen op. Hier volgen de namen van Davids helden. Isbaal, de zoon van de Gakmoniet, aanvoerder van de drie. Hij viel met zijn bijl 800 man aan en versloeg ze in één keer. Vervolgens Elazar, de zoon van Dodo, de zoon van een Achogiet. Hij was een van de drie helden in Davids gezelschap toen de Filistijnen hen uitdaagden. Die verzamelden zich voor de strijd en de Israëlieten trokken zich terug. Maar Elazar hield stand en sloeg op de Filistijnen in, totdat zijn hand zo stijf was geworden dat hij zijn zwaard niet meer kon loslaten. Die dag schonk de Heer een grote overwinning. Het leger kwam terug en ging alleen nog achter Elazar aan om te plunderen. Ten slotte Samma, de zoon van Age, de Harariet. Op een keer hadden de Filistijnen zich in Lehi voor de strijd verzameld. Er was daar een veld dat vol linzen stond. Toen het leger voor de Filistijnen op de vlucht sloeg, ging hij midden op dat veld staan en wist het te behouden door de Filistijnen te verslaan. Zo schonk de Heer een grote overwinning. Drie van de 30 aanvoerders gingen eens, tegen de oogsttijd, naar David in de grot van Adullam, terwijl een bende Filistijnen in het dal van de Rifaïten gelegerd was. David had zich daar toen verschanst, terwijl er een wachtpost van de Filistijnen in Bethlehem lag. Op een gegeven moment kreeg David dorst en zei, wie brengt mij water uit de put bij de poort van Bethlehem? De drie helden baanden zich daarop een weg door het legerkamp van de Filistijnen en schepten water uit de put bij de poort van Bethlehem. Ze slaagden erin het water naar David te brengen, maar deze wilde er niet van drinken. Hij goot het uit voor de Heer en zei, de Heer beware mij ervoor zoiets te doen. Het is het bloed van de mannen die hun leven gewaagd hebben om het te halen. Daarom wilde hij het niet drinken. Zulke dingen deden de drie helden. Abisai, de broer van Joab en zoon van Seruja, was het hoofd van de 30. Hij ging met zijn lans 300 man te lijf, die allemaal werden gedood. Zo maakte hij naam bij de drie. Hij was de beroemdste van de 30, zodat hij hun aanvoerder werd, maar hij hoorde niet bij de drie. Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dapper krijgsman uit Kapseel, die al veel grote daden verricht had, versloeg de twee zonen van Ariel uit Moab. Eens, op een dag dat er sneeuw lag, liet hij zich in een put zakken en doodde de leeuw die erin zat. Verder versloeg hij de Egyptenaar, een reus van een man. Deze was gewapend met een lans, maar Benaja ging met een stok op hem af, wrong hem de lans uit de vuist en doodde de Egyptenaar met zijn eigen lans. Zulke dingen deed Benaja, de zoon van Jojada. Hij had een grote naam bij de drie en onder de 30 was hij geëerd, maar hij hoorde niet bij de drie. David stelde hem aan als bevelhebber van zijn lijfwacht. Tot de 30 behoorden Azael, de broer van Joab, Elchanan, de zoon van Dodo uit Bethlehem.
Samma uit Garot, Elika uit Garot, Geles uit Pelet, Ira, de zoon van Ikes uit Tekoa, Abiezer uit Anatot, Mebunai uit Guza, Selomot uit Achoach, Maharai uit Netofa, Geleb, de zoon van Banai uit Netofa, Itai, de zoon van Ribai uit Gibea van de Benjaminieten, Benaja uit Piraton, Hidai uit het stroomgebied bij Gaas, Abialbon uit Arba, Asmawet uit Bachurim, Eljachba uit Saalbon en zoon van Jasen, Jonathan, van Sama uit Harar, Achiam, de zoon van Sarar uit Harar, Elifelet, de zoon van Achasbai, een Maakatit, Eliam, de zoon van Achitofel uit Gilo, Gesrai uit Karmel, Paarai uit Arba, Jigal, de zoon van Nathan uit Soba, Bani de Gadiet, Selek de Ammoniet, Nachrai de wapendrager van Joab, een zoon van Seruja uit Beerot, Ira uit Jeter, Gareb uit Jeter, Uria de Hittit, samen 37.

het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 25. Opnieuw ontvlamde de woede van de Heer tegen de Israëlieten. Hij zette David tegen hen op door te zeggen: ga een volkstelling houden in Israël en Juda. Daarom zei de koning tegen Joab, zijn legeraanvoerder: ga rond bij alle stammen van Israël, van Dan tot Beerseba, om het volk te tellen. Ik wil weten hoe talrijk het is. Joab antwoordde de koning: ik hoop dat de Heer het volk nog 100 maal zo talrijk maakt en dat mijn heer de koning daar getuige van zal zijn. Maar waarom wenst de koning eigenlijk een telling? Maar Joab en de andere aanvoerders van het leger konden zich niet aan het bevel van de koning onttrekken. Daarom gingen ze van de koning weg om het volk Israël te tellen. Ze staken de Jordaan over en begonnen bij Aroer, ten zuiden van de stad die halverwege de waterbedding ligt. Vanuit daar trokken zij naar de Gadieten en naar Jazer. En verder naar Gilead en naar het land van de Hethieten. Daarna gingen zij naar Daan-Jaan en de omgeving van Sidon. Vervolgens kwamen zij in de vesting Tyrus en alle steden van de Chiwieten en Canaanieten. Ten slotte gingen zij naar Beerseba in de Negeb van Juda. Nadat zij het hele land hadden doorkruist, kwamen zij na verloop van 9 maanden en 20 dagen in Jeruzalem terug. Joab deelde de uitslag van de telling aan de koning mee. Israël telde 800.000 weerbare mannen die het zwaard konden hanteren en Juda 500.000. Nadat David de volkstelling had laten houden, kreeg hij vroeging en hij zei tegen de Heer: ik heb zwaar gezondigd door dat te doen. Ach Heer, vergeef toch de zonde van uw dienaar. Ik handelde als een dwaas. Toen David de volgende ochtend opstond, was het woord van de Heer al tot de profeet Gad gekomen, de ziener van David. Ga tegen David zeggen, zo spreekt de Heer: 3 dingen leg ik u voor, waarvan u er 1 moet kiezen. Daarmee zal ik u treffen. Gad ging naar David, legde hem dit voor en vroeg: moet er 7 jaar hongersnood over uw land komen? Wilt u 3 maanden lang, achtervolgd door uw vijanden, op de vlucht zijn? Of moet 3 dagen lang de pest door uw land gaan? Denk goed na en beslis dan wat ik moet antwoorden aan hem die mij zendt. Toen zei David tegen Gad: ik weet me geen raad, maar we kunnen beter in de hand van de Heer vallen dan in de handen van mensen, want zijn barmhartigheid is groot. Dus liet de Heer de pest op Israël los, vanaf die ochtend tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van Dan tot Beerseba 70.000 mensen. Toen de engel van de Heer zijn hand uitstak om ook Jeruzalem te teisteren, kreeg de Heer spijt over het onheil en zei hij tegen de engel die het volk wilde teisteren: het is genoeg, laat uw hand zakken. De engel van de Heer stond bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Toen David de engel zag die het volk teisterde, zei hij tegen de Heer: ach Heer, alleen ik heb gezondigd. Alleen ik heb verkeerd gehandeld. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Verhef uw hand liever tegen mij en tegen het huis van mijn vader. Die dag ging Gad naar David en zei tegen hem: ga daarboven op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet een altaar oprichten voor de Heer. En David ging op weg zoals de Heer hem door het woord van de profeet had opgedragen. Arauna zag de koning en zijn hovelingen naar boven komen. Hij liep hun tegemoet en bracht de koning diep gebogen zijn hulde. Arauna vroeg: wat brengt mijn heer de koning ertoe zijn dienaar te komen bezoeken? David antwoordde: ik wil uw dorsvloer kopen om er voor de Heer een altaar te bouwen. Dan zal deze plaag van het volk worden weggenomen. Daarop zei Arauna tegen David: mijn heer de koning mag alles nemen wat hij voor zijn offer nodig heeft. Hier zijn de runderen voor het brandoffer. De dorsleden en het tuig van de runderen kunnen dienen als brandhout. Dit alles, koning, biedt Arauna u aan. De Heer uw God, zo voegde Arauna eraan toe, zij u genadig.
Maar de koning zei tegen Arauna: nee, ik sta erop het voor de volle prijs van u te kopen, want ik wil aan de Heer mijn God geen offers opdragen die mij niets gekost hebben. David kocht toen de dorsvloer en de runderen voor 50 sikkel zilver. Hij bouwde daar een altaar voor de Heer en droeg er brand en slachtoffers op. De Heer nam dat aan als verzoening voor het land en de plaag werd van Israël weggenomen.